0: bijna rond meegemaakt. Dus half oktober sluit het bedevaartseizoen. Dan zijn er nog wel wat activiteiten hoor, die ook nog wel doorlopen. Maar officieel is dan de sluiting. En ja, dus ik heb een beetje zicht gekregen op wat er allemaal gebeurt. En wie er allemaal komt. En ook natuurlijk zelf meer ingelezen in de boodschap van Banneu. Waar ik wel iets van wist. Maar ja, nu veel meer nog mee bekend ben geraakt.
1: Ja, ja, ja. En ook Nederlandse pelgrims mogen ontvangen, neem ik aan.
0: Ja, dus ik heb een benoeming voor de Nederlandstalige pelgrims. En dat zijn eigenlijk drie hoofdcategorieën. De pelgrims van de zieke bedevaarten, die dus bijna continu ook naar hier komen. Steeds 3 dagen, maar dan met kop en staart. Dus ze zijn zowat 5 dagen meestal hier. Zowel uit Nederland als uit Vlaanderen. Dus die voor mij dan van het grootste belang zijn, omdat ik voor de Nederlands sprekende ben. Mm-hmm. En dan heb je de groepen die komen. Ook uit natuurlijk zowel Vlaanderen als Nederland. Dat kunnen ook vaak zieke groepen zijn van bepaalde verenigingen die zich voor zieken inzetten. En zoals je bij ons de Zonnebloem hebt, zo heb je bij ons ook allerlei verenigingen die pastoraal en zorg hebben voor zieken. En dan heb je de individuele bedevaders. Ja. En daar heb ik eigenlijk specifiek de zorg voor, omdat ik dagelijks de heilige mis met hen vier, hè, voor wie dat wil. En 's middags is de ziekenzegen, 's avonds om 7 uur wordt op de rozenkrans gebeden. En dan is er een mogelijkheid om samen ook een bid weg te doen. Dus daar is een programmaatje voor.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk heel pastoraal, dus het is ook heel mooi om daar je daarvoor in te mogen zetten.
0: Zeker. En de contacten, met name ook al rond de heilige mis, ook al rond de ziekenzegen, maar met name rond de heilige mis. Ja, die zijn vaak heel verrassend. En ik krijg ook een nieuw zicht op wat er met name in Vlaanderen allemaal aan katholiek leven is. En bijvoorbeeld een heleboel congregaties waar ik nog nooit van had gehoord. En die soms ook met mensen of individueel op bedevaart komen. Kleine groepjes of religieuzen die op vakantie komen in Banneu.
1: Oh, wat mooi,
0: dat komt ook vaak voor. Ja, dus allerlei vormen van van groepen en mensen die je leert kennen en waar ik eigenlijk helemaal niks van gehoord had.
1: Ja, ja. Nou, wat mooi. Altijd weer wat nieuws om te leren. Nou, wij gaan hier weer het gezinsuur vormgeven, vertellen. We hebben een heleboel dingen uitgezocht weer. Nieuwe onderwerpen. Maar gebruikelijk is om natuurlijk met wat nieuws te beginnen. En je had ook een paar dingen al, die was je tegengekomen, hè, in de afgelopen tijd, waar je graag wat over wil vertellen.
0: Ja, nou ja, het ene is wat meer nieuws dan het ander. We zijn een paar maanden uit geweest. Maar er zijn wel een aantal dingen die onze aandacht mogen hebben. Dus het eerste, dat is de synode van de bisschoppen. Mm-hmm. En met name van de voorzitters van de bisschoppenconferentie. Die komen de maand van 7 tot 14 oktober met de paus samenkomen in het Vaticaan. Naar aanleiding van 10 jaar Amoris Laetitia, dus de neerslag van de beide gezinssynodes die Franciscus heeft gehouden, om daarover te spreken. En er zijn een aantal thema's die daarvoor van belang zijn. Dus goed, bij dit soort bijeenkomsten wordt vaak eerst een algemene, het overzicht gemaakt van hoe staat het met de families in deze tijd? Wat is de betekenis van de families in onze samenleving? Ja, voor welke uitdagingen staan ze? Nou, daar wordt over gesproken. Maar er zijn een paar thema's die ook wel, vind ik zelf ook heel fascinerend, ook vanuit de gezinspastoraal gezien. Er is het tweede thema gaat over jonge mensen en de ontdekking van de roeping tot het huwelijk.
1: Oké.
0: Het is ook wel waar, ook natuurlijk ook mijn familie als Corvulsio, dus de gezinsexhortatie die ook naar aanleiding van de gezinssynode is gepubliceerd onder Johannes Paulus II, die had er ook veel aandacht voor. Dus de jonge mensen en de roeping tot het huwelijk. En die komt nu opnieuw ook heel concreet op de agenda te staan. Ook omdat in de gezinssynodes daar veel vragen over zijn geweest en veel over gesproken is.
1: Oké.
0: En dan een derde thema is het huwelijk zelf. Het leven als gehuwden. En dan met name over de eerste 5 jaren. Het wordt steeds helderder ook wel dat... als mensen getrouwd zijn als het hen gegeven is dat ze kinderen mogen ontvangen. Dat is natuurlijk een hele eigen dynamiek. En voor gezinnen kan dat ook vaak een grote uitdaging zijn in de kerk. Nou, het is belangrijk dat we juist ook voor die eerste jaren waarin de jonggehuwden op weg zijn, om daar ook pastorale aandacht voor te hebben. En er ook naar te luisteren en te begeleiden. Dus dat is ook een apart thema.
1: Jij begeleidt zelf heel veel jonge stellen eigenlijk, hè? Die voor het huwelijk staan of misschien inderdaad net gehuwd zijn. Dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar is dat dan heel anders dan dat het jaren geleden was?
0: Ja, dus ik denk wel dat onze samenleving is denk best wel complex geworden. En er zijn ook allerlei invloeden van buitenaf. Een goed thema waar we dadelijk over gaan hebben is AI. Hè, naar aanleiding van de kans van de pauze. Sociale media heeft natuurlijk een enorme invloed. Goed, op jonge kinderen, op die leeftijd misschien nog niet zo. Maar als ze wat ouder zijn wel. Het vinden van een huis, om maar wat te noemen, is vaak wel een enorme uitdaging voor jonge stellen. De enorme huizenproblematiek, die natuurlijk niet alleen voor jonge stellen is, maar in het algemeen. Maar ook de jonge stellen hebben daarmee te dealen. De arbeidsomstandigheden, men krijgt minder makkelijk een vaste baan. Men wordt vaak makkelijker door een organisatie of een bedrijf waar men werkt verzocht om naar elders te verhuizen. Dus ik denk de stabiliteit die we decennia geleden hadden, maar ook minder lang geleden, voor gezinnen is wel minder geworden. Dat zijn wat factoren, er zijn ook wel meer te noemen, maar ik denk wel dat het een uitdaging is.
1: Ja, en het vinden van een huis, laat ik het zo zeggen, is nou niet een typisch katholiek onderwerp, maar omgaan met onzekerheid, met inderdaad dat er geen vastigheid misschien is qua werk, dat raakt natuurlijk, dat raakt jou als persoon en inderdaad ook als gehuwde.
0: Ja, en het is denk ik goed om te zien dat het huwelijk ook geen typisch katholiek onderwerp is. Mm-hmm. En daarom ook dat de kerk, en ik denk met name nu ook de kerk, die zegt, wij moeten wel uitgaan naar buiten toe. Hè, dus we moeten op missie. Ja, komt daardoor ook makkelijker in contact met gezinnen die misschien ook niet katholiek zijn, maar waar de visie op de mensen, op relaties en het huwelijk wel heel belangrijk kan zijn.
1: Ja, precies. Ja. Dat is wat ik bedoel. Dus het gaat over hoe je als mens, precies dat, je dan omgaat en kunt omgaan met dus de uitdagingen waar gezinnen tegenwoordig voor staan.
0: Precies.
1: Ja. Nou, interessant. Goed,
0: er was nog één onderwerp dat me net inviel. Dus de mantelzorg is natuurlijk ook een geweldige uitdaging momenteel.
1: Ja. Ja.
0: Waar ook het thema van het vinden van mensen in de zorg, waardoor meer, omdat het lastig is, meer zorg bij de gezinnen ook en ook bij de jonge gezinnen trekken. Ja. Dus er zijn allerlei thema's waarvan je kunt zeggen, dat zijn wel uitdagingen in dit tijdsgevricht.
1: Ja, ik snap hem, ja. Nou, ik ben benieuwd, want dat is dus dan voor alle voorzitters van de bisschoppenconferenties een... eigenlijk wel een belangrijke bijeenkomst. Juist ook met wat ze natuurlijk dan weer mee terugnemen naar hun eigen diocese. Ja.
0: Er zijn er 2 onderwerpen. Dus het vierde thema wat benoemd wordt. Dat zijn de gezinnen die tegenstand of moeilijkheden ondervinden. Dat is ook een thema dat iedere keer wel weer terugkomt. Maar waar ook aandacht voor wordt gevraagd. En dan de missie van het gezin. He, dus de kerk als missionaire kerk staat natuurlijk hoog op de agenda. En ook hier wordt dat weer expliciet als een thema geformuleerd.
1: Ja.
0: Ja, dus het zit eraan te komen, ja.
1: Oké. Nou, het is sowieso ook wel goed om daarvoor te bidden. Hè, want wat je eigenlijk aangeeft, gezinnen hebben het niet eenvoudig met al die uitdagingen. En dat het ook een vruchtbare bijeenkomst mag worden natuurlijk in oktober.
0: Ja.
1: Nou, ook wat ander nieuws, want er waren toch wel in de afgelopen maanden een paar onderwerpen die zo interessant zijn dat je het toch even wilde noemen, hè?
0: Een ander onderwerp is de, ik weet niet of mensen er wel eens van gehoord hebben. De UCAT kennen we denk ik wel, hè? Dus dat is de jeugdcatechismus. En er is ook een DOCAT, dat is je zou kunnen zeggen de catechismus over de sociale leer van de kerk. Maar er is ook een UCAT Love Forever uitgekomen, al een tijd geleden, onder Paus Franciscus al. Maar het is nu opnieuw nieuws, omdat die een catechismus een herdruk heeft gekregen. En onze huidige paus daar een voorwoord voor heeft geschreven.
1: Okay.
0: En daar noemt hij eigenlijk een paar mooie dingen in. Goed, het is natuurlijk maar een kort tekstje, maar het is wel de moeite waard om dat te noemen. Omdat het natuurlijk ook een inkijk geeft in hoe de paus aankijkt tegen het sacrament van het huwelijk. En hij zegt daarin, we zien het mooiste beeld van ware liefde wanneer we naar het kruis van Jezus Christus kijken. Nou, ik denk mooi dat de paus ook in het kader van het huwelijk ook het kruis benoemt.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, Jezus had de mensen zo lief dat hij bereid was voor hem te sterven. Die zelfgave noemt de paus het DNA van het christendom.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat is een mooie uitdrukking, hè? Dus de zelfgave, die ook bij Johannes Paulus II een belangrijke rol speelde, onder andere in het Heilig Lichaam. De zelfgave noemt de paus het DNA van het christendom. Nou, we leven natuurlijk in een tijd waarin we opkomen voor onze eigen rechten en waar mensen ook, we leven nogal luxe om het zo te zeggen. Ja, en dus de zelfgave komt wel eens in de verdrukking. Maar is een wezenlijk aspect ook van het huwelijk.
1: Ja.
0: En hij noemde het hier het DNA van het christendom.
1: Ja,
0: dat is een mooie uitspraak.
1: En je zei er komt een tweede uitgave. Is dat ook in het Nederlands voorhanden?
0: Wordt aan gewerkt. Dus we hebben nog niet eens de eerste uitgave, of toch niet eens. Nee, goed, we zijn natuurlijk maar een klein taalgebied en het is altijd een enorme uitdaging om dingen te vertalen. Maar die zit eraan te komen. Dus ik heb begrepen dat eind dit jaar de kans er is dat deze uitgave ook in Nederland op de markt is.
1: Ja, en dan is het, neem ik aan, bij uitstek geschikt om te gebruiken bij huwelijksvoorbereiding, bij dat begeleiden van die stellen in de eerste paar jaar van hun huwelijk.
0: Zeker.
1: Ja. Oké, nou, daar komen we ongetwijfeld nog op terug.
0: Misschien nog een zinnetje uit die wat mooi is om te noemen.
1: Ja.
0: Voor jongeren die graag willen trouwen, heeft de paus daarom een duidelijke boodschap. Durf ja te zeggen tegen een liefde die verder gaat dan het gevoel van vandaag. Hij bidt dat jongeren met vertrouwen en moed antwoord geven op wat hij de mooiste van alle roepingen noemt. De roeping tot de liefde.
1: Ach.
0: Nou, de roeping tot de liefde is natuurlijk niet voorbehouden alleen aan mensen die gaan trouwen. Dus ook voor religieuze en eigenlijk voor iedereen. Maar hier wordt dat natuurlijk vooral in de context van het huwelijk genoemd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi, mooi. Ja, en dan was het nog een item voor het nieuws eigenlijk, wat jij toch heel graag onder de aandacht wil brengen. En dat is wel recent nieuws eigenlijk.
0: Ja, dat is iets waar begin deze maand over gestemd is in het Europese parlement. Er worden natuurlijk allerlei wetten gemaakt in het Europees Parlement die een hele lange weg gaan. En sommige wetten die zijn dan weer opgenomen in een bredere strategie, zeg maar. En een van de strategieën die momenteel belangrijk is, ook in het Europees Parlement, dat is de strategie om gelijkheid, wordt er eigenlijk gezegd, maar je zou kunnen zeggen gelijkwaardigheid, over mensen die de LGBTIQ gemeenschap.
1: Plus.
0: Dat is altijd een hele naam. Dus de mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht, of die zich eigenlijk niet tot een andere sekse voelen aangetrokken, of die juist naar de andere sekse willen worden omgebouwd. Nou, we kennen die problematieken ook allemaal, hè? En die verlangens die mensen hebben. Wat de Europese gemeenschap zegt, er moet natuurlijk ook zorg zijn voor deze mensen, voor deze groep, voor deze medebewoners in de Europese Unie. En er is een strategie voor uitgezet van 2026, van dit jaar tot 2030.
1: Ja.
0: En nou ja, zo'n strategie heeft een hele weg en er zijn alle mensen die daarover mee over meedenken en organisaties die meedenken, alle NGO's en overheden enzovoort. Dus dat zijn hele uitgebreide en complexe processen, ja, waarin iedereen de kans krijgt. We leven ook in Europa in een democratie. Het Europese parlement is daar natuurlijk de uiting van. En zo'n strategie komt langzaam op gang en daar wordt wetgeving in gemaakt. Zowel wat we noemen soft law, dat is dan wetgeving die nog niet bindend is, maar ook op een gegeven moment wetten die dwingend kunnen zijn, ook voor de lidstaten.
1: Ja. Mag ik even onderbreken? Want ik snap de manier waarop jij het zegt. Je probeert het vrij objectief eigenlijk te brengen. Maar het is natuurlijk ook wel bekend dat er een bepaalde ideologie in de in het Europees parlement gevolgd wordt. En zeker met zo'n strategie. Dat is toch bekend. Het is eigenlijk ook een vraag die ik aan jou stel nu.
0: Ja. Nou ja, dat is heel correct dat je dat opmerkt. En daar gaat ook juist dit thema over. Dus ik wil eigenlijk een documentje onder de aandacht brengen. Ja, waar mensen die eigenlijk willen opkomen voor homoseksuelen zeggen, wij komen steeds meer in de knel, omdat men in de Europese Unie steeds minder de biologische seksen noemt. Hè, dus de zoals ons lichaam gegeven is bij de geboorte. En men eigenlijk steeds meer nadruk legt op het lichaam zoals ze dat zelf aanvoelen of willen dat het is. En waar dus inderdaad ook de verlangens uit voortkomen van mensen om je te laten ombouwen.
1: Ja.
0: Van man naar vrouw of van vrouw naar man. Zover dat ook mogelijk is. Hè, want medisch zijn er ook allerlei vragen over. En dus deze maand was er wat ze noemen amendementen. Hè? Dus je kunt op een gegeven moment aanpassingen in de wetgeving die ontwikkeld wordt, kun je binnenbrengen. En er zijn er 500 ingediend, ruim 500.
1: Ja.
0: Er zijn er nu 100 van ook behandeld en bevestigd. Maar deze groepering zegt, wat er gebeurd is, dat men steeds verder de biologische seksen eigenlijk gaat vervangen door gender. Maar gender is een begrip wat weinig fundament heeft, wat heel sterk op gevoelens geënt is. En het gaat hier onder andere over amendementen die de bedoeling hebben om in de medische wereld te komen tot standaardprocedures om, en dan gaat het nog iets over specifieker, de rechten van de vrouw te vergroten. En dan gaat het dus onder andere over de vraag, het klinkt allemaal misschien wat vaag, maar het gaat onder andere bijvoorbeeld over als medicijnen getest worden. Ja, hoe worden die getest? Worden die getest op mensen in het algemeen? Of worden die getest vooral op mannen? Of worden die vooral getest op vrouwen? En het is dus een feit dat de medische medicijnen vooral worden getest op mannen en niet zozeer op vrouwen. En dus het verschil tussen mannen en vrouwen wordt eigenlijk buiten beschouwing gelaten. En met name bij de vrouw is dat belangrijk, omdat de vrouw natuurlijk haar cyclus heeft. Vrouwen kunnen op een gegeven moment zwanger worden, komen in de menopauze. Dus er zijn een heleboel specifiek vrouwelijke aspecten in de medische zorg. En deze groepering zegt, als wij zeggen, we willen de vrouw meer gelijkwaardigheid geven, ook in de gezondheidszorg, dan moeten we hen ook echt als vrouwen gezien.
1: Ja.
0: En ook in de testen, echt vrouwen testen. Nou, en wat hier gebeurt nu bij die resolutie is, daar wil men eigenlijk niet aan, want de genderideologie is zo sterk dat men eigenlijk zegt, ja maar, wij willen eigenlijk meer het begrip gender in het centrum zetten. En niet het begrip seksen, waar het gaat over de mannelijkheid en vrouwelijkheid.
1: Ja, ja, over de gewoon het geboortegeslacht.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, wat uiteindelijk altijd, ook als je mensen die zich dan nou ja, laten verbouwen, om het zo maar te zeggen, dan nog altijd is jouw biologische kern, zeg maar, is toch die waarmee je geboren bent.
0: Ja, ja. En goed, je kunt die met heel veel hormoontherapieën, kun je die proberen te onderdrukken, maar feitelijk blijft het licht natuurlijk ook

0: onderdrukken. Maar feitelijk blijft het licht natuurlijk ook genetisch mannelijk of vrouwelijk.
1: Mm-hmm.
0: Hè, met een heel klein percentage mensen waar dat soms ook een, niet helemaal helder is, maar dat is een fractie.
1: Mm-hmm.
0: En wat zij zeggen, als we dit doorvoeren, dus, er zijn dus een heleboel wijzigingen aangeboden voor deze wetten die ja, in de toekomst mogelijk ook aan de lidstaten worden aangeboden, die vooralsnog niet bindend zijn, dat is wel goed om dat te zeggen. Maar zij zeggen, als we dit door gaan voeren en die amendementen die met name vragen om de vrouwen als biologische vrouwen te beschermen, en dat wordt genegeerd, dan is dat niet alleen schadelijk voor de vrouwen, maar ook voor de transgenders uiteindelijk en voor allerlei andere groeperingen in dat genderspectrum waar de biologische natuur niet wordt gerespecteerd. Want ja. De biologie is niet gevoelig voor een ideologie.
1: Ja.
0: Die gaat haar eigen weg. Ja, en hier zie je dus gebeuren dat ja, als we die ideologie veel ruimte geven, en er zijn dus grote organisaties uit die gemeenschappen van ook van transgenders die hier hun invloed doen gelden en waar ook wel amendementen van worden aangenomen. Ja, deze organisatie, die heet trouwens Athena. Dus het is een organisatie die echt probeert ook dat biologische aspect van de vrouw op de kaart te krijgen. En die zeggen, ja, als we dit door laten schieten, dat is voor niemand is dat goed.
1: Nee.
0: Dus wij moeten toch blijven respecteren dat onze biologische natuur ja, geworteld is ja, in onze lichamelijkheid, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar het is eigenlijk in die zin een gunstig bericht, omdat er dan, nou ja, eindelijk zou je kunnen zeggen, opgestaan wordt tegen de genderideologie die, zoals je aangeeft, natuurlijk met veel geld ook echt dingen probeert door te duwen. En dus de mensen die daarin geloven, die daar achter staan. En dat dit eigenlijk ook op Europees niveau nu gezegd wordt, is eigenlijk goed.
0: Nou, het is een gunstig bericht, maar wat zij aankaarten, ik vind weinig weerklank.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Want hun amendementen zijn bijvoorbeeld niet aanvaard. Zij geven dat aan, hier is eigenlijk een kans die we hadden. En zij zeggen zelfs, na vele jaren, hè, want ze zeggen, we hebben 1999 daarover gesproken, over dit aspect, hè, van dat geworteld zijn in de biologische niet in de natuur, voor de, wat betreft de gezondheidszorg, hoe belangrijk dat is, hè, in verband met geneesmiddelen en dergelijke en testen. En er is eigenlijk weinig aandacht geweest in de afgelopen, ja, zeg maar 20 jaar, twee, drie decennia. Er zijn af en toe nog wel eens dingetjes even ter sprake gekomen. Maar dit was echt een kans om dit op de kaart te zetten.
1: Mm.
0: En ik heb begrepen dat die kans eigenlijk verkeken is.
1: Oh,
0: dus men heeft het weggestemd.
1: Zo.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dat is dus helemaal niet gunstig.
0: Nee, maar ja. Het is wel belangrijk, denk ik, dat er mensen zijn. Ja, die zeggen, nou ja, dit moet wel echt op de kaart gezet worden.
1: Ja.
0: Dit is een gevaarlijke ideologische ontwikkeling.
1: Ja. En ook dat je inderdaad als lokale of als nationale overheid je dus niet alles laat gezeggen door Europa. Dat je wel je eigen keuzes blijft maken.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: We moeten even dit deel gaan afronden. En dan draaien we heel even wat muziek. Dan zijn we zo terug hier in het gezinsuur. En dan gaan we in op de eerste encycliek van Paus Leo XIV. En dat gaan we dus na de muziek doen. Tot zo.

0: En we zijn weer terug hier in het gezinsuur samen met priester Luc. Nou, uitgebreid over een aantal nieuwsberichten gesproken. En we willen eigenlijk dit seizoen een nieuw item oppakken om wat dieper in te duiken. En dat is dus de eerste encycliek van Paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. En priester Luc, jij hebt het doorgeploeterd, zullen we maar zeggen. Maar we beginnen gewoon aan het begin. En we kijken wel in dit seizoen, hè, hoe we steeds stukje bij beetje daar wat dieper in kunnen duiken. Ik zou eigenlijk zeggen, ga van start. Vertel ons, wat is het, waar gaat het over en hoe je dit wil aanpakken.
1: Ja, prima. Het is zoals je zegt, het is de eerste encycliek van onze paus, Leo. Magnifica Humanitas is het genoemd. De schitterende mensheid kan het vertaald worden. Dus dit is natuurlijk een hot topic. Ik weet niet of mensen het meekregen, maar vorige week heb ik gehoord op de radio dat ook Prins Charles een heel aantal mensen heeft uitgenodigd om over AI te spreken, hè, waar de encycliek over gaat. En die heeft ook gezegd, dit moet niet in handen van verkeerde mensen vallen. Deze ontwikkeling, deze techniek. En ook de paus spreekt erover. Hè. Dus wat hij doet in een uitgebreide encycliek van 5 hoofdstukken, het is een lange encycliek, probeert hij eigenlijk deze technologische ontwikkeling te beschrijven en te kaderen in de leer van de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dus onze paus heeft natuurlijk zijn naam gekozen in naam van Leo XIII, die leefde in de tijd van de industriële revolutie.
0: Yeah.
1: En de eerste sociale encycliek heeft paus Leo XIII geschreven, Rerum Novarum, waar hij die grootste technologische ontwikkeling, waar bijvoorbeeld de stoommachine natuurlijk een belangrijke rol in speelde, zag hij dat door zo'n technologische ontwikkeling de samenleving veranderde en soms ook ontwrichtte.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat de productiemiddelen steeds meer in handen kwamen van grote industriëlen in de steden. Wat een enorme invloed had, onder andere, dat is ons thema dan, op de gezinnen. Dus gezinnen werden uitgenomen naar de stad te gaan. Nou, als je van het platteland naar de stad gaat, dan is het een andere dynamiek ook voor een gezin. Of gezinnen werden elkaar getrokken, omdat de mannen naar de stad gingen om daar te werken in de fabrieken. En daar de gezinnen af moesten maken.
0: Ja.
1: Nou, dat was een beetje in die tijd. En de paus zegt, nu is er weer zo'n enorme omwenteling door de informatietechnologie, natuurlijk in het algemeen, internet, sociale media. En nu AI in het bijzonder, kunstmatige intelligentie. En wat betekent dat voor ons? En dus als er dit soort ontwikkelingen zijn, wil de kerk daar graag ook haar visie over geven. En dat doet onze paus. Dus dat is denk ik heel goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik was afgelopen zomer ook in een samenkomst met mensen die daar ook veel over wisten. En ook de encycliek kwam daar ter sprake. En daar werd gezegd dat deze encycliek voor gelovigen, maar ook mensen in het algemeen, een belangrijke encycliek is. En hij is door deskundigen ook heel goed ontvangen. In die zin dat ze zeggen, de paus maakt een goede analyse. Enerzijds benoemt hij het goede wat deze ontwikkeling kan geven. Maar anderzijds stelt hij ook de gevaren in het licht. Hè. Dus hij kiest ook geen partij van dit mag niet of moet niet of wat dan ook. Maar dus hij bekijkt wat is deze techniek en hoe moeten wij die beoordelen. Ook van ons geloof. En twee dingen die heel duidelijk iedere keer wil oplichten. Dat is enerzijds wat betekent dit voor de mens en de waardigheid van de mens in het algemeen.
0: Ja.
1: En anderzijds, wat betekent het voor de gemeenschap? Het common good in het algemeen.
0: Ja.
1: En dan zitten we eigenlijk ook weer in de sociale leer, want die twee dingen, de waardigheid van de menselijke persoon en het deelnemen aan het gemeenschappelijk goed, zijn twee belangrijke pijlers van de sociale leer van de kerk.
0: Ja. Hij doet dat heel mooi, hè? Meteen al in de inleiding, vind ik tenminste, wat je zei, hoe die het kadert. Het gaat niet meteen over van voorbeelden over wat er dan met AI gebeurt, maar eerst eens kijken van ja, de mens, hè, bijna zo van ja, hoe zit die waardigheid ook alweer in elkaar? He, waar moeten we op letten, om het even zo een beetje simpel te zeggen? Maar hij doet dat toch zo mooi, zo mooi.
1: Ja. Goed, ik weet niet of de paus de hele encycliek zelf heeft geschreven. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn. Hè. Vaak heeft natuurlijk ook mensen die al meeschrijven. Maar je merkt wel inderdaad een... ik vind het mooi hoe hij ook de balans zoekt. Dus enerzijds, we hebben hier iets in handen wat heel kostbaar kan zijn. En wat ook veel vrucht kan dragen. Maar anderzijds ook, daar zit natuurlijk ook negatieve kant aan. En hoe dat dan inderdaad gekaderd wordt. Mm-hmm. Ja, in de leer van de kerk, en specifiek ook de katholieke leer van de kerk.
0: De sociale leer van de kerk. Wat hij dan ook zegt, hè, van de leer van de kerk is niet een statisch iets of een stel regels. Maar het is juist ook dat is een... Even kijken, hoe zegt hij het precies? Een levend corpus van waarheid.
1: Welk nummer is dat?
0: Dat is 3. Dat is bijna onderaan bij 3, zegt hij ook. Dat is, als het inderdaad gaat over natuurlijk de traditie en de Heilige Schrift, dat inderdaad een levend corpus van waarheid is. Dat de roeping van de mensheid tot een volwaardig en rechtvaardig leven bewaakt en interpreteert. Ja, ik vind het gewoon, mij spreekt dat heel erg aan. Maar dat is misschien ook wel wat de paus zo sterk maakt, wat de katholieke leer zo sterk maakt. Hè, je gaat uit van de mens. Van de schepping, ja. Zoals geschapen door God.
1: Ja. Nou, dat is wel belangrijk, want daar komt hij steeds op terug. Hè. Dus de mens die probeert te handelen los van God, dat komt een heel aantal keer terug. Ja, die begeeft zich op zeer glad ijs. Maar inderdaad, dus wat hij heel sterk benadrukt, en dat heeft denk ik ook te maken met het synodaal proces waar we in zitten, de leer van de kerk, het evangelie verandert niet, dat hebben we ontvangen. De leer van de kerk is ook een traditie die in zichzelf ook een organisch geheel is, waar we aan moeten blijven vasthouden. Er zijn bepaalde zaken waar niet aan te tonen valt. Zoals dat de mens waardevol is, oneindig waardevol is in Gods ogen, vanaf de conceptie tot aan de laatste ademteug. Nou, daar kun je niet aan tornen. Maar wat betekent die leer van de kerk inderdaad in de concrete situatie waar we leven? Mm. En hij beschrijft ook mooi, hij noemt het dan ook vaak de reis door de geschiedenis van de kerk. Ja, waar we iedere keer weer nieuwe vragen tegenkomen die ook beantwoord moeten worden.
0: Ja.
1: En daar, ik spreek ook veel met protestanten die zeggen, met name de groeperingen die de Bijbel als enige uitgangspunt nemen, het sola scriptura principe, alleen de Bijbel is maatgevend. Die zeggen, ja, op een gegeven moment komen wij vast, want ja, een aantal dingen waar we tegenaan lopen, staan natuurlijk niet in de Bijbel beschreven.
0: Nee.
1: AI wordt niet in de Bijbel genoemd. Dus je moet wel principes hebben die je uit de Bijbel deduceert, hè? Dus die je uit de Bijbel haalt, waarvan je zegt, nou, maar we kunnen vanuit de Heilige Schrift wel iets zeggen over die moderne ontwikkelingen, omdat bijvoorbeeld de Bijbel een heel concreet zicht heeft op wie de mens is en hoe de samenleving in elkaar zou moeten zitten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rechtvaardig. Een rechtvaardigheidsprincipe is een belangrijk principe. Ja,
0: wat mij ook opviel is dat, en dan denk ik haast van, dat grijpt ook wel terug op Paus Johannes Paulus II. Hij heeft het ook over gewoon onze verantwoordelijkheid.
1: Ja, we kunnen dat niet wegschuiven naar anderen. We hebben ieder van ons en ook als gemeenschap onze verantwoordelijkheid. Ja, komt hij vaak op terug inderdaad. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja, hij grijpt trouwens vaak terug op Johannes Paulus II.
0: Ja.
1: En zijn wordt vaak geciteerd. Goed, een heel aantal pausen natuurlijk. Hè? Leo de XIII. En ook omdat hij door de geschiedenis van de sociale leer ook gaat, in zijn schrijven, ja, wordt de recente geschiedenis ook van de sociale leer benoemd.
0: Ja. Ja. Ik denk dat zo in de inleiding, hè, die jij nu een beetje bespreekt, daar gaat het nog niet heel concreet over gezinnen, denk ik.
1: Nou, ik weet niet of we dat vandaag al moeten doen, dat is misschien voor de volgende keer. Maar hij neemt twee beelden in de encycliek tot uitgangspunt. En het ene beeld is het verhaal van de bouw van de toren van Babel. Mm-hmm. Waar de mensheid verstrooid raakt. En het andere beeld is de herbouw van Jeruzalem na de ballingschap. Wat in het boek Nehemia wordt beschreven. Waar de gezinnen een uitdrukkelijke rol spelen.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En dat vind ik dus in ons kader denk ik wel heel belangrijk om dat te zien. Nou, ik denk dat we dat voor de volgende keer moeten bewaren. Om ook die twee beelden wat verder uit te spinnen. Maar dus het gezin als fundament van de gemeenschap komt ook in deze encycliek een paar keer ter sprake.
0: Ja, ja. Ja, het klopt wat je zegt. Dat raakt ook aan de verantwoordelijkheid. Omdat inderdaad bij de herbouw van Jeruzalem de gemeenschap, waaronder de gezinnen, maar ook de mensen, die de priesters, noem maar op, dat die allemaal hun verantwoordelijkheid of gevraagd is om hun verantwoordelijkheid te nemen, ja, in het heropbouwen van Jeruzalem.
1: Precies.
0: Dat klopt,
1: precies.
0: Dat staat daar, ja. Ja. Ja. Ja.
1: En er is zelfs een paragraafje, maar goed, daar komen we later wel bij terecht. Wat expliciet over de gezinnen en jongeren gaat als de sociale voorwaarden voor hoop.
0: Mm.
1: Dus er is ook een paragraafje specifiek over de gezinnen, ja, ook in dit thema.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat komt ook verderop pas in de encycliek, toch?
1: Zeker, dat is pas 165, 169, ja, ja, een stukje verder. Maar we gaan ook ergens ook wel een uitzending kijken waar Koor het gezin ook benoemd in deze encycliek. En dat komt vaak terug.
0: Oké. Maar nog even over de inleiding. Want daar neemt de paus ook uitgebreid wel de ruimte voor, hè, om dus de hele encycliek in te leiden. Wat zijn volgens jou dus de belangrijkste pijlers die hij hierin noemt?
1: Hij gaat kijken ook wat is nu precies nieuw in onze tijd. Dus het is natuurlijk bij zo'n encycliek, net als we toen straks ook zeiden, bij de nieuwe conferentie in Rome over de gezinnen. Men gaat vaak kaderen van waar staan we nu eigenlijk in deze tijd. En nieuw in onze tijd, dat is een eigen hoofdstuk in deze encycliek, zullen we de volgende keer denk ik mee beginnen. Dan noemt hij een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld de snelheid waarmee het gaat en hoe AI in de samenleving is ingebed. Het is niet iets van, daar kun je voor kiezen om daar mee te doen of niet. Eigenlijk kun je daar niet in kiezen. Het is iets wat zo aanwezig is. Ja, je moet onder een steen gaan leven om te voorkomen dat deze ontwikkeling invloed op je zou hebben.
0: Ja, ja, ja. En juist dan is het heel belangrijk om erbij stil te staan. Hoe ga ik ermee om? Wat betekent dat voor mijn leven, voor mijn kinderen, voor mijn werk, voor mijn relaties en dergelijke?
1: Wat betekent dat voor onze democratie? Want daar komt u ook vaak op terug. Hè? Dus wie beslist er mee in deze nieuwe ontwikkeling? He, zoals bij de ontwikkeling van de stoomindustrie, er waren industriëlen die heel machtig werden. Hier zijn ook weer een aantal mensen die heel machtig worden. En dat is ook een vraag die je stelt. Mag zo'n ontwikkeling wel in handen van enkelen zijn? In hoeverre zit het met het democratisch proces? Is het transparant wat er gebeurt? Zien wij wat er op de achtergrond speelt? Wat zijn de intenties die achter deze ontwikkeling zitten?
0: Ja, hij noemt dat inderdaad particuliere. Ja, eigenlijk bedrijven zijn dat natuurlijk, maar uiteindelijk zijn het particuliere bedrijven. Het zijn niet overheden of zo, maar die dit in de samenleving hebben gebracht en volop ook toepassen en brengen. Oké. Nou, dan gaan we de volgende keer ook verder met de inleiding dus van deze encycliek. Misschien is het goed om te noemen dat er dus een vertaling, een werkvertaling van de encycliek ook staat op RK Documenten.
1: Goed,
0: dat wordt dan ook verder steeds nagekeken en waar nodig aangepast. Maar hier kun je al een heel eind mee vooruit natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren en dan komen we terug nog voor het laatste onderdeel, namelijk wat agenda-items. Tot zo in het gezinsuur.

0: En in het laatste deel van het gezinsuur kijken we nog even vooruit naar een paar activiteiten die eraan zitten te komen. Priester Luc.
1: Ja, ik heb twee dingetjes die op de korte termijn staan. Nou, komend weekend hebben we gezinsweekend, maar daar kun je ook niet over aanmelden. Dat zit helemaal vol in Bisschop Roermond. In oktober, 6 tot 8 oktober, is er weer een retraite voor mannen. Die zal dit jaar plaatsvinden. Nou ja, we hebben gedacht, even kijken of we hier ook iets kunnen doen. Die gaat plaatsvinden aan Maneu. En bij de broeders van Sint-Jan. Dus men is daar welkom om van 16 tot 18 oktober deel te nemen. Dat is een stilte-retraite met inleiding in het gebed. We vieren samen de mis. Er is veel tijd ook voor gesprek, biechtgelegenheid en dergelijke. En men kan ook, als men wil, al een dag eerder komen. Dus voor mensen die denken, nou ja, dat is wel ver weg. Maar ik wil eigenlijk wel een dag eerder al een beetje landen. Dan kan men al 15 oktober aankomen.
0: Oké. Okay. En informatie dus, daarover, waar kan men dat vinden?
1: Dat is op internet retraite voor mannen aan elkaar geschreven. jouweb.nl.
0: Oké. Nou, dat moet te vinden zijn.
1: Ja. Even kijken. En het tweede is een weekend liefde en seksualiteit. Dat doen we al jaren. Georganiseerd bij het Bisdom Breda. Dat is een weekend in Bovendonk. Voor jongeren tot 30, 35 jaar. Waar we gaan spreken eigenlijk over het theologisch lichaam van Johannes Paulus II. Maar waar we ook wat specifieke thema's nog behandelen. Zoals de verkeringstijd. Of hoe kun je onderscheiden of deze specifieke persoon de ware voor jou is. We gaan het ook hebben over het thema pornografie. Wat ook een belangrijke rol speelt. Met name bij jongeren. Homoseksualiteit gaan we het ook over hebben. Ja, dus de theologisch lichaam is de basis. En daarnaast een aantal specifieke thema's die we uitwerken.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: is van 23 tot 25 oktober.
0: Oké.
1: Okay. Weekend verder. In Bovendonk. En dat is te vinden op de website van het Bisdom Breda. Onder agenda en dan jongeren.
0: Oké, okay, ja. Heel goed ook, hè, voor stellen die een serieuze relatie aangaan en misschien over trouwen denken of dat nog niet helemaal weten. En jongeren om dat ook samen, daar samen eigenlijk in te groeien.
1: Ja.
0: Heel fijn. Priester Luc, heel erg veel dank weer voor dit gezinsuur, de eerste van dit seizoen. We gaan de komende tijd natuurlijk dieper in op de mooie eerste encycliek van Paus Leo XIV. En ja, ik wil vragen of je misschien met een zegen of een kort gebed deze uitzending zou willen afsluiten.
1: Ja, prima. Nou, we zijn in Banneu, dus laten we afsluiten met een wees je goed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Amen. Heel veel dank en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, ja, heel graag. Tot ziens.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de
1: Zoon
0: en de Heilige
1: Geest.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Bidden we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader.
1: Van de Vader.
0: En de Zoon
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Bidders en luisteraars, ja, je hebt ook pelgrimgangers van Maria. Vele bedevaartplaatsen, heilige schrijnen, heilige plaatsen, beelden. Ja, Maria, zo dierbaar aan ons katholieken, maar zo duidelijk ook in de Bijbel. Weliswaar met weinig teksten, weinig verhalen. Haar naam wordt weinig genoemd. Maar dat wil in het Koninkrijk Gods niets zeggen. Want de kleinste zullen de grootste zijn. En dat hebben we in de loop der tijd ontdekt. Steeds meer hoe groot Maria is. Juist omdat zij klein is. Zo nederig. En daarom zo hoog verheven. Omdat zij met Jezus helemaal in de diepte is gegaan. Onder het kruis. En vandaag moeten we van haar zeggen dat als er iemand vervuld is van de Heilige Geest van God, dan is het wel Maria. Waarom zeg ik dat, Maria en de Heilige Geest? Omdat wij vandaag in de serie van de Alpha-cursus en de Eucharistie spreken over de Heilige Geest. We hebben al een aantal thema's gehad. En van al die thema's van de Alpha-cursus, ja, hebben we ontdekt dat ze zo doorweven zijn in de Eucharistie. En dat is heel mooi, want de Alpha-cursus die ontstaan is rond 1990 in Londen, in een Anglicaanse kerk, een beetje van ja, evangelische snit, cultuur. Daarvan zeggen sommige mensen is niet katholiek. Nou, de 10 thema's die in elke Alpha-cursus worden behandeld zijn zo bijbels, zo christelijk, zo katholiek. Maar in die hele cursus wordt ja, eigenlijk geen enkele kerk specifiek genoemd. Nauwelijks, tenzij de kerk waar Nicky Gumbel, die ja, ik zeg echt onder inspiratie van de Heilige Geest, dit boekje geschreven heeft, een kwestie van leven. En leven, dat is de Heilige Geest, leven van God en het leven van Christus. Het is verspreid in alle kerken en dat is al zo ecumenisch. En interessant dat deze cursus aanbevolen wordt, eigenlijk ja, een soort fundament is van de boeken die nu van katholieke huizen wereldwijd gaan. En waardoor wij ook in Nederland in beweging zijn gekomen, namelijk de missionaire parochie. En de missionaire parochie doet onmiddellijk denken aan de missionaire kerk. En de missionaire kerk doet onmiddellijk denken aan het Pinksterfeest, waar de Heilige Geest neerdaalt en de mensen in beweging brengt. En dat is wat de schrijver James Mellon heeft betoogd. De Heilige Geest moet ons bewegen. En de Heilige Geest staat dan ook centraal in de Alpha-cursus. Nou, ik zeg altijd, ja, als iemand doodgaat, iemand sterft, dan gaat de geest uit zijn lichaam. Dan blijft het lichaam over. Maar alles is er nog, maar het is dood. De geest maakt levend. En dat is in elk levend wezen. En bijzonder op het menselijk niveau, dan is de ziel, is ook geest, heeft de kwaliteiten van een engel, die alleen maar geest is, maar de kwaliteiten van denken en willen. En daar samengevoegd in het hart, het leven van de mens. Maar als de geest eruit is, dan is de mens dood. En zo is het ook met de kerk. En het kan wel eens zijn dat als er zoveel kerken gesloten zien worden, tot vele verdriet ook natuurlijk, maar dat ja, het sluiten komt door het afnemend aantal mensen, parochianen, priesters. Maar hoe komt dat? Ik heb het meegemaakt. De geest ging eruit. In de 70 jaar na het Vaticaans Concilie. Dat was niet veroorzaakt door het Vaticaans Concilie. Het was juist een wens en een ingeving van de Heilige Geest aan Paus Johannes de 23e om die vernieuwing aan de kerk te geven. Het is een gave, een inspiratie van de Heilige Geest. Maar wanneer er veranderingen komen, gaan er dus deuren open. En ja, dan weten we, dat staat overal in de Bijbel. Dan komt de vijand binnen. Dan komt de kwade geest binnen. De geest van de wereld. En ja, dat is gebeurd. En het ging in de kerken dan soms wel heel mooi. Heel moreel, sociaal. Maar God verdween. De naam van God. Ja, die andere wereld. Niet over Jezus praten. Allemaal dit soort dingen. De geest is eruit verdwenen. En wat zien we nu? Mensen in Europa, Frankrijk, met het pausbezoek, maar ook in Nederland. Ik zie het in sommige kerken waar er echt aan gewerkt wordt. Ja, de geest komt terug, juist bij jonge mensen. Nieuwe inspiratie. Ja, wel nu, het hart van de Alpha-cursus is de Heilige Geest. Er zijn zelfs 3 hoofdstukken aangeweid. 3 hoofdstukken aan de Heilige Geest, die ik vandaag samenvat als 1 thema. Maar het is ook een basisthema van de nieuwe parochie. Want nieuwe parochie is als het ware ja, de kerk, de gelovigen die vervuld worden van de geest en dan missionair worden. Ja, want het geloof wordt gegeven om door te geven. En dat is een model, dat is een concept van God Schepper. Zo heeft hij de wereld gemaakt. Alle dingen krijgen hun eigenschappen en talenten om door te geven in de natuur, de hele schepping, en op alle niveaus, in de fysica, in de chemie, in de biologie, in de psychologie, in de sociologie. Elk element is iets in een keten van andere elementen, van andere onderdelen, die de energie doorgeven. De energie, alle energie, die komt van God. En de dingen geven die aan elkaar door. We zien dat in de kringloop van de natuur. En we zien het ook in ons mensenleven. En we zien het ook in de kerk. Doorgeven, ontvangen en doorgeven. Ja, dat is het model van God. Ontvangen en doorgeven. Dat is missionair. En juist de analyse van die James Mellon was. Ja, de parochie is het doorgeven. Nou, we sluiten de kerkdeur en onze groep. Ja, dat is niet het doel van de kerk, maar dat sluipt erin. Dat is ja, een beetje de geest van de mensen die, net als mensen die meer krijgen, zich ontwikkelen, rijker worden, tuin, groot huis. Hoe meer bezit, hoe meer muren eromheen. Afsluiten van de buitenwereld. Nee, maar dat is niet de missionaire kerk. En daar hebben wij het vandaag over. Eigenlijk, de ziel van de missionaire kerk is de Heilige Geest. Want nu, we hebben de afgelopen keren hele belangrijke thema's behandeld van de Alpha-cursus, die absoluut fundamenteel zijn van het christelijk leven, het christelijk denken. En we vinden ze allemaal terug in de Eucharistie. En de Eucharistie is het samen vieren, het samen beleven, zodat die elementen tot werking komen. Het is net als bij ja, wanneer een huis wordt aangelegd, een stad wordt aangelegd, dan worden er allerlei kabels. En je kunt die kabels wel aansluiten, maar ze moeten energie doorgeven. Nou, dat gebeurt in de Alpha-cursus. Er wordt over gesproken, maar spreken dat is nog toch verstandelijk. Met woorden, met concepten, met begrippen, om het iets van te begrijpen. Maar dat moet gaan stromen. Op die avonden van de Alpha-cursus, gaat het al stromen dat mensen gaan uitwisselen. We praten over de ervaringen. Hoofdstuk 1, Jezus. Wie is Jezus? Ervaar jij Jezus? Een vraag aan elkaar, maar allereerst, ja, ik ervaar Jezus in mijn leven. En ervaren, dat is leven. Dat is bewegen. Dat is niet uit je hoofd leren en een proefwerk maken. Nee, dat is beleven. Het wordt vlees en bloed. En zo ook tweede hoofdstuk, het kruis van Jezus. Ja, het kruis, het lijden, de pijn, het verdriet van ons mensen, maar van Jezus. Wat betekent dat? Ja, en dat zien we, dat is verbonden dat kruis van Jezus was noodzakelijk als een tegenwicht, als een loskoopsom voor de zonde. Ja, de hele mis is het kruisoffer van Jezus met de woorddienst en de gebeden en alles. Maar centraal, dus het hart van de Eucharistie, het kruis van Jezus, om de zonde te overwinnen, de schuldbelijdenis. En dan, derde thema, geloof, geloven in God. Geloven in de drie-ene God, de Vader, Zoon en Geest. Nou, die lijn loopt door de hele Eucharistie. Want het is een gebed, een offer aan de Vader, door Jezus. En als u goed luistert, gooit hij telkens ook de Heilige Geest. En daar gaan we het vandaag over hebben. De Heilige Geest loopt er ook als een gouden draad, als een levende draad doorheen. En dan, ja, zondags, dan wordt het uitgesproken in de geloofsbelijdenis. En dat is een deel van de Eucharistie. En thema 4, de Bijbel. Ja, de Bijbel, het lijkt alsof het een heel andere werkelijkheid is. De Bijbel, en heb je in de katholieke kerk heb je missaal en de lezingenboeken. Ja, maar de lezingenboeken zijn allemaal Bijbelteksten. In missaal, de misteksten. Nou, neem allereerst de priesterlijke gebeden. Komen allerlei elementen terug van die in de Bijbel ook helemaal verweven zijn. En het Eucharistisch gebed, dat is eigenlijk een soort deelname aan het hemelsoffer, een deelname aan het offer van Jezus en een soort voorafbeelding van wat we in het boek Openbaring zien. Daar zien we de Allerhoogste, het Lam Gods, dat zeggen wij vaak, het Lam Gods. We gaan het Lam Gods ontvangen in de communie. Het Lam Gods dat de zonde wegneemt. En dan alle engelen en heiligen, ze worden genoemd. Ze staan allemaal rond het altaar. En ook heel mooi om vandaag te zeggen, wie staat er dus het dichtste bij, waar we dan eigenlijk bijna niet over nadenken. Maar dat moet hij van nu af altijd doen. Bij de Eucharistieviering kijken wie er om het altaar staat en niet naar welke priester er staat, welke acolieten en wie wat en de koorleden. Nou, dat is de aardse gemeenschap. Maar nou moet u kijken met uw geestelijke ogen naar de hemelse gemeenschap. En daar aan het altaar naast en rond de priester die daar ja, door Jezus is aangesteld, gewijd om te doen wat hij in het cenakel gedaan heeft bij het laatste avondmaal. Dat daar de engelen en de heiligen. En de allereerste die vlak naast de priester staat, is de hoge priesteres Maria. Want zij heeft het volmaakte concept van God uitgebeeld. Helemaal de geest ontvangen en helemaal doorgegeven. En zo is zij de moeder van Gods zoon en de moeder van de kerk. En dat is alles door de Heilige Geest. Dat kondigt de engel aan, door de geest. En op Pinksteren, Maria bidt met die apostelen en de Heilige Geest komt over die kerk. En die kerk wordt missionair. En dan het vijfde thema van de Alfacursus, het bidden. Ja, allerlei vormen van gebed, aanbidding, dankzegging, zondevergeving, intenties, vragen voor de anderen, voor de noden van de kerk en de wereld. Komt allemaal voor in de Eucharistie. En vandaag dus zesde hoofdstuk, eigenlijk drie, zesde thema, de hoofdstukjes van het boekje en de cursus van Nicky Gumbel, de Heilige Geest. Laten we allereerst ons heerlijk verdiepen en ons laten vullen met dit hele oude gezang. En kom Heilige Geest, Schepper.

prachtige zang. Een oproep, kom Heilige Geest. Ja, die hebben we nodig. De Heilige Geest die de hele schepping in beweging zet op alle niveaus. Maar ook het spirituele leven van de mens. De kerk, Pinksteren. Nou, Nieke Kumbel begint met een heel leuk historisch verhaal. Het eerste hoofdstukje van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Hoe werkt hij? Nou, zegt hij. Ik had een stel vrienden aan de universiteit waarvan er 5 Nicky heten. We zagen elkaar vaak rond lunchtijd. En in 1974 kwamen de meesten van ons tot geloof in Jezus Christus. Wij waren enthousiast over het nieuwe geloof dat wij hadden gevonden. Maar een van de Nicky's kwam heel moeilijk op gang. Hij was niet echt opgetogen over zijn relatie met God, over het lezen in de Bijbel of over het bidden. Op een dag bad iemand met hem, opdat hij vervuld zou worden met de Heilige Geest. En het gebeurde. En het veranderde zijn leven volledig. Daarna liep hij rond met een stralend gezicht. Hij werd zelfs bekend om zijn uitstraling. En dat is nog steeds zo. Daarna, als er maar ergens een bijbelstudie was, of gebedsbijeenkomst of kerkdienst, Nicky was van de partij. Hij genoot ervan om met andere christenen samen te zijn. En hij werd een aantrekkelijke persoonlijkheid. Mensen voelden zich aangetrokken. En hij hielp vele anderen om te gaan geloven en vervult de woorden van de Heilige Geest. Nou, het is concreet gebeurd. In sommige kringen, kerken noemen ze dit de doop in de Heilige Geest. En dat is dus mooi, want en ook moeten we goed verstaan, want katholieken zeggen vaak, dat is het sacrament van het vormsel. Nou, wat kom ik tegen? Het is een hele grote gave. In principe wordt de Heilige Geest gegeven als een cadeau, maar door de meesten wordt het niet uitgepakt. Door de meesten van die 12-jarigen, de Heilige Geest. Sterker, ik denk aan mijn eigen jeugd, thuis, op school, op het kleinseminarie, noviciaat, nou, grootseminarie. Ja, behalve op Pinksteren dan. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er over de Heilige Geest werd gesproken. En als zodanig, dan zei men, ja, vinden we een beetje moeilijk. Nou, er is niks makkelijker dan de Heilige Geest. Want alles, kijk maar om je heen, in de schepping, in de natuur, kijk maar tussen de mensen, alles wat beweegt, wat energie heeft en wat goed is, dat is allemaal werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Maar het was er vroeger niet. En ik heb het gisteren nog gezegd in een kerk bij de avondmis. Toen zei de hoofdpriester, die zei, het is vandaag feest van de engelen. Maar ja, in mijn theologische opleiding, er werd nooit gesproken over engelen. En ik zei toen, ja, ik kan het nog erger vertellen. In mijn opleiding werd helemaal niet gesproken van de Heilige Geest. Nou, en die is essentieel voor de kerk, voor het ontstaan. Nou, en die is essentieel in de Alfa-cursus en in de missionaire parochie. En, luister goed, in de Eucharistie. Met name in gebeden is het altijd de Vader, de Zoon, in de eenheid van de Heilige Geest. En in het Eucharistisch gebed, in de verschillende gebeden staat het zus of zo, maar daar wordt de Heilige Geest genoemd. En het is de Heilige Geest die brood en wijn verandert in het lichaam en bloed van Christus. En dan komen we gelijk bij de essentie van wie is de Heilige Geest. Hij is een persoon. Een persoon? Ja, hij is de persoon die alle krachten die zijn van een lager niveau, maar het hoogste niveau is de kracht. Ik noem het dan toch maar de energie, een hele moderne term die men daarvoor gebruikt, de energie van God. En dan komen we gelijk bij het hartdogma van de geloofsbelijdenis en van ons christelijk en dus ook katholiek geloof. De Vader en de Zoon verbonden in de Heilige Geest. En dat wordt in de Bijbel zo mooi uitgedrukt bij de aankondiging aan Maria van uit de Allerhoogste, door de Heilige Geest, komt de Zoon van God in de schoot van Maria. En
30 jaar later, bij de doop in de Jordaan. Jezus neemt daar als het ware het kruis op zijn schouders en verrijst uit het water. En dan gaat de hemel open en de Vader spreekt. En dan moet je zien die liefde tussen de Vader en de Zoon. En dan zegt die Vader, het mooiste woord eigenlijk uit de Bijbel, God zelf spreekt naar zijn Zoon. Zie daar mijn geliefde Zoon. Dat staat er. De geliefde Zoon van de Vader. En dan zien we onmiddellijk, we horen, de Heilige Geest daalt dan over Jezus. Tussen de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. Dat bidden wij in de geloofsbelijdenis, de Geest voortgekomen uit de Vader en de Zoon. Ja, we zijn hier in het hart van ons geloof. De Heilige Geest is de derde persoon die verbindt de Vader en de Zoon. De liefde. De liefde is de hoogste energie. Want we zien, energie is op zijn Nederlands kracht. En alle krachten werken op elkaar in. Dat is het systeem van God. Alles werkt op elkaar in. En op alle niveaus, en het hoogste niveau is, dan wordt die kracht op elkaar inwerken. Dan komt er de vrijheid in. En dan komt het verstand erin. En dan wordt die kracht, die verbinding, die samenbinding, wordt liefde. Dat is de Heilige Geest. Dat is de hele, hele essentie. En er wordt van gezegd van die geest, die in de Bijbel staat er geschreven zo. Hij denkt, hij spreekt, hij leidt, wordt bedroefd. Hij beweegt de apostelen, werkt samen met die apostelen. Hij is in de gemeenschap. Dan gaat de alfa verder. Ja, inderdaad, kijken we in de schepping, dan vinden we overal de Heilige Geest. Als je goed kijkt, en het meeste natuurlijk in de mensen. Er wordt weer een prachtige woord gebruikt, ruach. Dat betekent geest en adem. Dus de Heilige Geest is als het ware de adem van God. En adem gaat op en neer. Nou, dat is de op en neergaande liefde tussen de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is de op en neergaande liefde. Die gaat van God uit. En God wacht tot die liefde weer terugkeert naar hem. Want zo, dat is de voltooiing. En dat is de adem, ruach, de pneuma. Dat is de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest, die persoon, die werkt, die kracht. En dan lees de Bijbel maar na. Dan zien we dat allerlei mensen een inspiratie krijgen. Ze krijgen ineens een kracht. Ze krijgen ook een woord om te spreken. Dat zien we dus bij de leiders. We zien het bij de profeten. We zien het bij de grote vertegenwoordigers Elia en Mozes. Overal voel je, het wordt soms ook gezegd, de inspiratie, de Heilige Geest kwam over hen. Is toch wonderlijk? Is toch ontzettend mooi? Hier bijvoorbeeld, de grote en de kleine, maar het gebeurt nog steeds. Niet alleen in de Bijbel. Kijken we in de kerkgeschiedenis, dan zien we ook in de levens van heel veel heiligen dat ze hebben de sacramenten al lang ontvangen, maar of soms nog helemaal niet. En dan komt Gods geest over hen. En het gebeurt nog steeds. En in de Alpha boekje staat een mooi verhaal van Nash. Nash was een rustige, bescheiden predikant. Stond nooit in de schijnwerpers, haalde nooit de krantenkoppen. Maar hij had een enorme invloed in de kerk. Misschien meer dan zijn tijdgenoten. Er moeten honderden mensen zijn, velen in allerlei vooraanstaande posities, die God danken dat zijn gedachten, zijn invloed, zijn kracht, zijn liefde tot hen kwam. Dat ze door hem Jezus hebben leren kennen. Nou, dan lezen we in dit hoofdstuk dat, ja, de relatie van de Vader en de Zoon. Dat in het Oude Testament, daar zien we al de geest werkzaam. We zeggen dat ook in die geloofsbelijdenis, in de mis, in de Eucharistie. Hij sprak door de profeten. Dus al in het Oude Testament spreekt de Heilige Geest door die profeten.
En soms zelfs door mensen die het helemaal niet weten. Er zelfs een van de meest merkwaardige teksten. Dat is dan in het evangelie. Dan zegt Caiaphas, dat is de hoge priester, dat is de speelfiguur van het hele jodendom van die tijd, die tegenover Jezus staat en zegt: het is beter dat één man sterft dan het hele volk. Dan praat hij over eventuele ruzie en oorlog en strijd met de Romeinen. Maar die tekst die hij zegt om Jezus te doden, is de prachtigste profetie die gesproken kan worden. Want er staat: er moet één man sterven voor het hele volk. Klopt helemaal. Jezus is gestorven voor de hele mensheid. Voor alle katholieken, niet-katholieken, gelovigen en niet-gelovigen. Voor alle mensen is hij gestorven. Opdat ze allemaal tot geloof komen. En wij steeds meer groeien in dat geloof. En dat geloof is steeds meer groeien in die liefde. Dat heeft de moordenaar van Jezus gezegd, geprofeteerd. De Heilige Geest die spreekt op de meest wonderlijke manieren. En ja, mooie profetieën van Ezechiël. Dan zegt God: ik ga jullie een nieuw hart geven. Een nieuw hart. En denken we aan het hart van Jezus. Ja, dat is het hart dat stroomt van de liefde. Dat is dus een bron van levend water. Nou, die stroom, dat is ook de kracht van de genade. Dat is de Heilige Geest. En die zal stromen. En jullie hebben een hart van steen. Ja, steen, dat is hard, keihard, zakelijk, rechtlijnig. Zo zijn wij vaak. En dan heb je ook wel bij gelovigen heel hard, zakelijk, rechtlijnig, gedefinieerd, strak. En dat is het. Nee, zo is God niet. Het zijn wel lijnen, maar dat alleen is dood. Dat is een skelet. Het zijn harde botten. En die zijn nodig voor, botten zijn nodig voor een lichaam. Anders stort het helemaal in elkaar. Maar een heleboel dode botten, ja, is een skelet. Maar jullie krijgen een hart van vlees, een levend hart, dat zegt Ezechiël. En de kleine profeet Joël die zegt: ja, God zegt door Joël: ik zal mijn geest uitstorten op al wat leeft. Al uw zoon en dochters zullen profiteren. Uw oude zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezicht zien. Ook op de dienstknechten en de dienstmaagden zal ik dan mijn geest uitstorten. Prachtig. Profetie. God spreekt vooruit. Door de hele geschiedenis is één groot geheel. En dan, ja, het mooiste woord bij de doop in de Jordaan. En ja, dan Jezus zelf. Die profeteert ook. Natuurlijk, alles wat hij doet en zegt, dat is ook in de kracht van de Heilige Geest. In de eenheid van de Heilige Geest, zoals wij dat in de Eucharistie zeggen. Hij voorspelt Pinksteren. Ik zal jullie een helper geven. Een helper. Hij zegt dus niet: ik zal jullie een hulp geven. Nee, een helper. Het is dus een persoon. En ja, en dan uiteindelijk, dan gebeurt het op de eerste Pinksterdag. Dat is toch heel bijzonder mooi. Ja, laten we dat overwegen. De Heilige Geest is een persoon. Vol kracht en energie. En hij beweegt alle kracht in de schepping tot het hoogste niveau van de liefde tussen de mensen. Maar het allerhoogste, de liefde in God, Vader en Zoon. En de liefde tussen God en de mensen. En God die wacht op een antwoord. En het is een hele geschiedenis. Langzaam maar zeker openbaart zich de geest van God, die anders is dan, ja, ook de geest van de heidense godsdiensten. Hadden wel godsdienst, hadden wel een gevoel van God, maar niet die Heilige Geest van de liefde en barmhartigheid van God. Die was er nog niet. Maar werd er wel aangekondigd in het Oude Testament. En dat is wat gekomen is door de openbaring Oude Testament, maar vooral door Jezus. Dat God anders is als wij ons mensen, gevallen mensen, zondige mensen, mensen met de erfzonde, wij ons niet kunnen bedenken. Maar hoe God is, en dat zien we in het leven van Jezus. Hij die dan aan het kruis zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan geeft hij zijn geest terug aan de Vader. En dan samen de Vader en Jezus geven dan op Pinksteren die geest aan die apostelen.
Ze waren dus al 3 jaar bij Jezus geweest. Maar dat was nog niet voldoende. We kunnen heel veel cursussen volgen. We kunnen alle sacramenten ontvangen. Maar hebben wij de geest ontvangen? De levende geest? Leven wij in de levende geest? Dat is het. Daar gaat het om. En dat de levende geest is, ja, mensen die, dat is een mooi woord, enthousiast zijn van het geloven en van de liefde. Enthousiast betekent eigenlijk in theoi. En dat is in God. Dat is een Grieks woord, enthousiasme. Dat is in God zijn. En God is het leven. God is de dynamiek. God is de beweging. God is, ja de geest van God. Laten we nu luisteren en meebidden, meezingen met Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest. En dan, ja, in die tekst, daar de geest als een geneesheer. Jezus geneest, maar ook in de kracht van de geest. En alles wat bij ons beurs bont en blauw is en lauw en hard en al die, ja, negatieve eigenschappen waardoor het leven doodgaat. Van kom, Heilige Geest, als waar moderne taal. Met een laserstraal of met een röntgenstraal of met een, ja, elektrische schok. Weer tot nieuw leven brengt. Kom, Heilige Geest. Laten we dat aanhoren en naar luisteren. En ja, meezingen. Veni Sancte Spiritus.

Deze zang geeft een prachtige muzikale sfeer. Een heilige sfeer. Een warme sfeer. En daarin, ja, daarin werkt ook de Heilige Geest. De Geest van God die warm, die muzikaal is. Dus alle schoonheid komt daar samen. Het tweede van de drie hoofdstukjes in het Alfa-boekje. Wat doet de Heilige Geest? Nou, we beginnen dan met een vers uit de Bijbel. Wat Jezus zelf zegt tegen Nicodemus. Johannes 3. Ik zeg u, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en de Heilige Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Water en de Heilige Geest. Ja, sacramenteel denken we natuurlijk gelijk aan het doopsel, geboren uit het water. Dat staat er ook ex aqua et spiritu, uit water en de Heilige Geest. Ja, nou, ik ben gedoopt. Als een zakelijke mededeling. Ja, dat is nou precies het punt. Zakelijke mededeling, ik ben gedoopt, is het water. Maar ook de geest die daar doorheen stroomt, ja, die is niet binnengekomen. En ja, bij een kind, bij een baby, ja, is wel gegeven. Maar dat is dan als het ware een pakketje. Maar ja, dat moet nog uitgepakt worden. Dat is absoluut niet voldoende. De doop is absoluut niet voldoende. Het is wel fundament van, ja, of een duidelijk sacramenteel teken. Dus een teken zichtbaar. Het betekent dat God als het ware inkomt. Dat God zegt, dit is mijn kind. Maar ja, wat heb je met een kind dat niet met de auto spreekt, dat wegloopt? Ja, dat is wel een kind. Het is het wel. Ja, maar het is het ook niet. Het is het ook niet. Dat is die verloren zoon. Ik ben niet waardig uw kind te heten. Wij moeten geboren worden uit de geest. En dan moet dus, ik ben gedoopt. Ik hoor bij Jezus met vreugde, met enthousiasme. Dat is het. Het is niet een uiterlijk kenmerk, maar het is die vreugde. Vreugde, blijdschap, dat is het leven. En met die doop, en dat is de bedoeling. De bedoeling van God is dat wij kinderen van God zijn, zonen en dochters van God. Zoals de Vader zegt over Jezus in de Jordaan. Dit is mijn geliefde zoon. Gaat dat over naar onze doop? In potentie worden wij zoon en dochter van God. Maar ja, er moet nou wel wat gebeuren. Want er lopen heel veel, bastardkinderen rond. Ja, dus die zijn wel zoon of dochter. Maar ja, het is verder helemaal geen relatie. Dan is het niks. Het gaat om die relatie. Want in die relatie, daarin ligt de liefde. En die liefde, dat is de Heilige Geest. Wij worden door God aangenomen als zijn kinderen. En hij zegt, in principe vergeef ik je al je zonden. De erfzonde waar je aan deel hebt. Ik vergeef het, maar je hebt er nog wel last van. En dat zul je wel helaas merken. Maar ik sta klaar om te vergeven. Want jij bent mijn zoon, mijn dochter. We zijn in relatie met God. Ja, nou denken we maar eens terug in de geschiedenis. In onze jeugd voor de ouderen. Zo, 60, 70, 80 jaren. Wie in de parochies, wie in de families, zei een keer aan tafel of zei een keer voor of na de mis of bij de koffie. Oh, ik ben toch zo blij. Oh ja, heb je loterij gewonnen? Heb je een nieuwe auto gekocht? Nee, ik ben kind van God. Nou, ik heb nooit gehoord. Zelden. Maar daar gaat het om. Ik ben kind van God. Zo vreugde. Ja, mensen die doop in de geest hebben gecreëerd tot bekering. En dat moment van bekering. Ik ben van God. Ik ben van God. Ik lees een boek van een moslim-Iranier. Die in de gevangenis terecht is gekomen in het buitenland om missionaris te worden in het Westen. Maar hij is daar even vastgezet, want hij was toch buitenlander. Hij had daar geen paspoort voor. En in die gevangenis. En dan komt hij even in probleem. En het is geen oplossing. Mohammed, waar bent u? Allah, waar bent u? Roep de naam van Jezus aan. Nou, er is geen uitweg. Ja, dan roept hij maar als moslim, het gaat tegen zijn ziel in. Want Jezus, dat mag niet, dat kan niet, dat is niet, dat hoort niet bij ons.
Oh, Jezus, als u... Red mij dan. En hij wordt gered. En dan beseft hij... Jezus is mijn redder. Nou, dat is zo'n omkeer, dat is zo'n vreugde. De vreugde van, ik ben in relatie met God. En ik kan dan bidden. Ik kan bidden. En dan zegt Paulus van, ja, als je bidt... dan moeten we niet denken dat het een prestatie van ons is. Nou, ik heb weer geoefend, ik ga bidden. Maar als dat verlangen is... en vooral wanneer het zo spontaan omhoog komt... dan zijn wij het eigenlijk niet. Ja, wij wel, maar... De Heilige Geest die drijft ons hart om te zeggen... O Vader, Vader in de hemel, liefdevolle Vader. O Jezus, die Heilige Geest brengt ons tot bidden. Want die brengt ons in beweging in de relatie met God. En dat is grote vreugde. Nou, hier in het boekje staan mooie verhalen van mensen die bekeerden. Ja, ze leefden erop los en op een gegeven moment ineens... gebeurt er iets, iemand spreekt hem aan. Nou, ik word christen, ik geloof in God. En hier staat iets heel moois. Wij kunnen, ja, dat is toch ongelooflijk. Dan moeten we toch, ja, hoe hoog springen ze? Hoog als de hemelwolken springen van vreugde. Dat wij God als onze Vader mogen aanspreken. Nou, en God en zijn Zoon Jezus Christus. Ze hebben alle titels van de wereld. Maar nou staat er hier in het boekje echt even Engels. De huidige koning Charles, en hier wordt het nog geschreven als prins Charles, heeft vele titels. Nou, Jezus heeft er veel meer. Maar luister maar eens, prins Charles, hij is de kroonprins toen. Hij is koninklijke hoogheid, prins van Wales, hertog van Cornwall, ridder in de orde van de Kousenband, gezagvoerend kolonel van het regiment van Wales, hertog van Rothesay, bevelhebber van de Koninklijke Marine, officier in de orde van Bath, graaf van Chester, graaf van Kirk, baron van Renfrew, heer van de eilanden en grootcommissaris van Schotland. Koninklijke hoogheid. Maar niemand, ja, behalve William en Harry, nou ja, en dan zie je al wat het soms moeilijk is van kinderen naar de vader toe, zij alleen kunnen zeggen, papa, en wij... Kinderen van God, die nog veel meer titels heeft. Schepper van hemel en aarde. Vader van alle mensen. Wij mogen Vader zeggen. Onze Vader in de hemel. Nou, deze relatie, als we dat in vreugde kunnen uitspreken... dan zitten we daar in een wolk van energie van de Heilige Geest. En daarin kunnen we ook God ervaren. God ervaren. En ervaren is beleven. En daar gaat het om. Niet... ritueel bidden of ritueel uit gewoonte of uit plichtbesef. Nou, dat is allemaal goed natuurlijk. Het kan helpen, maar dat is lang niet voldoende. Niet voldoende, laten we zeggen, van onze kant. Maar dat is nog lang niet wat God met ons wil. Die wil, ja, uit liefde, wil die liefdevolle relatie in vreugde, in vrijheid. Dat we in vrijheid zeggen, ja, Heer, ja, Heer. Nou, hier nog een mooi levensverhaal uit het boekje van Nicky Gumbel. Iemand die ervaring van God, eigenlijk de doop in de geest, pas laat in zijn leven heeft ervaren, is de Zuid-Afrikaanse bisschop Bill Burnett, voormalig aartsbisschop van Kaapstad. En hij zei, toen ik bisschop werd, geloofde ik in theologie, de waarheid, maar ik geloofde niet in God. In de praktijk was ik eigenlijk atheïst. En ik probeerde wel rechtvaardig te zijn door gewoon goed te doen. Maar op een dag, toen ik al 15 jaar bisschop was... preekte ik in een belijdenisdienst over de Romeinenbrief. De liefde van God is uitgestort in onze harten... door de Heilige Geest die ons is gegeven. Romeinen 5:5. Vijfde vers, vijfde hoofdstuk. Dit is een mooie tekst. De liefde van God is uitgestort in onze harten... door de Heilige Geest die ons is geschonken. Dat is net als bij Maria. En hij was al 15 jaar bisschop. Maar het was kerkwerk, het was organisatie, het was rationeel... het was zakelijk, het was georganiseerd. Misschien helemaal volgens de lijnen. Maar de liefde van God. Hij zegt, nou, dit... Wat gebeurt er nu? Want nu
Toen hij geprikt had en weer thuis kwam, dronk hij een kop koffie en las de krant. Maar op dat moment merkte hij dat de Heer bij hem was doorgedrongen en tegen hem zei: ga nu bidden. En toen ging hij naar zijn kapel, knielde in stilte neer en voelde dat God tegen hem zei: ik wil jou, jou helemaal, lichaam en ziel. En toen gaf hij zich helemaal aan God. Nou, die beweging, je helemaal aan God geven, ja, dat is van de Heilige Geest. Ja, nou zijn we, ja, wij katholieken, we zijn gedoopt. Maar dan moet je gaan groeien in deze relatie, zodat je met vreugde en enthousiasme kunt zeggen en wil zeggen: ik ben een kind van God. En ik ga nu op Jezus lijken. Ik ga nu op Jezus lijken. En dan zegt Paulus in de Filippenzenbrief: mogen de gezindheid van Jezus in jou heersen. Er worden allerlei deugden genoemd. Mogen de vruchten van de Heilige Geest in ons groeien, zegt Paulus. De vruchten van blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, als dat er is, dan weet je dat de Heilige Geest werkzaam is. Mogen wij vervuld worden van de gezindheid van Jezus. En dat is ook, ja, het kruis opnemen en je vernederen zoals Jezus afgedaald is, de dood van een slaaf heeft ondergaan en is opgestegen. Mogen wij leven in die gezindheid. En dan, als we leven in de gezindheid van Jezus, leven wij in de geest van Jezus. Letterlijk, in de geest van Jezus. En dan komt het werkelijke shalom. Dat is geen tactische of politieke vrede alleen. Dat is al een aardig begin. Maar het is, shalom is de heelheid, de voltooiing. En die heelheid kan niet anders zijn als de eenheid met God. Ja, en als er eenheid met God is, ja, dan moet er ook eenheid in de kerk zijn. Dus elke verdeeldheid is niet van de geest. Dus wij moeten heel hard werken. Wij katholieken moeten dan heel hard werken. Moeten het mooie van ons geloof allemaal uitdragen, laten zien. Niet afdwingen. Jezus dwingt niets af. God dwingt niets af. Wij kunnen niets afdwingen. Maar we bieden het alleen aan. God biedt aan. Wij bieden aan. Opdat alle mensen zeggen: oh ja, oh ja. En dat mensen van alle kerken zeggen: ja, die katholieken, dat is zo'n vreugde. Daar is zo, worden niet weggestoten, we worden omarmd. Omdat ze houden van ons. Omdat God van ons houdt. Want God houdt van iedereen. En dan komt de eenheid in het gezin, de kerk. En dat kan alleen maar door die Heilige Geest. En ja, en dan gaat God zijn gaven uitdelen. Nou, laten we eerst nog weer even luisteren naar de Heilige Geest, zoals het in Tessee, waar ja, jongeren van alle mogelijke kerken, ook wel jongeren die van geen kerk zijn, maar hé, daar is iets te doen. Wat kan die jongeren nou inspireren? Nou, dat is de Heilige Geest. Dat horen we in Tessee. In dat kleine dorpje, onmogelijke dorpje, zo'n soort Bethlehem of Nazareth dorpje. Helemaal niks. Zo'n Fatima dorpje. Of een Medjugorje dorpje. Of zo'n Lourdes dorpje. Is allemaal niks. Maar dan komt God en dan gebeurt er iets. Dan komen daar mensen naartoe. Want God werkt hier. De Heilige Geest werkt hier.

mooi. Ik zie het helemaal voor me. Die grote betonnen kerk. Ja, dat is eigenlijk een groot pakhuis. Maar het is een pakhuis van jonge mensen. En als daar zo gezongen wordt. En dan wordt de kaars ontstoken vooraan. Daar wordt de Heilige Geest aangeroepen. En je voelt die geest, die eenheid, verwondering en die verbondenheid. En ja, iedereen die in Terzee is geweest, die heeft ja, Gods werkelijkheid gevoeld. Hoe ze het ook noemen. En daar gaat het over, dat derde hoofdstukje uit het boekje. Het zijn dus drie hoofdstukjes. En wij behandelen dat nu als één thema. Maar het derde stukje, hoe kan ik nu vervuld worden van die Heilige Geest? Ja, want als je enthousiast wordt, dan zeg je, ja, maar hoe ik natuurlijk. Nou, we hebben al enkele hoofdstukjes behandeld uit de Alpha-cursus. Dat is, ga maar bidden. Ga maar bidden, ga maar op je kamer. En net zoals Jezus zei, in je eigen binnenkamer, in je hart. Doe het maar in je eigen slaapkamer of een eenzame plek. Ga maar bidden dat God. God, geef mij uw Heilige Geest. Doe dan ook over de andere dingen van je leven. Ga er gewoon over bidden. Ga gewoon bidden. En bidden is gewoon praten met God. Dan heb je eventjes geen bidboekjes voor nodig. Want dat zijn hele mooie gebeden van andere mensen, van heiligen zelfs. Maar nou gewoon uit je hart. God, ik houd van u. U bent zo groot, ik aanbid u. En wat wilt u met mij? Gewoon heel eenvoudig met God praten. Maar ook dan met gebeden van de kerk meedoen. Met getijdengebeden, met psalmbidden. De gebeden in de Eucharistie. Ja, vervuld worden van de Heilige Geest. En dan, ja, ga maar Bijbel lezen. Ik zeg altijd, begin maar met de evangelie. Een evangelie, andere boeken zijn natuurlijk ook mooi. Die verwijzen van, je kunt al die andere boeken lezen. Maar met het licht naar het evangelie. Want daar zie je Jezus. Hij handelt, hij spreekt, hij doet, hij slaapt, hij bidt. Altijd in vervuld van de Heilige Geest. Die geest die over hem kwam zo bij de doop. Dit is de geliefde Zoon van God. En dan gaat het stroom. Als die Heilige Geest komt, dat is waar, de doop van de Heilige Geest, dan gaat het lopen. Dan gaat het stromen. We kunnen het ook vergelijken. Een mooie parabel staat hier. Die was er in de tijd van Jezus nog niet, gasboilers. Dan heb je zo'n waakvlammetje. Ja, dat is heel nuttig. Laten we zeggen, de doopsel en het vormsel zijn heel nuttig. Maar de waakvlam, maar er brandt niks. Er moet iets gaan branden. Er moet iets verwarmd gaan worden. Dus je kunt wel gedoopt en gevormd zijn, maar hij moet gaan leven. Dus ja, dan draaien we de knop om, de thermostaat. En dan gaat de vlam aan, de grote, en die kun je ook gelijk horen. Je hoort dat er iets aan de gang is. En dan beweegt er wat, dan wordt het warm. En ja, daar voel je prettig en goed bij. Warm worden. Nou, dus alle waakvlammen van de gedoopte, die moeten nu in bewering komen, in brand komen te staan. We zien het ook in het evangelie, maar vooral in de handelingen van de apostelen. Verschillende keren, Petrus maakt het mee, Paulus maakt het mee. Ze komen mensen tegen, ja, ze zijn wel gedoopt, maar jullie hebben de geest nog niet ontvangen. En dan krijgen ze de handoplegging, ja, al of niet met salving, dat lezen we niet zo direct. En dan worden ze vervuld van de Heilige Geest. Dan gaan ze springen, dan gaan ze dansen, dan gaan ze van vreugde. En dan gaan ze ook verkondigen. Ja, dat zie ik na zelfs na een vormselvier van 12-jarigen zie ik dat nog heel weinig gebeuren. Dat is wel gezellig. En ook dat is al mooi. Dat is ook al mooi. Als daar vriendelijkheid is, dan is het al Gods geest. Maar, nou, mogen wij dus vervuld worden van God. Mogen het een kracht worden. Niet alleen ons verstand, theologie, niet alleen ons lichaam, rieten, maar ons hart. Ons hart, de ziel. En mogen wij dan ja, de taal van God gaan spreken. En mogen wij missionair worden. Overlopen van de vreugde van ons geloof.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
2: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de Kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, we zijn inmiddels toch weer met een mooi groepje bij elkaar. Het was even heel rustig, want net was alleen Elias er. En ja, Elias, had jij veel zin om te gaan praten of niet?
3: Nee.
2: Nee, oké. Nou, dan moeten we dan even veranderingen gaan brengen dadelijk, hè? Kijk, ach nou, het stroomt helemaal vol inmiddels. Hier komen Leila en Nicholas ook binnen. Gerrit en Lieve die zijn er inmiddels ook. Ja, het is heel druk op de weg, hè? Dus iedereen is een klein beetje later dan anders. Ja, het wordt steeds drukker in Nederland, lijkt het wel. Hè? Ja, de meeste mensen hebben tegenwoordig ook 2 of 3 auto's. Hè? Dan krijg je vanzelf die wegen wel vol, Leila. Oh, je wou iets anders zeggen. Ja, ik heb maar 1 auto. Dat is wel een beetje zielig voor mij, of niet? Zal ik ook een 2e auto kopen? Of hoeft dat niet? Wat denk je, Gerrit? Zal ik er nog een auto bij kopen? Of kan ik beter een tractor erbij kopen? Kan ik een beetje op het land gaan werken bij mij thuis?
4: Daar moet je zelf kiezen.
2: Jezelf voor kiezen, ja. Daar heb je wel een wijze punt, Gerrit. Wat zei jij, Lieve?
5: Een motor.
2: Een motor, ja, dat is ook nog wel een goeie. Ja, ik heb ooit wel 1 keer 1 motorrijles gehad. Toen ging ik even kijken of ik het leuk vond om een motorrijbewijs te halen. Maar weet je wat toen die instructeur tegen mij zei? Die zei, je hebt 2 soorten motorrijders. Je hebt 1 soort, die is al ooit met de motor gevallen. En de andere soort, die gaat ooit nog met de motor vallen. Ja, en toen had ik eigenlijk niet meer zoveel zin om nog mijn motorrijbewijs te halen. Maar dat is eigenlijk wel een heel goed idee van Livia. Misschien moet ik maar eens een keer mijn motorrijbewijs gaan halen. Dan kan ik, als er file staat en ik heb de kindercategorie, dan kan ik mooi tussen de file doorrijden. En dan ben ik altijd op tijd. Dat heeft ook zeker zijn voordelen. Hey jongens, goed dat jullie er zijn. Ja, morgen begint natuurlijk een bijzondere maand. Dat weten jullie allemaal, hè? Morgen begint de oktobermaand. En waarom is die voor onze kerk ook alweer zo bijzonder? Wie weet dat? Leila, kom maar even bij de microfoon staan, ja? Of bij die microfoon, dat is makkelijker, ja.
6: De maand van de Rozenkrans.
2: Precies, de maand van de Rozenkrans. En jullie weten, er zijn 2 maanden in het jaar. Die zijn speciaal aan Maria gewijd, hè? De eerste maand is... Dat is ook alweer altijd de maand dat we overal in het land Maria-processies zien. En dat bijvoorbeeld hier in de Sint-Jan in Den Bosch heel veel mensen op bedevaart gaan naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Dat is eigenlijk de bekendste Maria-maand. Welke maand is dat ook alweer, Leila?
7: Mei.
2: Ja, heel goed. De meimaand. Weet je, het is heel makkelijk te onthouden. Het jaar heeft 12 maanden. En als je 1 hand vol hebt geteld, dan zit je op 5. Want mei is de 5e maand. Januari, februari, maart, april, mei. Dat is de eerste keer mei maand. En als je er dan, of de eerste keer Maria maand bedoel ik. Als je er dan nog 5 bij optelt, dan zit je aan juni, juli, augustus, september, oktober. Dan zit je aan 10. Dus de 5e maand en de 10e maand zijn de Maria maanden. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat is ook niet helemaal toeval. Want hoeveel letters heeft de naam Maria? Lieve. Hoeveel letters heeft de naam Maria?
5: 5.
2: 10, zegt Leila. Nou, ik hoor wel, Leila, dat jouw middelbare school, dat je er al heel veel hebt geleerd. Ja, wat zei jij, lieve?
5: 5.
2: Ja, 5, inderdaad. Dus 5 is eigenlijk het getal van Maria. Dus de 5e maand en de 10e maand zijn allebei Maria-maanden. Toch heb ik nog een vraag over oktober. Misschien weet Gerrit dat wel. Waarom zou in oktober nou heel veel aandacht gegeven worden aan de Rozenkrans? Kijk, de meimaand is gewoon de Mariamaand. Dus alles wat met Maria te maken heeft, komt dan voorbij. Maar de oktobermaand gaat echt heel speciaal over de Rozenkrans. Waarom zou dat zijn, Leila?
6: Ik weet het eigenlijk niet meer precies, maar iets met boten was het toch?
2: Iets met boten, klopt. Nicolas, weet jij het?
5: Nee.
2: Nee? Elias? Ook niet. Er is inderdaad ooit een heel groot gevecht geweest op zee. Met heel veel boten. En dat was een heel gevaarlijke strijd. Het was namelijk zo dat de Ottomanen, nou dat woord hoef je niet te onthouden, maar dat zijn tegenwoordig de Turken, hè, Turkije. Turkije kwam invallen. En Turkije wou Europa eigenlijk helemaal overnemen. Ze dachten, als we nou een hele strategische plek innemen van Europa, in Italië. Als we daar nou een slag gaan winnen, dan kunnen we vervolgens het hele continent zo'n beetje wel overnemen. Gewoon heel Europa nemen we dan in. Dat gaan we proberen. We beginnen met Italië. Maar als we Italië eenmaal hebben, dan kunnen we de rest ook wel overnemen. Ja, dat liet dus natuurlijk niet zomaar gebeuren. Wat is er toen gebeurd? Wat heeft dat met de Rozenkrans te maken, Leila? Kom eens even staan.
6: Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet
2: het wel. Kom even staan. Wat je wel weet, want dit hoorden ze niet. Hoorden de luisteraars niet.
6: Was dat ene met Bijenzieten Bliksem?
2: Zeg je bij?
6: Bijenzieten Bliksem.
2: Nee. Bijenzieten Bliksem?
6: Ja, kent u die niet?
2: Nee? Vertel maar even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
6: Was het in die tijd van Philips de Goede en zo?
2: Die, ja, maak je verhaal eens af. Ja?
6: Want mijn meester had ooit verteld over zo'n man. En die had oorlog met Frankrijk.
2: Ja.
6: En dat was Bijenzieten Bliksem.
2: Bijenzieten Bliksem?
6: Ja, Bijenzieten de Bliksem. En dat was
2: dat
6: ook
2: dan?
6: Een Turk.
2: Okay.
6: Gewoon een man.
2: Bijenzieten Bliksem.
6: Ja.
2: Oh, Bijenzieten de Bliksem. Ja, oké.
6: Okay. Ja.
2: Oké, okay, ik verstond niet. Ik denk, dit is een Belgisch accent of zo. Dat jij nou een paar weken in België woont. Dus ik ben niks meer van te...
6: Het is toch een Bijenzieten.
2: Ja, ja, oké. Okay. Nou snap ik hem. Misschien is het een idee, Leila, dat jij dat voor de volgende keer eens even voorbereidt. Hoe dat verhaal precies ging. Ja? Ben
6: het
2: ik wel benieuwd naar.
6: Het is geen katholieke verhaal.
2: Oké. Okay. Nou ja, misschien is het wel interessant om toch voor de radio te vertellen. Okay. Wat gebeurde er? De Turken, de Ottomanen, die wilden Europa innemen, invallen. Dus die hadden heel veel boten verzameld. Met soldaten. Met allemaal van die akelige kromzwaarden. Maar de katholieken, want Europa was toen ja, eigenlijk helemaal katholiek. De katholieken die lieten dat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Dus wat gebeurde er? De paus die deed een oproep aan heel de kerk in Europa... om speciaal voor die zeeslag, Nicolas, de rozenkrans te gaan bidden. Dus iedereen moest de rozenkrans gaan bidden. Voor een goede uitkomst van die zeeslag. Nou, dat gebeurde. Uiteindelijk gingen de katholieke soldaten op de boot. En die waren eigenlijk met veel minder. Dus die waren met echt minder dan de helft van het aantal van de Ottomanen, van de Turken. Dus eigenlijk konden ze de strijd nooit winnen, want de strijd was heel ongelijk. Maar wat deden de soldaten... De soldaten gingen op de schepen zelf ook de rozenkrans bidden. En uiteindelijk barstte de strijd los. Ja, Gerrit, wie zou er gewonnen hebben?
4: De christelijke.
2: Precies, de christenen, de katholieken, die wonnen. Die wonnen. Want alles zat ineens mee. De wind die ging de goede kant op waaien. En alle bommen van de katholieken die gingen raak. En die van de Ottomanen niet. Dus uiteindelijk werd die zeeslag gewonnen. En toen de paus dat hoorde... Toen zei hij meteen, dit komt door Maria. Dit is de hulp van Maria, want dit hadden we anders nooit kunnen winnen. En dat gebeurde allemaal, lang geleden. Maar dat was op 7 oktober. En dat is de reden dat we tot op de dag van vandaag, op 7 oktober, Maria van de Rozenkrans vieren als feest. Ja, dus heel die oktobermaand noemen we oktobermaand, noemen we Maria maand, Rozenkransmaand, vanwege die zeeslag die toen werd gewonnen. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou is het volgende week woensdag, want wij hebben altijd op woensdag onze catechese, dan is het 7 oktober. Dus volgende week, op deze dag, op de woensdag, gaan we dat feest weer vieren. En dat doen we niet alleen wij, dat doen alle kerken in heel de wereld. Vieren dan onze lieve vrouw, koningin van de Rozenkrans. Nou is er een heel mooi initiatief, dat hebben we niet zelf bedacht, maar dat is wereldwijd, waarop kinderen... Op die dag, of de komende dagen, maar de belangrijkste dag is natuurlijk 7 oktober, in heel de wereld de rozenkrans gaan bidden. Hoeveel kinderen denken jullie dat wereldwijd de rozenkrans gaan bidden volgende week? Lieve, heb je enig idee? Kom eens even bij de microfoon staan.
5: Ik denk...
2: 10?
3: Ik hoop bijna alle kinderen over de hele wereld.
2: Ja, dat zou wel geweldig zijn. Alle kinderen over de hele wereld. Wat denk jij, Nico? Hoeveel kinderen gaan volgende week de Rozenkrans bidden? Leila?
6: Mag ik een gokje doen?
2: Ja, gok maar.
6: Wacht, hoeveel mensen zijn er op de wereld?
2: 7 miljard.
6: En, oké, nee. En hoeveel, dus geen biljoen.
2: Wat zeg je?
6: Nee, wacht, laat maar.
2: Geen biljoen, nee.
6: En hoeveel kinderen zijn er op de wereld?
2: Ja, reken maar uit.
6: Ja, wat moet ik rekenen? Ik heb alleen maar één getal.
2: Ja, 7 miljard. Je mag dan nagaan dat... hoeveel kinderen zijn er...
6: Ik denk wel iets meer. Oké, 3...
2: In de familie bijvoorbeeld.
6: In mijn familie?
2: Ja, dan kun je kijken van hoeveel ouderen zijn er. Hoeveel... weet je, de leeftijd van je ouders.
6: Maar mijn
2: ooms
6: en tantes hebben weinig kinderen.
2: Oké. Nou, weet je wat we doen? We gaan niet eindeloos rekenen, maar ik ga wel vertellen hoeveel kinderen de volgende week gaan bidden, ja?
6: Maar hoe weet je dat?
2: Nou, omdat er een getal is afgesproken. Het is een soort challenge, een soort uitdaging. Dus we gaan proberen om met een hoeveelheid kinderen de Rozenkrans te bidden. En de paus heeft zelf gevraagd om met 1 miljoen kinderen de Rozenkrans te gaan bidden.
6: Oh,
2: ken je
6: dat? Dat is toch super weinig?
2: Nou, dat is helemaal niet weinig.
6: Jawel.
2: Krijg jij ze bij elkaar?
6: Ja.
2: Oké, nou, we laten het aan Leila om alle kinderen te verzamelen. Doe maar even een oproep dat ze allemaal mee gaan bidden.
6: Hallo, lieve kinderen van Nederland. Ja, we gaan allemaal die challenge winnen. Omdat, wie wil er nou geen challenge winnen? Oké. Maar eigenlijk mogen opa's en oma's ook meedoen. En ouders.
2: Ja, iedereen mag meebidden, natuurlijk. Ja. Maar... Om het getal te halen van 1 miljoen moeten het kinderen zijn. Dus je kunt niet zeggen, nou, opa's en oma's bidden ook allemaal mee. En dan hebben
6: we makkelijk
2: 1 miljoen.
6: Zijn kinderen van God.
2: Ja, op die manier. Ja, je bent een goede voor in de parochie, Leila. Zo kun je alle getallen mooi naar boven afronden. Ja, dat doe ik ook altijd. Helpt. Dan zeg ik, er zitten heel veel jongeren in de kerk. En dan vragen ze mij, ja, wanneer ben je een jongere dan? En dan zeg ik, nou, ongeveer tot 60 jaar. Dus dat scheelt wel. Jongens, Gerrit... Volgende week, ook in de tuin van de paus, van waar de paus woont in Rome, komen ongeveer 1500 kinderen. Dus 1500 kinderen komen in de tuin bij elkaar daar om mee de Rozenkrans te gaan bidden. Dus in heel de wereld gaan kinderen de Rozenkrans bidden. En wij gaan dat volgende week ook doen. Daarom noem ik het nu ook. En dan zijn we niet hier op de studio, maar dan gaan we nog een keer naar de kapel. Daar zijn we al vaker geweest, hè? Zijn jullie ook al geweest, toch, Gerrit? Lieve? Ja, hè? Elias ook al, hè? Kapelletje in Sint-Michielsgestel. Ja. Daar stond er toen al een gebouw. Elias, kom eens even bij de microfoon staan. Ik ben benieuwd of jij daar al iets hebt zien staan.
3: Weet ik niet.
2: Je was er wel bij, toch?
3: Ja.
2: Volgens mij heb je alleen maar gezien dat de schop de grond inging.
3: Ja.
2: Dat we gingen graven om daar de fundamenten te leggen. En ik denk dat je ook hebt meegebeden toen het beton al was gestort. Klopt dat? Toen lag er zo'n betonvloer.
3: Ja.
2: Weet je nog, hè? Nou, inmiddels... Leila, even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
6: En ook met die eerste baksteen, toch?
2: Daar waren jullie ook bij, hè?
6: Ja.
2: Volgens mij ook allemaal. Was Elias daar ook bij? Nicholas, even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
7: Ik was niet bij de beton.
2: Was je niet bij het beton?
6: Hij was toen ziek.
2: Oké, maar wel bij de eerste steen.
6: Maar, ja. Hoe heet het?
2: Hoe ver zijn we inmiddels? Weten jullie dat?
6: Volgens mij al best wel ver, want toen ik 3 weken geleden nog in de vakantie met mijn opa, bij mijn opa ging logeren, gingen we ook nog langs bij oma Johnny. En toen, liepen we daar nog even langs, want die wonen in Gestel.
2: Okay.
6: En toen liepen we daar nog langs en toen zagen we dat het al best wel ver was.
2: Ja, ze zijn inmiddels al aan het dak begonnen, lieve. Kom maar eens even staan. En ze hebben de hele ingang is ook al gemetseld, dus het gaat best wel hard.
3: De boerderij in Frankrijk waar we gaan wonen, die gaan wij Clark de Souchon Espoir noemen van de Capelle Spes Nostra.
2: Echt waar? Wauw, wat mooi. Zeg het nog eens 1 keer de naam.
3: Clark de Souchon Espoir.
2: Oh, oké. Want dat is dan Frans?
3: Ja.
2: Ja, van onze hoop. Wat mooi, dat vind ik wel prachtig, ja, geweldig. Dus jullie krijgen daar ook weer een kapel. Gaan jullie de kapel vanuit Nederland mee verhuizen naar Frankrijk of niet? Of hoe gaan jullie het doen? Of gaat daar een nieuwe kapel gebouwd worden? Gerrit, weet jij dat? Kom eens even staan. Kun je eigenlijk metselen, Gerrit? Volgens mij ben je zo'n jongen die alles kan. Zo'n hele handige kerel. Kun je metselen, heb je wel eens gedaan of niet? Ja. Want jullie hebben thuis een heel mooi kapelletje. Ja. Is dat, hebben jullie dat zelf gemaakt of hebben we dat laten maken? Oké. Okay. Maar denk je dat je het zelf zou kunnen?
8: Nee.
2: Niet? Oh, toch niet? Nee. Maar hoe gaan jullie dan een kapel krijgen in Frankrijk? Of staat er al een kapelletje?
8: Ik weet niet of we hem meenemen of okay. Dan nog.
2: Ja, wij hebben de kapel gezien, hè, jongens? Ja. Toch? Nico, kom eens even vertellen hoe de kapel eruit ziet bij Gerrit en Lieve. Weet je dat nog? Leila?
6: Volgens mij het was zo'n lange met zo'n klein huisje erop.
2: En het dan, stond op een soort pilaar eigenlijk, hè? Toch? Ja.
6: En dan stonden daar Mariabeeldjes in.
2: Ja.
6: En daarachter was een begraafplaats van hun honden en katten. Oh, de
2: katten en honden
6: toch?
2: Lagen daarnaast, hè? Best wel veel. Ik geloof wel 6 of 7 of zo, of niet? Zoiets, hè? Ja. Meer zelfs. Ja, als je op een boerderij woont, dan heb je natuurlijk heel veel dieren, ja.
6: En,
2: prachtig kapelletje.
6: Ja, maar ja. Volgens mij zeiden de ouders toen we daar waren, toen zeiden ze volgens mij dat ze die er mee gaan nemen.
2: Ja, dat was wel het idee. We kunnen het straks eens vragen, want de ouders die zitten nu in de kapel te bidden. We gaan straks wel eens even vragen of jullie de hele kapel meenemen op de karren of dat jullie iets nieuws gaan metselen daar. Hey jongens, maar even terug naar Sint-Michielsgestel volgende week. Dat is wel belangrijk en dat is ook meteen een uitnodiging aan alle kinderen in Nederland. Volgende week gaan we dus naar Sint-Michielsgestel. We gaan daar verzamelen om 3:00 middags. En dan gaan we om 3:30, want 3:30 is de tijd van de kinderkatechese. We beginnen hier ook altijd om 3:30, tenminste, dat is het idee, dat proberen we. En dan gaan we om 3:30 gaan we samen de rozenkrans bidden. Maar dat is dus heel iets bijzonders, want dan zijn niet alleen wij aan het bidden, maar dan zijn er dus, als het goed is, meer dan 1 miljoen kinderen in heel de wereld de rozenkrans aan het bidden. Ja, waarom zouden we dat doen? Ik bedoel, het klinkt prachtig en Leila zei net al van het is mooi om een challenge te halen. Maar ja, waarom zou je die challenge willen halen? Wat heeft dat voor zin, Leila?
6: Om de oorlogen te stoppen.
2: Ja, bijvoorbeeld om de oorlogen te stoppen. Maria zegt dat, hè? Dus hoe meer kinderen, niet alleen kinderen, maar ook volwassenen, hoe meer mensen de rozenkrans bidden, hoe meer het geloof gaat groeien in de wereld, hoe meer mensen zich bekeren. En hoe minder oorlogen er in de wereld komen, ja, klopt. Want het is een heel goed middel om oorlogen te stoppen. Dus ook even aan jullie een challenge. Kijk, die 1 miljoen kinderen, dat wordt wereldwijd iets. Maar wij moeten natuurlijk zorgen voor Nederland. Gaan jullie ook proberen om in jullie omgeving een paar kinderen mee te krijgen? Nico, wie zou jij uit de omgeving kunnen mee proberen te nemen naar Gestel? Ja, jouw broertje misschien. En jouw 2 grote broers. En jouw 2, of nee, jouw zusje, wat zeg je, die komen sowieso. En jouw piepkleine broertje, maar die is ook niet meer zo superklein, hè. Elias, wie zou jij mee kunnen nemen naar de rozenkrans? Kom eens even bij de microfoon. Heb jij misschien kinderen in de straat die wel eens komen spelen of zo?
7: Nee.
2: Nee? Helemaal geen kinderen in de straat? Ga je nooit met kinderen in de straat voetballen?
7: Nee.
2: Wat doe je dan voor sport? Of doe je niet aan sporten? Even in de microfoon. Wat doe je voor sport dan?
7: Atletiek.
2: Atletiek. Zijn er geen kinderen die het leuk zouden vinden om mee te gaan?
7: Nee, ik niet.
2: Je kunt het eens vragen, toch?
7: Ja.
2: Lieve, wie zou jij kunnen bedenken om mee te nemen naar de rozenkrans? Het is niet zo makkelijk, hè? Want veel kinderen die geloven natuurlijk niet in God. Hè? Maar het is voor ons wel belangrijk dat we ook wel van ons geloof getuigen. Hè? Dat we er wel eens over spreken met andere kinderen ook natuurlijk. Lieve heeft een idee. Ja, Lieve.
7: Mensen uit de kerk.
2: Ja, goeie. Zijn er bij jullie in de kerk ook kinderen of niet?
7: Ja, de kinderen die er in dit jaar de communie hadden gedaan, maar die zie ik nooit meer terug in de kerk.
2: Oh, die zie je nooit meer terug. Nee, dat is vaak zo, hè? Ja.
7: Meestal hebben ze de communie gedaan en komen ze daarna niet meer
2: nee,
7: terug.
2: Nee, dan denk je, nou, dat hebben we ook gehad. En dan gaan we nu nooit meer naar de kerk. Dat is jammer eigenlijk, hè?
7: Maar wel eentje en daarmee had ik mijn communie meegedaan en die komt wel nog steeds.
2: Oké, okay, nou dan kun je die mooi uitnodigen. Toch?
7: Ja.
2: Vraag het maar eens. Jongens, dus volgende week woensdag, belangrijke dag. Niet alleen voor kleine kinderen, maar ook voor grote kinderen. Ook voor Gerrit bijvoorbeeld, want Gerrit is al een grote gast. Maar de rozenkrans blijf je de rest van je leven bidden. Want ook opa's en oma's bidden nog de rozenkrans als het goed is. Is dus een belangrijke dag. Volgende week om 3:00 en dat is dan bij het Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. gaan we de rozenkrans bidden. En dan gaan we proberen om dat getal van 1 miljoen in heel de wereld gaan we dan proberen te halen. Leila.
6: Weet je wat ik wel een beetje jammer vind? Dat het Meanderplein 1 is en niet bijvoorbeeld Meanderplein 3 of Meanderplein 7 of Meanderplein 40.
2: Hoezo? Dat het een heilig getal is, bedoel je?
6: Ja.
2: Nou, het is ook eigenlijk niet helemaal Meanderplein 1, want Meanderplein 1 is het gemeentehuis. Maar we hebben nog geen eigen nummer voor ons kapelletje. Dus eigenlijk moeten we het een eigen nummer proberen te krijgen.
6: Nee, wat is er mooi?
2: Of 5 van Maria?
6: Of 7.
2: 7 is heilig getal. Hoeveel, Nico? Kom eens even staan. Meanderplein 130. Ja, ik weet niet of iemand het ooit nog kan vinden dan, maar dat maakt niet uit. Kom eens even staan. Waarom 130?
7: Weet ik niet.
6: Wij hebben nog daar van die mooie steentjes thuis liggen, van daarvan.
2: Van 130? Mm-hmm. Je zou het ook kunnen zeggen 33, de leeftijd van Jezus.
6: Ja, en jullie hebben toch ook altijd van die...
2: Even bij de microfoon, anders verstaat niemand.
6: Als jullie dat zwarte... heet dat ook? Wat de kapelaan altijd draagt. Met
2: de toog, soutane.
6: Ja, de toog heeft ook altijd 33 knoopjes.
2: Klopt, klopt. Ja, hoort hij wel te hebben. Jongens, we gaan even luisteren naar muziek en dan zijn we zo terug in de uitzending. Want ik wil dadelijk nog eventjes met jullie gaan spreken over een feest dat we gisteren hebben gevierd. We hebben het nou over de rozenkrans gehad, daar gaan we het nog wel meer over hebben trouwens. Maar we gaan dadelijk spreken over het feest wat we gisteren hebben gevierd. En dan gaan die allemaal vingers de lucht in. En die mag je even bewaren tot na het lied. Dus houd het maar gewoon de hele lied lang je vinger de lucht in. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. En we hebben net gesproken over volgende week begint natuurlijk. Niet volgende week. Morgen begint de Rozenkransmaand. En die begint op een bijzondere manier, met een bijzondere heilige. Lieve wist het net al wie we morgen gaan vieren. Wie gaan we morgen vieren, Lieve?
1: Teresa van Lisieux.
0: Goed zo. En ik vroeg net aan Lieve, wat goed. Hoe heb je dat gehoord? En waar had je het gehoord?
1: Op Radio Maria.
0: Ja, natuurlijk. Hoe kan het ook anders, hè? Heel goed. En toen zei Leila, ja, dat krijgen de mensen thuis allemaal niet mee natuurlijk, want we waren muziek aan het luisteren, maar er was hier even een klein gesprekje gaande. Toen zei Leila, oh ja, die heb ik ook op mijn schrift of op mijn kaft van mijn werkstuk. Nee, zoiets?
2: Ja, we moesten een voorblad maken op Canva of zo. Dan moesten we dan allemaal dingen die ons moeten laten denken aan Frankrijk. Dus iedereen had dan zo'n croissantjes en macarons en zo, of zo'n fiets, een liefdesstad en zo. Ja, dat soort dingen. En toen had ik alle Franse heiligen op zo'n collage gemaakt van allemaal Franse heiligen. En Jeanne d'Arc stond er ook op.
0: Ja. Jullie hebben gezien dat de paus net in Frankrijk is geweest, hè?
2: Ja.
0: Ja, die is daar, hij is in Lourdes geweest onder andere. En hij is ook in Parijs geweest natuurlijk. En wat wel heel bijzonder was, er was heel de geschiedenis van Frankrijk alles nagespeeld in een stadion. Nou, er waren echt duizenden mensen bij elkaar. Heel veel jonge mensen die dus echt aan het juichen waren voor de heiligen. Want alle heiligen van Frankrijk die er ooit zijn geweest, de bekende tenminste, die kwamen allemaal voorbij. Dus had je inderdaad ook Jeanne d'Arc. En je had helemaal aan het begin van de kerk in Frankrijk, had je natuurlijk Maria Magdalena die naar Frankrijk kwam. Maar toen hebben ze ook heel hard zitten juichen voor Teresa van Lisieux. Dus morgen inderdaad is de feestdag van Teresa van Lisieux. Maar, dat had ik net eigenlijk aangekondigd. Gisteren was er een speciale feestdag voor onze kerk. En aanstaande vrijdag, ik weet niet of jullie dat ook weten, is er een feestdag voor onze kerk die heel veel met gisteren te maken had. Gaan we eerst even beginnen met gisteren. Wat was er gisteren voor feestdag? Leila.
2: De heilige aartsengelen.
0: Precies. De feestdag van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Drie aartsengelen. Ja, dan meteen een vraag. Er zijn natuurlijk meer dan drie engelen, toch? Hoeveel engelen zijn er ongeveer?
2: 18.000.
0: 18.000, ja. Nicolas, denk jij meer?
3: 800.
0: 800? 800.000. Hoeveel denk jij, Lieve? Hoeveel engelen zijn er in totaal?
1: 18 miljoen.
0: 18 miljoen, oké. Leila?
2: Mijn eerste was fout, heel erg fout. Want we hebben natuurlijk ook nog altijd de beschermengelen. En omdat er 7 miljard mensen zijn, ja, en die hebben allemaal engelen bij hun voeten, bij hun handen, bij hun hoofd volgens mij of zo. Daar had ik ooit zo'n gebedje van gelezen. Dus dan denk ik dat we ongeveer...
3: biljoen.
0: Ja, dat begint meer in de buurt te komen.
2: Ik denk 3 biljoen engelen.
0: Kijk, het is zo, wat Leila zegt inderdaad, we hebben 7 miljard mensen ongeveer op de wereld. Die hebben allemaal hun engelbewaarder. Maar alle mensen die er ooit geleefd hebben, hebben allemaal een engelbewaarder gehad. Dus er zijn nog veel meer engelbewaarders dan er nu mensen op aarde zijn. Plus, dat zijn alleen nog maar de engelbewaarders, maar er zijn nog veel meer engelen dan alleen de engelbewaarders. De engelbewaarders die hebben de speciale taak om ons te begeleiden als mensen, dat weten jullie. Maar er zijn dus ook nog bijvoorbeeld aartsengelen. Ja, er zijn waarschijnlijk meer aartsengelen dan 3, maar van 3 weten we maar de naam. Dus we weten alleen Michael, Gabriel en Raphaël weten we de naam van. En alle andere namen die je misschien wel eens hoort, ja, die zijn niet officieel bekend. Ja, dus soms zeggen ze wel eens, ja, je hebt ook nog die engel en je hebt ook nog die engel. Nou, dat zijn dan vaak namen die niet officieel door de kerk zijn goedgekeurd. Maar er zijn waarschijnlijk 7 aartsengelen. En dat verzin ik niet zelf natuurlijk, maar dat is zo. Omdat we in het laatste Bijbelboek, hoe heet het laatste Bijbelboek ook alweer? Leila?
2: Apocalypse,
0: de Apocalypse, ja, de openbaring van Johannes. Daar horen we over de 7 geesten voor de troon van God. Nou, dan hebben ze al vrij snel gedacht dat dat misschien wel de 7 aartsengelen zijn. Nou zijn er natuurlijk nog veel meer engelen. Wat voor engelen hebben we nog meer? Of nee, nog eerst een vraag eraan aan voorafgaand. Wat is een engel eigenlijk? Je kunt wel de hele tijd over engelen gaan hebben, maar wat is een engel eigenlijk? Is dat een jongetje met vleugels? Een beetje zoals Nicolas? Nee, je hebt geen vleugels. Stel dat we jou ook vleugels zouden geven. Zou je dan een engel zijn? Ja, je gedraagt je engelachtig natuurlijk, dat wel hè. Je bent wel een soort van engeltje, maar ben jij een engel? Nee, toch? Nee. Leila, wat is een engel?
2: Nicholas niet. Dienaren van God. De eerste
0: ja,
2: dienaren
0: het zijn dienaren, dat klopt. Maar het woord engel... Het woord engel... Dat komt van een Grieks woord af. Jullie weten, in onze kerk hebben we vaak Latijnse woorden. He, Pater Noster, onze vader bijvoorbeeld. Maar we hebben soms ook Griekse woorden. Bijvoorbeeld in de mis, Kyrie eleison. He, dat zingen we altijd aan het begin van de mis. Dat zijn Griekse woorden. En engel is ook een Grieks woord. In het Grieks spreek je het wel een beetje anders uit. Dan zeg je angelos. Angelos, angelos, engel, engel. Je hoort dat dat ongeveer hetzelfde is. En wat de luisteraars niet kunnen zien, maar weet je wat wel heel mooi is? Gerrit, kom eens even staan. Zeg jij eens even tegen de luisteraars thuis wat jij op je t-shirt hebt staan. Had je misschien helemaal niet in de gaten? Of had je dat expres aangetrokken? Zeg het eens even in de microfoon.
3: Los Angeles.
0: Ja, Los Angeles. En wat zou dat betekenen? Even in de microfoon. Gerrit heeft Los Angeles op zijn shirt staan. Wat betekent dat, Los Angeles? Ja, zeg het maar.
3: Ja, dus
0: iets dichter bij de microfoon, anders hoort niemand het.
3: Dat is toch een stad?
0: Ja, dat is een stad in Amerika, maar wat betekent het?
3: Los.
0: Wat is los en wat is Angeles? Angeles.
3: Losse engelen.
0: Losse engelen, denkt ja. Leila. Nee, het is een Spaans. Het zijn twee Spaanse woorden. Los Angeles, dat betekent de engelen. Dus jij hebt hier een t-shirtje aan met de engelen. Had je helemaal niet zelf in de gaten. Maar dat is speciaal vanwege het feest gisteren. Daar heeft de heilige aartsengel Michael aan gedacht natuurlijk. Daarom heb je dat shirt nu aan. Of jouw engel bewaarde misschien wel. Leila? Maar wat betekent nou engel? Wat betekent nou angelos? Angelos in het Grieks. Daar is een Nederlands woord voor. Leila zei net dienaar. Ja, het zijn ook dienaren, dat klopt wel. Maar dat is niet wat het woord letterlijk betekent.
2: Waar begint het mee?
0: Het begint met een B.
4: En het eindigt op een...
0: Als jullie dadelijk nog naar de supermarkt gaan, dan ga je puntje puntje doen.
2: Boodschappen.
0: Boodschappen.
2: Boodschappers van God.
0: Juist, het zijn boodschappers. Dus angelos, engel, betekent letterlijk een boodschapper van God. Want hij brengt de boodschap van God bij de mensen. Noem eens één engel die op een hele bijzondere manier de boodschap van God bij ons heeft gebracht. Wie weet dat? Een van de hele bekende. Lieve?
1: Michael.
0: Ja, Michael, daar weten we inderdaad van dat hij zoals het ware de leider van de engelen, van de aartsengelen. En we hebben nog een ander voorbeeld van een van die aartsengelen, is misschien nog wel bekender, waarvan we weten dat hij de boodschap bracht aan ons. Leila.
2: Aartsengel Gabriel.
0: Precies, de aartsengel Gabriel. En hier hebben we ook nog eens een keer een Gabriel in ons midden. Oh nee, sorry, dat is de broer, Elias. Jouw broer Elias heet ook Gabriel. Ik haal je even door elkaar. En die is dus genoemd naar die aartsengel. En inderdaad, de aartsengel Gabriel, die bracht de blijde boodschap aan Maria. Dus daar zit ook het woord boodschap in. Dus engel betekent boodschapper. Dus het zijn de boodschappers van God. Het zijn de goede engelen. Engelen, die lijken een beetje op mensen. Waarom lijken ze op mensen? Nou, ze kunnen nadenken. Ze hebben ook een wil. Ze hebben een vrije wil. Dat wil zeggen, kijk, een kat of een hond heeft geen wil. Hè? Een kat of een hond, die heeft geen vrije wil. Want als je een bakje eten voor de snuit van een kat zet, dan gaat hij niet eerst zitten nadenken van, nou, zal ik dat eten opeten of niet? Of zal ik het misschien nog even laten staan voor vanavond? Want dan heb ik nog een hapje als ik voordat ik ga slapen. Nee, zo denkt een kat niet. Ik heb sinds een paar weken een kat. En als ik een bakje eten ga vullen, ja... Als ik met eten aankom, dan eet hij het al bijna uit de verpakking, eet hij het al bijna op. Dus die gaat echt niet zitten nadenken. Die heeft alleen maar een klein maagje dat knort. En die denkt, ik sprint nu naar het bakje toe en ik ga het bakje leeg eten. Dus dieren hebben geen vrije wil. Die kunnen niet kiezen. Bij een dier noemen we dat anders. Dan noemen we dat een dier heeft een instinct. Een instinct wil zeggen, een dier doet gewoon wat hij, als het ware, meteen als ingeving krijgt. Ik heb nu honger, nou, dan ga ik eten. Ik zie daar een muis, nou, dan ga ik rennen om die muis te vangen. Dieren die kunnen niet nadenken, die hebben geen vrije wil, mensen wel. En engelen dus ook. Engelen lijken heel veel op mensen, want ze kunnen nadenken en ze hebben ook een vrije wil. Wat is nou een verschil tussen engelen en mensen? Want ze zijn niet helemaal hetzelfde. Nicholas.
1: Engelen hebben vleugels.
0: Ja, ze zeggen vaak inderdaad, engelen hebben vleugels, engelen kunnen vliegen. Maar zouden engelen ook net als wij een lichaam hebben? Leila? Hela? Ja, nee. Even de microfoon? Nee. Nee, dat klopt. Dus engelen, die noemen ze dan wel eens, ja, dat is een moeilijk woord, onstoffelijk. Kijk, dit is stof, hè. Als ik in jouw shirt knijp, dan is dat natuurlijk stof. Maar ook jouw arm, die kun je aanraken. Maar een engel, die heeft geen lichaam zoals wij dat zien. Dus een engel, ja, dat is eigenlijk meer een soort, ja, is een soort geest, zou je zeggen. Maar dan wel een goede. Dus de goede engelen lijken veel op mensen, maar zijn niet helemaal hetzelfde, want hebben geen lichamen. Maar ze kunnen wel nadenken, ze hebben wel een wil. En ze hebben één keer, we hebben hier een heel mooi kaartje van Michael inderdaad. Ze hebben één keer, helemaal aan het begin van de schepping, hebben ze een keuze mogen maken. Zijn ze voor God of zijn ze tegen God? Nou, de goede engelen, zoals Michael en Gabriel en Raphaël en al onze engelbewaarders, die hebben allemaal voor God gekozen. Maar er zijn ook engelen geweest, die hebben tegen God gekozen. Dat zijn de boze engelen, de slechte engelen. Hoe noemen we die, Leila? Ja, bijvoorbeeld Satan, de duivel. De duivel was ooit een engel, een goede engel, maar die heeft de verkeerde keuze gemaakt. Die ging namelijk tegen het plan van God in. Die wilde niet God volgen. En toen, Leila?
2: Wacht, eerst leg ik even het goede verhaal uit. Nou,
0: Oké, we krijgen nog even een klein college als de tijd op is. Ja, vertel maar, Leila.
2: Hij was gewoon een van de beste... Ja, alle engelen zijn goed, maar een van de hoofdengelen.
0: Ja, dat was een belangrijke engel.
2: En hij werd zo goed behandeld. En toen dacht hij van, ja, ik heb God eigenlijk niet nodig. Want ik kan het zelf ook wel. Ik ben beter dan God en zo. Bla, bla. En toen viel hij naar onder. Naar de hel, dus. En toen kwam heilige aartsengel Michael. En die zei, wie gij, zijt gij tegen hem? En dat is dan vertaald.
0: Ja, bijna. Wat zei hij ook alweer?
2: Wie is God? Of nee?
0: Ja, je komt in de buurt.
2: Wie is als God?
0: Wie is als God? Dus Michael, lieve. Kun je het nog volgen of niet? Ik ga het even heel kort samenvatten, want we moeten zo naar de kapel om te gaan bidden, anders wordt het te laat. Michael, de goede aartsengel Michael, die zag dat de duivel, voordat hij viel, was de duivel nog goed. Want God heeft alles goed geschapen. Maar die zag dat de duivel, die kwam als het ware in opstand. De duivel die werd, dat noemen we dan met een mooi woord, met een moeilijk woord, hoogmoedig. Heb je er wel eens van gehoord, Gerrit? Hoogmoedig wil zeggen, oh, je wordt helemaal arrogant. Je denkt, ach, ik heb helemaal God niet meer nodig. En sterker nog, ik ben veel, veel groter en beter en knapper dan God. Dus de heilige, die engel moet ik zeggen, die dacht dat hij zo belangrijk was. Want die was zo mooi geschapen door God, dat hij zelfs nog belangrijker was dan God. En toen riep inderdaad Michael uit, wie is als God? Want niemand is zo groot als God. Daarom riep hij dat. En daarom noemen we hem ook de aartsengel Michael. Dat betekent wie is als God. En toen viel inderdaad, wat Leila net ook vertelde, Satan uit de hemel, hup, naar de hel toe. En dan nam hij ook wat van zijn trawanten mee. Van zijn handlangertjes. En dat zijn dan de boze geesten. Oké, jongens. Gisteren dus het feest van de aartsengelen. Vrijdag het feest van de engelbewaarders, van de beschermengelen. Dus we gaan nu even naar de kapel, want voordat we daar naartoe gaan, moet je even het volgende bedenken, voordat we de kapel inlopen. We gaan nou knielen voor het Allerheiligste Sacrament. Denk je dat we daar alleen zijn? Wie zijn er nog meer dan? Nicolas? Wie zijn er nog meer bij het Allerheiligste Sacrament aanwezig?
4: Jezus.
0: Jezus is het Allerheiligste Sacrament. En wie zijn altijd bij Jezus?
4: Engelen?
0: De heilige engelen, die zijn ook bij het sacrament. Dus je moet maar eens bedenken, als je dadelijk knielt voor de heilige hostie, dat je weet dat de engelen daar ook aanwezig zijn. Dus we zijn niet alleen in de kapel. Dus we moeten ook stil zijn, want we mogen de engelen natuurlijk niet storen in hun gebed. Snappen we? Oké, gaan we nu richting de kapel.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Goede Heer Jezus Christus, we hebben net in de catechese gesproken over de heilige engelen. We geloven dat hier bij uw Allerheiligste Sacrament vele engelen aanwezig zijn om u te aanbidden. En we willen ons gebed bij dat van de engelen voegen. En we willen vandaag bijzonder bidden dat de devotie tot de heilige engelen bij alle katholieken wereldwijd mag groeien. Laten we ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u,
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van ons dood. Amen.
2: Ik wil graag bidden voor alle ouders die het moeilijk hebben en voor alle kinderen die het moeilijk hebben. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik bid voor de kinderen die niet naar de kinderkatechese kunnen komen of die heel graag willen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, vraag ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik bid voor alle gezinnen die uit elkaar zijn gegaan. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van onze schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in het uur van onze dood.
2: Amen.
6: Ik wil bidden voor mensen die dakloos zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle zielen die nog in een vage vuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan. En ik wil bidden voor alle zieken, laat ons bidden.
3: Heer onze
2: God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Amen.
0: En dan zullen we het laatste wijsgegroet bidden, speciaal voor de intenties van alle luisteraars thuis. En dan houden we even een kort moment in stilte, zodat de luisteraars hun intenties hier bij u, Jezus, kunnen brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament de zegen geven aan iedereen hier en ook de mensen thuis op afstand.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Kom met me mee naar Maastricht.
2: Vanuit de Radio Maria-studio in Maastricht gaat steken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
1: De zuiden van het land.
3: Goedemorgen, beste luisteraars van het radioprogramma Servaas aan de Maas bij Radio Maria. We zijn in de studio verbonden aan de Sint-Servaas-basiliek in het hartje van Maastricht. Het is woensdagochtend en naast mij zit mevrouw Katelijne Teunissen, die in de uitvaartzorg werkt. En we hebben een heel bijzonder festival aanstaande, het Festival voor Mijn Dood. En ik heb haar uitgenodigd om ons daarover te vertellen. En later in het programma zullen we ook mijn eigen betrokkenheid bij dit festival toelichten. Mevrouw Katelijne, welkom in onze studio bij Radio Maria om ons iets te vertellen over het Festival voor de Dood.
4: Bedankt voor de uitnodiging.
3: Ja, graag gedaan.
4: Het festival dat is inmiddels al de derde editie hier in Maastricht. En we hebben dat georganiseerd omdat we toch merken dat er nog altijd een taboe rust op het onderwerp. Mensen praten niet graag over de dood en schuiven het voor zich uit om het bespreekbaar te maken. Met elkaar, met hun dierbaren. Ook om hun eigen zaken goed te regelen. Maar er komt een moment, en dat moment is heel onvoorspelbaar, dat het aan de orde is.
3: Ja.
4: En als het dan niet geregeld is, dan is dat voor de nabestaanden heel erg lastig. Ja. Dus eigenlijk willen we mensen inspireren om na te denken over hun eigen uitvaartwensen. En ook om hen te informeren van wat is er in deze tijd zoal allemaal mogelijk.
3: Ja. U werkt zelf in de uitvaartzorg als begeleider, maar ook om zaken te regelen. Dus u weet eigenlijk uit eigen ervaring hoe moeilijk vaak het is, hè, om mensen goed te laten afscheid nemen en anderzijds ook wat mogelijk is. Ik denk dat dat factoren zijn die ook een grote rol gespeeld hebben bij het organiseren van dit festival.
4: Zeker, dat zegt u goed. Er zijn heel veel veranderingen geweest in de uitvaartbranche en dat is ook alleen maar goed. En aan ons de taak om mensen daarin te begeleiden in al die mogelijkheden die er zijn. Soms als ik met tafel zit met verschillende kinderen van de overledene hebben die verschillende wensen. En dan probeer je om daar een middenweg in te vinden, zodat iedereen zich kan herkennen in het afscheid van een dierbare.
3: Ja. Ja, vroeg of laat komt iedereen daarvoor te staan. Het is geen keuze natuurlijk, hè, maar vroeg of laat zul je met de dood te maken krijgen en zul je zaken ook goed moeten regelen en ook passend bij de situatie, bij je eigen persoon. En dus in die zin is het een hele goede zaak om zaken goed voor te bereiden. Festival voor mijn dood, dat roept eigenlijk iets feestelijks op. Hè? Bedenk maar bij jezelf wat het oproept. Hè? Festival voor mijn dood. En dan, in het begin had ik zelf ook wel wat moeite met die titel. Anderzijds denk ik van ja, dat opent een heel perspectief over wat ook mogelijk is. En zodat je ook zelfs een afscheid goed kunt voorbereiden en daar ook iets bijzonders van maken. Of iets minstens iets passends van maken wat bij deze persoon past. En bij je, in die zin heb ik dat wel leren waarderen. Kunt u ons iets vertellen over wat we ons moeten voorstellen bij dit festival? Hoe ziet dat uit? Zit u in een grote versierde hal of nee?
4: Nee, dat niet. Bij het festival denk ik ook aan feesttenten en verschillende muzikale optredens. Maar je mag zich voorstellen dat we rondom het Vrijthof een aantal locaties hebben, een zestal in totaal, waar we lezingen organiseren, workshops, muziekoptredens, een toneelvoorstelling en ook een tentoonstelling. Ja. Allemaal over het thema overlijden. En sinds de eerste editie hebben we ook een eyecatcher en dat is een bakfiets met daarop een kist. En die kist is voorzien van een brievenbus. En die kist die gaat door de binnenstad van Maastricht om ook nietsvermoedend winkelend publiek eigenlijk te confronteren met die kist. Dat mensen erover gaan nadenken. En die brievenbus die is bestemd in die kist voor de hemelpost. Dus als mensen een berichtje willen sturen naar een overleden dierbare, dan kan dat. En daar is ontzettend veel animo voor.
3: Ja. Ja, dat is enerzijds confronterend. Natuurlijk denk ik ook hè, dat mensen dat helemaal niet zo...
4: We hebben ook negatieve reacties gehad en dat vinden we ook begrijpelijk. Soms vinden mensen het chockerend. Ja. Nogmaals, ze zijn zich er niet van bewust dat ze die kist gaan tegenkomen. Maar de dood is ook chockerend en confronterend.
3: Ja.
4: En door het bespreekbaar te maken haal je daar toch al een beetje scherpe randjes vanaf.
3: Ja, ja zeker, ja. U zegt rond het Vrijthof, daar liggen cafés, er liggen theater, er liggen een museum, er liggen kerken. Kun je iets vertellen over waar mensen op kunnen intekenen of waar ze naartoe gaan?
4: Mm-hmm, zeker. Nou, alle activiteiten die zijn gratis toegankelijk voor de mensen. Mensen hoeven ook niet te reserveren, kunnen gewoon inlopen. En wat u zegt, de diversiteit aan locaties heeft ook te maken met diversiteit in ons programma. Mm-hmm. Dus we hebben een toneelstuk, dat doen we in het theater aan het Vrijthof. Workshops, die doen we in het Toon Hermanshuis onder andere. En een specifiek programma over verlies binnen het gezin. Mm-hmm. Met de nadruk op verlies van een kind. En dat doen we in een café, een bovenzaal van Café de Mommes op het Vrijthof.
3: Mm-hmm. Ja, een mooi café trouwens. Ja.
4: Mooi café, maar ook heel intiem en geborgen.
3: Ja, mooi. Ja. Er liggen ook kerken verbonden aan het Vrijthof natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Ook de Savaas-Basiliek, maar ook de Sint-Jan. En de Sint-Jan is inmiddels een interessante kerk geworden. Wat mogen mensen daarvoor wachten in de Sint-Jan?
4: Sint-Jan is eigenlijk onze hoofdlocatie. Daar beginnen we ons festival. Daar gaat ook de kist een start maken, de ronde door de stad. En daar beginnen we om 10:00 met de opening met onze ambassadeur Theo Bovens, voormalig gouverneur. En de kist komt aan het einde van de middag, daar geheel beschreven ook weer terug, wordt dan onthaald. En dan wordt ook samen gekeken met de mensen van wat staat er nou allemaal op die kist.
3: Of mensen kunnen op de kist
4: dat
3: schrijven.
4: Ook, ja,
3: dat is als een soort brievenbus. Maar er zit ook een gleuf in om iets
4: dat
3: in te stoppen.
4: Intieme briefjes kunnen daarin. Persoonlijke berichten kunnen aan de brievenbus meegegeven worden. Maar mensen schrijven ook allerhande berichten op de kist zelf. Religieus, niet religieus. In allerhande talen van de wereld.
3: Oh ja.
4: Dus dat is een hele internationale kist die terugkomt. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. En de Sint-Jan is eigenlijk om een praktische reden onze hoofdlocatie. Daar kunnen natuurlijk heel veel mensen in.
3: Ja,
4: dus daar hebben we de wat grotere lezingen.
3: Ja. En dan hebben we nog een andere kerk. En dat is de Savaas-Basiliek, die ook de poorten naar het Vrijthof heeft. En daar is ook een lezing, heb ik begrepen.
4: Ja, zeer zeker. Ja. We zijn heel erg verheugd dat u daar een lezing wil gaan geven in de dagkapel van de Sint-Savaas-Basiliek.
3: Ja.
4: Mede ook omdat het kerkelijke thema zeker een rol verdient binnen ons festival.
3: Ja, beste luisteraars, dit is zoals u hoorde, Katelijne vertelde, dit keer nu de derde editie. En bij die andere twee, in het begin had ik het niet meteen zo door, maar bij de tweede viel me dat wel heel erg op. Want er gebeurt heel veel in Maastricht, dat moet u weten. Er zijn demonstraties en festivals en er zijn feestdagen en van alles. En bij die tweede keer viel me dat op, een festival van mijn dood. Ik had ook met mevrouw Katelijne contact van tevoren hierover. En ik zeg, is er geen ruimte voor de kerk? Want als er, als er iets is als er iemand met de dood verbonden is, dan is het wel de kerk. We hebben onze oorsprong in de dood en de verrijzenis van Christus. En dat speelt voor ons een hele, hele grote rol. En ik zou het heel fijn vinden om ook binnen de kaders van dat festival daar aandacht voor te willen vragen. En dat werd eigenlijk meteen beantwoord. Hè? Maar nou, als je dat wilt, dat is heel graag zelfs. En, dus ik heb ook op die dag een spreektijd ongeveer van een uur. Hè?
4: Mm-hmm.
3: En we zullen dat in de dagkapel doen, omdat dat ook weer makkelijker is. Daar kunnen trouwens ook heel wat mensen in, maar het is een intieme ruimte waar we dan zaken toelichten, zoals een kerkelijke uitvaart eruit ziet, ze dat kan zien, met betrekking tot lezingen, voorbeden, het eigen aandeel van familieleden, de muziek, wat koren, muzikanten kunnen doen, wat de waarde is van live muziek. Van een ja, überhaupt van het deelnemen aan liturgie op zulke momenten in je leven. Dat er ook iets collectiefs gebeurt. Je ziet natuurlijk in onze dagen ook dat mensen graag in besloten kring afscheid nemen, omdat ze juist die intimiteit missen en die ook nodig hebben op die dagen. Tegelijkertijd zeggen mensen ook, dat is een goede gelegenheid om mensen te ontvangen en samen verdriet te dragen, en er is ook behoefte om gezamenlijk iets uit te dragen of afscheid te nemen van mensen. En ja, van beide vormen is iets te zeggen, en nou, we kunnen daar als kerk ook op inspelen en dingen aanbieden. We hebben grote ruimte, kleine ruimte, er is van alles mogelijk. Wat we ook aandacht aan willen geven is aan het hele voortraject, want het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dus als parochianen aangeven dat een familielid ziek is of zijzelf en ze willen een inleidend gesprek, of hoe het straks gaat met de ziekenzalving, dat je een contact kunt opbouwen. En dan volgt het een op het ander. En dat is natuurlijk na de dood ook in een 6 weken dienst of missen die gelezen worden voor overledenen, of een jaardienst, zodat je zaken ook verder kunt tillen. En het parochieblad waarin aandacht is voor de overledenen met zijn naam, of viering als Allerzielen, Allerheiligen, waar mensen ook terug kunnen komen naar de kerk om dat samen te beleven. Dat zijn allemaal dingen die wij toelichten in dat uur, afgewisseld ook met muziek uit requiemmis, gezangen of orgelspel, zodat mensen ook de ruimte kunnen zien, kunnen beleven in die zin, en dat ook dit eigenlijk bespreekbaar wordt. Dat is de bedoeling. Ja,
4: ja, precies. Ja, dus u stelt de deuren van de kerk open om de mensen te laten zien eigenlijk hoe mooi en hoe waardevol de kerkelijke rituelen zijn.
3: Ja, zeker. Ja, ja. En het is dat is heel mooi. En mensen zijn er ook vaak bang voor, ook wat de kosten aangaat. Dan zeggen die, dat zal wel duur zijn, of het hebben al zoveel kosten. Ik denk dat eigenlijk wel meevalt als je de vergelijking ziet. Hè? Dus
4: dat klopt,
3: wat een doorsnee kistkomst bij wijze van spreken. Het stipendium voor de mis, dat zit ongeveer op gelijke hoogte. En ik denk van, nou goed, daarvoor komt wel heel veel terug. Hè? En dat bespreekbaar maken, daarover spreken. We hebben ook folders die we aan de mensen meegeven, dat ze het kunnen ons kunnen nalezen. Maar het is meer het aanbieden van wat allemaal mogelijk is en welke vorm ook. Hè. Je kunt dus ook afscheid nemen in de kerk zonder eucharistieviering, met verdient de voorkeur. Maar het kan ook zonder, dat er toch heel veel mogelijk is, of een avondwaken of dit soort dingen. Ik ben als priester ook bereid om ergens naartoe te gaan als dat op prijs gesteld wordt, hè, of mensen... We hebben onlangs ook gehad dat we iemand thuis hebben afgehaald en vandaar naar de kerk hebben begeleid. Omdat het iemand was die ook altijd zelf die route liep. Nou, voor mensen is dat die flexibiliteit vanuit de kerk, dat is heel, dat is voor mensen heel erg fijn dat dat kan. En er is op dat gebied heel wat te winnen. Als je één keer contact hebt met mensen, dan is het heel fijn dat verdiept kan worden door in te gaan op bepaalde wensen. En dat kan zonder dat wij afbreuk doen aan waar wij als kerk voor staan. En dat komt bij het festival allemaal heel dichtbij. Dat is mooi, ja. Het is ook goed te weten, ik heb met mevrouw Katelijne ook al jaren geleden een goede samenwerking gevonden op Allerzielendag. Misschien wilt u daar... ook even iets over vertellen?
4: Zeker, ja. Daar kijken we nu ook alweer rijkhalsend naar uit. Dat organiseren we samen op maandagavond 2 november... op het Rouw- en Gedenkpark Tongerseweg in Maastricht. En oorspronkelijk is dat heel klein begonnen. Ja, volgens mij 45 mensen in het beginnen. En ieder jaar komen daar weer mensen bij. En dat organiseren we een hele stemmige lichtprocessie. Ja. Mensen krijgen allemaal een kaarsje aangereikt. En dan lopen we samen over de begraafplaats naar de mooie kapel die daar ligt, waar u enkele gebeden doet uitspreken, waar mooie muziek is. En dan lezen we de namen op van de mensen die ons ontvallen zijn. En de stilte die daar dan spreekt, mag ik toch wel zeggen,
3: die is
4: heel ontroerend. Dat raakt me ieder jaar opnieuw, die saamhorigheid. En mensen echt behoefte hebben om daar bewust samen te bidden en stil te staan.
3: Ja. Het is een prachtige kerkhof, een begraafplaats, hè, met een oude kapel. Het is eeuwenoud, hè, vanaf de 19e eeuw, dus 18 zoveel, zijn ze begonnen met de eerste graven. En monumentale graven en ook ja, tijden waarin allemaal dezelfde kruis. Maar we lopen dus door dat enorme park en dan dat neemt mensen al mee. Maar de saamhorigheid op die dagen, Allerheilige, Allerzielen, is heel belangrijk en dat wordt daar op een hele fijne manier onderstreept. We hopen op goed weer en zoals het overal eigenlijk, zeker in Limburg nog gebeurt, de graven gezegend worden en aandacht is voor overledenen en ook voor nabestaanden. Ja. Nou, we hebben wat gesproken over een heel belangrijk thema in ons leven, over de dood en hoe je daarop kunt voorbereiden en wat je ook bij een uitvaart kunt doen, zodat je dat de familie en de vrienden ook met tevredenheid terug kunnen kijken, waar ook veel voldoening uitkomt en steun en troost. En het festival opent daarvoor heel wat deuren. Fijn dat mevrouw Katelijn in ons midden is geweest om ons daarover te vertellen. Hartelijke dank voor de komst naar de studio.
4: Graag gedaan, Deken.
3: En voor u alle beste luisteraars, heel veel sterkte als u zelf met overlijden te maken heeft in uw eigen kring voor de komende weken. En ik zeg graag tot de volgende keer.
2: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: De oorlog in Joegoslavië, zei Rob, dat is toch een oorlog van moslims tegen christenen?
1: Ja, zei pa. En in Ierland zijn het de protestanten tegen de katholieken. Allemaal geloven ze in een god. En alle partijen denken dat hij aan hun kant staat.
0: Vlak voor een Mariakapel, scherp links, brulde hij, toen ze al zeker 50 meter waren doorgelopen.
2: Hé, Suffert, kun je dat niet eerder zeggen, snipte Sanne.
3: Wat je zegt ben je zelf, zei pa, die er even bij ging zitten.
4: Kijk op tijd in de gids en dan loop je niet verkeerd.
0: Bij een volgend kapelletje dachten ze slim te zijn en wilden weer links afslaan.
2: Fout, riep Rob triomfantelijk. Waar staat de tekst Regina su noi o dolcissima madre?
0: Sanne wees op een lichte plek op de donkere, verweerde muur.
2: Dit zou hier hebben kunnen staan, zei ze. Dit ziet eruit of er een bord heeft gezeten.
0: Pa keek bedenkelijk. Het zou kunnen.
4: Weet je wat, we lopen nog een eind door. Hebben we na een kwartier niet de juiste kapel gevonden, dan gaan we weer terug naar dit punt en slaan we hier af.
0: Met tegenzin gingen de meisjes akkoord. Ze waren er beslist van overtuigd dat zij gelijk hadden en ze konden het niet uitstaan dat Rob het alweer goed had. Na een poos kwamen ze op een viersprong. Die stond niet in de gids vermeld.
2: Wat nu?
0: Ergens op de helling boven hun hoofd hoorden ze een gierend geluid. Daar waren kennelijk bosarbeiders bezig met snoeien of zoiets. Maar hoe bereikte je die lui door het dichte bos om hun de weg te vragen?
4: Als er niets over staat, wist pa, dan moet je gewoon rechtdoor gaan.
0: Maar dat pad liep naar beneden en maakte bovendien een scherpe bocht naar rechts. Er lag een huis, maar dat leek onbewoond.
2: Volgens mij is dit een weg voor de mensen van dat huis naar Spoleto, zei Rob. We zitten verkeerd. Laten we maar teruggaan naar die viersprong en het pad omhoog proberen. Het kan nooit ver van de rijweg zijn, want af en toe hoor ik auto's langs rijden.
0: Pa was het met hem eens. Sanne niet, en Eefje vond het opeens griezelig.
2: Stel dat ze er letterlijk en figuurlijk niet meer uitkwamen.
4: Geen paniek, zei pa lachend. Een beetje dwalen hoort erbij.
0: En ze kwamen eruit. Op een asfaltweg, zoals de gids aangaf. En pal er tegenover ging alweer een smal, stenig, steil paadje omhoog. Na een kwartiertje ploeteren, pa begon weer angstwekkend te hijgen, zagen ze een muur, een lange kloostermuur. Ze hadden de kluizenarij gevonden. En wat nog beter was, een groot hotelrestaurant Michelangelo. Ze lieten hun rugzakken van hun schouders glijden en ploften neer in de rieten stoelen op de galerij. Pa en de meisjes bestelden koffie, Rob een cola. Dromerig staarden ze naar de bloemen en de planten die de galerij afschermden van een leeg parkeerterrein. Rob ontdekte een dikke, zwarte kever, die op zijn brede vleugels alle klokjes van een paarse campanula bezocht.
2: Alles is hier een paar maten groter, zei Sanne, peinzend. Zulke grote kevers en campanula's zie je in Holland niet.
0: Omdat de lucht en de aarde hier niet verpest worden door allerlei industrieën, zei Eefje, snuif die zware bloemengeuren eens op. Je raakt er bijna door bedwelmd.
4: Dat ruik je bij ons toch ook niet meer. Franciscus wist wel mooie plekjes te vinden, zei pa waarderend.
2: Ik wou dat ik in zijn tijd had geleefd. Dan was ik ook kluizenaar geworden.
5: Laat me niet lachen, verzocht Rob. Een kluizenaar met een auto voor je deur, een krat bier in de hoek van je kluis, een telefoon onder handbereik en een televisie pal voor je neus. Hallo, heb ik alles gehad?
2: Zijn boekenkast en de krant ben je nog vergeten, zei Sanne behulpzaam.
5: Pa grinnikte. Eefje, vind je ook niet dat ik zwaar word miskend? Ik snak naar een leven van meditatie en boete, maar niemand gelooft me.
2: Eefje trok een streng gezicht en zei vermanend, dat gelooft u toch zelf ook niet?
5: Sanne en Rob lachten. Eefje kwam los. En hoe?
2: Zal ik dan maar alleen naar die kluizenarij gaan bekijken? Stelde pa voor. Het is aan jullie niet besteed. Geen greintje gevoel voor spiritualiteit.
5: Maar natuurlijk gingen ze met hem mee. De deur van het klooster stond open. Ze mochten er kennelijk zomaar in. Er hing een plattegrondje van het gedeelte dat ze mochten zien. De rest was privéterrein. Langs een smalle donkere gang lagen 7 cellen. Sombere hokjes met een klein raam en een hobbelige stenen vloer. Hier en daar stonden wat oude gebruiksvoorwerpen. Stenen kruiken, een slaapbank, een boeken- of klerenkist, wat krukjes.
2: Ik zie je hier al zitten, pa, grinnikte Rob, met je benen in de knoop en maar mediteren tot je een ons weegt.
5: Wat is nou het verschil tussen een klooster en een kluizenarij? Wilde Eefje weten.
2: Pap bladerde in de gids tot hij vond wat hij zocht. En legde uit, dit was oorspronkelijk een klooster van de Benedictijnen, een andere, oudere orde dan de Franciscanen. De Benedictijnen hebben vaste verblijfplaatsen. En naast het bidden zorgen ze ook voor hun eigen kost. Dus ze hadden werkplaatsen en landerijen. De Franciscanen trokken predikend rond en bedelden hun kostje bij elkaar. Maar ook zij wilden wel eens op een rustig plekje kunnen bidden. Daarvoor trokken ze zich terug in spelonken of primitieve houten keetjes op een omheind terrein, dikwijls in de buurt van een bestaande kapel. Maar het aantal minderbroeders breidde zich enorm uit en op den duur, zeer tegen de zin van Franciscus, kwam er behoefte aan een meer permanent verblijf. Dus aanvaarde hij dit klooster in 1218. Maar buiten op het terrein waren grotten in de rotsen waar de broeders op hun eentje een poosje konden verblijven om te mediteren. En om dat ongestoord te kunnen doen, was er een medebroeder aangesteld, de moeder, die alle huishoudelijke klusjes opknapte. Franciscus heeft een aparte regel voor de kluizenarijen geschreven. Het liefst was hij zelf voorgoed kluizenaar geworden. Hij hield van stilte en eenzaamheid. Dan werd hij niet door allerlei wereldse en onbenullige zaken afgeleid en kon zich helemaal geven aan de ontmoeting met God. Hij heeft zelfs aan Clara en een medebroeder om raad gevraagd. Maar allebei zeiden ze dat hij door moest gaan met preken. Hij kon ook goed preken, heel begrijpelijk en in de landstaal. Terwijl de pastoors erg moeilijk preekten en altijd in het Latijn, wat de gewone man niet verstond.
5: Daar zullen ze dan veel van hebben opgestoken, zei Sanne.
2: Maar nou die kluizenaars, zei Eefje. Die zitten dus buiten in grotten te mediteren. Wat is dat precies? Wat doen ze dan?
5: Bij ons op school is een jongen die aan yoga doet. Is dat hetzelfde?
2: Kan zijn, zei pap voorzichtig. Ik weet daar te weinig van. Alleen dat het de laatste jaren
5: heel wat mensen zich met meditatie bezighouden. Cursussen voor zen-boeddhistische meditatie, transcendente meditatie, allerlei manieren van yoga enzovoort. De kranten staan bol van die advertenties, maar of ze allemaal een verheven doel op het oog hebben, betwijfel ik.
2: Die jongen beweert dat je er heel rustig van wordt, zei Sanne, maar ik geloof niet dat hij het doet om God te ontmoeten. Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen.
5: Nee, allicht niet, zei Rob. Wie op school over God praat, is een watje.
2: Ik snap trouwens niet waarom je een kwartier op je kop moet staan of andere rare stunts moet uithalen om te bidden. Kun je niet gewoon op een stoel zitten?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Bach Collegium San Diego zingt Singet dem Herrn ein neues Lied, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Heer, ik verlang naar uw nabijheid. Geef mij stilte. Geef mij vertrouwen. Geef mij aandacht. Laat mij binnenkomen in uw aanwezigheid.

0: De lezing van vandaag is uit het boek Job, hoofdstuk 19, vanaf vers 21.
1: Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met mijn eigen ogen zien. Ik, geen ander, heel mijn binnenste, smacht van verlangen.

Job zit in zak en as, ook al weet hij dat hij niets verkeerds gedaan heeft. Toch verliest hij zijn vertrouwen in Gods liefdevolle zorg niet. Brengt dit bij jou een tijd van tegenslag of beproeving in herinnering?

De naam die Job aan God geeft, mijn redder, betekent letterlijk zoiets als degene die gegijzelden of gevangenen vrijlaat. Waar heb jij zelf of een naaste zo'n redder nodig?

Job spreekt van een God die ik aan mijn zijde zal zien. Ken je dit gevoel überhaupt? Het gevoel God aan jouw zijde te hebben? Hoe is dat?

0: Als je de tekst nogmaals hoort, merk dan op hoe Job in vaste overtuiging spreekt, zelfs terwijl hij lijdt.
1: Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen. Ik weet, mijn redder leeft, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met mijn eigen ogen zien. Ik, geen ander, heel mijn binnenste, smacht van verlangen.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. Judith bij Holofernes. Nadat Judith tot de God van Israël gebeden had, richtte zij zich uit haar liggende houding op, ontbood haar kamenier en ging naar beneden het huis in waar ze de Sabbat en de feestdagen placht door te brengen. Ze ontdeed zich van haar rouwkleed en legde haar weduwdracht af. Daarna nam ze een bad, wreef zich in met zalfolie, stak haar haar op en deed haar een hoofdband om. Ze trok haar mooiste kleren aan die ze gedragen had toen haar man Manasse nog leefde. Ze deed sandalen aan haar voeten, tooide zich met haar halssnoeren, armbanden, ringen, oorhangers en al haar sieraden. Ze maakte zich zo mooi op dat ze de aandacht moest trekken van elke man die haar zou zien. Ze gaf haar kamenier een leren zak met wijn en een kruik olie. Ze vulde een tas met geroosterde gerst, gedroogde vruchten en witte broden. Ook pakte ze haar kookgerei in en liet dit door haar kamenier dragen. Terwijl zij dwars door het dal trokken, kwamen verkenners van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: tot welk volk behoort u? Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Judith antwoordde: ik ben een Hebreeuwse, maar ik ben van mijn volk weggelopen, want het zal niet lang meer duren of het zal u ten prooi vallen. Ik wil naar Holofernes toe, de opperbevelhebber van uw leger, om hem waardevolle inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet trekken om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost. Toen de soldaten haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tot elkaar: het is uw behoud dat u onverwijld naar onze heer bent gekomen. Ga naar zijn tent. Enigen van ons zullen u begeleiden en u bij hem brengen. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed behandelen. Ze kozen uit hun midden 100 man. Deze voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten haar naar de tent van Holofernes. Holofernes sprak tot haar: wees gerust, mevrouw. Vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, wenst te dienen. Als dus uw volk dat in het bergland woont mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgeheven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden. Heb goede moed. Van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen, zoals allen die mijn heer, koning Nebukadnessar, dienen. Judith gaf hem ten antwoord: wees zo goed te luisteren naar uw slavin. Sta uw dienstmaagd toe het woord tot u te richten. Van wat ik mijn heer deze nacht ga zeggen, is geen woord gelogen. Als u de aanwijzingen van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden en mijn heer zal in zijn opzet niet falen. Zo waar Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, leeft en bij de macht van hem die u heeft gezonden om onder al wat leeft de orde te herstellen, dankzij u zijn niet alleen de mensen aan Nebukadnessar onderworpen, maar door uw kracht zijn ook de wilde dieren en het vee en de vogelen des hemels dienstbaar aan Nebukadnessar en heel zijn huis. We hebben immers gehoord van uw wijsheid en van uw gedurfde ondernemingen, en over heel de aarde verkondigt men dat niemand in het rijk zo bekwaam is als u, zo rijk aan kennis, zo geniaal als veldheer.
Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Ze stonden verwonderd over haar wijsheid en zeiden: in heel de wereld, van oost tot west, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet. Holofernes zei tot haar: God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnessar en gevierd zijn over heel de aarde. Tweede lezing. Uit het levensverhaal van de heilige Theresia van het kind Jezus. In het hart van de kerk. Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het 12e en 13e hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars kunnen zijn, dat de kerk uit verschillende leden bestaat en dat het oog niet terzelfde tijd hand kan zijn. Het antwoord was duidelijk, maar stilde mijn verlangens niet. Het gaf me geen vrede. Zonder de moed te verliezen las ik verder. En deze zin vertroostte mij. Je moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. En dan legt de apostel uit hoe zelfs de volmaakste gaven niets zijn zonder de liefde. En dat de liefde de verheven weg is die zeker leidt naar God. Eindelijk had ik rust gevonden. Bij het beschouwen van het mystieke lichaam, de kerk, had ik mij in geen van de ledematen die de heilige Paulus beschrijft herkend. Of liever, ik wilde me in alle ledematen herkennen. De liefde gaf me de sleutel van mijn roeping. Ik begreep dat als de kerk een lichaam is dat uit verschillende ledematen is samengesteld, het noodzakelijkste en edelste lid haar niet kan ontbreken. Ik begreep dat de kerk een hart bezat en dat dit hart brandde van liefde. Ik begreep dat alleen de liefde de leden van de kerk tot handelen aanzette en dat, als het vuur van de liefde gedoofd zou worden, de apostelen zouden ophouden het evangelie te verkondigen. De martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen insloot, dat de liefde alles was, dat ze alle tijden en alle plaatsen omvatte, in één woord, dat ze eeuwig is. Toen heb ik in de overmaat van mijn uitzinnige vreugde uitgeroepen: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping is liefde. Ja, ik heb mijn plaats in de kerk gevonden. En deze plaats, mijn God, hebt gij mij gegeven. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Zo zal ik alles zijn. Zo wordt mijn droom werkelijkheid.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft en dat we samen kunnen gaan bidden. En dan, 's morgens is dat altijd de laude, het kerkelijk morgengebed. En dan geef ik u graag eventjes de bladzijde. En dan beginnen we in het Groot Getijdenboek. Kunt u alvast bladzijde 1447. Daar kunt u een lintje bij leggen, want daar hebben we vandaag de inleiding van de gedachtenis van de heilige Theresia. En dan heeft u die bladzijde vast te pakken. Dan gaan we eerst naar het Klein Getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 217. We zijn de tweede week ingegaan. 217. En dan loopt dat verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed, dat staat niet in het Klein Getijdenboek. Dat is meestal als er dus ook een gedachtenis is. In het Groot Getijdenboek, eventueel een lintje leggen bij 1447. En dan gaan we naar bladzijde 946 voor de antifoon voor de openingspsalm. Ook daar kunt u eventueel een lintje bij leggen. We zitten dus donderdag in de tweede week. Daarna komt de hymne en die staat op bladzijde 713. En dan gaan we eigenlijk terug waar we waren. We beginnen dus op bladzijde 946. En dan gaan we verder op bladzijde 949. Nou, en dan heeft u ook meteen dus de inleiding. Die we al net zeiden, dat is de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat dus op dezelfde bladzijde als de inleiding, 1447. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. En luisteren we nu eerst naar de inleiding.
1: Thérèse Martin werd in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de Carmelitessen te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en godsvertrouwen kenmerkte haar persoon. Als novice meesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897.
0: En dan gaan we in het Klein Getijdenboek naar bladzijde 217 en in het Groot Getijdenboek bladzijde 946. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Treed met jubel voor u aan zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Treed met jubel voor zijn aanschijn. Waarlijk, de Heer is God.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer van het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort, geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt, het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Dan gaan we in het groot getijdboek nu naar bladzijde 949. Werp uw macht in de strijd, Heer, kom om ons bij te staan. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de kerubs, verschijn met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
0: Werpt uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe. En wij zullen gered zijn.
0: Heer, God der Heerscharen, hoe lang nog torent gij? Tegen uw biddend volk.
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood. Gedrenkt met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit. En vijanden lachen ons uit.
1: God van de Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe. En wij zullen gered zijn.
0: Je hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de Heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
0: Ze hebben het omgehakt en verbrand. Laat hen vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Werp uw macht in de strijd. Heer, kom ons bij te staan. Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten. Ik prijs u, Heer, gij waart toornig op mij. Uw toorn is bedaard, gij hebt mij vergeven.
1: Ja, hij is de God van mijn heil. Hij geeft mij vertrouwen. Ik hoef niet te vrezen.
0: Want hij is mijn kracht, hem prijs ik. Hij heeft mij redding gebracht.
1: Verheugd zult gij water scheppen uit de bronnen van heil.
0: En op die dag zult ge zeggen: Verheerlijk de Heer, roept zijn naam aan.
1: Maakt bij de volken zijn daden bekend. Gedenkt hoe verheven zijn naam is.
0: Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk. Laat heel de aarde het weten.
1: Verheugt u en jubelt die Sion bewoont. Om Israëls heilige, groot in uw midden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Weergaloos is het werk van de Heer. Laat heel de aarde het weten. Huldig de Heer onze sterkte. Huldig de Heer onze sterkte. Jacobs God, juicht hem toe.
1: Laat horen uw liederen, slaat de cymbalen. Speelt op uw citer en lier.
0: Laat schallen de hoorn op nieuwe maan. Op volle maan onze feestdag.
1: Zoals het voor Israël vastgesteld is. Bevolen door Jacobs God.
0: Zoals hij het volk van Jozef gebood. Toen hij ten strijde trok tegen Egypte.
1: Nu hoor ik een stem die ik nooit heb gehoord. Ik heb u de last van uw schouders genomen.
0: Uw handen lieten de draagkorven staan. Je hebt mij geroepen. Ik heb u bevrijd.
1: Uit onweerswolken gaf ik u antwoord. Bij Meriba stelde ik u op de proef.
0: Hoor dan mijn volk als ik u waarschuw. Israël, luister naar mij.
1: Nooit mag er een vreemde God zijn bij u. Aanbid geen goden uit andere landen.
0: Want ik ben de Heer, uw enige God, die u uit Egypte geleid hebt.
1: Doe open uw mond als gij hongerig zijt. Wijd open. En ik zal hem vullen.
0: Maar Israël heeft mijn stem niet gehoord. Mijn volk gehoorzaamde niet.
1: Toen liet ik hen los met hun hard gemoed. Zij gingen hun eigen wegen.
0: Ach, luister nu mijn volk maar naar mij. Bewandelde Israël nu maar mijn paden.
1: Dan bracht ik hun vijanden aanstonds ten val. En zou ik mijn hand keren tegen hun kwellers,
0: dan zou Gods vijanden hen naar de mond zien. En zo zou het blijven voor immer.
1: Dan zou ik mijn volk met tarwebloem voeden, met honing verzadigen uit de rots.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Huldig de Heer, onze sterkte.
1: Het Koninkrijk van God is geen kwestie van spijs en drank, maar is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie op deze wijze Christus dient, is door God aanvaard en geacht bij de mensen. Wij streven dus naar wat de vrede en de opbouw van onze gemeenschap bevordert.

0: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Voor de antifoon van de lofzang van Zacharias gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 1447. Voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonde.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voorwaar ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen niet binnengaan. Voor de slotgebeden gaan we terug naar voren toe op bladzijde 954. Gezegend zij God onze Vader. Hij beschermt zijn kinderen en wijst hun gebed niet af. Vragen wij hem daarom vol vertrouwen.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Wij danken u dat gij ons door uw Zoon hebt verlicht. Laat heel deze dag zijn licht verblijden.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Heer, sta ons vandaag bij met uw wijsheid om een nieuw leven te leiden.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Help ons tegenslag moedig te dragen en ons onbaatzuchtig en u onbaatzuchtig te dienen.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Geef leiding aan al ons denken en doen en leer ons uw bedoelingen te begrijpen.
1: Heer, schenk ons uw licht.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons uw licht.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Groot Getijdenboek om bladzijde 1447. Laat ons bidden. God, in uw goedheid hebt gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Theresia van Lisieux. Geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 1 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Theresia van het kind Jezus, maagd en sinds 1997 kerklerares. De openingstekst, die ontleend is aan enige versen uit het boek Deuteronomium, luidt: De Heer heeft de heilige Theresia met zijn liefde omringd, hij heeft haar onderwezen en haar beschermd als het licht van zijn ogen. Zoals een adelaar zijn vleugels uitspreidt en daarop zijn jongen draagt, zo heeft hij haar opgenomen, de Heer zelf heeft haar geleid. Zoals God Israël heeft gedragen en geleid, zoals een adelaar haar jongen, zo heeft God Theresia gedragen. Door eenzelfde vertrouwen als Israël wist Theresia zich gedragen door God. Zij wist zich gedragen en bezield door een vertrouwen dat God zijn klein schepseltje nooit in de steek zou laten. En vanwege dit grote geloof werd zij na haar dood de grootste heilige van de moderne tijd. Aldus letterlijk Paus Pius X, 10 jaar na haar dood. En Pius XI noemde haar de ster van zijn pontificaat. Haar portret, haar reliquieën bleven onafgebroken op zijn werkkamer. En bij de zalenverklaring in 1923 zegt deze paus over haar: Theresia is een woord van God tot onze eeuw gericht. 2 jaar later, 1925, de heilenverklaring. En weer 2 jaar later, in 1927, werd zij patrones van de missies over heel de wereld. Op voet van gelijkheid met de heilige Franciscus Xaverius. En als kroon op het werk op 16 oktober 1997 kerklerares. Zij die niet meer dan een lagere school had doorlopen, samen met geleerden als Thomas van Aquino, Bonaventura, Augustinus, Bellarminus, allemaal geleerden die folianten hebben volgeschreven en op de dag van vandaag worden bestudeerd, samen met zulke mannen is zij kerklerares. Zij heeft inderdaad alle records gebroken. En zo is zij een letterlijke vervulling van het woord van Jezus. Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind en hij zei: als ge niet wordt als de kleine kinderen, als ge jezelf niet gering acht als dit kleine kind, de kleine Theresia, klein Theresje, little flower, petite Therese, Teresita, zij werd de universele zuster. Overal ter wereld heeft Theresia haar vrienden en vriendinnen. Op de eenzaamste missieposten staat haar beeld. En zoals iemand in onze dagen het zei, zij is er. Het is een aanwezigheid. Ze is vlak bij ons. Wat is er dan zo buitengewoon aan deze heilige? Wat is er zo voorbeeldig aan? Hoe zou iemand die als tiener van 15 in een slotklooster is ingetreden en die er 9 jaar later is gestorven, hoe zou zo iemand mensen in de wereld iets te zeggen kunnen hebben? Want gewoon was haar leven eigenlijk helemaal niet. Of we zouden het leven van monialen in een slotklooster gewoon moeten noemen. Dat lijkt krankzinnig. En toch is dat zo. Zusters in een slotklooster, mannen in een kartuizenklooster leiden het meest gewone leven dat er maar te leven valt. Ze doen precies alles waarvan het leven van alle gewone mensen in de wereld aan elkaar hangt. Eten, drinken, werken, slapen, bidden, praten. Niks bijzonders aan. Wat is dan het bijzondere? Dat zij doen wat alle mensen doen, maar dan zonder compensatie, zonder verdunning, zonder voor zichzelf iets af te zonderen. Ze hebben niets voor zichzelf alleen. Ze maken geen uitzonderingen. Ze maken geen vakanties. Ze hebben geen deposito op de bank om de klappen op te vangen. Ze hebben geen eigen woning, geen eigen leefruimte, geen eigen leefstijl, geen eigen kleren, geen afwisseling voor zichzelf. En als iemand je niet ligt, dan kun je die niet uit de weg gaan.
Je kunt niet even de fiets pakken en er eentje omrijden. Je kunt niet op kamers gaan wonen. Dat wat tot het gewone leven behoort, wat iedereen doet en iedereen gewoon vindt, is nu juist uitzonderingen maken op het gewone leven. Maar als je als kloosterling dat gewone leven zonder uitzondering gaat leven, dan krijg je met al die dingen te maken, met al die krachten te maken die mensen ertoe brengen om op dat gewone leven uitzonderingen te gaan maken. En die situaties te ontlopen of te compenseren. Begeertes, verlangens, negatieve gevoelens, irritaties, woede, ongeduld, opstandigheid. Al die gevoelens laten zich niet meer verdringen of kanaliseren. Ze komen na een tijdje in dat gewone leven geleefd te hebben met een geweldige kracht omhoog. En als je dan geen kant uit kunt, dan ervaart een mens zijn kleinheid, zijn zwakheid, zijn onmacht. En omdat Theresia dat gewone leven helemaal tot in het kleinste detail aannam als de wil van God, ging zij meer dan wie dan ook haar zwakheid voelen. Niemand, zegt ze, is er die zich zwakker voelt dan ik. Waarom? Omdat zij met haar eigen sterke wil besloten had deze te verloochenen in alles, in het allerkleinste. En dat is om moeilijkheden vragen. Dat is steeds weer een titanengevecht. En dat is ook voor zo'n deugdzaam iemand een onbegonnen werk. En toen heeft zij geleerd dat wat ze met geen mogelijkheid klaar kreeg met haar eigen kracht, wel gedaan kreeg met Gods kracht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zet het in het midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als ge niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden? Niet ergens aan vastzitten. Niet de grootste willen zijn of groter dan je bent, zoals de leerlingen van Jezus, die de gesprekspartners waren in dit evangelie. Niet iets per se willen of per se iets niet willen. Mijn geest mag iets hebben van die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk. Hij mag het zeggen. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. En ben ik ook ongevoelig voor de bedoelingen van God. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem. Om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Liggend, voorover of achterover, geknield of zittend. Naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in eigenwaan en in zelfzucht gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden sprak. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale confrontatie.
En hij probeert de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel is hun vooringenomenheid voor wat groot is. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. Ik stel mij de plaats voor ogen, onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste beproefd zou worden. De plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de anderen op de proef werd gesteld? En waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren, doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof wars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade te vragen. De vragen dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in alle levensvragen waar de wereld geen antwoord op heeft of alleen het verkeerde antwoord op geeft. De overweging. Hij riep een klein kind. Net zo groot dat het geroepen kon worden en dat het kon komen, maar verder klein. En dat kleine kind zette hij in hun midden. Jezus zelf zal wel gezeten zijn geweest, dat doet hij altijd als hij les geeft, ook als hij de les leest, zoals nu. En dan zal hij wel dat kind op zijn schoot hebben gezet, en in die zin in hun midden. In het midden dat Jezus is. Jezus en het kind, die lijken op elkaar als twee druppels water. Want hoe zal dat kind niet gekeken hebben? Een beetje angstig? Zich niet helemaal veilig voelend met die grote mannen? Opkijkend? Omhoog kijkend? Ergens is dat eigen aan het kind, altijd omhoog kijken. De anderen zijn altijd groter. Ooit wel eens een tekening gezien van een huiskamer in de ogen van een kind? Dan is alles groot. Overweldigend groot. Het valt allemaal over je heen. Al die grote mannen vallen over dat kleine kindje heen. Maar dan gaan de ogen van dat kleintje ook naar Jezus, die het met beide handen vasthoudt en geborgenheid geeft. Jezus is ook groot, maar niet bedreigend. In die grote leerlingen zit echt iets bedreigends. Die zijn van het soort dat ze de moeders van de kleine kinderen bars afwijzen. In hen voelt dat kleine kind iets van: jullie kinderen tellen niet mee. Er waren wel 5000 mannen, ze hadden de menigte geteld, maar vrouwen en kinderen niet meegeteld. Die tel je niet, die tellen niet mee. Maar bij Jezus voelt het kind iets anders. Van hem, van Jezus, krijgen de leerlingen op hun kop. Verontwaardigd zei hij tot hen: laat die kinderen toch bij mij komen. Niets mag hen in de weg gelegd worden om bij mij te zijn. Jezus is voor dat kleintje precies zoals God zijn vader voor Israël. Het kleinste van alle volkeren, maar uitverkoren. En nu de eerste lezing, die past bij het feest van vandaag, uit de profeet Jesaja. Wat lezen we daar? Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. Jesaja 66:10. Dat was wel nodig bij de heilige van vandaag, die haar kleinheid op een hele bijzondere, op een heel pijnlijke wijze heeft moeten ervaren. Toen ze 3 jaar was, stierf haar moeder. Toen had ze niets meer. Ja, een vervangende moeder, de oudste dochter, die voor haar als een moeder was. En na 2 jaar, toen ze 5 was, vertrekt die naar het klooster, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De groten die doen maar, God doet maar. Maar geen nood, een andere zus springt in, haar derde moeder, en na 2 jaar verdwijnt die in het klooster. Ze doen maar. En dat nemen, het onduldbare dulden, omdat je mens bent,
Omdat je een kind van God bent. Omdat je geen pretenties mag hebben. Alles mag je worden afgenomen. Je hebt recht op niets. Je kunt je over het verlies van niets en niemand beledigd voelen of verongelijkt. Alles mag je worden afgenomen, ook wat alles voor je betekent. Mensen bijvoorbeeld, waar je helemaal op bent aangewezen, zoals een kind op zijn moeder. Zoals die mus, het valt. Geen nood, het valt in de handen van God. En dat ze zich heeft laten vallen in een alles overtreffend vertrouwen, dat ze niet uit de handen viel van God, dat is haar heiligheid. Wat haar dan ook uit handen is gevallen, God niet. En dat vertrouwen werd beloond, want in de woorden van die eerste lezing heeft Theresia ook gelezen, zoals een moeder haar kind troost. En toen ze dat las, schreef ze: laten we nu ophouden, geen woorden gebruiken, maar schreien om de overgrote troost van die woorden. Theresia, de moederloze, ze had een moeder terug in God. God was voor haar als een moeder. Als je de slagen van het leven, de wonden van je hart, de trauma's van je geschiedenis op zulk een gelovige wijze doorleeft, worden ze je tot bronnen van geluk. Onder het leed zit een zaligheid. Die wijze van beschouwen, dat is de kleine weg. En dat is een weg die door de paus, toen hij in 1997 de heilige Theresia van Lisieux tot kerklerares maakte, heeft aangewezen als een weg voor heel de kerk, voor ieder van ons. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, met Theresia, van wie iemand in onze tijd gezegd heeft: zij is een aanwezigheid, zij is de universele zuster, de zuster van ieder van ons. En gesprekken met Jezus, de Godmens, van wie het bestaan is er voor iedere mens te zijn, kinderlijk eenvoudig en vertrouwelijk. En dan zal ik mij door Jezus' kinderlijke aanhankelijkheid aan zijn Vader laten onderrichten. Ik zal hem een goed woordje voor me laten doen bij zijn hemelse Vader. En dan zal ik bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden, langzaam en eerbiedig, met gegroeide overgave.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ja, mijn stem is een beetje een octaaf lager. Ik ben hartstikke verkouden. Hopelijk dat het niet al te hinderlijk is voor uw luisteraars. Misschien hier en daar een kuch. Hopelijk wilt u het mij vergeven. En gelukkig gaat het ook weer over. Ja, het is vandaag de begin van de oktobermaand, de rozenkransmaand. Dus we zullen ook wel nog een mooi rozenkranslied gaan luisteren. En het is vandaag de gedachtenis van de heilige Theresia van het kind Jezus, maagd en kerklerares. Thérèse Martin werd in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de Carmelitessen in Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud, godsvertrouwen kenmerkte haar persoon. Als novice, meesteres, trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensen en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897. Ja, en waarom is dat dan niet gisteren gevierd? Nou, dat gisteren was de gedachtenis aan de heilige Hieronymus. Dus dat degene die de Bijbel vertaalde naar het Latijn, om welke reden we ook wel de septembermaand, de Bijbelmaand noemen. Maar we zijn nu in oktober gekomen bij de rozenkransmaand. Dus we mogen een speciale devotie hebben deze maand tot de rozenkrans. En ja, de rozenkrans ook extra omarmen als een wapen in de strijd. Nu, als ik nou kijk naar de heilige Theresia en ik kijk naar de audiotheek, zie ik dat we best wat boeken hebben voorgelezen met betrekking tot de heilige Theresia. We hebben bijvoorbeeld De Held van Mijn Kinderjaren, geschreven door priester Edward Janssens. We hebben onlangs het boek gehad Ik heb dorst, van Jacques Gauthier. En we hebben ook het boek gehad, het gaat over de ouders van Theresia, ook de heilige ouders, Louis en Zélie Martin, geschreven door Hélène Monca. Dus ja, een hoop Frans eigenlijk zit daarin. Nou, mooi bruggetje naar wat ik ook nog met u wil bespreken. Namelijk, afgelopen dinsdag heb ik met u heb ik in het programma Goedemorgen Radio Maria u een video laten zien. Als u denkt van nou, over welke video heeft die kerel het nou? Nou, ik heb hier het linkje. Dus als u het wil ontvangen, dan stuur even uw duimpje omhoog. Dan stuur ik dat toe. Dinsdag heb ik dat ook voorgesteld. Ik heb ook al een aantal mensen die zeiden van ja, ik wil graag die video ontvangen. En dat is namelijk een videoproductie waar ik aan mocht meewerken. Nou, hoezo is dat relevant? Nou, omdat we dinsdag ook een videoproductie hebben gemaakt. Een heel ander soort videoproductie. Daar heb ik ook het nodige over verteld. En dan ga ik ook u vandaag meenemen in hoe dat ging, die dag. Maar eerst dus die video Déjeuner du Matin. Du Matin, moet ik zeggen. Een gedicht van de Franse dichter, impressionistische Franse dichter Jacques Prévert. En daar mocht ik aan meewerken, aan die video. En ja, u moet weten, Jacques Prévert is niet iemand tot wie je je wilt wenden als je op zoek bent naar een goede catechese. Zal ik het maar even zo zeggen. Misschien is het voldoende om te melden dat het een impressionistische Franse dichter is. In ieder geval, hij is zelf wel katholiek opgevoed. Hij heeft echt een mooie. Zijn vader heeft echt zijn best gedaan om het katholieke geloof mee te geven. Maar het heeft zich tegen hem gekeerd, of beter gezegd, hij heeft zich tegengekeerd tegen het geloof, tegen de katholieke kerk. En juist ook doordat hij wel goed bekend was met het katholiek geloof, kon hij ook beter, zeg maar, gebruik maken van die kennis door de kerk, ja, te bekritiseren, op zijn zachtst gezegd, om niet te zeggen belachelijk te maken. Nou, waarom dan toch deze video? Omdat het enerzijds nou wel een hele mooie video is. Hè. Ik mocht daar meewerken. Het is ook een verschillende prijzen heeft deze video gewonnen. Overigens was mijn rol heel klein. Hè. Ik was zo ongeveer de grip. Heet dat? Dat is een term uit de filmwereld. Dat is een beetje de laagste rangorde van de filmset. En dat is degene die heen en weer rent. Met kabels en met lampen en loopt te sjouwen. En die dus vooral rondrent met dingen. En verder niks te zeggen heeft. Eigenlijk, dat was ik. Nou, in de aftiteling staat mijn naam. En daar staat dan heel mooi nog vermeld assistent videoproductie of zo. Of assistent producer. Zoiets. Een beetje opgeleukt. Dat is natuurlijk heel aardig van de filmmaker. Maar cinematografisch is het echt een prachtig beeld. En dat is dan ook de enige overeenkomst. Hè, dat het een mooi beeld is. En dat ik er aan heb meegewerkt. He, met de video die we afgelopen dinsdag hebben gemaakt. Waar we aan gewerkt hebben. Tegelijkertijd zit er een heel mooi contrast in. Een heel mooi contrast. Namelijk dat zeg maar in de video van Déjeuner du Matin zie je een soort van ja, bijna administratieachtige methode van ergens naartoe werken. En dan aan het einde komt ineens de emotie. Juist door die opbouw komt het heel keihard aan, zeg maar. En dat doet toch ergens een klein beetje denken aan ook de liturgie van de Eucharistie. Daar zie je ook een opbouw. En dat is dan niet een koude of administratieachtige opbouw, maar meer een warme en liefdevolle en waarheidvolle opbouw. Maar er zit, wat zijn overeenkomst is, zeg maar dat het bijna een ceremonie is, hè, in dat gedicht. Dus als u denkt van ja, ik ben nu heel erg nieuwsgierig geworden naar dat gedicht, dan stuurt u mij een duimpje omhoog en dan stuur ik u de video terug. Ik speel hem ook hier af, maar dat is dan alleen het audio daarvan. Ik weet niet of dit nou te horen is. Oh ja, moet ik eventjes het geluid aanzetten. Het is alleen de muziek, er wordt verder niet ingesproken.

0: Ja, nog een mooi contrast van die video en wat we dinsdag hebben gedaan, namelijk het opnemen van de mis, is dat het er toegewerkt wordt in de video van Déjeuner du Matin naar iets negatiefs. Het gaat om een afwijzing, het gaat over een verdriet. Eigenlijk wordt de emotie van verdriet in beeld gebracht. Terwijl in de eucharistie heb je de opbouw naar iets prachtigs, naar iets mysterieus, naar iets wonderlijks. Dat is het misoffer. Dat is het offer van Jezus. Dat is hoe Jezus ons wil verlossen. Nou, dat is zo groots, zo prachtig en stralend. En dat staat dan ook in schril contrast met deze video van Déjeuner du Matin. Nu, ik ga u meenemen in hoe loopt dan zo'n dag. Het eerste geluidsfragment wat ik u ga laten horen is vanwege dat ik dan daar aankwam op het Amsterdam Centraal. En dat is dan tegelijkertijd ook een inleiding voor de dag.
1: Ja, ik sta hier in Amsterdam voor het Centraal Station. Met uitzicht op de Nicolaas Basiliek, de kathedrale Nicolaas Basiliek. En ik sta te wachten op Joost. Hopelijk dat hij mij zo dadelijk ziet. En dan lopen wij naar de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht voor iets heel bijzonders. Het opnemen van een uitleg over de Heilige Mis. Een audiovisuele tour door de Eucharistie, de onderdelen van de liturgie en de betekenis daarvan. Speciaal voor alle mensen voor wie dat nieuw is. En voor alle mensen voor wie het niet nieuw is, maar die er weer meer over willen leren. Dus een belangrijke opdracht. Het is heel spannend. We zien er heel erg naar uit om iets moois te maken. Ja, goedemorgen, Joost. Ja,
0: dat ging al verder.
1: Om samen op te trekken.
0: Tot zover even mijn monoloog, terwijl ik daar stond te wachten op Joost. En inmiddels is Joost bij mij gekomen en lopen we samen door de straten van Amsterdam onderweg naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Zo gaat het verder.
1: Goedemorgen, Joost. Ja, we hebben elkaar gevonden bij het Centraal Station om samen op te trekken naar de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht. En we lopen door het bruisende Amsterdam. We zien overal de die regenboogvlaggen zien we hangen. En wat komen wij dan hier doen, Joost?
2: Wij komen misschien het meest ideale van de regenboog vieren. Namelijk de liturgie. Die dus voor iedereen aantrekkingskracht moet hebben. Van hier gaat het offer van Christus plaatsvinden. Christus die ons uiteindelijk daarmee verlost heeft door zijn offer. En of je dan groen, geel, blauw of welke kleur dan ook aanhangt, als je je bekeert tot Christus, dan kun je toch alleen maar blij zijn.
1: Ja, zo is het nou. Ik zie je ook glimlachen. Dus dat is mooi om te zien. En ja, jij weet ook echt heel veel over de liturgie. Je bent ook echt betrokken vandaag op deze draaidag als adviseur van de liturgie. En met name weet je ook heel veel van de traditionele Latijnse mis. Waar komt die interesse vandaan?
2: Gelovig zijn.
1: Ja.
2: Ik denk dat het al niet minder kan. En van kindsbeen af ben ik altijd betrokken geweest bij al hetgene wat er in het kerkgebouw gebeurt. Van missina tot schoonmaken, tot op het kinderkoor zitten, tot vul maar in. Mm. Dus dan ben ik er altijd mee bezig. Plus van mijn ouders uit, die hadden altijd veel contact met de lokale priesters, met de Dominicanen, met van alles en nog wat. Komt altijd bij ons over de vloer. Dus met de paplepel ingegoten.
1: Met de paplepel erin geslagen, zou mijn vader dan zeggen.
2: Nee, niet inslaan. Daar hou het positief. Het is gewoon meegegeven. Ja, ja, ja. En van wat doe je er uiteindelijk mee? Dat is natuurlijk dan de cruciale vraag. En daar heb ik dan gelukkig dan de genade van ons Lieve Heer gehad. En de nodige mensen die op mijn pad zijn gekomen, die daarin ondersteunend zijn geweest.
1: Ja, want ik moet toch zeggen van gewoon gelovig te zijn. Dat is natuurlijk heel bijzonder, maar laat ik het zo zeggen dat ik
2: zelf althans merk in dit proces van betrokken zijn bij deze video te maken, ik eigenlijk heel veel leer over de eucharistie, wat ik allemaal nog niet eens wist. He, dus dan blijkbaar ben ik dan toch iemand die God zoekt of die deel wil uitmaken van de geloofsgemeenschap. En dan dus naar de mis kom, soms wel 3 of 4 keer per week. Maar niet die diepgaande interesse of diepgaande nieuwsgierigheid heb die jij wel hebt. Dus is toch iets wat jou dan drijft van hoe zit het nou echt? En hoe kunnen we God zo goed mogelijk loven en eren in de eucharistie?
3: Dat, maar het zijn natuurlijk verschillende, ja, ik noem het allemaal, zeg maar, lagen. Ja, in de basis, omdat gelukkig mijn ouders, op de dag zelf kon het helaas niet, maar die hebben de volgende dag mij meteen gedoopt. Mm-hmm. Trouwens iets wat helaas in deze tijd veel te weinig nog gebeurt, maar goed, direct dopen. Maar daarmee is natuurlijk het zaadje gelegd.
2: Ja, ja, ja.
3: En tussen dat gelovig zijn en die zoektocht, ja, want ook dat is best wel zoektocht, speelt natuurlijk ook mee de gelukkige omstandigheden van wie komt op je pad.
2: Ja,
3: in wat voor situatie kom je terecht die dan helpt om de ene interesse of de andere interesse te ontwikkelen.
2: Ja.
3: Dan zeg maar in mijn geval, een kleine anekdote. En ik was misdienaar en ik zat op het koor. Dus met kerstmis, generale repetitie van het koor. Ik zat met heimwee te kijken van wat gebeurt er op het priesterkoor. En toen ik uitgenodigd was om juist bij de priester, of bij de, op het priesterkoor met de misdienaars te oefenen van wat zingen ze daarin? Dus ja, ik zeg maar in die speelsheid.
2: Ja, ja.
3: Ik noem het zeg maar een stukje speelsheid. Ja, zie je dingen gebeuren, we zien een stukje invulling. En ook, en daarom ook dat geloof aspect. De pastoor, die kwam op zijn brommetje op de Beelzebub lagere school om dus catechese te geven. Ja, ja. Iedereen zat echt letterlijk en figuurlijk.
2: Oh ja. Moet hier naar rechts.
3: Iedereen zat letterlijk en figuurlijk aan zijn lippen om te horen wat hij dan op dat moment weer over het geloof aan het vertellen was.
2: Ja.
3: Bij wijze van spreken die beeldende manier waarop hij dat deed. Ja, zelfs dat is nog steeds iets waar ik nog met dankbaarheid naar terugkijk.
2: Ja, dus blijkbaar ook een talent om dingen te begrijpen, dingen ook te onthouden en in verband te zien. Nou, heel erg mooi. Dankjewel, Joost, voor dit kleine gesprekje. We gaan er het mooiste van maken vandaag.
3: Ik hoop dat we dus met z'n allen die hierbij betrokken zijn, zelf ook dan die niet alleen het doen... voor ogen hebben, maar ook proberen dat waarom vieren wij de liturgie, ja. Waarom kust de priester het altaar, waarom is de misdienaar die het water en wijn aandraagt, om ook dat op een goede manier over te kunnen brengen.
2: Precies, dat
3: en
2: is het, ja.
3: Te maken.
2: Om dat samen in op te trekken, om dat samen te gaan verduidelijken. Nou, prachtige ambitie. Ik heb er enorm veel zin in.
3: Vandaag op het feestdag van de heilige aartsengel Michael.
2: Klopt, ja.
3: Graag.
0: Ja, dat was inderdaad dinsdag, dat feest. En je proeft de ambitie van Joost. Je proeft dat hij vertelt het dan, hoe hij aan zoveel kennis is gekomen. Hij is er eigenlijk bescheiden over, maar het is prachtig hoe hij dus ook inderdaad niet alleen zegt van, we gaan het niet alleen doen, die misfilmen, maar we gaan het ook uitleggen. Nou, toen later sprak ik met priester Eugène Graas. En hij is namelijk de gastheer. Hij is degene die ons verwelkomde in Onze Lieve Vrouwenkerk. Een kort gesprekje met priester Eugène Graas. We gaan ernaar luisteren.
2: Hij begint.
4: Stel jij de vraag?
2: Oké, begin maar. Priester Eugène Graas, we zijn hier in de Onze Lieve Vrouwenkerk en we mochten gebruik maken van de gastvrijheid om hier de mis te filmen. Vandaag de Novus Ordo, waarvoor heel veel dank. Kunt u heel kort iets vertellen over deze kerk en over deze parochie? Dat we een beetje feeling krijgen, waar zijn we nu?
4: Ja, ja. We zijn echt in hartje Amsterdam. Ja. Deze kerk die ligt aan de Keizersgracht, dicht bij de Dam ook. En... de mensen die hier komen, dat is een zeer internationaal publiek. En we hebben ooit eens hebben geteld van hoeveel nationaliteiten komen er in deze kerk. En het waren er meer dan 60.
0: Wow.
4: En het mooie is dat we hebben zowel Nederlandstalige als ook Engelse missen. En dat het kerkbezoek hier in het centrum toeneemt. En dat is een heel mooi gebeuren. We hebben toenemende mate hebben we ook jonge mensen die naar ons toe komen om gevraagd gedoopt te worden of katholiek te worden. En het kerkbezoek neemt in onze kerk toe. En we proberen in het bijzonder aandacht te besteden aan de liturgie, een zeer verzorgde liturgie. Ook zang en het koor, we doen allemaal zeer ons best. En daarnaast is de catechesis ook van groot belang. We zijn afgelopen week ook begonnen met de Symbolon geloofscursus. We zijn de eerste en tot nu toe enige kerk die deze geloofscursus aanbiedt. We hebben die vertaald uit het Engels. En bij de afgelopen keer, de eerste bijeenkomst, waren er meer dan 60 mensen. Dus de belangstelling is er zeker. Ja. En de perspectieven zijn goed. We hebben ons ook gespecialiseerd in cursussen huwelijksvoorbereiding. We hebben dan 4 cursussen per jaar. Die zijn allemaal in het Engels, omdat het publiek hier nu eenmaal zeer internationaal is. En bovendien, in het algemeen, jonge Nederlanders die spreken ook gewoon goed Engels. En we hebben dan meestal een limiet van 20 koppels per cursus. Ja. Dus, en die zijn altijd goed bezet. Dus we moeten soms mensen zeggen, nou, doe mee aan een volgende cursus, omdat deze al vol is.
1: Prachtig. Nou, heel mooi om te zien dat het zo'n zoveel devotie hier is en zoveel toeloop. U hebt een paar keer ook een klein beetje zo meegekeken over de schouder van de cameraman.
4: Ja.
1: Wat is uw indruk?
4: Nou, het gebeurt zeer waardig. Hè? En ik denk dat het hele mooie beelden worden ook. Ook omdat de kerk is allereerst mooi. Het is een mooie neogotische kerk. Mm. Hij is gebouwd in 1854. En daarnaast is het ook een zonnige dag. En zo langzamerhand kwam ook de zon zo in de kerk. En dat geeft altijd een heel mooi beeld. Hè? De draaiende zon zo in de kerk. En dat verfraait alleen maar de opnamen.
1: Zeker met het wierook, de wierook erbij.
4: Ja, het enige nadeel van wierook is, dat daardoor de beelden van de camera misschien wat waziger worden, omdat het minder helder is. Maar goed, dat hoort ook bij de eredienst.
1: En de uitleg hopelijk des te helderer.
4: Zeker, zeker.
1: Bedankt voor het korte gesprekje en nogmaals dank ook voor de gastvrijheid om hier in deze kerk te mogen filmen.
4: Graag gedaan.
0: Priester Eugène Graas was dat, ter plaatse van de Ons Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. En ja, een bekende stem natuurlijk. Misschien herkende u ook zijn stem. Hij is natuurlijk ook al regelmatig te horen op Radio Maria vanwege de meditaties die hij geeft en ook opneemt. En sommige daarvan zenden we ook uit. Nu, we hebben nog een gesprekje. Dat is met Pieter Zimmerman en Lars Bentin van Credo Katholiek. En dat is een gesprekje van net iets te lang, zeg maar, ten opzichte van hoeveel tijd we nog hebben. Een minuut of 7. Voordat ze natuurlijk om 8:30 de Rozenkrans gaan bidden. Dus ik laat een stuk ervan horen. En het staartje houdt u nog van mij te goed. En niet voordat ik u oproep om te bellen naar de live studio. Dat hoeft niet onmiddellijk, maar zo'n paar minuten voor 8:30 ben ik op zoek naar een meebidder. Bent u dat vandaag? Bent u vandaag de meebidder bij de Rozenkrans? Het is zo dat we op donderdag de geheimen van het licht overwegen. Het is een belangrijke, bijzondere dag natuurlijk. 1 oktober, begin van de Rozenkransmaand. Wat zou het fijn zijn als u mij straks belt om samen met mij de Rozenkrans te bidden op radio. Het is heel eenvoudig. U kunt gewoon bellen naar het nummer van de live studio 073-687-2001. En dan hoor ik u graag zo dadelijk om een paar minuten voor 8:30 om samen de Rozenkrans te gaan bidden. Nu, laten we gaan luisteren naar het gesprekje dat we voerden in de kerk van de Ons Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Na afloop van de opname, we hadden toen op dat moment 5 uur achter elkaar doorgeakkerd om alles in beeld te brengen. En laten we gewoon ernaar luisteren.
1: Pastoor Pieter Zimmerman, zo na 5 uur filmen, zijn we dan eindelijk zover? Wat is uw indruk? Maar hoe voelt dat we nu klaar zijn?
5: Nou, we hebben de mis gevierd, dat is mooi. Ja. Het duurde iets langer vandaag inderdaad, dat klopt. Ja, het moest af en toe even onderbroken worden. Maar ik denk dat het heel mooi kan worden, ja. We zitten hier natuurlijk in de Onze Lieve Vrouwenkerk, schitterende locatie. En volgens mij hebben we een heel goed team hier bij ons, van professionals. Dus ik denk dat het iets heel moois kan worden, ja.
6: Ja. En Lars, Bentin, ja, er is ook nog wel werk aan de winkel, of niet?
7: Aan welke winkel?
6: Nou, we hebben nu gefilmd. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk één element van wat we beogen. Ja. Maar wat gaan we nog meer doen?
7: Ja, het is sowieso regie voor de beelden die we vandaag gemaakt hebben. Het editen daarvan. Een script voor de voice-over moeten we dan nog afmaken. Want die komt er dan ook nog overheen. Er zit heel veel tijd, energie, maar ook heel veel liefde in dit project. Dus,
6: en dan moeten jullie waarschijnlijk elkaar vinden. Of Joost zal er misschien ook nog wel bij betrokken zijn. Qua heel veel details van wat er dan wel in moet en wat er niet in moet. Wordt er een hele leuke worsteling.
5: Ja, nou ja, Lars die mag het allemaal gaan inspreken straks, dus die krijgt ook het meeste werk. En die heeft daar een mooie stem voor, heb ik al gemerkt. Maar ik denk dat er al veel werk ook vandaag wel gebeurt. Dus natuurlijk, het edit is een gigantische klus. En ik ben heel blij dat ik dat niet hoef te doen, want ik heb er totaal geen verstand van. Maar ik denk het hele script, hè, dus we hebben al wel iets liggen van de uitleg bij de mis. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Het is een soort kijk- en uitlegmis. Die is voor een groot deel al klaar, maar moet nog een beetje bijgeschaafd worden her en der. Ja. Zodat ook echt alle onderdelen van de heilige mis hun aandacht krijgen. Zodat, stel dat je nog nooit naar de mis bent geweest en je komt voor het eerst in die kerk en je kijkt die film. Dan denk je, aha, zo werkt dat blijkbaar met die katholieken.
6: En wat betekent het?
5: Precies.
6: Ja, ja. Dus, en iets wat mij dus opviel tijdens het filmen, is dat steeds iemand anders eventjes de regie nam. Dan was jij, Lars, en zei, we gaan nu in 3 takes dit doen. Maar er waren ook momenten dat u, Pieter Zimmerman, zei van, kunnen we dat dus en zo in beeld brengen? Eigenlijk allemaal ook met heel erg

0: zo in beeld brengen. Eigenlijk allemaal ook met heel erg voor ons, dat we het voor ons zien en dat hoe het dan in beeld komt in de mis, ja. in de video uiteindelijk. Ja. Hoe heb jij dat ervaren, Lars?
1: Heel soepel en heel organisch. Je hebt altijd, zeker in het begin, moet je elkaar een beetje aanvoelen en elkaars ritme en melodie een beetje leren kennen, ook in het filmen zelf. Maar op een gegeven moment gaat het zo soepel. En dat zei Pastoor Timmerman, zei dat ook al. Dat een aantal keer heb je het gewoon het gevoel dat je gewoon daadwerkelijk in de mis aan het vieren bent. Ja. Voor de duidelijkheid, dat hebben we niet in essentie echt gedaan. Ook vanuit eerbied natuurlijk voor onze Heer. Maar ik ook had ik een aantal keer dat ik een brok in mijn keel moest wegslikken. Omdat je wordt dan zo bevangen door dat moment. En dan moet je weer eventjes eruit komen om te bedenken, oh ja, we zijn aan het filmen.
0: Ja, ja. Ja, want inderdaad, een houten mis heet dat, geloof ik. Hè? Kunt u dat toelichten, wat dat is en waarom?
2: Nou ja, zo noemen wij het in Brabant. Ik weet niet of dat een algemeen gangbare term is, maar wij hebben het altijd over een houten mis inderdaad. Ja, als je vlak voordat je priester wordt gewijd, dan...
3: Ja, toch heel even onderbreken, beste luisteraars. Ik heb nog steeds geen meebidder voor de Rozenkrans. Nog een herhaalde oproep om nu toch wel echt te gaan bellen naar de live studio. Op het nummer 0736872001. Om de Rozenkrans te gaan meebidden. Want die bidden we om 8:30. Zoals te doen gebruikelijk. Van harte daarvoor uitgenodigd. En we luisteren nog eventjes ondertussen verder. Ik hoop niet dat het te interessant is dat u daardoor niet belt. Maar ik laat het verder afspelen voor iedereen die niet gaat bellen. Maar u moet niet luisteren, maar u moet bellen.
2: Over een houten mis inderdaad. Ja, als je vlak voordat je priester wordt gewijd, dan mag je als priester ook altijd even gaan oefenen natuurlijk. Hè, met iemand die er veel van weet. En dat noem je dan een houten mis. Dus dan doe je eigenlijk heel de mis van A tot Z. Behalve de echt wezenlijke delen. Hè. Dus de consecratie, die woorden ga je natuurlijk niet uitspreken. Want die zijn echt bestemd voor de mis zelf. Mm. Maar je speelt als het ware heel de mis na. Om te kunnen oefenen. Nou, en in dit geval om het te kunnen filmen. Ja. Want stel dat je een echte mis celebreert. En je zou elke 5 minuten moeten zeggen. Jongens, stop. Een nieuwe take. Ja, dat kan natuurlijk moeilijk tijdens de mis, dus in die zin was het geen echte mis vandaag. Maar ik denk dat we allemaal toch wel de eerbied hadden vandaag en ook de liefde voor de mis om het wel als zodanig te beleven. Hè. Dus ik denk dat je er in de film straks niks van terugziet dat het geen echte mis was.
0: Ja. Ja. Er waren soms wel wat discussiepunten van hoe wordt het nou gevierd? We hebben de oude mis of de Tridentijnse Latijnse mis en we hebben de nieuwe mis. En daar zijn sommige dingen worden dan zo gedaan in deze mis en zo gedaan, anders. Soms was er dan een soort klein beetje discussie over van hoe gaan we dat nu in beeld brengen. Hoe konden we daar goed een oplossing voor vinden?
2: Nou ja, we hebben gewoon als uitgangspunt het missaal genomen. Dat maakt het leven altijd heel makkelijk. Hè? Ja. We hebben gewoon boeken van de kerk en daar staat in wat we moeten doen. Dus veel discussies in Nederland met name en ook andere West-Europese landen die hebben zich afgespeeld de afgelopen tientallen jaren rond liturgie en hoe je dat moet invullen. En ik vind het heel fijn dat er nu wel weer een beweging gaande is dat de liturgie steeds meer gewoon vanuit de boeken gevierd wordt. Hè? Dus dat je er niet allemaal van alles zelf bij bedenkt. En dat ging vandaag eigenlijk heel harmonieus. En wat je zegt, Antoon, inderdaad, je hebt twee vormen van de Latijnse, van de Romeinse ritus, die we allebei in beeld willen gaan brengen. Dus we hebben vandaag de hele ochtend gefilmd de Novus Ordo. Maar we willen ook de Tridentijnse mis op dezelfde manier nog in beeld gaan brengen. En wat wij allebei, of niet wij allebei, maar de hele groep...
3: Ja, toch even een brute onderbreking van het gesprek met Pieter Timmerman en Lars Bentin. Zo, want we komen aan het einde van het programma. Goedemorgen, Radio Maria. Dank u wel voor het luisteren.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje allereerst bidden om Gods zegen over de luisteraars van Radio Maria. Willen we ook bidden voor de intenties die ons hebben bereikt. Zou u willen bidden voor een lief meisje, voor kleinzoon, en dat mijn onzekerheid mag verdwijnen? Wilt u bidden voor ons gezin, om zegen en genade op voorspraak van de Heilige Maria en de Heilige Jozef? Graag gebed voor een gezin in een voortdurende storm. Op voorspraak van Carlo Acutis, dat Maria hen bijstaat en alle naar Jezus leidt. We bidden voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita en de heilige Jozef, dat er een stageplek, dat er op de stageplek mensen mogen zijn met een luisterend hart. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij voor bescherming, troost en barmhartigheid voor kinderen die het moeilijk hebben na de scheiding van ouders. Graag gebed voor een vriendin van 19 jaar die vandaag jarig is. Dat ze mentaal sterker mag worden. Voor liefde, vertrouwen en zegen voor haar leven. En van harte gefeliciteerd daarmee. Goedemorgen allen. Mogen we dankbaar zijn en dankbaarheid betuigen aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor ons allemaal de zegeningen die wij dagelijks krijgen, vooral ook voor u. Op voorspraak van de heilige Jozef, dat mijn kinderen de juiste weg vinden, die hen naar Jezus leiden. Dank u wel voor uw gebeden. Graag een rozenkransgebedsintentie op Radio Maria. Uit dankbaarheid voor ontelbare genade, zegeningen, liefde en, heel speciaal, op voorspraak van de heilige kleine Theresia vandaag. Hartelijk bedankt. Ik wil bidden voor bekering van ons gezin en bestendige genezing van mijn kleinzoons, kleindochter en ik. Goedemorgen. Graag gebed voor de bekering van de kinderen. Op voorspraak van Pater Pio en de heilige Yvonne Beauvais. Dank u wel. Op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux, om zegen over alle priesters en voor de zielerust van een overleden vriendin. Graag gebed voor de onderbuurvrouw en familielid die beide ernstig ziek zijn. Graag een intentie voor bescherming onder de mantel van moeder Maria van een puber op een buitenlandse schoolreis. Voor zegen over de handen van de chirurg deze ochtend, voor het welslagen van een knieoperatie bij een collega. Gebed gevraagd uit dankbaarheid. Goedemorgen, Radio Maria. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met mijn dochter en dat ze gezond mag blijven. Dat mijn keelklachten gauw over mogen gaan. Hartelijk dank. Graag gebed dat het een fijne dag op de dagbesteding mogen worden. Gebed is gevraagd voor rust in mijn hoofd en genezing van een oogirritatie. Gebed is gevraagd voor een vader die zijn zoon heeft verloren en voor veel zegen op de aankomende begrafenis. Gebed is ook gevraagd voor een dochter die in het nodige trammeland dreigt te komen op school waar ze net begonnen is. Dat zij zich beschermd mag weten door de juffen en de meesters, door papa en mama. En vooral ook door de heilige aartsengelen en haar engelbewaarder. Bidden we ook voor alle intenties die op een of andere manier niet bij ons terecht zijn gekomen, maar wel leven in de harten van de meebidders en van de luisteraars. Ook degenen die vandaag niet luisteren of niet meebidden. En we overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Erende Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
2: Together let us pray to Christ our Lord, who intercedes for us.

bidden. En dan zijn we er klaar voor om de Rozenkrans te gaan bidden. En op donderdag bidden we dan de geheimen van het licht, of ook wel genoemd de lichtende geheimen. En ik nodig u van harte uit om met ons mee te bidden.

voor het meebidden, beste luisteraars van de Rozenkrans. De eerste gebed, zo op Radio Maria, van de Rozenkransmaand, oktober, de Rozenkransmaand. Prachtig om zo samen de Rozenkransmaand af te trappen met een rozenhoedje die we samen op radio mochten bidden. En prachtig natuurlijk ook die geheimen van het licht. Het laatste is, Jezus stelt de Eucharistie tijdens het laatste avondmaal. Waardoor het vandaag ook een beetje Witte Donderdag is. En een hele mooie en goede voorbereiding op de Eucharistie. Die gaan we over een minuutje uitzenden vanuit Millingen aan de Rijn. En ik heb het kanaal al opengezet. Misschien hoort u wel hier en daar wat gerommel of dat er een kaars wordt aangestoken. Zij zijn daar aan het voorbereiden op het vieren van de Heilige Mis. En u bent van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te bidden.

0: De Heer heeft de heilige Theresia met zijn liefde omringd. Hij heeft haar onderwezen en haar beschermd als het licht van zijn ogen. Zoals een adelaar zijn vleugels uitspreidt en daarop zijn jongen draagt, zo heeft de Heer hij haar opgenomen. De Heer heeft haar zelf geleid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: Amen.
0: Komt ons in diepe nacht ter oren, bladzijde 39, de eerste strofe.

Mogen we ons welkom weten in de viering van de Eucharistie vandaag. De gedachtenis van de heilige Theresia van Lisieux, ook u die via Radio Maria of online meeviert, van harte welkom. De heilige Theresia, de kleine Theresia, om onderscheid te maken met de grote Theresia van Avila. Maar ze was niet minder klein. Ze is uitgeroepen tot kerklerares. Ze was maar 24 jaar toen ze stierf en dat wil nogal wat zeggen. Het is nog nooit eerder voorgekomen, zo jong kerkleraar. Ze leert dat de kleine weg, dat alles, dat het erom gaat om alles gewoon met liefde te doen. En dan heb je alles gedaan, met liefde en aandacht, dat is het. En dat is niet iets wat wij uit onszelf doen. Dat is het beeld ook wat net genoemd werd in Deuteronomium. Hij heeft haar onderwezen, heeft zoals een adelaar zijn vleugels uitspreidt en daarop zijn jongen draagt. Zo voelde zij zich gedragen en ze gebruikt dan ook het beeld van de lift. U tilt mij op, de genade. We kunnen het niet uit onszelf, maar we worden uitgenodigd om ons over te geven aan zijn hart, zijn liefde. En zo riep Theresia, die op zoek was naar een roeping en die haar vond in het hart van de kerk. Als de kerk een lichaam is, heeft de kerk ook een hart. En in dat hart van de kerk, mooi toch, wil ik de liefde zijn en zo zal ik alles zijn. En ze is het klooster niet uit geweest. 9 jaar was ze daar. Maar ze is missionaris. Ze is eigenlijk alles. Alles zit in haar roeping. Dat ze in het hart van de kerk is. En wij worden ook uitgenodigd om in het hart van de kerk te zijn. En dan zijn we in Christus, in zijn liefde. En dan wordt alles gegeven. In zoverre we tekort zijn geschoten in dat vertrouwen, willen we allereerst God en elkaar om vergeving vragen.

0: Geven ons hart dat klein is en gebroken, Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, aan kleinen en geringen verleent Gij een plaats in uw koninkrijk. Laat ons met vertrouwen de kleine weg gaan van de heilige Theresia van het kind Jezus, om op haar voorspraak tot de openbaring te komen van uw eeuwige heerlijkheid. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

0: Uit het boek Job. In die dagen sprak Job aldus: Vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom mij vervolgen zoals God? Waarom mijn vege lijf niet met rust gelaten? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in een rotsteen gedreven, met lood gevuld, tot blijvend getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn verdediger leeft. Op het laatst zal hij de arena binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien, met eigen ogen. Ik sterf haast van verlangen. Woord van de Heer.
1: Wij danken u wel.
0: Als tussenzang lezen we Psalm 27 en het refrein luidt: Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Ik reken erop tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Ik reken er nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Wil mijn gelaat niet verbergen voor mij. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij uw dienaar niet in uw gramschap, want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Ik reken er nog op tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren.

De Heer zij met u. Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis ge ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: het Rijk Gods is u nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Woord van de Heer. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 27 tussen de lezingen. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. En dat is iets wat ook helemaal past bij de heilige Theresia van Lisieux. Ze moest de geschiedenis schrijven van een ziel. Ze moest haar belevenissen opschrijven. Dat was een opdracht van de overste. Ze wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ze vond het, ja. En toen ze het helemaal klaar had, zei ze ook: ja, verbrand het maar, want het stelt niets voor. Ja, toch heel bijzonder. Want het is een bestseller geworden. Ja, het gaat over de ziel. Over haar ziel, maar natuurlijk ook onze ziel. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren. In dat zielleven, in dat gebedsleven, in dat geloofsleven. Dat de Heer daar een hele duidelijke plaats in heeft. Zoals ook in de evangelielezing: je wordt gezonden bij als godsvolk worden wij alle gezonden op grond van doopsel en vormsel. En dan te vertrouwen op Gods voorzienigheid. Hij is er altijd. Het Rijk Gods is nabij. Zo mogen we verkondigen. Zo mogen we voorleven. Het Rijk Gods is al onder ons. Het Rijk Gods, het Rijk van Gods liefde, het begint waar wij ons overgeven aan die liefde van God, waar Hij in ons leven zijn werk kan doen. En ja, dan komen we uit bij de eerste lezing. Job, die zegt: ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd door een ijzeren stift in een rotssteen gedreven, met lood gevuld tot blijvend getuigenis. En dan de woorden van Theresia tegenover: ja, verbrand het maar. Het is toch wel heel bijzonder van, ja. Maar het gaat om hetzelfde getuigenis. En Job die zegt dan: ik sterf haast van verlangen. En Theresia die zegt, net voor haar sterven: ik ga het leven binnen.
Dat is mooi gezegd. Mensen zeggen soms van, ja, is er nog wat na het sterven? Ja, natuurlijk. Die graankorrel sterft om vrucht voor te brengen. En zo is ons leven. En het is goed als wij dat kunnen uitstralen als lammeren tussen wolven. Je kunt je soms aangevallen voelen door deze of gene. Dat zijn dan de wolven, maar ja, zijn wij zelf altijd lammeren? Zijn wij niet soms ook een wolf dat we anderen niet op waarde schatten? Ja, dat er van alles mis is in ons eigen binnenste. Het is goed om alles in zijn hart, alles en iedereen in zijn hart te leggen. Dan komt het wel goed. Ik reken erop nog tijdens mijn leven de weldaden van de Heer te ervaren.

0: Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor vrijwilligers in parochies, zorgcentra en ziekenhuizen, dat zij met een open hart zieke en eenzame mensen nabij zijn en door hun dienstbaarheid getuigen zijn van Gods liefde en vrede. Laat ons bidden. Voor hen die zich inzetten voor de eenheid onder de christenen, dat zij met respect voor de verschillen zoeken naar ontmoeting en vrede, zodat de blijde boodschap steeds meer mensen bereikt. Laat ons bidden. Voor jongeren die zoeken naar hun plaats in kerk en samenleving, dat zij mensen ontmoeten die hen inspireren om hun talenten in te zetten voor het goede en hen begeleiden op hun weg van geloof. Laat ons bidden. We bidden ook voor onze persoonlijke intenties. Voor onze zieken en ernstig zieken. Voor onze dierbare overledenen. We willen bidden voor de intenties van onze Heilige Vader, Paus Leo. Op deze aanbiddingsdag. En ook voor alle intenties die hier bij de Heer worden gebracht. En bidden we vol vertrouwen tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vraag je op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam. Tot van ons en van
0: Heer, wonderbaar is uw genade in het leven van de heilige Theresia. Wij bidden u, ootmoedig, laat de eredienst die uw dienaren vieren, u welgevallig zijn, zoals haar verdienstvol leven u aangenaam was, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had, en maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn en zingen u toe, vol vreugde.

God, onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze, blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en allen

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschoppen Gerardus en Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, de heilige Theresia, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus, u Jezus die hier aanwezig bent, in het Heilig Sacrament. U die voor ons bent, mens geworden. Dat wij u zouden liefhebben, zo klein als u was en ook het lijden, het gelaat waarmee u ons aankijkt, als u voor ons lijdt, maar ook als u voor ons opstaat uit het graf. Heer Jezus, wij danken u dat u in ons leven komt. Dat u zo klein wordt als een kind en zo herkend en gediend en aanbeden door de heilige Theresia, u als kind en uw heilig aanschijn. Dat u uw heilig aanschijn, uw kindschap ook in ons wilt prenten, dat we zo nog meer met u verbonden zijn en u kunnen leven in ons leven van elke dag, de kleine dingen. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

0: Heer, we hebben uw heilige gaven ontvangen. Ontsteek nu ook in ons het vuur van de liefde, waarmee de heilige Theresia zich overgaf aan u, om uw barmhartigheid te verkrijgen voor alle mensen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We sluiten nu met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Ja, beste luisteraars, zo dadelijk gaan we om 10 uur luisteren naar de heilige van de dag. Dan gaat Yvonne u een mooi verhaal vertellen, kort en krachtig, over de heilige van de dag. En dat is namelijk de heilige Theresia van Lisieux. Om 10:15 hebben we het programma Zuiderlicht, de podcast van pastoor Pieter Zimmerman. Wat heeft hij ons vandaag weer te vertellen in dat mooie programma Zuiderlicht, iedere donderdag om 10:15? En daarna om 10:45 hebben we de lezingendienst, oftewel de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 het programma Tot hier en verder.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En zoals te verwachten op 1 oktober staan we hier in het programma Stil bij de Heilige Therese Martin Theresia van het Kind Jezus. Therese Martin wordt geboren op 2 januari 1873 te Alençon in Frankrijk. Ze is de jongste van 9 kinderen, van wie er al 4 jong sterven. En 5 van hen worden uiteindelijk religieuzen. Als kind ervaart ze tijdens een periode van depressiviteit en tijdens haar eerste communie heel sterk de liefde van Christus. En om hem te dienen wil ze in eerste instantie missionaris in China worden. Nadat haar 3 zussen zijn ingetreden bij de Carmelitessen in Lisieux, verruilt ze haar missieideaal voor een contemplatief ideaal. Het leven van de heilige Theresia kenmerkt zich door grote eenvoud, maar ook door zeer opvallendheid. Nadat de eigen bisschop heeft geweigerd Theresia op zeer jonge leeftijd toe te laten tot het Carmelklooster, zegt ze, dan ga ik naar de paus. Paus Leo XIII is dat dan. En op bedevaart in Rome vraagt de jonge Therese hem tijdens een audiëntie toestemming om al op 15-jarige leeftijd in te treden in de Carmel van Lisieux. Het antwoord van de paus is iets wat ontwijkend en hij zegt zoiets als: als God het wil, zal het wel gebeuren. Blijkbaar is dat ook het geval, want op 9 april 1888 wordt zij toegelaten tot het klooster, dus nog voordat ze 16 jaar is geworden. Zuster Theresia van het Kind Jezus van het Heilige Aangezicht, zoals zij als non, als zuster genoemd wordt, streeft er bewust naar om heilig te worden. En naar haar vader schrijft ze ook: ik zal je verheerlijken door een grote heilige te worden. Haar vurige liefde tot Jezus leidt echter aanvankelijk tot verdriet, omdat ze zich niet heilig genoeg acht Jezus op waardige wijze te volgen. Ze kijkt enorm op tegen de grootse heiligheid van bijvoorbeeld Therese van Avila en Johannes van het Kruis en voelt zich in vergelijking met die grootheden zwak en onbeduidend. Als ze ontdekt dat geloof geen verdienste is, maar genade, vindt ze haar kleine weg, waar ze ook meer en meer bekend mee is geworden. Dat is een weg naar heiligheid die voor een ieder open ligt. De realiteit van de eigen zwakheid aanvaarden en zichzelf als instrument aan God aanbieden. Nederigheid wordt Theresia's levensopdracht, ook in het streven naar volmaaktheid. Ze wil in volstrekte anonimiteit leven en vindt het daarom moeilijk te gehoorzamen aan de opdracht van haar zus Pauline. In het klooster heet zij Moeder Agnes van Jezus, om een autobiografie te schrijven. Theresia's godsvertrouwen wordt zwaar op de proef gesteld als bij haar uiteindelijk tuberculose wordt vastgesteld. Haar lijdensweg getuigt van een diepe verbondenheid met Christus. En op haar sterfbed komt ze in de donkere nacht van het geloof terecht, waardoor ze leidt aan twijfel en neerslachtigheid. Ze sterft in de geur van heiligheid op 30 september 1897. Kort na haar dood verspreidt zich het gerucht dat de heilige Carmelites gestorven is. Het aantal gelovigen dat haar aanroept begint drastisch te stijgen. Berichten over gebedsverhoringen stromen binnen bij de bisschop van Lisieux. En dat resulteert uiteindelijk in haar heiligverklaring in 1925. Omdat zij een nieuwe spiritualiteit met haar kleine weg dus, een nieuwe spiritualiteit in de katholieke traditie had geïntroduceerd, bevordert paus Johannes Paulus II haar in 1997 tijdens de Wereldjongerendagen in Parijs tot kerklerares. Theresia is patrones van de missionarissen, beschermheilige van ook Frankrijk, van Lisieux en van de missie dus, en van de missiewerkers. Ook van de bloemisten, van de Carmelitessen en de vliegeniers. Ze wordt vaak afgebeeld als Carmelites in een bruin habijt, witte mantel en zwarte sluier. En dan zijn de attributen die zij draagt een kruisbeeld en rozen gedragen in haar hand. Wat zij zelf had beloofd, dat bij haar sterven het uit de hemel rozen zou regenen, dat is volgens getuigen ook gebeurd. Haar liturgische gedachtenis is dus op 1 oktober. Theresia's ouders Louis en Marie Azélie Martin, die zijn op 19 oktober 2008 zalig verklaard. En paus Franciscus verklaarde hen heilig op 18 oktober 2015. En dat was de eerste keer dat een echtpaar in één viering werd heilig verklaard. Theresia wordt dus de kleine Theresia genoemd, ter onderscheiding van de grote Theresa, Theresa van Avila. Er zijn allerlei gebeden natuurlijk bekend, liederen, maar ook een klein rijmpje in 1946 gepubliceerd door Gabriel Smit en Piet Worm in een boekje voor kinderen, dat dus over heiligen gaat. Roosjes uit de hemeltuin heet het. En het gedichtje dat daarbij hoort is: Theresia, Gods kleine bruid, ze was een zuster tot besluit. Ken ik in heel de hemelrij geen roos zo fris en zoet als gij. Laat mij in vrome vreugde groeien, tot ik als gij voor God mag bloeien. Heilige Theresia van Lisieux, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 1 oktober, dus vandaag openen we de Rozenkransmaand. Nou, daar gaan we de komende weken natuurlijk nog volop over spreken ook. Maar niet alleen over spreken, we gaan natuurlijk vooral de Rozenkrans bidden. Hè? Maar vandaag, aan het begin van deze oktobermaand, wil ik toch niet allereerst gaan spreken over de Rozenkrans. Maar over een geloofswaarheid van onze kerk die deze dagen ook centraal staat. Namelijk het geloof in de aanwezigheid van de engelen. U weet, afgelopen dinsdag vierden we het feest van de heilige aartsengelen, Michael, Gabriel en Raphaël. En morgen, 2 oktober, zullen we vieren het feest van de engelbewaarders. Ja, dus de heilige engelen staan deze dagen ook bijzonder in het licht. En het is mooi om daar wat langer bij stil te staan, want we weten natuurlijk, de schepping van God heeft twee kanten, een zichtbare kant en een onzichtbare kant. En we weten ook dat die zichtbare kant eigenlijk maar een fractie is van de gehele schepping van God. De heilige engelen, die horen tot de onzichtbare kant van de schepping. We bidden dat ook elke zondag bij het credo. Visibilium omnium et invisibilium. Dus we geloven in de ene God, de schepper van hemel en aarde, die alles wat zichtbaar en onzichtbaar is geschapen heeft. Nou, tot die onzichtbare realiteit behoren de engelen, hoewel God soms een uitzondering maakt, doordat hij de engelen ook zichtbaar maakt. We kennen natuurlijk tal van voorbeelden, de meest bekende natuurlijk gewoon uit de Heilige Schrift zelf. Bijvoorbeeld de heilige aartsengel Gabriel die aan Maria verschijnt. Maar ook later in de traditie van de kerk zijn er tal van heiligen geweest die de engelen werkelijk konden zien. Sommige soms, andere voortdurend. Nou, we kennen de bekende verschijning natuurlijk van de engel van Portugal in Fatima aan het begin van de vorige eeuw. Dus de engelen die behoren tot die geestelijke realiteit van Gods schepping die we in principe niet kunnen zien, maar die soms toch ook zichtbaar wordt voor ons en die aan het einde der tijden volledig zichtbaar zal zijn en ook zichtbaar zal blijven. Ja, dus het feit dat God nu nog als het ware een sluier over het deel van zijn schepping heeft liggen, dat wil niet zeggen dat er een goede dag komt, dat als wij trouw blijven en met God de eeuwigheid mogen delen, dat we dan zelf ook die engelen zullen zien. Nou, dat alles gezegd zijnde, wil ik vandaag met u hierover gaan spreken. Wat is het belang van onze devotie tot de engelen? En hoe kunnen we die devotie verdiepen? En wat zijn engelen eigenlijk? Want we hebben er allemaal wel een beeld bij. Ik heb het in de kindercatechese aan de kinderen gevraagd, die zeggen van ja, ze lijken op mensen, maar ze hebben vleugels. Nou ja, helemaal onzinnig is dat antwoord niet, want zo verschijnen ze ook aan ons in het evangelie. Er verschijnt iemand die lijkt op een mens, maar wel met vleugels. Dus die omschrijving is niet helemaal incorrect, maar de werkelijkheid zal misschien iets genuanceerder zijn. Maar hoe het ook zij, we gaan daar vandaag over spreken. En ik wil vandaag beginnen met een prachtig gebed dat ik vond in het katholieke gebedenboek van de heilige Aloysius van Gonzaga. Hij heeft een gebed geschreven dat getiteld is Iets van uw zaligheid, van uw gelukzaligheid. En daarin spreekt hij een gebed uit tot de heilige engelen. En dat gebed is eigenlijk ook een soort van lofzang, waarin hij de grootheid van de engelen prijst. Nou, ik zal dat gebed gaan bidden en dan gaan we daarna wat meer spreken over de engelen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O heilige en zuivere engelen, o waarlijk gelukzalige geesten, die onafgebroken voor Gods aanschijn vertoeft en met zoveel vreugde het gelaat aanschouwt van deze hemelse Salomon, die u met zo verheven wijsheid gesiert, met zo talrijke voorrechten begiftigd en zo'n heerlijke luister waardig gekeurd heeft. O stralende sterren, die zo volzalig schittert aan de hoogste hemel, wil ook in mijn ziel iets van uw gelukzaligheid overstorten. Bewaar in mij een ongerept geloof, een vaste hoop, onberispelijke zeden en een zuivere liefde tot God en de naaste. Ik bid u, gelukzalige engelen, reik mij genadig de hand en voer mij onder uw schutsen, langs de koninklijke weg der nederigheid, die u zelf weleer gegaan bent. Opdat ik, na dit leven, met u het aanschijn van de eeuwige Vader mag aanschouwen en de plaats mag innemen van die ster die eertijds door hoogmoed van de hemel viel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, een prachtig gebedje van de heilige Aloysius van Gonzaga, waarin we meteen ook het een en ander leren over wie de heilige engelen zijn. De catechismus van de katholieke kerk leert ons dat engelen geesten zijn, maar die wel veel delen met ons mensen, want het zijn namelijk geesten behept met verstand, met intelligentie en met een vrije wil. Ja, dus net als wij mensen, en daarin zijn we nu natuurlijk uniek, hè? Behalve dan de engelen zijn we uniek in de geschapen realiteit, dat we zijn behept met verstand, met een intelligentie en met een vrije wil. En u weet, daarin verschillen wij van de dieren. Dieren hebben niet hun vrije wil, die hebben een instinct. En die volgen hun impulsen, om het zo te noemen. Goed, de mens is dus anders. Hè? De mens heeft een ziel, die is voor de eeuwigheid geschapen. Dus we worden eenmalig in het leven geroepen door God, door de schepper. Dus we bestonden niet voordat we hier op aarde kwamen. Op het moment van onze conceptie, dan ontstaan wij pas als mens. Dat is anders dan sommige geloven beweren dat onze ziel al voor ons leefde. En dan zeggen ze wel eens, ja, die mens heeft een oude ziel, want die heeft al heel wat levens doorgemaakt. Nou, dat geloven wij niet. En wij geloven dat we in het leven worden geroepen op het moment dat we worden verwekt. Daarvoor bestonden we nog niet. Maar de ziel die wij in dat piepkleine lichaam krijgen uitgestort, bij de conceptie, die blijft wel leven tot in eeuwigheid. En dat is dus anders dan Jezus Christus. Jezus Christus leefde al voordat hij op aarde kwam. Wij leefden nog niet voordat we op aarde kwamen. Nou, bij een dier is het zo, wanneer het lichaam sterft, sterft de hele dier. Bij een mens is het zo, wanneer het lichaam sterft, sterft alleen het lichaam, maar de ziel blijft leven. En daarin verschillen we. Nou, om even weer terug te gaan naar de heilige engelen. Wij mensen, wij lijken veel op de engelen, want wij zijn ook eenmalig geschapen, zoals de engelen. De engelen zijn niet eeuwig in de zin dat ze voor het begin van de schepping ook al bestonden, nee. Ze werden geschapen door God, dus ze hebben een beginpunt. Maar het verschil tussen een engel en een mens is dat de engel aan het begin van alle tijden, bij zijn schepping, de keuze kreeg om eenmalig voor het goede of voor het kwade te kiezen. Voor ons mensen is dat anders. Wij kunnen dag in dag uit struikelen, vallen, opstaan, opnieuw beginnen, berouw tonen, vergeving ontvangen van God. En dat hele proces gaat door tot de dood. Maar bij onze dood, en ook niet meer daarna, zoals sommige mensen wel eens beweren, nee, op het moment van onze dood stopt dat. Dus dan is er geen bekering meer mogelijk. Nou, bij de engelen was dat dus aan het begin van de schepping. Ze hebben eenmalig gekozen voor het goede of voor het kwade. En daarom zijn de goede engelen ook, je zou kunnen zeggen, perfect goed. Want hun hele wil is gericht op de wil van God. Dus in de goede engelen is er geen kwaad meer, omdat hun hele wil volledig is afgestemd op de wil van de drie-ene God. Bij ons is dat niet zo. Wij hebben een verlangen de wil van God te doen, maar we falen daar ook vaak in. Kijk maar naar de heilige Paulus, die dat ook vaker noemt. Ik wil het goede doen, maar het lukt me niet. En ik wil het kwade laten, maar het lukt me niet om het te laten. Nou, bij de engelen is dat dus anders. Ze hebben eenmalig kwaad gedaan en zijn vanaf dat moment met hun wil gefixeerd. Dus als het ware vastgevroren in het kwaad. Of ze zijn voor eenmalig gefixeerd in de goede wil van God en zullen ook altijd goed blijven doen. Nou, met dat besef in ons achterhoofd is het goed dat we eens gaan kijken naar die engelen die God heeft aangesteld om ons te leiden in dit leven. De heilige engelen, we weten, elke mens ter wereld heeft een engel aan zijn zijde staan, een beschermengel, een engelbewaarder noemen we die ook wel. Dat geldt voor alle mensen, dat geldt dus ook voor boeddhisten of hindoestanen of moslims of joden, maakt niet uit. Iedereen heeft van God een engelbewaarder gekregen, want elke mens heeft van God de mogelijkheid gekregen om gered te worden. Ja, dat wil niet zeggen dat elke mens dus ook gered wordt. We hebben een vrije wil, zei ik net al, we hebben ook een verstand. Zoals bij Adam en Eva, we kunnen kiezen voor het goede of het kwade. We kunnen wel of niet van die boom van kennis van goed en kwaad gaan eten. Maar iedere mens heeft dus de mogelijkheid gered te worden, de mogelijkheid tot bekering te komen. En om die reden heeft ook iedere mens een engelbewaarder aan zijn zij staan om die mens te begeleiden op zijn weg naar de hemel. En waarom is die devotie tot de engelen nou zo gigantisch belangrijk? Nou, er is eigenlijk geen wezen op aarde dat ons zo goed de wil van God kan leren. Dus hoe meer wij bidden tot onze engelbewaarder, en dat kunnen we de hele dag door doen, met schietgebedjes, door hem aan te roepen, door om zijn hulp te vragen, door om zijn bescherming te vragen, door om zijn leiding te vragen. Op het moment dat we dat doen, dan zal de engelbewaarder iets influisteren wat altijd volledig overeenstemt met de wil van God. Dus zelfs de beste geestelijke leidsman op aarde, zij het een priester, zij het een bisschop, wie dan ook, die zal nooit zo'n volmaakt advies geven als de engelbewaarder, want de wil van de engelbewaarder, nogmaals, is volledig gefixeerd in de wil van God. Nou, de heilige pastoor van Ars, die zegt heel mooi over engelbewaarders: wat is het belangrijkste dat wij van onze engelbewaarder kunnen leren? Hij zegt: het bewustzijn van de aanwezigheid van God. Dus nogmaals, wat is het allerbelangrijkste dat we van onze engelbewaarder kunnen leren? Het bewustzijn van de aanwezigheid van God. En waarom is dat zo? Omdat engelen, de engelbewaarders, ook al hebben ze die taak om ons te begeleiden, dus ze hebben een taak die is gericht op het zielenheil van de mensen, ook al hebben ze die taak, toch zijn ze dag en nacht in het aanschijn van God. Dus het feit dat ze op de aarde gericht zijn en op dat menselijke drama, om het zo te noemen, dat ze daar hun ogen op gericht hebben, wil niet zeggen dat ze ook tegelijkertijd in die volle glorie van God leven. Dus zij staan als het ware op dat grensvlak tussen de hemel en de aarde. En daarom zijn het ook zulke goede bemiddelaars. Dus de engelen zijn zich ook in de volle maat bewust van de aanwezigheid van God. Voor ons is dat vaak versluierd, voor ons

die als een soort zon achter de wolk zich bevindt. We weten dat hij er is. Daarvoor hebben we ons verstand, onze intelligentie. Maar ja, ons gevoelsleven volgt niet altijd. Dus ook al weten we het wel, toch zien en voelen we het niet altijd. Voor engelen is dat anders. Zij weten het niet alleen, maar ze zien het ook voortdurend. En daarom is de engelbewaarder bij uitstek degene die ons kan leren te groeien in dat besef van de aanwezigheid van God. Nou, we weten dat God natuurlijk nergens zozeer aanwezig is als in zijn sacramenten. En dan met name het sacrament, dat het meest uitmuntende sacrament wordt genoemd, het sacrament van het altaar, het sacrament van de Eucharistie. Nou, we spreken wel over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in het Heilig Sacrament. Hij is daar werkelijk tegenwoordig. Nou, als ik catechese geef in de parochie, dan begin ik dat vanaf dag 1 ook meteen te noemen. Ja, daar kun je natuurlijk een leven lang in groeien in wat dat precies betekent. Maar het kan maar vast gezegd zijn, want uiteindelijk is dat het hele ankerpunt van ons geloof. Ja, Jezus Christus is niet alleen toen, lang geleden op aarde geweest. Nee, hij blijft in ons midden aanwezig door het Allerheiligste Sacrament. Hij is daar werkelijk tegenwoordig. Volledig God, volledig mens. En die volledige God-mens is aanwezig op verborgen wijze in die Eucharistie. Nou, ik zeg op verborgen wijze, want voor ons is hij daar op verborgen wijze aanwezig. Maar niet voor de heilige engelen. En dus op het moment dat een priester ergens in de wereld de mis celebreert, dan zien de engelen daar de volle godheid. En ze zien daar de hele Jezus Christus aanwezig op het altaar. En daarom is het altaar ook een plaats waar de engelen heel graag vertoeven. Ja, of het tabernakel, als er geen mis is in de kerk. Maar er staat wel een tabernakel en in dat tabernakel wordt de Heer bewaard. Dan zullen de engelen daar waken bij dat tabernakel. Nou, dat is dus voor ons een belangrijk besef. Allereerst, de engelen zijn bij het sacrament aanwezig. En vervolgens, die engelen bij dat sacrament kunnen ons leren hoe we meer bewust worden van het feit dat Jezus daar aanwezig is. Nou, hoe kunnen we dat in praktijk brengen? Nou, heel eenvoudig, als we een kerk binnenkomen, dan maken we altijd een kruisteken met het wijwater. En vervolgens maken we een kniebuiging richting het tabernakel. En het is heel goed om bij dat knielen even te beseffen, even te bedenken, de heilige engelen zijn nu met velen aanwezig bij het tabernakel hier in deze kerk. En dan opent ineens een realiteit voor ons waar we normaal misschien niet zo vaak bij stilstaan, namelijk dat tabernakel als het ware een stukje hemel op aarde is. Want dat kostbare brood van de Eucharistie, wat niet langer brood is, maar wat van substantie is veranderd, het is vlees geworden. De engelen weten dat, de engelen zien dat en die zijn God daar in dat tabernakel dag en nacht aan het aanbidden. Dus even die bewustwording van het feit dat de engelen bij het tabernakel aanwezig zijn. Nou, vervolgens, als we naar de heilige mis gaan, kunnen we onze engelbewaarder aanroepen om te vragen dat hij ons attent maakt, zogezegd gevoelig maakt voor de aanwezigheid van God. Nou, dat is niet alleen maar een gevoel. Gevoelig maken wil niet zeggen dat we dan God per se moeten gaan voelen, maar het is wel dat dat besef, die wetenschap groeit in ons hoofd en in ons hart, dat Jezus Christus wel degelijk aanwezig is in dat sacrament. En dus het is heel goed, heel heilzaam, heel passend ook, om de engelbewaarder aan te roepen aan het begin van de heilige mis. Door uw voorspraak verdiep mijn geloof, mijn hoop, mijn liefde, en verdiep mijn eerbied voor het Allerheiligste Sacrament. Nou, als dat voor de heilige mis geldt, dan geldt dat natuurlijk ook voor de eucharistische aanbidding. We weten, eucharistische aanbidding is niet iets losstaans van de heilige mis. Het is als het ware een soort verlenging van de heilige mis. Tijdens dat misoffer komt Christus aanwezig. En door de eucharistische aanbidding blijft hij in ons midden aanwezig. En daarom is de engelbewaarder ook bij uitstek degene die we moeten aanroepen als we die eucharistische aanbidding in ons leven willen verdiepen. Ik heb het daar wel eens vaker met mensen over, dat als ze eucharistische aanbidding net leren kennen, dan zijn ze vaak helemaal vol verwondering. Ze worden geraakt. Ik heb vaker meegemaakt, ook in de parochie, dat mensen voor het eerst eucharistische aanbidding meemaken en dat ze echt in tranen zijn. Maar het kan zijn, als je eucharistische aanbidding een plekje probeert te geven in je leven, dat op een gegeven moment dat besef wat naar de achtergrond gaat. Dat je het niet meer zo duidelijk voelt. Ja, en dat

0: dan een half uur in aanbidding bent of een uur in aanbidding bent. En dat je eigenlijk je tijd een beetje zit uit te zitten. Want ja, goed, ik weet dat hij daar aanwezig is, maar ik zie het niet meer. En ja, dan ga ik maar een boek lezen. Op zich is het niet verkeerd om een boek te lezen in de aanbidding. Maar ik bedoel ermee te zeggen, dan laat ik me afleiden. In de zin van, ja, mijn volle aandacht is niet meer op dat sacrament gericht. Nou, onze engelbewaarder is degene die ons dat kan leren. Ja, op het moment dat wij geloven dat er een engelbewaarder aan onze zijde staat, die de volheid van God in dat sacrament volledig kan zien zonder sluier, dan moeten we aan hem vragen, leer ons dat ook. Ja, leer ons met de ogen waarmee u het sacrament bekijkt, leer ons zo ook het sacrament te zien. Nou, er is geen heilige op deze aarde te noemen die niet een innige band had met zijn engelbewaarder. En sowieso met de heilige engelen. We hebben het nu over de engelbewaarders. Elke mens heeft een engelbewaarder. Maar er zijn natuurlijk nog veel, veel meer heilige engelen. We hebben de aartsengelen, we hebben ze van de week gevierd. Michael, Raphaël en Gabriel. Maar er zijn nog 7 andere koren van engelen. En zoals er in onze kerk een hiërarchie bestaat, met Christus aan het hoofd natuurlijk. En Christus die zijn kerk heeft gesticht en die in die hiërarchie van de kerk Maria een hele hoge troon, een hele hoge plaats heeft gegeven. Maar natuurlijk ook de apostelen, de eerste bisschoppen, de paus, Petrus en al zijn opvolgers. Dus die hiërarchie die we in de kerk zien, die zien we ook bij de engelen. Ook de engelen zijn hiërarchisch geordend. Nou, wij denken bij hiërarchie vooral aan klimmen in belang. Hoe hoger je in de hiërarchie staat, hoe belangrijker je bent. Maar dat is bij de engelen toch anders. De engelen kennen niet dat, ja, die kennen niet aardse roem. Dus die zullen hoger in de hiërarchie nooit associëren met een soort aardse macht. Je bent invloedrijker in de wereld of iets dergelijks. Nee, het klimmen in de hiërarchie bij de engelen werkt anders. De hoogste regionen van de engelen, het hoogste koor, dat zijn de serafijnen, die zijn geschapen primair om God vurig te beminnen. Ja, dus de lagere regionen die zijn meer op ons gericht. En laag is in dit geval dus niet een slechte aanduiding. Laag wil niet zeggen dat ze minder waard zijn dan de hogere engelen. Maar ze staan dichter bij ons. De engelen en aartsengelen die zijn vooral gericht op het heil van de mensen. De serafijnen en cherubijnen die zijn vooral gericht op God zelf. Nou, hoe dat precies zit met die hiërarchie van de engelen, daar wil ik volgende week in deze uitzending nog wat verder over gaan spreken in Zuiderlicht. De heilige Bernardus van Clairvaux die heeft daar namelijk een prachtige korte verhandeling over geschreven. Die 9 koren van de engelen. En wat zijn nou eigenlijk hun functies, om het zo te noemen? Want het woord engel, dat zegt niet allereerst iets over de natuur van die geest. Want hij is geest, dat is zijn natuur. Nee, het zegt vooral iets over de functie die hij heeft, die die geest heeft. En wat betekent engel? Nou, het komt van het Griekse woord angelos. En dat betekent boodschapper. Dus de functie van de engelen is allereerst boodschapper te zijn. Boodschapper van de plannen van God. Van zijn goedheid, van zijn grootheid, van zijn barmhartigheid, van zijn wijsheid. Nou, waarom God ervoor gekozen heeft om 9 koren van engelen te scheppen en hoe die koren zich precies tot God en tot ons verhouden, daar wil ik aan de hand van de woorden van de heilige Bernardus van Clairvaux volgende week wat langer bij stilstaan. Maar voor nu zou ik willen vragen, probeer uw relatie met de engelbewaarder te verdiepen. Dat kan door heel eenvoudig bekende gebedje tot de engelbewaarder met meer regelmaat te gaan bidden. Maar ook door de dag heen de engelbewaarder gewoon vaak aan te roepen. En hem ook in contact te brengen met engelbewaarders van andere mensen. Ik zeg dat wel vaker tegen gezinnen die in moeilijkheden zijn geraakt. Stel dat de moeder naar mij toe komt en zegt, ja, het is hommelus bij ons thuis. De relatie met de man gaat niet goed. De kinderen die zie ik bijna niet. Ruzie, et cetera. Dan zeg ik heel vaak, bid tot de engelbewaarder niet alleen voor jezelf, maar ook van jouw man en van de kinderen. En zorg dat die engelbewaarders met elkaar opbouwend te werk gaan. Dat ze hun gebed verenigen voor het gezin. En dan zie je heel vaak dat wanneer de engelbewaarders die vraag krijgen van ons mensen, en ze zijn zo nederig dat ze ook wachten op onze vragen, dat ze uiteindelijk ook aan de slag gaan om er weer eenheid in het gezin te brengen bijvoorbeeld. Dus roep die engelbewaarder door de dag heen aan. Dat kan te pas en te onpas. Of je nou in de auto zit of over straat loopt, of boodschappen aan het doen bent, of in de bibliotheek zit, of aan het werk bent. U kunt de hele dag door uw eigen engelbewaarder aanroepen en de goede engelen betrekken in uw gebedsleven. En u zult zien dat uw bewustzijn, hè, dus uw besef van de aanwezigheid van God in zijn kerk zal groeien. Nou, dat wens ik u toe. Ik bid daar ook voor. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. Judith bij Holofernes. Nadat Judith tot de God van Israël gebeden had, richtte zij zich uit haar liggende houding op, ontbood haar kamenier en ging naar beneden het huis in, waar ze de Sabbat en de feestdagen placht door te brengen. Ze ontdeed zich van haar rouwkleed en legde haar weduwdracht af. Daarna nam ze een bad, wreef zich in met zalfolie, stak haar haar op en deed haar een hoofdband om. Ze trok haar mooiste kleren aan die ze gedragen had toen haar man Manasse nog leefde. Ze deed sandalen aan haar voeten, tooide zich met haar halssnoeren, armbanden, ringen, oorhangers en al haar sieraden. Ze maakte zich zo mooi op dat ze de aandacht moest trekken van elke man die haar zou zien. Ze gaf haar kamenier een leren zak met wijn en een kruik olie. Ze vulde een tas met geroosterde gerst, gedroogde vruchten en witte broden. Ook pakte ze haar kookgerei in en liet dit door haar kamenier dragen. Terwijl zij dwars door het dal trokken, kwamen verkenners van de Assyriërs op haar af. Ze hielden haar staande en vroegen haar: "Tot welk volk behoort u? Waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Judith antwoordde: "Ik ben een Hebreeuwse, maar ik ben van mijn volk weggelopen, want het zal niet lang meer duren of het zal u ten prooi vallen. Ik wil naar Holofernes toe, de opperbevelhebber van uw leger, om hem waardevolle inlichtingen te verschaffen. Ik zal hem een weg wijzen waarlangs hij moet trekken om heer en meester te worden van heel het bergland, zonder dat het een van zijn mannen het leven kost." Toen de soldaten haar zo hoorden spreken en haar gezicht zagen dat een wonder van schoonheid was, zeiden ze tot elkaar: "Het is uw behoud dat u onverwijld naar onze heer bent gekomen. Ga naar zijn tent. Enigen van ons zullen u begeleiden en u bij hem brengen. Als u voor hem staat, wees dan niet bang. Vertel hem wat u zojuist gezegd hebt en hij zal u goed behandelen." Ze kozen uit hun midden 100 man. Deze voegden zich bij haar en haar kamenier en brachten haar naar de tent van Holofernes. Holofernes sprak tot haar: "Wees gerust, mevrouw. Vrees niet. Nog nooit heb ik iemand kwaad gedaan die Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, wenst te dienen. Als dus uw volk dat in het bergland woont mij niet had geminacht, dan zou ik mijn speer niet tegen hen hebben opgeheven. Ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar zeg me eens, waarom bent u van hen weggelopen en naar ons toegekomen? U bent zeker gekomen om uw leven te redden. Heb goede moed. Van deze nacht af zult u veilig zijn. Niemand zal u onrecht aandoen. Men zal u goed behandelen, zoals allen die mijn heer, koning Nebukadnessar, dienen." Judith gaf hem ten antwoord: "Wees zo goed te luisteren naar uw slavin. Sta uw dienstmaagd toe het woord tot u te richten. Van wat ik mijn heer deze nacht ga zeggen, is geen woord gelogen. Als u de aanwijzingen van uw dienstmaagd opvolgt, zal wat God met u onderneemt een volledig succes worden en mijn heer zal in zijn opzet niet falen. Zo waar Nebukadnessar, de koning van heel de aarde, leeft en bij de macht van hem die u heeft gezonden om onder al wat leeft de orde te herstellen, dankzij u zijn niet alleen de mensen aan Nebukadnessar onderworpen, maar door uw kracht zijn ook de wilde dieren en het vee en de vogelen des hemels dienstbaar aan Nebukadnessar en heel zijn huis. We hebben immers gehoord van uw wijsheid en van uw gedurfde ondernemingen, en over heel de aarde verkondigt men dat niemand in het rijk zo bekwaam is als u, zo rijk aan kennis, zo geniaal als veldheer."
Haar woorden vielen bij Holofernes en heel zijn gevolg in goede aarde. Ze stonden verwonderd over haar wijsheid en zeiden: in heel de wereld, van oost tot west, vindt deze vrouw in schoonheid en wijsheid haars gelijke niet. Holofernes zei tot haar: God heeft er goed aan gedaan u uit uw volk naar ons toe te zenden. Daardoor maakt hij ons sterk, maar bewerkt hij de ondergang van hen die mijn heer hebben veracht. U bent verrukkelijk om te zien en welbespraakt. Als u doet wat u gezegd hebt, zal uw God mijn God zijn en zult u zetelen in het paleis van koning Nebukadnessar en gevierd zijn over heel de aarde. Tweede lezing. Uit het levensverhaal van de heilige Theresia van het kind Jezus. In het hart van de kerk. Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het 12e en 13e hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars kunnen zijn, dat de kerk uit verschillende leden bestaat en dat het oog niet terzelfde tijd hand kan zijn. Het antwoord was duidelijk, maar stilde mijn verlangens niet. Het gaf me geen vrede. Zonder de moed te verliezen las ik verder. En deze zin vertroostte mij. Je moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. En dan legt de apostel uit hoe zelfs de volmaakste gaven niets zijn zonder de liefde. En dat de liefde de verheven weg is die zeker leidt naar God. Eindelijk had ik rust gevonden. Bij het beschouwen van het mystieke lichaam, de kerk, had ik mij in geen van de ledematen die de heilige Paulus beschrijft herkend. Of liever, ik wilde me in alle ledematen herkennen. De liefde gaf me de sleutel van mijn roeping. Ik begreep dat als de kerk een lichaam is dat uit verschillende ledematen is samengesteld, het noodzakelijkste en edelste lid haar niet kan ontbreken. Ik begreep dat de kerk een hart bezat en dat dit hart brandde van liefde. Ik begreep dat alleen de liefde de leden van de kerk tot handelen aanzette en dat, als het vuur van de liefde gedoofd zou worden, de apostelen zouden ophouden het evangelie te verkondigen, de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen insloot, dat de liefde alles was, dat ze alle tijden en alle plaatsen omvatte. In één woord, dat ze eeuwig is. Toen heb ik in de overmaat van mijn uitzinnige vreugde uitgeroepen: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping is liefde. Ja, ik heb mijn plaats in de kerk gevonden. En deze plaats, mijn God, hebt Gij mij gegeven. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Zo zal ik alles zijn. Zo wordt mijn droom werkelijkheid.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Inleiding. Wessel, jij bent al je hele leven een beetje katholiek.
2: Klopt.
1: Maar
2: min of meer.
1: Iets minder toen je klein was en later iets meer.
2: Ja, dus ik ben altijd gelovig opgevoed. Ik ben altijd naar de kerk geweest. Ik heb zelfs een tijdje gewoond in de pastorie van de kathedraal. We kregen van de pastoor toen een appartement, toen ons huis werd verbouwd. Dus ik heb zeg maar als het ware letterlijk met een loopfietsje door de kathedraal gelopen. Nog
3: ik zou kunnen, ja, bijna zou kunnen zeggen dat je in de kerk geboren bent.
2: Ik ben letterlijk in de kerk geboren, dus ik laat het deur altijd open. En als de juffer iets van zei, weet je wel. Als ik van, ja, maar ik ben ook in de kerk geboren.
1: De basiliek van Haarlem dan echt, bedoel je?
2: Ja, de kathedrale basiliek in Bavel.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: En, dus ik ben altijd heel erg betrokken geweest. Ook, nou, mijn ouders in ieder geval zijn heel erg betrokken geweest bij de kerk. En ik kwam daar ook vaak. Maar we gingen niet elke zondag. En gebedsleven had ik ook niet echt. Ik werd ook niet heel erg gestimuleerd. Het was best wel vrij. Dus toen in de coronatijd, toen ik wat ouder was, toen heb ik een beetje zelf de beslissing gemaakt om meer mezelf te verdiepen in het geloof. En toen ben ik als het ware herbekeerd.
1: Ik denk dat dat wel een heel mooi moment was voor veel mensen. Om in de coronatijd, als je toch binnen zit, even, dan kom je een beetje tot inkeer.
2: Je hoort het vaak.
1: Ja. Was dat ook zo bij jou, Elia?
3: Nee, niet per se. Ik ben ook katholiek, tenminste vanaf mijn van kinds af aan al katholiek en zo opgevoed. En zo is het gewoon gebleven eigenlijk.
1: Jij hebt nooit een moment
3: ik
1: van...
3: Ik heb wel een moment gehad dat ik natuurlijk meer bewust ben van het geloof. En dat het minder een gewoonte wordt, maar dat je meer over gaat nadenken.
1: Mm-hmm.
3: Dat was nog wel voor de coronatijd. Dus ik heb niet per se die corona herbekering meegemaakt.
1: Nee, oké. Okay. Maar jij had dus altijd ook... Want ik denk waar veel mensen dan in vallen... is dat als ze inderdaad die stap overmaken van een soort gewoontegeloof... naar een beetje een... weet je wel, dat ze het zelf ook... dat intellectuele begrip misschien hebben... voor mensen die dat nodig hebben... dat dan ouders niet echt die antwoorden paraat hadden. Maar
3: mij wel. Ik kon dat altijd wel goed... ik kon er met die vragen wel goed terecht bij mijn ouders altijd.
1: Mm-hmm.
3: En we hebben ook familieleden en familievrienden die priesters zijn. Dus daarin was ik ook gezegend, om het zo te zeggen.
1: Zeker. Jouw hele familie ook zelf, met jouw broertjes en zusjes toch? Die kiezen ook allemaal voor een...
2: Een grote oase.
1: Zeker. Ja, ja.
2: In de wasteland.
1: God had gewoon gezegd van, nou, dit is een goeie waar we uit kunnen plukken. Een rijpe appelboom.
2: Dit is de wijngaard des
4: heren. We pakken er drie.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, ik hoop dat ook voor de rest van ons leven... zal gelden en dat jullie even sterk zullen zijn als nu voor de rest van jullie leven, hoop ik.
1: Mm-hmm. Nou, daar bidden we voor. Nou, we hebben hier te gast Nino.
5: Hallo.
1: Jij bent een beetje mijn Wikipedia, laten we maar zeggen, in het geloof.
5: Met, nou, dankjewel.
1: Voor mijn gevoel weet jij echt alles.
5: Alsjeblieft.
1: Maar hoe is dat gekomen?
5: Nou ja, dus ik kom in principe net als Elia ook uit een nest, maar de cultuurvariant. Dus bij mij was er wel een duidelijk godsbesef aanwezig. Maar ook met het idee van, hey, ik ben katholiek. Dus ik had Oriëntaalse vrienden, twee Egyptische vrienden. Dus die waren dan koptisch-orthodox. En de rest was protestants en ik was dan katholiek. En uiteindelijk kwam op mijn 15e, 16e wel echt het moment van... ik ben katholiek en dan moet je het ook gewoon uiten. Dus toen heb ik mijn eerste mail naar Jim Schilder geschreven. Dat was de priester in de... nu... Co-kathedrale Basiliek in Haarlem. Sorry, in Amsterdam.
1: In Amsterdam.
5: Ja, ik moet er even aan wennen dat we er nu twee hebben.
1: Zeker.
2: Dus daarom vroeg je net ook aan mij welke kathedraal.
5: Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar ook maar voor de mensen die thuis zitten, die weten natuurlijk ook niet welke kathedraal jij bedoelt. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg in ons eigen bisdom gegrondvest.
2: Dat is waar.
5: Ja. Dus ik heb hem toen een mail geschreven en ik vond misdienen echt goud om dat te zien. Omdat ik toen ook de leeftijd had waarin dat heel toepasselijk is, 15, 16 jaar. En toen mailde ik hem en ik kon binnen 2 weken op gesprek komen. En binnen 1,5 jaar op mijn 18e ging ik naar het grootseminarie toe in het gebouw waar wij nu dit opnemen.
2: Dus even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, je bent jarenlang priester in opleiding geweest.
5: Nou, dus ik ging voor het diaconaat, want ik wou nooit priester worden. Okay. Maar vanwege mijn leeftijd op mijn 18e...
2: Diaken in opleiding.
5: Ja, mocht ik naar het seminarie toe. En dat was dan toepasselijke. Ook van dat, op de Tilteweg, het leeftijdsverschil was wel heel hoog.
2: En daar zat je in dezelfde klasse als de mensen die wel een priesterroeping hadden?
5: Ja,
2: Ja, ja.
4: Hoe lang heb je die lessen gevolgd?
2: 2 jaar. Ik heb hier 2 jaar gezeten. Ja, dus
4: filosofie, van, ja. Theologie.
2: Ja, dus ik heb de basisfilosofie gevolgd. Niet allemaal, want ik werkte ook nog.
4: Kerkgeschiedenis.
2: Ja, ook. Ja. Dus ik heb 2 volle jaren hier gezeten. En de maandag en dinsdag werkte ik gewoon in Amsterdam. En dan kwam ik op dinsdagavond hierheen. En was ik er tot vrijdag. En daarna ging ik toen door tot aan dit jaar op de Tiltenberg.
1: Zo. Ja, dan blijf ik over, maar ik ben dan de enige echte bekeerling aan tafel, wil ik zeggen. Dat, ik was van de verkeerde kant. Ik was echt van, dat is allemaal, weet je wel, sprookjes, fabels en zo. En toen, een beetje inderdaad tijdens corona, wil ik zeggen, misschien net ervoor. Toen dacht ik van, misschien zat er iets achter. Ik weet niet meer precies, een beetje YouTube-filmpjes kijken of zo. En dat begon heel, heel geleidelijk toen had ik een priester gemaild, dat was nog vader Johannes, die zit nu niet meer in Haarlem, maar voorheen wel. En die was ook precies een beetje het soort type die ik toen moest treffen met, weet je wel, die kwam van de TU Delft. En die had echt wel een bovenkamer waar iets in zat, wat dus totaal niet de indruk was die ik had met mensen die geloofden. En daar kon hij me zeg maar dingen vertellen en zo, waar ik nog nooit over na had gedacht. En toen kreeg het toen werd het ineens een put waar je voor het eerst in keek, weet je, met, oh, hij is echt diep, weet je wel. Het is niet...
5: Het is waar wat ze zeggen.
1: Het is waar wat ze zeggen. Ja, dat kwam nog iets later, weet je wel. Toen heb ik ook wel geprobeerd alfacursussen te doen en zo. En traject bij priester met dus echt sacramenten ontvangen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus nu zit ik hier met mensen zoals jij om van te leren. En vrienden die me ook een beetje kunnen bijsporen in het nieuwe levenspad wat je dan inslaat. Maar we zijn hier nu samen, want jij weet heel veel, Nino. En we willen jou een beetje ondervragen.
2: Ja, dat mag.
1: Natuurlijk. En we leven natuurlijk ook nu vandaag de... Is het nou de geboortedag ook van Johannes Paulus II vandaag?
2: Ja, het is als goed is nu zijn verjaardag. Ja, dat hoorde
1: we tijdens de
2: missie. Ja, precies. Ja, ja.
1: Dat was dan vandaag zijn 105e verjaardag, als ik me nog goed herinner.
2: Oeh, dat weet ik niet.
1: Ja, dan heb je niet goed opgelet.
2: Nee, dat heb ik niet goed opgelet. Sorry, pastoor Hendricks. Ja.
4: Voor de duidelijkheid, dag van opname. Niet noodzakelijk de dag van uitzending.
1: Precies. Maar en dus ook de inauguratie van de paus, terwijl we dit opnemen.
3: Juist, ja, dat was vanochtend.
4: Er is heel veel gaande nu.
2: Ja.
4: Dat kunnen we wel zeggen.
5: Ja, we leven in een mooie tijd van de kerk.
4: Ja, dus daarom willen we ook gelijk beginnen even met de actualiteit. Want we leven natuurlijk hier en nu. We willen even weten wat er speelt. Elia, wat heb je allemaal gevonden?
3: Nou ja, alvorens verder te gaan over de paus, heb ik een aantal actualiteiten terzijde. En ik wil graag vermelden dat in Fatima een groot aantal gelovigen bijeenkwam om het feest van onze lieve vrouw Fatima te vieren. Dat was, even kijken, de 13e van mei. 270.000 pelgrims, allemaal daar aan het bidden samen met fakkelvuur. En ook voor onze nieuwe paus natuurlijk, dus dat was mooi om te zien. Verder in Frankrijk wat minder vrolijk nieuws. Antichristelijk geweld neemt toe, is geconstateerd. En kerken worden met toenemende regelmaat ontheiligd en gevandaliseerd. En priesters en kerkgangers bedreigd. Een kenmerkend incident vond plaats in Avignon, waar een groep jongeren onder de leus Allah Akbar de kerk van Notre-Dame de Bon Rapport binnenviel en de priester lastig viel. En hem kenbaar maakte dat ze de kerk in brand zouden willen steken. Is tot zover nog niet gebeurd, gelukkig.
4: Hierover gesproken, hè? Christian, in de Agneskerk hebben ze kerkwachten, toch?
1: Ik kom daar al een tijdje niet meer, maar als dat nog steeds zo is...
4: Dan hadden ze destijds.
1: Ja, en dat was ook eigenlijk wel nodig.
4: Ja, ik wou net zeggen, in hoeverre is dat een LARP? En in hoeverre is dat echt nodig?
1: Nou, waar ik altijd bij stilsta, misschien herkennen jullie dit ook... maar als ik gewoon, weet je wel, tijdens de mis in de kerkbank zit... Dan krijg ik soms van die dagdromen dat stel, er komt nou een guy en die zoekt daar kattenkwaad te vinden of uit te spoken. Dan denk ik echt meteen van, joh, ik sprint echt naar voren, man. Ik tackle die guy, weet je wel. En ik denk misschien als veel mensen gewoon een beetje een draaiend hoofd hebben met wat er gebeurt om zich heen en zo, dan denk ik niet echt dat het nodig is.
5: Nou, had jij dat door van vandaag in een mis?
1: Ja, ik wilde net zeggen, er kwam vandaag, maar weet je dat...
4: Wat?
1: Er was vandaag gewoon een man en weet je wel, die had zijn handen in zijn zakken.
5: Enorme joint.
1: En die kwam gewoon even de kerk binnen wandelen, even naar voren lopen. En toen weer naar buiten, volgens mij.
5: Maar jouw gedachten zijn wel correct, want... Kijk, wij zitten in een parochie met heel veel jonge mensen.
6: Maar er was niks aan de hand.
5: Nee, niks aan de hand. Nee.
1: Maar ik tuurde hem. Ik keek hem aan, Clint Eastwood. Weet je wel.
5: Maar dat is het mooiste. Dus alle jonge mannen in de kerk, die hebben daar meteen een lock-on op. Van, oké, er moet maar dit gebeuren. Nou, ik ga geen namen noemen, maar je weet wel wie er allemaal waren vandaag om dan in ene een sprintje te trekken.
1: Die kunnen een knuffel met de liefde van Christus krijgen.
5: Een beetje Arius die een knuffel kreeg van Nicolaas.
2: Nee, precies. Goed, ga verder van, hebben we kerkwachten nodig? Je zegt eigenlijk niet.
1: Nou, niet in officiële vorm. Tenminste, misschien wel in sommige van die kwetsbare parochies. Hè? Want dat heb je ook. Van, wij zijn dan wel jonge, vitale gasten. Maar als het echt alleen maar oudjes zijn is in de stad of zo, dan...
5: Ja, niet alles is centrum Amsterdam. Nee. Dat ook.
1: Ja. In ander nieuws.
3: In ander nieuws. verder hebben we over de paus ook nog andere... nieuwigheden met betrekking tot de inauguratie. Maxima, onze koningin, was aanwezig. En onze premier, Dick Schoof. Donald Trump kwam zelf niet, hoewel hij wel bij de begrafenis van Franciscus was. Maar zijn vice-president Vance was er. En de staatssecretaris van de VS, Marco Rubio.
1: Jouw moeder was er zelf ook bij.
3: Mijn moeder was er ook.
1: Ja, en, die is natuurlijk ook eregast daar.
2: Die mag je niet, die mag niet ontbreken op de
3: lijst. Die was... best wel ook op een goede plek, best wel vooraan staat. Ja? heeft ze kunnen bemachtigen, ik weet niet hoe. Waarschijnlijk met behulp van de Blauwe Zusters, waar ze mee op reis was. Die zijn er altijd heel vroeg bij weer.
5: Ja, natuurlijk.
2: Ik zag ook heel veel Blauwe Zusters op de livestream van de BBC, van dat pauze.
3: Ja, je ziet ook op een gegeven moment een eilandje in de menigte, zo'n blauw eilandje van. Dan zie je gewoon...
2: Nou, dat zijn mooi, de zusters. Dat is wel mooi, ze zijn overal vertegenwoordigd.
3: En het wapen en de naamkeuze van de paus... die zijn ook uitvoerig in het nieuws aan bod gekomen. En dat vertelt ons ook iets over wat we kunnen verwachten van deze paus. Dus je ziet daar het schild. En dan heb je aan de ene kant een blauwe achtergrond... met in het midden een witte lelie. En dat is eigenlijk een teken van devotie... aan Maria en een teken van kuisheid en zuiverheid. Wat ook naar voren kwam in zijn eerste toespraak. Hij begon het eerste gebed wat hij als paus uitsprak naar het volk was een wees gegroet. En aan de andere kant van het schild in zijn wapen zie je een witte achtergrond met een hart dat door een pijl doorboord wordt. En een boek daaronder. En dat zijn tekenen van... die geassocieerd worden met Sint-Augustinus. Ons paus was voorheen een Augustijner.
2: Ja, hij gedraagt zich wel echt als een kind van Augustinus. Ja, en hoe hij hem aanhaalt de hele tijd, hoe hij over hem spreekt.
5: Het is echt prachtig om dat ook terug te zien. Want hij haalde ook de quote aan... Christen ben ik met u en bisschop ben ik voor u. En dat zei Augustinus ook. En dat is, dat is echt, nou, exact wat je zo ook zegt. Van dat heeft een hele diepe dimensie. Hoe hij ook in het geloof staat met ons... Niet per se voor ons, maar ook met ons. Dus in principe zou hij ook tussen de mensen staan op dat moment. En dat maakt het heel mooi natuurlijk met hem.
3: Ja, zeker. Het kwam ook heel erg naar voren in zijn homilie vandaag tijdens zijn inauguratiemis. Dat hij zich voordeed als broeder aan ons.
2: Ook zijn kledingkeuze bijvoorbeeld, dat hij gewoon besloot om de formele pauselijke kleding te dragen.
3: Ja, ja.
2: Kun je opvatten als een teken van nederigheid, want hij beseft gewoon van wat ik nu doe is iets hoger dan ikzelf.
3: Klopt.
2: Van ik ben onderdeel van een grote traditie, ik trek de kleding aan van... die al mijn voorgangers hebben aangetrokken. Het gaat nu niet om mij, het gaat om het ambt.
3: Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat veel mensen nu zeggen...
2: en zijn naam natuurlijk.
3: Zijn naam.
2: Hij is de 14e.
3: Dat staat in continuïteit met ook inderdaad Leo de 13e... wat zelf ook de verklaring van de paus was... waarmee hij zijn naamkeuze verantwoordde.
2: Ja, dus dat hij een naam kiest die zo vaak gebruikt is... waardoor hij amper te herkennen is... in het grote plaatje van de geschiedenis.
5: Het is natuurlijk een school, hè, waar je aan committeert. Dat is,
2: maar het is ook dus nederigheid of zo, van hij trekt zich terug.
5: Ja.
2: Hij hoeft niet per se als uniek gezien te worden.
1: Ja, eigenlijk wat je dan vaak hebt als je bijvoorbeeld in klas zit... en je bent er zitten twee wessels. Ben je wessel 1 of ben je wessel 2?
2: Ja.
1: Dan is het heel veel nederiger om wessel 2 te zijn.
2: Maar hebben wij dit allemaal... Jij misschien wel, maar ik heb nooit met een andere naamgenoot in de klas gezeten.
1: Hoezo denk je ik wel?
2: Christian is best wel een gebruikelijke naam.
5: Ja, sorry man, dat is echt zo. Ja.
1: Nou, met dubbel A misschien.
2: Volgens mij zijn er niet meerdere Elia's in de klas geweest, meerdere Nino's, kan ik me ook niet
1: vinden. Nee, oké, Elia geef ik je, maar
3: ik heb nooit een
1: maar
3: andere
1: ik vind
3: Elia
1: Wessel vind ik veel voorkomender dan Christian.
2: Nou,
1: Ik neem dit voor jullie aan, want jullie zijn het allemaal met elkaar eens.
4: De traditie een nederigheid.
1: Dat is weer nederigheid.
5: Waarom denk je ook dat we Christian allemaal verbastingen voor jouw naam hebben? Chris, Christian, Christian, dus omdat we zoveel Chrissen kennen.
1: Dat is waar, maar tel je bijvoorbeeld Chris, die we ook kennen, en Christian, zie je dat als dezelfde naam?
5: Nou, dus we hebben één OG en dat ben jij en hij kwam later.
1: Alleen omdat ik later kwam. Omdat ik eerder
5: Chris,
1: kwam.
5: Chris, jij bent er echt bovenuit.
4: Nou, jij bent dus duidelijk de meest... jij bent de meest nederige guy hier.
5: Ja.
4: Want je accepteert gewoon dat je een heel basic naam hebt. En je lijkt het meest op de paus.
3: Maar tegelijkertijd zit ook de hoogste naam erin. Hè? Dus Christus zit erin. Ja.
1: Zeker, diender van Christus.
5: Ja,
1: toen ik dus nog in mijn atheïsme zat, toen was ik daar altijd zo van... Ach... Maar dat ben ik helemaal niet.
3: Ja, je hebt ook sommige heidenen die een bewuste zo
1: gedachte. Dat was echt een bewuste gedachte. Ik was zo van, ja, je kunt je eigen naam niet haten. Maar ik vond de betekenis ervan wel echt heel jammer. Maar toch had Christus andere plannen voor me. Die dacht, jij wordt er gewoon eentje. Of je het wil of niet, het zit in je naam.
3: Ja. Maar, nou, een laatste actualiteit nog voordat we verder gaan... is dat er een jubileum was op 14 mei van de Oosterse kerken. En paus Leo XIV die ontving toen een grote hoeveelheid Oosterse bisschoppen van de Oosterse kerken. En gelovigen van vele regionen in de wereld. En het was mooi wat de paus ook toen zei over deze kerken en deze ritussen. Dat hij een grote waardering toonde voor hun tradities en dat hij... Het lijkt alsof hij daar meer aandacht aan wil schenken in zijn pontificaat, wat ook naar voren kwam tijdens de inaugurale mis, waar werd er ook een Oosters lied in geluid.
1: Was dat niet ook iets dat Leo XIII een beetje onderscheidde met zijn samenwerking met de Oosterse kerken?
5: Nou, dus waar Leo XIII vooral nadruk op heeft gelegd, dus als er priesters in een missie zaten, nou, bijvoorbeeld naar Afrika, het Midden-Oosten... of oriëntaalse gebieden zoals Ethiopië en Eritrea, dat wij niet de priesters zouden forceren te lataniseren. Dus dat ze hun eigen apostolische gebruiken, die zij door een apostel of een andere herder jaren terug hebben gekregen, behouden en ook voortzetten. Dus de paus heeft zich ook nadrukkelijk uitgesproken dat hen die vluchten naar het Westen, ja, het is jammer. Dat ze dat moeten doen. Want dat is natuurlijk onder geweld, vervolging, oorlog of wat dan ook. Maar er gaan twee dingen eraan verloren. Dat is de identiteit van hun land. Het feit dat uiteindelijk dus daar een apostolisch christendom... denk aan de Maronieten in Libanon. Denk aan de Chaldeërs in Irak en Syrië. En Syrië heeft trouwens 4 apostolische kerken in bezit. Dat daar verloren gaat raken. En dat als ze hierheen komen, verwesteren ze. Sorry, verwestersen ze. Ik heb heel veel Koptische vrienden. En je ziet gewoon dat over de generaties dat heel erg in verval raakt. Westerse gebruiken worden aangenomen, verslapping. En bekijk het ook zo, hè? Ook heel praktisch namelijk. Want wij verkopen wel eens kerken aan orthodoxe gemeenschappen. Of lenen ze uit. Als ze worden verkocht en ze hebben het geld, dan verbouwen ze de kerk ook naar hun gebruiken toe. En dan werkt het ook. Want dan ontplooi je. En als je het huurt, dan moet je aanpassen naar hoe die kerk ook al is in de structuur. En als je een duidelijk verschil ziet tussen een Oosterse kerk en een Westerse kerk, dus nadrukkelijk een katholieke kerk, die zijn niet op elkaar afgestemd. Oosterse liturgieën zijn in hun gebruiken veel breder dan wij hebben. Wij hebben bijvoorbeeld 1 richting en bij de Byzantijnen is het veel meer gebruiken ook tussen het volk, in het volk, veel meer diakens, veel meer wierook, veel meer externe gebruiken waar de kerk niet op is aangepast. En waar de paus nadrukkelijk op aangeeft van, hey, zo moet je het doen en dat doen ligt hem in behoud je tradities, je apostolische tradities.
4: Dus als ik het goed begrijp, die Oosterse manier van doen, van de misvieren, van de liturgie in praktijk brengen, dat is echt een rijkdom voor de kerk.
5: Het is een buitengewone
4: rijkdom, ja. Dat wilde hij graag onderstrepen.
5: Ja. En dan om terug te komen op wat Leo XIII dus zei, nadrukkelijk is dat als er een priester is die dus naar missiegebied gaat, waarom apostolische kerk is, dat je hem niet aandringt om een latinisering te ondergaan of Latijnse gebruiken over te nemen. Sterker nog, Leo XIII was van mening erover. Doe je dat wel, dan trek ik je uit je ambt.
4: Ik
2: Kunnen we even heel kort samenvatten wat nou het verschil tussen Oosters-Orthodoxen en Oosters-Katholieken?
5: Nou, dus als we het hebben over Oosters-Katholieken, dat zijn uit mijn hoofd 21 of 23, dat ligt eraan welke lijst je bekijkt, aan sujuris, dus in communio, particuliere katholieke kerken. Dus met hun eigen gebruiken, met hun eigen tradities, met hun eigen theologie ook. Want Christus heeft zijn apostelen uitgestuurd, hè? En hij heeft niet een missaal meegegeven en de Bijbel meegegeven. Nee, hij heeft een kerk gesticht. En wij zijn typerend van de school Petrus en Paulus. Zoals we bij de Grieken zouden zeggen, de apostel Andreas bijvoorbeeld. En de Kopten in Egypte zou zeggen, wij zijn de Marcus christenen.
1: Dus begrijp ik het goed dat ze gewoon eigenlijk mogen verschillen in bijvoorbeeld welk missaal ze hanteren?
5: Exact, ze hebben hun eigen missaal, sterker nog.
2: Ah. Maar dus even de kern is dat Oosters-Orthodoxen zijn niet in gemeenschap
5: dat
2: met
5: klopt.
2: Rome?
5: Ja, die behoren, in 1054 hadden we het grote schisma. Dat zeg ik in aanhalingstekens, want we doen even alsof altijd het gehele Midden-Oosten en de Oost-Mediterrane orthodox werd. Dat is niet zo. De kerk van Antiochië, dat is toevallig dit jaar uit mijn hoofd 350 of 325 jaar geleden dat zij de communio met Rome hebben verbroken. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat is wel zo. En het was vooral Constantinopel. Maar het grote schisma was een aanleiding van iets wat al jaren, honderden jaren aan de gang was. Dat is niet zomaar van vandaag op morgen gebeurd. Er waren al grote verschillen, zowel theologisch als in miscommunicatie. Maar de autocefiele kerken van de Oosters-Orthodoxe kerk, dan hebben we dus over de Grieks-Orthodoxe kerk, Oekraïns-Orthodoxe kerk, Russisch. En dat zijn vooral nationaal georiënteerde kerken. Die ook evengoed elkaar op nationale grensbasis elkaar heel makkelijk auto-excommuniceren.
2: En die zien zichzelf gewoon niet als onderdeel van dezelfde structuur als wij. Ja. Maar de Oosters-Katholieken wel.
5: De Oosters-Katholieken zeker. Dus het gaat vooral om de drie punten. Het filioque, de visie van de paus, dus zijn primaatschap. En dan vooral voor de Griekse christenen. Uit mijn hoofd de vierde kruistocht, waarin wij Latijnen Constantinopel over...
2: Belangrijk
3: heel veel misinformatie daarover.
2: Belangrijk voor om onderdeel te zijn van dezelfde gemeenschap is natuurlijk dat je hetzelfde gezag accepteert.
5: Tuurlijk,
2: dus het begon wel heel erg bij het gezag van de paus.
5: Ja, dus het mooiste is ook dat de grote metropoliet, hij noemt zichzelf metropoliet en niet patriarch van Oekraïne, van de Oekraïnse katholieke kerk, die heeft ook niet, als het goed is, de titel patriarch, omdat dat heel erg kan tegenwerken in de relatie met de kerk van Rusland. Maar wat hij ook duidelijk een keer in zijn preek heeft gezegd, en dat vond ik heel mooi, wij zijn orthodox in theologie, wij zijn orthodox in liturgie, maar wij zijn de kerk van het eerste millennium en dat is in communio met Rome. En dat is ook hoe het hoort. En het grappige daaraan ook is, dat is ook heel vaak in dialoog en ook discussies met de Kopten gezegd, Marcus volgde Petrus. Petrus volgde niet Marcus. En dat zeggen we vooral op het punt dat zij ook beweren hun eigen paus te hebben. Hmm. Er is maar één paus. Dat is Leo de XIV. Daarmee basta.
2: Ja. Dus als ik het goed begrijp, de Oosters-Katholieke kerken hebben een eigen manier van doen, maar zijn wel in gemeenschap met Rome.
5: Ja.
2: Oosters-Orthodoxe kerken niet.
5: Ja.
2: Tegen de Oosters-Katholieke kerken zoekt de paus nu toenadering door te zeggen van, wees gerust, jullie moeten je eigen gebruiken kunnen behouden.
5: Ja.
2: En richting de Oosters-Orthodoxe kerk zijn er nog wel een paar grote kloven te overbruggen.
5: Ja.
2: Bijvoorbeeld dat ze heel erg regionaal gericht zijn, politiek gericht.
5: Ja.
2: Ook wel theologische verschillen hebben. En dat is nog echt een lange termijn project.
5: Nou, dus het mooiste was aan Ecumenische Patriarch Bartholomeus. Die heeft ook duidelijk gezegd in zijn video aan paus Leo de XIV na zijn pausverkiezing, dat hij ook echt hoopt dat Leo de XIV doorzet wat Franciscus heeft geprobeerd. Dus het probleem ligt ook niet bij Bartholomeus, hoor, maar aan de bisschoppen en priesters die onder hem zitten. En dat is ook die structuur, hè? Dus als de paus het bij ons zegt, dan is het gewoon zo. En daar hebben we ja en amen op te zeggen. Als de paus vraagt aan mij, Nino, spring, dan is mijn vraag alleen hoe hoog. Zo simpel is het. Maar daar is de vorm eerste onder de gelijken. Ja, oké, je mag nu de voorzitter zijn van ons synodale gesprek, maar daarna zijn we wel autocefiel en we doen en laten zelf wat wij willen. Dus aan het einde van de dag gaat die patriarch van Oekraïne die gaat naar huis en die van Litouwen gaat naar huis en al die andere pipo's. En dan zit Bartholomeus een beetje van, nou, ik heb het geprobeerd en het is me weer mislukt.
2: Mm. Ja, ja.
1: En hoe past dit dan met wat je soms veel hoort met dat hele synodaliteit? Heeft het hier een beetje mee te maken? Want ik snap dat nog steeds niet.
2: Ja, dat is een mooie brug, want Paus Leo heeft natuurlijk gezegd... ik wil de lijn van Franciscus doorzetten op het gebied van synodaliteit.
1: Ja. Ja.
2: Het is alleen maar goed om daar even over te hebben en dat op te helderen.
5: Ja.
2: Wat is synodaliteit?
5: Nou, dus de kwestie omtrent synodaliteit zit zo. Wat synodaliteit precies inhoudt, wordt tegenwoordig vaak uit zijn verband getrokken. Veel mensen lijken te denken dat synodaliteit betekent dat zij per se betrokken moeten worden en dat hun inbreng automatisch doorslaggevend moet zijn in belangrijke kwesties. Maar dat is een misvatting. In de werkelijkheid is het de bisschop die uiteindelijk de beslissing neemt. Synodaliteit betekent niet dat iedereen meebeslist, maar dat de bisschop in gesprek gaat, luistert en advies vraagt aan gelovigen en anderen in de gemeenschap, zijn gemeenschap, dus zijn diocees.
2: Maar dus niet beslissingen neemt op zichzelf.
1: Het is niet bindend eigenlijk.
5: Wat de bisschop zegt, bedoel je?
1: Nee, wat mensen tegen de bisschop dan zouden zeggen.
5: Nee, dat is zeker niet bindend.
2: Het is
5: nee,
2: een
5: nee.
2: Advies.
5: Ja, het is een advies. Dus op de basis daarvan vormt hij zijn oordeel. Maar het gezag en de verantwoordelijkheid liggen bij hem, dus de bisschop. En hij toont zich beschikbaar, luisterend en open voor de geest die ook voor de gemeenschap kan spreken. Maar niet op basis van een democratisch model. Soms lijkt het alsof ik als leek het recht zou moeten hebben om mijn mening te laten gelden, alsof die per definitie iets in te brengen heeft op het koers van en de koers van de kerk moet bepalen. Maar dat is dus niet zo. Dus als wij het zeggen, is dat niet per se, oké, dus het moet maar zo gaan. Nee, de bisschop is altijd eindverantwoordelijke. Maar zo werkt het niet. Wij zijn geen bisschop, geen herder en niet gezonden met dat gezag. We zijn leken en onze taak is in de eerste plaats luisteren, bidden, onderscheiden en niet een bepalende factor hebben.
1: Ik denk dat dat ook wel heel erg verfrissend is eigenlijk in deze wereld. Dat je ook maar niet altijd je hoeft te bekommeren met, goh, weet je wel, alsof je een aandeel hebt zoals we hebben in onze, in onze democratie, in hoe het bestuurd wordt.
5: Ja.
1: Wij hebben dan de bescherming van de Heilige Geest in onze kerk. En daarom komt het eigenlijk allemaal wel goed.
5: Wij hebben echt een luxe positie. We hoeven niks te doen.
1: Nee, en dus ook vind ik het wel grappig als bijvoorbeeld nu met het conclave en het kiezen van de nieuwe paus. Dan zit je dat te volgen op social media.
5: Ja.
1: Dat ik dan wel geniet van mensen die dus ook niet katholiek zijn en toch stiekem een soort inbreng willen hebben in... Nou, ik hoop dat de paus wel dit is

0: Wat is zijn belastingbeleid? Wat is zijn immigratiebeleid?
1: Wat vindt hij? Ja. Wat is zijn favoriete My Little Pony karakter?
2: Dat... Ja. Ja, dus het grappige wel is dat je onder de... Typisch natuurlijk, de ouderen hoort van... Ah, hij mag wel wat progressiever of wat losser zijn. En dan spreek ik jongeren, zelfs moslims... die dan wel zeggen van... Hey, hij mag wel wat consistent zijn. Van wat ik weet en ken van pauze over... De 2000 jaar katholicisme... is het toch wel dat we altijd een doorslaggevend type hebben gehad... die gewoon zegt, zo zit het en zo hoort het. En dat deed je, kijk, de mensen denken dan meteen dat Franciscus een tegenpol zou zijn geweest. Nee, helemaal niet. Franciscus heeft geen doctrine, leerstellingen of wat dan ook veranderd. Dat is net zoals over het mogen geven van zegens aan homoseksuelen die ondertussen sodomie aangaan. Dat is echt onzin. Alles wat die man zegt wordt uit zijn verband getrokken. Het is zo jammer als je ook gewoon leest wat hij daadwerkelijk ermee bedoelt... Maar dat komt ook omdat we de documenten of de naslagwerken die erover worden uitgebracht niet op ons nemen en lezen.
3: Dus de lijn van Franciscus is, het is belangrijk dat de kerk zich pastoraal opstelt en luistert naar de schapen, zoals je net hebt gezegd. En dat wilt, en daar legt hij misschien meer de nadruk op dan zijn voorganger?
2: Nou, dus Paus Franciscus heeft een buitengewone pastorale visie. Als hij ging echt naar buiten toe. Mm-hmm. Kijk, je ziet nu al een duidelijk verschil tussen Leo de XIV en Paus Franciscus. Als in Leo de XIV laat zich zien op de momenten waarin hij zich moet laten zien. En wanneer hij dan wat zegt, dan heeft het ook een impact op ons. Dus ik heb wel eens vaak gezegd van ik hoop nu dat we wel een paus krijgen die ook wat meer aan mij denkt. Als in de geestelijke voeding. En als we kijken naar wat Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus heeft achtergelaten. Dat gaan wij over 100 jaar... in de seminaries nog steeds terugzien deze werken. Niet dat een Laudato Si en een Fratelli Tutti er niet wil doen, maar wat ik nu al van Leo de XIV heb gehoord in zijn, uit mijn hoofd, 11 dagen pontificaat, ja, dat ik voel me echt gesterkt. Die man heeft een last, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Dus ook aan de luisteraars, alsjeblieft, bid op voorspraak van Peters, dat die de paus mag sterken en alle andere heiligen die daarbij toekomen kijken, dat... Ik denk oprecht dat wij een heel sterk encycliek gaan krijgen binnen de komende 2 jaar.
1: Maar wat ook wat Paus Leo de XIV ook zei, was dat hij dan heel erg betrok met Paus Leo de XIII, dat hij Rerum Novarum had geschreven.
2: Ja.
1: Daar had ik een klein beetje over gelezen en zo, maar ik vond het nog allemaal een beetje lastig.
2: Ja, dat
1: wat,
2: snap ik.
1: Wat waren nou een beetje de kernpunten van Rerum Novarum en hoe denk je dat Paus Leo de XIV dat dan... gaat meenemen in zijn pontificaat.
2: Ja, dus dat was in de tijd van Leo de XIII. En dat hebben we het over...
0: Dus laat 19e eeuw.
2: Ja, laat 19e eeuw. En wat was er toen gaande? In grote mate de industriële revolutie. En dat ging gepaard met natuurlijk heel veel... dwangarbeid wil ik het niet noemen. Maar kinderen die... Wij zouden op die leeftijd van kinderen achter de machine staan... op de band met alle risico's van dien. Nou, daar heeft toen uiteindelijk... Paus Leo de XIII over geschreven. En daar kwamen diverse aspecten in terug. Dus de waardigheid van arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat, samenwerking van klassenstrijd. En ook in het kader omdat natuurlijk toen het communisme en het kapitalisme ook een grote rol speelden.
1: Juist.
2: En wij als kerk staan daar los van. En de kerk, heeft daar wat over te zeggen. En die kwam daar ook voor op. En nu is er in het kader van een industriële revolutie een nieuwe industriële revolutie aan de gang. En dat heeft Paus Leo de XIV duidelijk gemaakt in het kader van artificiële intelligentie. En dat zou ook heel veel met zich meebrengen. Wat, ja, ik heel eerlijk, ik heb er amper verstand van. Ik weet ook niet wat erin omgaat. Maar Paus Leo de XIV die houdt zich hier bewust mee bezig. En die maakt zich wel zorgen hierover. Dus wij kunnen in de toekomst wel wat...
3: Een voorbouwing op de sociale leer van de kerk op het gebied van AI.
2: Ja, en al het andere wat nu in de wereld speelt.
1: Zou het dan ook kunnen betekenen, als hij het heel erg wil hebben over artificial intelligence, dat stel hij bepaalt met... dat opent portalen naar demonen. Dus jullie mogen het niet meer gebruiken. Dat zal wel echt voor een academische achterstelling voor katholieken zorgen, denk ik.
2: Ik denk dat wat jij bedoelt misschien, ik corrigeer me als ik fout zit, dat mensen het als een afgod gaan zien.
3: Nee, maar voor mij bedoelt Christian concreet dat de paus nu zegt van AI is demonisch, stop ermee.
1: Ja, eigenlijk
3: wat
1: wel.
3: Doen we dan?
1: Okay. Wat doe je dan?
3: En waar komen we terecht als katholieken?
1: Excommunicatie als je die app op je telefoon hebt.
3: Ja, wat doen we? Ja.
0: Ik heb nogal moeite met AI, dus

0: uit voorzorg heb ik nooit ChatGPT gebruikt. Ik dacht, wat als de paus nu opeens...
1: Hij is de enige die straks niet hoeft te biechten.
0: Inderdaad.
2: Maar, ik denk oprecht dat het ons gaat vernietigen. Ik weet trouwens ook niet hoe het werkt, maar ik...
0: Nou ja, wat ik wel denk is dat je voorzichtig moet omgaan met het gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat je vaak de neiging hebt om je eigen intellectuele capaciteiten uit te besteden. Het maakt je dom, om het zo te zeggen.
1: Maar dat zei mijn leraar ook over een agenda.
0: Ja, dus dat
1: als
0: denk
1: je een
0: ik,
1: agenda nou ja, hebt, dan onthoud je niks meer.
0: Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat het schrift de mens dom heeft gemaakt.
1: Omdat het niks meer hoefde te onthouden.
0: Omdat het niks meer hoefde te onthouden, ja. Vroeger konden mensen de hele Ilias uit hun hoofd voordragen. Maar dat kunnen nog maar heel weinigen.
1: Valt wat voor te zeggen.
3: Je hebt het gehad over een bepaald nummer wat je graag zou willen spelen in de muziekpauze. Wat heel erg weer te koppelen was aan de Oosterse kerk waar we het net over hadden. Kun je dat toelichten?
2: Ja, dus ik heb gevraagd voor het Christus Anesti. En dat hebben toen de Oosterse metropolieten, grootaartsbisschoppen en patriarchen gezongen voor de paus. Paus Franciscus zijn uitvaart in een stukje aangaande de liturgie wat voor hun bedoeld was voor de paus. Christus Anesti vanuit het Grieks Christus verrezen.

0: Dus, Christian.
1: Eerste indruk
0: jij
1: van
0: vroeg
1: de
0: net aan, jij vroeg net aan Thomas of hij een aura voelde. Voelde jij een aura?
1: Ik voelde wel een aura, eerlijk gezegd. Ik had echt inderdaad een soort voetbalhooligan reactie. toen hij kwam en toen zei hij zijn naam Leo. En ja, ik dacht gewoon, ah, mooie naam. Ik wist verder niet echt wat het betekende, maar... Ik vond het eigenlijk inderdaad al fijn dat het, zeg maar, de 14e, weet je wel. Dan dacht ik van, oh, let's go. Omdat het zo ver terug gaat en dan heb je dan nu weer de nieuwe editie of zo. Ja, het bedaarde eigenlijk ook wel heel snel. Want toen dacht ik inderdaad van, ja, maar wat weet ik nou echt wat er gaat gebeuren? Of wat het allemaal inhoudt, weet je wel. Eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Maar de hype was er wel even aan.
0: Ik was hyped. Jij was hyped? Ik was echt super hyped. We waren allemaal hyped, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt gelijk je profielfoto veranderd in een foto van de pauze.
2: Ja, ik en Nino ook. Ja. Hebben we met meerderen gedaan. Omdat we aan de hele wereld gewoon de pauze willen laten zien.
3: Opdringen. Ja. Ik wil hem gewoon
2: inderdaad,
3: opdringen.
2: Net als een soort van hooligan inderdaad. Die overal rondloopt met zijn voetbalshirt of zoiets. Ja.
0: De priester in de Lodewijkkerk zei het zo mooi. Van we voelen allemaal dat er een verschil is tussen het niet hebben van een pauze en het wel hebben van een pauze. En ik herken dat helemaal. Ik heb ook berichten gezien op het internet van priesters die zeggen van... ik ontvang genades. Ik weet gewoon dat de paus voor mij aan het bidden is. Voor alle priesters aan het bidden is. En ik weet niet, er zit wel iets in dat er waarschijnlijk een soort van... ja, werking is van genade van bovenaf.
2: Hm. Ja,
0: als de paus lekker bezig is voor ons bid en zo.
2: Maar ik bemerk ook dat er een soort van golf van genade door de wereld... galmt met deze conclaaf en de nieuwe paus. En iedereen heeft het erover. Ik zie dat, het begon met Pasen eigenlijk daarvoor al. Dat ik in het nieuws overal zag dat er veel nieuwe bekeerlingen gedoopt werden. Een dag daarna overleed paus Franciscus. Maar de hele wereld kwam weer bijeen om hem te eren. En met het conclaaf en die nieuwe paus, iedereen... heeft het er weer over. Ik hoor mensen erover praten in de trein. Ik hoor mensen op de universiteit erover praten.
1: En natuurlijk die film, die ging er ook een beetje mee gepaard. Die iedereen,
2: welke film?
1: De film die heet Conclave.
2: Ja, inderdaad. Ja, een heel slechte film, denk ik, van wat ik erover hoor.
1: Ja, dat is niet, laten we zeggen, niet heel erg katholiek.
2: Nee, maar je ziet toch wel dat het katholicisme iedereen bezighoudt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ik zie ook een nieuwe energie in de kerk die gekoppeld is aan, denk ik, aan paus Leo de 14e. Hij komt uit een nieuwe wereld, maar ook zijn persoonlijkheid. Hij verenigt verschillende aspecten van kanten die voorheen echt heel gepolariseerd tegenover elkaar waren. Ik denk dat dat een mooie, nieuwe lucht kan brengen inderdaad in de kerk.
0: Zoals het Engels zou zeggen, de elephant in the room. De huidige paus heeft zijn naam gekozen omdat de vorige Leo de sociale leer van de kerk uiteindelijk heeft gezet in zijn encycliek Rerum Novarum. Nino, kun je iets vertellen over die encycliek en wat de kern is van de sociale leer van de kerk?
3: Nou, dus sowieso Rerum Novarum is geschreven in de tijd van de industrialisering en de opkomst van het kapitalisme. Ook in de opkomst van socialistische bewegingen. Grote sociale onrust en arbeidsuitbuiting, waaronder bij kinderen in fabrieken. En ook een stukje teruglopende invloed van de kerk natuurlijk. Hè? Want in 1870 zijn we natuurlijk de pauselijke staat verloren. Dus dat komt er ook bij kijken. Dus ook een stuk wereldlijke macht ten aanzien van, hoe werkt de kerk nou door? En dus een paar van die kernprincipes zijn vooral de waardigheid van de arbeid.
0: Dus nog één keer, je had het sociale vraagstuk.
3: Ja.
0: Het sociale vraagstuk is de omstandigheid van de arbeiders.
3: Het
0: lot van de arbeiders.
3: Ja, ja.
0: Dan had je natuurlijk door de industriële revolutie had je erbarmelijke omstandigheden.
3: Ja,
0: dat
3: was verschrikkelijk.
0: En je had allerlei revoluties.
3: Ja.
0: En de paus zag zich genoodzaakt om hier even een uitspraak over te doen. Ja, hoe moeten we omgaan met deze kwestie?
3: Dus vooral over de marginaliseerden. Dus de mensen die in die fabriek staan, de kinderen die daar staan. Shifts van 12 tot 18 uur. Zag Leo de 13e wel echt zorg bij. En dat heeft hij toen ook heel goed naar buiten gebracht. En ook op zo'n stevige manier dat het ook impact heeft gemaakt in de gehele wereld.
0: Ja, dus hij heeft daar uitspraak over gedaan. En als ik het goed begrijp, rechtse mensen vinden hem te links. Linkse mensen vinden hem te rechts.
3: Oh, maar dat is perfect dus, katholicisme eigenlijk.
0: Ja.
3: Dat is perfect. Dat is exact ook hoe het dan eigenlijk hoort. En dat laat ook uiteindelijk zien dat het zijn werking heeft als je ook beide op de tenen trapt. Want dat is dus de middenweg. En dan de weg ook die de kerk fatsoenlijk acht van, hey, zo moeten we het doen.
0: En wat is die middenweg? Wat zijn die vijf? Je begon net al met opzommen. Wat zijn de kernprincipes?
3: Nou, waardigheid van de arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat. En een ander punt die ik van belang vind, de kerk als moreel kompas.
0: Dus in Rerum Novarum werd onderstreept dat arbeiders geen instrument zijn.
3: Ja.
0: Zijn geen kolk in de machine, ja, om het zo te zeggen.
3: Exact.
0: Ze hebben hun eigen menselijke waardigheid en dus ja, er moet voor hun gezorgd, ja, worden. En ze moeten ook rechtvaardige lonen krijgen. Dus was hij dan voorstander van een minimumloon, paus Leo XIII?
3: Nou, ik denk minimumloon, dat kijken we vooral met een blik van het nu. Ik denk eerder een loon gerechtvaardigd aan de arbeid die je verricht. Dus als jij in een fabriek werkt waarin de omstandigheden zo gevaarlijk waren in die tijd, dat het bijna normaal was dat één keer in de twee weken er iemand overleed aan fabrieksongevallen of wat dan ook, en dat er dan maar even weer another brick in the wall wordt gezet met een andere arbeider. Mm-hmm. Dat sowieso de arbeid die verricht wordt daar veilig moet worden verricht. En dat als het gevaarlijk is wat je aan het verrichten bent, dat je ook extra loon daarvoor krijgt. Nou, ik zou eerder zeggen dat het hier om draait.
0: Mm-hmm. En tegenover het socialisme, wat zei Paus daarover?
3: De huidige bedoel je? Of
0: nee, hoe moeten we naar socialisme kijken?
3: Dat het natuurlijk een extern gevaar is. Die natuurlijk ook het geloof uiteindelijk zou willen uitwissen. En het mooiste ook op dat vlak is dat de kerk ook duidelijk heeft uitgesproken als een profeet van, hey, dit gaat op de lange duur een gevaar worden. Het verenigen van mensen in trant van, we moeten dingen omgooien door middel van revolutie. En nou, dus wat Marx in die tijd naar buiten bracht, dat heeft natuurlijk Lenin en Stalin tot een volle uiting gebracht. Waarin ook binnen de eerste week duizenden priesters in Rusland als eerste overhoop werden gehaald. Omdat die uiteindelijk ook het volk kunnen verenigen weer.
2: Maar wat zou je zeggen dat er ten grondslag ligt aan deze sociale leer van de kerk uit de Bijbel en de traditie?
3: Zo, dat is een behoorlijke vraag. Ja. Ja. Ja. Nou, sowieso de waardigheid van de mens, waar Jezus natuurlijk ook een nadruk op legt. En dat is wat we eruit halen. En vooral die omgang ook. En dat is hand in hand wel samen te vatten op hoe dit document naar buiten is gebracht. Van vooral heb u naast lief als uzelf. En dat we de mens daarmee niet in gevaarlijke of onerbarmelijke posities neerzetten.
1: Hey Nino, en ja, dat er dan wordt gepraat over het privé-eigendom?
3: Ja.
1: Dat wordt dan eigenlijk pas voor het eerst vastgesteld in Rerum Novarum?
3: Nou ja, dus dat was er in principe wel. Maar dat kon in die tijd onder mensen als Marx zo ver gaan dat deze tafel niet eens van jou zou zijn, waar we nu aan zitten. Hmm. Bijvoorbeeld. En dat een mens ook recht heeft op een eigen, nou ja, eigendom als in een huis. Van dit is van mij, hier mag ik zelf bepalen wat ik wil doen. Dat recht heb je.
1: Juist, maar dat was dus daarvoor misschien niet vastgesteld als een, hey, hier staat de kerk achter, dit
3: nee,
1: is
3: nee, nee, niet echt. Nee, en dat is het mooiste ook aan dit soort documenten en encyclieken. Die maken dat soort gevallen ook duidelijk.
1: Hmm,
3: en ja. Dat is het mooiste aan de kerk die innoveert, pluriform en ook doorgaat. Van, hey, we gaan hier dan ook een uitspraak over doen. En die zet dan ook vast. En dat is het mooiste aan dit document, dat ook vast staat. Er wordt zo vaak op teruggehaald. En het mooiste is dan ook dat we hebben nu een Leo XIV. Maar Leo XIII, die wordt er eigenlijk nog meer in verheven eigenlijk. En vooral dit document, ja.
1: Hij is nog niet heilig verklaard, toch? Of wel?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Nou, dat zou mooi zijn als Leo XIV dan.
3: Ja, dat gaat hij gewoon doen. Dat doet hij gewoon. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wordt het kapitalisme, zeg maar, de vrije marktwerking wordt afgewezen. Omdat arbeiders dan over worden gelaten aan de, ja, laten we zeggen, het stereotype gierige kapitalist.
3: Ja, ja, ja.
0: Iemand die gewoon zijn arbeiders als instrumenten ziet. En dat gaat gewoon tegen de waardigheid van de mens. Aan de andere kant wordt het socialisme afgewezen, omdat die juist, die prediken ten eerste natuurlijk een heel grote invloed van de staat. Iets waar de kerk van nature tegen is. De kerk heeft altijd het belang van families, dorpen, parochies en kleinere gemeenschappen onderstreept. Dat zie je natuurlijk ook in hoe de kerk is opgebouwd met bisdommen,
3: ja,
0: en zo.
3: Ja.
0: Dus subsidiariteit, het principe dat je dat een organisatie altijd in lagen moet worden opgebouwd van onderaan naar boven, komt heel erg terug. En dat gaat dus niet, dat is niet te verenigen met het idee van socialisme, dat de staat eigenlijk alles als grote gemeenschap moet oplossen.
3: Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wil de kerk dat ook problemen van armoede als eerst worden opgelost door kleinere gemeenschappen, families, dorpen, wijken.
3: Ja. Ja.
0: En daarna pas door de staat, als het nodig is.
3: Hmm. Ja, ik denk wel dat het, ja, zeker. Ook vooral wat het terugkomt als in het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zo kijkt de kerk daar vooral naar. En je hebt het heel mooi samengevat. Ik heb er niet echt veel aan toe te voegen.
0: En wat je net zei, het privé-eigendom. Inderdaad, in deze encycliek wordt heel erg expliciet gezegd dat de mens van nature recht heeft op eigendom. Dus omdat een mens gewoon van nature dingen heeft, hij bewerkt land.
3: Ja, exact.
0: Hij kiest een stukje land uit om te bewerken. Hij jaagt, hij verzamelt dingen en hij sticht een gezin en hij denkt na over de toekomst, iets wat de meeste dieren niet kunnen doen. Ja. Hij wil zijn bestaan verzekeren voor in de toekomst. Dus zo krijg je van nature dat bepaalde mensen dingen verzamelen en bij zich houden.
3: Ja. Dus het is heel typerend. De moraaltheologie vat het ook samen in de vier wetsvormen. De goddelijke wet, de natuurwet, de kanonieke wet en dan de wet der mensen, dus de overheid. En in onze menselijke natuur, exact hoe je dat hebt uitgelegd, van ja, het gaat automatisch. Hoe wij als mensen werken, is het gewoon van, hé, dit hier, dit glas is van mij. Mm-hmm. En die neem ik ook mee als ik wegga. Zo werkt dat gewoon.
0: Ja, dus een ideologie die je privé-eigendom wilt afschappen en zegt, alles is van ons allemaal,
3: ja,
0: die tergt gewoon aan de natuur.
3: Ja.
0: De natuurlijke werking is dat sommige mensen, dat bepaalde mensen bepaalde dingen hebben.
3: Ja. Nou, dus hoe het ook in stand komt, we noemen het niet voor niks de industriële revolutie, hè? In ene kunnen al die naties van die tijd, die ook koloniale grootmachten waren, hadden dit allemaal. Dit werd een universeel probleem, kon je bijna zeggen. Waardoor dus ook de kerk zag, ik moet nu ook ingrijpen. Ik moet ook hierin meegaan. Ik moet duidelijk maken dat dit ook een intern gevaar kan zijn.
1: Juist. Dus
3: dan vooral voor de mensen die daarin zitten. En die worden vaak vergeten.
0: Ja, dus in plaats van om te zeggen dat de leer ontwikkelt, zou je kunnen zeggen van de leer wordt gewoon geconcretiseerd.
3: Ja, ja.
0: Naarmate de tijd verder.
3: Dus de kerk zegt ook heel vaak, ho, stop, we gaan nu te snel.
0: Maar even aangenomen dat er dus armen zijn, dan denk ik dat de kerk wel altijd heeft geleerd dat wij als gemeenschap ervoor zorg moeten dragen dat zij alsnog onderdak krijgen en een menswaardig bestaan hebben. De vraag is dan, hoe richt je het in? Een kernpunt is natuurlijk subsidiariteit, daar hadden we het net over. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, daar moet de staat niks mee van doen hebben, maar de wijk, de parochie, die moet daar zorg voor dragen.
1: Nou, de staat die moet zorg dragen voor dingen die de parochie en het gezin niet kunnen.
3: Mm.
1: Dat is denk ik meer hoe de subsidiariteit ingesteld wordt. Dus bijvoorbeeld een oorlog voeren, dat kan alleen een staat.
0: Mm-hmm.
1: Maar inderdaad, wat je zegt, de naaste zorg en zo, dat moet meer lokaal liggen.
0: Ja. Maar kunnen de lokale gemeenschappen zorgen voor de armen? In hoeverre?
3: Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan, totdat de staat zich ermee ging bemoeien. Dus ook wel een stuk van zijn core business is ook wel afgenomen.
0: Mm.
1: Ik bedoel, je hebt het over de kerk nu, dat de kerk daar beter in kon handelen.
3: Ja, zeker. Al die congregaties en dergelijke die dat tot hun missie hadden. En wat vervolgens opkwam, is dat de staat ging over de scholen. En over uiteindelijk, nou ja, dit soort dingen, Caritas-instellingen. En in ene leken wij wel wat minder relevant.
0: Mm.
3: En sommige dingen die, ik kan wel zeggen, die komen ons toe, maar we waren er wel goed in.
1: Ja, je hoort eigenlijk ook nooit een soort dankjewel daarover. Eigenlijk het
3: tegenover... We hebben de hele westerse wereld hebben we gebouwd, man.
1: Want alles wat ik eigenlijk hoor is zo van, oh ja, maar in die huizen met nonnen, oh, daar waren ze zo streng voor kindertjes.
3: Ja,
1: en
3: die
1: zo.
3: Zijn helemaal gek.
1: Nee, maar inderdaad, je maakt een volkomen terecht punt. De katholieke geloof heeft eigenlijk, dat is de animus geweest voor de opbouw van Europa. Met de scholen, met de ziekenhuizen en zo. En daar krijgen we eigenlijk helemaal geen dankwoord voor eigenlijk.
3: Elke gekke plek in de wereld, daar is wel een katholieke kerk te vinden. Het is gewoon zo.
1: Of elk ziekenhuis heeft van oorsprong wel een Sint-naam, weet je wel.
3: Ja. En die willen ze al te graag afnemen nu, want maar dat ze erachter komen dat het door ons komt.
1: Ik denk dat we alles in jouw koppie wat erin zit niet in de microfoon krijgen vandaag.
3: Nee,
1: en
3: gelukkig.
1: Dat is heel erg, dat is helemaal goed. Wat vond je zelf van?
3: Ik denk dat het een groot succes gaat worden. Ik zie uit naar deze opname en de volgende. En jullie gaan het perfect doen. Het is een mooi team. Ik ben heel benieuwd wie de volgende keer als gast komt.
1: Nou, als we niemand vinden, dan ben je weer van harte welkom.
3: Ja, dan moeten we een live verbinding vanuit Rome fixen. No, vind ik ook prima, hoor.
2: Desnoods moeten we proberen om Niels weer te bellen.
3: Ja. Nee, maar dit gaat een groot succes worden. En ik denk dat jullie hele interessante mensen kunnen vinden. En kijken ook vooral buiten de kringen om. Hè. Er zijn heel veel mensen in onze kring die een goede aanwinst hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen erbuiten om die deze stoel kunnen vullen.
1: Nou, dankjewel Nino. Dankjewel dat je er was. En alles wat je kon ons onze apenbreintjes weer kon vertellen.
3: Nou, zo slim ben ik ook niet.
0: Geweldig. Heel mooi. Slaap lekker.
3: Fijne zondag.

Ja, beste luisteraars, bijna is het tijd voor het Angelus en het middaggebed. En op 1 oktober, met de gedachtenis van de heilige Theresia van Lisieux. Daarvan vindt u de begeleidende tekst op bladzijde 1447 van het Groot Getijdenboek. Dan vindt u de hymne op bladzijde 759, de antifoonpsalmen en verder vanaf bladzijde 954. Het slotgebed vindt u op bladzijde, ook weer op bladzijde 1447. U kunt ook het kleingetijdenboek ter hand nemen. Gaat u dan naar bladzijde 224 voor de psalmen. Bladzijde 224.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die immer einde heeft.
0: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Gij hebt uw dienaar goedgunstig behandeld. Volgens uw woord, o Heer.
1: Verleen mij dan inzicht en wijsheid. Want op uw geboden stel ik mijn hoop.
0: Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling. Maar nu houd ik aan uw uitspraken vast.
1: Goedgunstig zijt gij en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
0: Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op.
1: Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind mijn lust in uw wet.
0: De kwelling was mij een weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt.
1: De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wees genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen ze mij.
1: Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht.
0: Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u.
1: Op de Heer en zijn belofte Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
0: Aldoor zoeken zij mij te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht.
1: Ze besloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan.
0: Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik.
1: Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het, God verlaat mij niet.
0: Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren?
1: Wat ik u beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U brengt het offer van mijn lof.
0: Want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val.
1: Daardoor kan ik voortgaan voor uw aanschijn. In het licht van alle levenden verlicht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels. Totdat het onheil wijkt.
0: Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God die voor mij zorgt.
1: Dat hij mijn redding zendt vanuit de hemel. En mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
0: Ik lig te midden van de leeuwen. Die dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Ze hebben op mijn pad een net gespannen. En brachten mij ten val.
0: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven. Maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
0: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
1: Vertoon u in de hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hemelwijd is uw erbarmen, Heer.
1: Leef naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de geest en de geest tegen de zelfzucht. Want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zou willen doen.
0: Goedgunstig zijt gij, Heer, en goed zijn uw daden.
1: Laat mij slechts weten wat gij beschikt.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat we de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En ja, beste luisteraars, een hele goede middag. U hoort natuurlijk mooie muziek, een Kyrie uit de mis in F groot. Met koor en solisten. Maar goed, tijd is tijd. En we zijn al bijna een minuut over tijd. Want het is weer fijn dat we mogen gaan bidden. Vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We mogen dadelijk het eerste tientje gaan bidden. En dan vragen we voor het eerste tientje al binden voor een aantal intenties. Ik zag dat we de intenties die u hebt opgegeven nog niet binnen zijn. Daar gaan we dadelijk dan bij het tweede tientje meenemen. Maar wel hebben we dus al op de website hebben we dus al een aantal intenties waar we graag voor willen bidden. Dan bidden we voor een Robijnen huwelijkspaar dat ze aanstaande zaterdag, dan gaan ze dat vieren. En we bidden ook voor hun gezin en dat Gods liefde, geluk en vreugde toch hun deel zal mogen zijn. Ons gebed is ook gevraagd voor voor kracht. En die kracht vragen we voor iemand die nogal vermoeid is. Heer, wees haar genadig. En mogen we ook bidden voor de genezing van zieke familieleden en kennissen. En mogen we ook, is ons gebed gevraagd, voor de bekering van een peterkind. Dan willen we ook graag gaan bidden voor iemand, dat er toch rust in haar hoofd komt en dat ze ook meer zelfvertrouwen krijgt. Overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ondertussen hebben we de intenties ook gevonden en willen we dat ook bij dit tientje nog meenemen. En dan mogen we bidden voor de maand oktober. En dan is dat de intentie van de paus. We willen graag met hem bidden dat de pastoraal van de geestelijke gezondheidszorg wordt opgericht in de hele kerk om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met een geestelijke ziekte te overwinnen. Maar we willen ook, Heer, vandaag uw zegen vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dus dat bent u ook, luisteraars. Ook voor u willen we heel graag bidden dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor de vele luisteraars. En u weet het, Heer, wij zijn niet gauw tevreden. Als het uw wil is, wil ons steeds weer nieuwe luisteraars geven. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En mogen ook bidden voor de zielerust van een overleden luisteraars. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou heeft u weer alle kansen om uw intenties op te geven. Maar u weet, we vinden het ook heel fijn als u een tientje mee kunt bidden. Dan voelen we ook toch, bent u degene die namens alle luisteraars. En dan zijn we dus toch bijzonder met elkaar verbonden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die wordt ook gebruikt. Dat is 06-200-19670.

En dan gaan wij naar het tweede tientje. Daar mogen we bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En ja, Heer, we hebben ze zo hard nodig. Wil ze ons zenden en hen echt dat ze ook uw roepstem mogen horen. Maar ook willen wij hierbij dan ook bijzonder onze paus Leo de 14e mogen we bij u brengen. Dat hij elke dag opnieuw van u alles krijgt wat hij zo nodig heeft in het toch zware ambt. Heilige Geest wil hem elke keer weer verlichten. En dan mogen we ook bidden voor om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. Bijzonder ook willen wij toch de bisschop van Breda bij u blijven brengen. Dat hij toch helemaal mag genezen. En dat vragen we dus ook voor de hulpbisschop van Den Bosch. Bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ja, Heer, hier zijn we weer. Opnieuw willen we u vragen dat er toch meer vrede mag komen in de harten van alle mensen over de hele wereld. En vooral ook in die gebieden waar nog zoveel oorlog is. We denken dan aan Oekraïne en aan Rusland. We denken aan alle gebieden in het Midden-Oosten. We denken aan Iran, we denken aan Israël, aan Amerika. Heer, dat er toch inzicht mag komen dat dat niet helpt. Alleen dat met uw genade en uw vrede, dat er echt vrede mag komen. En dat ook alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. Dan willen we ook bidden voor alle mensen die in het ziekenhuis of in revalidatie liggen, dat zij steeds goed geholpen mogen worden. En vooral vragen we voor allen, Heer, als het u wil is, dat ze toch mogen genezen. En we bidden ook voor een priester die een examen moet doen, dat hij toch mag slagen. Ons gebed is ook gevraagd voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer hen toch bij wil staan met alles wat ze nodig hebben. En dat ze

0: toch zijn aanwezigheid bijzonder mogen ervaren. Maria, wilt u voor hen meebidden? Dan mogen we ook gaan bidden voor de zielerust van een dierbare overledene. En dat Gods zegen ook voor de familie om het toch te kunnen dragen. Heer, wil hen nabij zijn en mogen deze dierbaren toch opgenomen worden bij u. We gaan bidden uit dankbaarheid. En we bidden ook dat Moeder Maria de voorspraak is toch dat het gebed verhoord wordt. En we bidden ook voor de verdere genezing van een dochter. En voor, dank u ook voor een geslaagde operatie maandag. Of die moet nog komen, dat staat hier niet verder bij. We overwegen het tweede geheim van het licht. Dat Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O, mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden.
2: Ja.
0: En dan mogen we zo dadelijk naar het derde tientje gaan. En ja, dan kom ik weer met dezelfde bekende vraag. Wilt u alstublieft, als u het derde tientje mee wil bidden, daar zijn we dan heel blij mee. En ook natuurlijk kunt u uw intenties ook opgeven. We hebben dan het nummer van de studio, dat is 073-687-2001. En ook de WhatsApp staat open, dat is 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het derde tientje. En dan mogen we bidden voor alle de bedrijven van kinderen. Ja, dat dat toch goed mag gaan. Sint Jozef wil daarbij bijzonder helpen en een voorspraak zijn. Dan is ons gebed ook gevraagd voor de gezondheid van een mevrouw en ook voor haar ogen. En we blijven u dankbaar, Heer. Fijn dat we met elkaar u kunnen danken. Danken u vooral voor al die zegen die u ons geeft en die we vaak ook nog niet opmerken. We bidden daarvoor. En dan vragen we ook uw gebed dat er toch begrip in een familie mag zijn voor iets. Wij willen daar heel graag in ons gebed meenemen. En dan mogen we ook bidden voor de geestelijke genezing van een zoon. Och, kom Heilige Geest en Maria, sla uw mantel om hem heen. Mogen we ook bidden dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en zijn plan voor iedereen. En we brengen ook een zusje en een neef bij u dat zij goed mogen herstellen. En ook, Heer, vragen we voor iemand dat het ijzergehalte in haar bloed toch mag goedkomen, dat ze helemaal mag genezen. En we gaan ook bidden voor dat de uitslag van een scan van een zus, dat dat toch goed mag zijn. Heer, u kent dat het is. Ja, we moeten vertrouwen hebben, maar het is soms heel spannend. Wilt u deze zus helpen? En we bidden ook dat een zoon weer beter mag worden. En dat ook voor hem de zon weer mag gaan schijnen. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus roept ons op tot bekering. En nodigt ons uit voor zijn rijk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. En dan mag u weer bellen. En u weet, Heer, dat het heel fijn is als u belt en dat we dan ook kunnen meebidden. En dan mag u bellen. En natuurlijk ook voor uw intenties willen we heel graag bidden. Dat is 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook gebruiken. Dat is 06-2001-96-7-0.

0: En zo zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we bidden voor de zielerust van een Franciscaner broeder. Mogen we ook bidden om verder herstel van een zwager na een coma. Heer, wilt u hem uw handen opleggen en wilt hem helemaal genezen? En we bidden ook voor de zielerust van een neef. En we blijven u danken, Heer, voor zoveel dat u ons elke dag weer geeft. Wij kunnen u niet genoeg danken. Dan mogen we ook bidden, en dat doen we dan op de voorspraak van de heilige Therese. Theresia die vandaag haar feest viert, tenminste de kleine Theresia, de grote, die komt nog. En dat het allemaal goed mag gaan in een gezin. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid, Heer. Fijn dat we met elkaar u mogen blijven bedanken. En we mogen dan ook bidden dat Maria voor velen ook steeds een goede voorspraak mag zijn. En dat vooral ook de moeders aan haar een steun vinden. Want het valt niet altijd mee in een gezin. Dan gaan we ook bidden voor dat mensen toch wat meer en beter met elkaar omgaan. Maar we bidden ook voor een dochter die weer een chemo krijgt volgende week. We bidden voor haar om heel veel kracht en dat het toch alles gezegend mag worden. Dan gaan we ook bidden voor, en we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef om hulp bij de verkoop van een huis, dat het toch goed mag gaan. Ja, Heer Sint-Jozef, u bent daar heel erg goed in en we willen u danken voor dat u ons altijd verhoort. Overwegen we dan het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Dankjewel.
0: En ook bedankt voor het meebidden. We gaan naar het laatste tientje, dus u heeft nog één keer de kans om uw intenties op te geven, om het tientje mee te bidden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gebruiken we ook. Dat is 06-200-1967-0.

0: En zo mogen we de Heer lof brengen met het Hosanna. Maar we gaan ook bidden. En dan mogen we bidden dat iedereen die Radio Maria wil beluisteren, dat dat ook kan. En ook is ons gebed gevraagd voor iedereen die een behandelingen moet ondergaan. We bidden om heel veel kracht en ook, als het u wil is, Heer, om genezing. En we blijven zeker op de donderdag bijzonder ook bidden voor alle priesters. Dat allen toch, ja, de kracht krijgen om hun mooie roeping toch steeds elke keer opnieuw te mogen invullen. Heer, dat zij bijzonder door u gezegend mogen worden. En we bidden en we blijven bidden uit dankbaarheid. Dankbaar, Heer, voor zoveel. Dan is ons gebed ook gevraagd. Voor bescherming tegen het kwaad. Wat overal aanwezig is. En dat vragen we voor mevrouw en ook haar dierbaren. En dat ieder toch mag volhouden. En dat er ook vele mensen, dat geldt ook voor onszelf, toch elke dag opnieuw mogen bekeren. Dan brengen we bij u, Heer, kinderen, dat zij de barmhartigheid van God mogen ontvangen in hun leven. En dat het ook het licht, dat zij mogen zien hoe hun leven verder gaat lopen. En dan mogen we ook bidden voor zonen, dat ze op de voorspraak van de heilige Theresia de juiste partner mogen vinden. Dan mogen we ook nog bidden voor alle medewerkers van Radio Maria. En we bidden ook dat een vriendin die in het ziekenhuis ligt met een herseninfarct, dat de dokters die kunnen niets meer voor haar doen. Kom, Heilige Geest, en ook u, Maria, hebben we nodig. Als het u wil is, Heer, wil haar dan genezen. En we mogen tenslotte ook bidden voor iemand van een gebedsgroep die een zware open wonde heeft en die vecht voor haar leven. Heer, wees haar genadig en geef haar alles wat goed voor haar is. Maria, wees daarbij een voorspraak. En mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars, ook al heeft u ze niet genoemd, we nemen ze allemaal mee en brengen ze bij ons lieve Heer op de voorspraak van Maria. Het vijfde gebed, Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden vast. En dan mogen we afsluiten met de litanie. En op de donderdag willen we dat heel graag doen, met de litanie van het Allerheiligste Sacrament. Voor degenen die een katholiek gebedenboek hebben, die kunnen dat vinden op bladzijde 1120. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God Hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God Zoon, Verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Levend brood dat uit de hemel is nedergedaald,
2: ontferm u over ons.
0: Verborgen God en Zaligmaker,
2: ontferm u over ons.
0: Tarwe van de uitverkorenen,
2: ontferm u over ons.
0: Wijn die maagden voortbrengt,
2: ontferm u over ons.
0: Voedzaam brood en wonderbaar in uitwerking,
2: ontferm u over ons.
0: Altijd durend offer,
2: ontferm u over ons.
0: Reine offeranden,
2: ontferm u over ons.
0: Lam zonder vlek,
2: ontferm u over ons.
0: Allerzuiverste maaltijd,
2: ontferm u over ons.
0: Spijzen van de engelen,
2: ontferm u over ons.
0: Verborgen manna,
2: ontferm u over ons.
0: Gedenkteken van Gods wonderwerken,
2: ontferm u over ons.
0: Bovennatuurlijk brood dat onze zielenleven voedt,
2: ontferm u over ons.
0: Vlees geworden woord dat onder ons woont.
2: Ontferm u over ons.
0: Blanke hostie, zoetheid van de reine zielen.
2: Ontferm u over ons.
0: Kelk van zegening.
2: Ontferm u over ons.
0: Geheim van het geloof.
2: Ontferm u over ons.
0: Verheven en eerbiedwaardig sacrament.
2: Ontferm u over ons.
0: Allerheiligst offer.
2: Ontferm u over ons.
0: Waarachtig zoenoffer voor levenden en doden.
2: Ontferm u over ons.
0: Hemels behoedmiddel tegen de zonde.
2: Ontferm u over ons.
0: Alles overtreffend wonder.
2: Ontferm u over ons.
0: Allerzoetste gedachtenis van het lijden des Heren.
2: Ontferm u over ons.
0: Geschenk dat alle volheid te boven gaat.
2: Ontferm u over ons.
0: Bijzonder aandenken van de goddelijke liefde.
2: Ontferm u over ons.
0: Geneesmiddel tot onsterfelijkheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Levend maak het sacrament onzagwekkend in grootheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Brood door de almacht van het woord vlees geworden.
2: Ontferm u over ons.
0: Onbloedig offer.
2: Ontferm u over ons.
0: Spijs en medegast.
2: Ontferm u over ons.
0: Allerzoetste gastmaal waarbij de engelen dienen.
2: Ontferm u over ons.
0: Sacrament van liefde.
2: Ontferm u over ons.
0: Offeraar en offerande.
2: Ontferm u over ons.
0: Geestelijke zoetheid die in haar eigen oorsprong genoten wordt.
2: Ontferm u over ons.
0: Verkwikking van de heilige zielen.
2: Ontferm u over ons.
0: Versterking voor de zwakken.
2: Ontferm u over ons.
0: Teerspijzen voor die in de Heer sterven.
2: Ontferm u over ons.
0: Onderpand van de toekomende glorie.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: Ge hebt hun brood uit de hemel gegeven.
2: Dat alle zoetheid in zich bevat.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, in dit wonderbare sacrament hebt gij ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. Wij bidden nu, laat ons de heilige geheimen van uw lichaam en bloed met zo'n grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend in ons ervaren, gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
0: Heel veel dank voor het meebidden. En ja, we zijn natuurlijk weer uitgelopen. We gaan gauw eens even kijken wat we nog meer hebben op ons programma. En dan begint dat om 14:30. Dan hebben we De Onbekende Tochtgenoot. Een boek wat dus voorgelezen wordt. Nou, we zitten alweer op de 21ste hoofdstuk van, en het zijn er 50. Dus we kunnen nog even vooruit. Dat is dus om 14:30. Dan om 14:00, dan is de geleide aanbidding. En dat is dus altijd dus de eerste donderdag van de maand. En dan mogen we ons Heer uitstellen op het altaar. De gordijnen hier van de studio gaan open. En dan kunnen we van achter de microfoon kunnen we de Heer aanbidden. En dat willen we dan ook graag samen met u doen. Maar niet alleen mogen we aanbidden. We mogen, en dan mag u tijdens de muziek ook bellen, dan dat we ook al uw gebeden, al uw intenties, al uw lijden, al uw pijn, al uw dankbaarheid, we mogen het dan bij Jezus op het altaar neerleggen. En daar zo dadelijk om 14:00 nog wat meer over. Dan om 16:30, dan hebben we 16:30. Dan gaan we even kijken. We gaan naar boven. dat staat hier allemaal niet zo goed. Maar dan hebben we in ieder geval om 5:30 hebben we het rozenhoedje. En om 3:00 dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Om 4:30 dan is het 4:30 is het inzicht. En dat is dan, en dat gaat over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld met Marleen Kaars. En om 4:30 dan horen we Pater Bots de overweging over het woord van God van elke dag. Om 5:00 bidden we de rozenkrans en om 5:30 de vespers, het kerkelijk avondgebed. Om 6:00 dan is het Angelus en om 6:05, hoe kan het ook anders, een luistertip uit het archief over Theresia van Lisieux met monsieur Schreuder. Om 7:00 hebben we de Eucharistie vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Om 8:00, vanaf 8:00, dan gaan we de programma's herhalen die we eerder deze dag hebben uitgezonden. Nou, wilt u het nog een keer horen of heeft u het nog niet gehoord? Vanavond krijgt u alle kansen om alle programma's van deze dag weer te horen. Ik wens u vast, maar we horen elkaar dadelijk nog, een hele goede dag en alle goeds voor u.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: De oorlog in Joegoslavië, zei Rob, dat is toch een oorlog van moslims tegen christenen?
1: Ja, zei pa. En in Ierland zijn het de protestanten tegen de katholieken. Allemaal geloven ze in een god. En alle partijen denken dat hij aan hun kant staat.
0: Vlak voor een Mariakapel, scherp links, brulde hij, toen ze al zeker 50 meter waren doorgelopen.
2: Hé, Suffert, kun je dat niet eerder zeggen, snipte Sanne.
3: Wat je zegt ben je zelf, zei pa,
0: die er even bij ging zitten.
3: Kijk op tijd in de gids en dan loop je niet verkeerd.
0: Bij een volgend kapelletje dachten ze slim te zijn en wilden weer links afslaan.
2: Fout, riep Rob triomfantelijk. Waar staat de tekst Regina su noi o dolcissima madre?
0: Sanne wees op een lichte plek op de donkere, verweerde muur.
2: Dit zou hier hebben kunnen staan, zei ze. Dit ziet eruit of er een bord heeft gezeten.
0: Pa keek bedenkelijk. Het zou kunnen.
3: Weet je wat, we lopen nog een eind door. Hebben we na een kwartier niet de juiste kapel gevonden, dan gaan we weer terug naar dit punt en slaan we hier af.
0: Met tegenzin gingen de meisjes akkoord. Ze waren er beslist van overtuigd dat zij gelijk hadden en ze konden het niet uitstaan dat Rob het alweer goed had. Na een poos kwamen ze op een viersprong. Die stond niet in de gids vermeld.
2: Wat nu?
0: Ergens op de helling boven hun hoofd hoorden ze een gierend geluid. Daar waren kennelijk bosarbeiders bezig met snoeien of zoiets. Maar hoe bereikte je die lui door het dichte bos om hun de weg te vragen?
3: Als er niets over staat, wist pa, dan moet je gewoon rechtdoor gaan.
0: Maar dat pad liep naar beneden en maakte bovendien een scherpe bocht naar rechts. Er lag een huis, maar dat leek onbewoond.
2: Volgens mij is dit een weg voor de mensen van dat huis naar Spoleto, zei Rob. We zitten verkeerd. Laten we maar

teruggaan naar die viersprong en het pad omhoog proberen. Het kan nooit ver van de rijweg zijn, want af en toe hoor ik auto's langs rijden. Pa was het met hem eens. Sanne niet, en Eefje vond het opeens griezelig. Stel dat ze er letterlijk en figuurlijk niet meer uitkwamen. Geen paniek, zei pa lachend. Een beetje dwalen hoort erbij. En ze kwamen eruit. Op een asfaltweg, zoals de gids aangaf. En pal er tegenover ging alweer een smal, stenig, steil paadje omhoog. Na een kwartiertje ploeteren, pa begon weer angstwekkend te hijgen, zagen ze een muur, een lange kloostermuur. Ze hadden de kluizenarij gevonden. En wat nog beter was, een groot hotelrestaurant Michelangelo. Ze lieten hun rugzakken van hun schouders glijden en ploften neer in de rieten stoelen op de galerij. Pa en de meisjes bestelden koffie, Rob een cola. Dromerig staarden ze naar de bloemen en de planten die de galerij afschermden van een leeg parkeerterrein. Rob ontdekte een dikke, zwarte kever, die op zijn brede vleugels alle klokjes van een paarse campanula bezocht. Alles is hier een paar maten groter, zei Sanne, peinzend. Zulke grote kevers en campanula's zie je in Holland niet. Omdat de lucht en de aarde hier niet verpest worden door allerlei industrieën, zei Eefje. Snuif die zware bloemengeuren eens op. Je raakt er bijna door bedwelmd. Dat ruik je bij ons toch ook niet meer. Franciscus wist wel mooie plekjes te vinden, zei pa waarderend. Ik wou dat ik in zijn tijd had geleefd. Dan was ik ook kluizenaar geworden. Laat me niet lachen, verzocht Rob. Een kluizenaar met een auto voor je deur, een krat bier in de hoek van je kluis, een telefoon onder handbereik en een televisie pal voor je neus. Hallo, heb ik alles gehad? Zijn boekenkast en de krant ben je nog vergeten, zei Sanne behulpzaam. Pa grinnikte. Eefje, vind je ook niet dat ik zwaar word miskend? Ik snak naar een leven van meditatie en boete, maar niemand gelooft me. Eefje trok een streng gezicht en zei vermanend, dat gelooft u toch zelf ook niet? Sanne en Rob lachten. Eefje kwam los. En hoe? Zal ik dan maar alleen naar die kluizenarij gaan bekijken? Stelde pa voor. Het is aan jullie niet besteed. Geen greintje gevoel voor spiritualiteit. Maar natuurlijk gingen ze met hem mee. De deur van het klooster stond open. Ze mochten er kennelijk zomaar in. Er hing een plattegrondje van het gedeelte dat ze mochten zien. De rest was privéterrein. Langs een smalle donkere gang lagen 7 cellen. Sombere hokjes met een klein raam en een hobbelige stenen vloer. Hier en daar stonden wat oude gebruiksvoorwerpen. Stenen kruiken, een slaapbank, een boeken- of klerenkist, wat krukjes. Ik zie je hier al zitten, pa, grinnikte Rob, met je benen in de knoop en maar mediteren tot je een ons weegt. Wat is nou het verschil tussen een klooster en een kluizenarij? Wilde Eefje weten. Pap bladerde in de gids tot hij vond wat hij zocht. En legde uit, dit was oorspronkelijk een klooster van de Benedictijnen, een andere, oudere orde dan de Franciscanen. De Benedictijnen hebben vaste verblijfplaatsen. En naast het bidden zorgen ze ook voor hun eigen kost. Dus ze hadden werkplaatsen en landerijen. De Franciscanen trokken predikend rond en bedelden hun kostje bij elkaar. Maar ook zij wilden wel eens op een rustig plekje kunnen bidden.
Daarvoor trokken ze zich terug in spelonken of primitieve houten keetjes op een omheind terrein, dikwijls in de buurt van een bestaande kapel. Maar het aantal minderbroeders breidde zich enorm uit en op den duur, zeer tegen de zin van Franciscus, kwam er behoefte aan een meer permanent verblijf. Dus aanvaarde hij dit klooster in 1218. Maar buiten op het terrein waren grotten in de rotsen waar de broeders op hun eentje een poosje konden verblijven om te mediteren. En om dat ongestoord te kunnen doen, was er een medebroeder aangesteld, de moeder, die alle huishoudelijke klusjes opknapte. Franciscus heeft een aparte regel voor de kluizenarijen geschreven. Het liefst was hij zelf voorgoed kluizenaar geworden. Hij hield van stilte en eenzaamheid. Dan werd hij niet door allerlei wereldse en onbenullige zaken afgeleid en kon zich helemaal geven aan de ontmoeting met God. Hij heeft zelfs aan Clara en een medebroeder om raad gevraagd. Maar allebei zeiden ze dat hij door moest gaan met preken. Hij kon ook goed preken, heel begrijpelijk en in de landstaal. Terwijl de pastoors erg moeilijk preekten en altijd in het Latijn, wat de gewone man niet verstond. Daar zullen ze dan veel van hebben opgestoken, zei Sanne. Maar nou die kluizenaars, zei Eefje. Die zitten dus buiten in grotten te mediteren. Wat is dat precies? Wat doen ze dan? Bij ons op school is een jongen die aan yoga doet. Is dat hetzelfde? Kan zijn, zei pap voorzichtig. Ik weet daar te weinig van. Alleen dat er de laatste jaren heel wat mensen zich met meditatie bezighouden. Cursussen voor zen-boeddhistische meditatie, transcendente meditatie, allerlei manieren van yoga enzovoort. De kranten staan bol van die advertenties, maar of ze allemaal een verheven doel op het oog hebben, betwijfel ik. Die jongen beweert dat je er heel rustig van wordt, zei Sanne, maar ik geloof niet dat hij het doet om God te ontmoeten. Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen. Nee, allicht niet, zei Rob. Wie op school over God praat, is een watje. Ik snap trouwens niet waarom je een kwartier op je kop moet staan of andere rare stunts moet uithalen om te bidden. Kun je niet gewoon op een stoel zitten?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En weer van harte welkom, beste luisteraars, hier bij het uur van geleide aanbidding. Ik heb ons Heer op het altaar mogen uitstellen in een mooie monstrans. Een lichtje erbij. De gordijnen hier in de studio zijn opengegaan, zodat ik ook weer zicht heb op het altaar. En mogen wij in dit uur de Heer gaan aanbidden. Hem alle eer en alle lof mogen we hem gaan geven. Maar u weet, Heer, wij zijn zwakke mensen. En wij vragen u vergeving over alles wat niet goed is geweest. Vergeef al onze zonden, omdat we met een eerlijk en een zuiver hart u mogen aanbidden. Maar u weet, Heer, dat wij ook niet altijd in staat zijn om u de eer te brengen die u zo toekomt. En vandaar dat we de Heilige Geest gaan vragen om in ons midden te komen, dat we alles op het altaar mogen neerleggen en dat uw Heilige Geest ons in dit uur wil leiden.

Kom, Heilige Geest, en wil ons vervullen met alles wat wij in dit uur nodig hebben. Vervul ons hart met de liefde van onze Heer. En zo, Heer, willen we u met heel ons hart ook aanbidden. En mogen we alles wat we ons nog mee bezighouden in ons hoofd, dat we dat, Heer, hier op uw altaar neerleggen. Omdat we vrij, met een vrij hart, u mogen aanbidden. En zo dadelijk dan gaan we luisteren naar Adorothee. Laten we de Heer aanbidden. En dan krijgt u de gelegenheid om te zeggen van nou, ik zou toch ook heel graag mijn intentie, of wat het ook, wat u bezighoudt, dat zou ik toch heel graag bij ons lieve Heer op het altaar willen neerleggen. En ook aan de voeten van het kruis. En zo gauw dadelijk de muziek begint, dan mag u gaan bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp staat open. En dat is 06-2001-9670.

En zo, Heer, mogen we u met ook dit Adorotee, mogen wij u aanbidden. Want u alleen komt alle lof en alle eer toe. Er is zoveel, Heer, om voor te danken wat ons bezighoudt. Maar ook de vele gebeden, we horen het hier ook bij Radio Maria, uit dankbaarheid dat u naar ons geluisterd hebt. En zo mogen we ook nu u, Heer, aanbidden. En Maria wil ook bij ons blijven. Dat we samen met u, de Heer, alle lof en alle eer mogen brengen. En dan mogen we bijzonder ook bidden, Heer, voor een echtpaar die in oktober, dus het is deze maand, naar Fatima gaan. En die de grote wens heeft, en daarvoor gaan ze ook naar Fatima toe, dat hun huwelijksband toch hersteld mag worden, dat het weer beter mag worden. Heer, en dat uw liefde in hen komt en dat zij zo elkaar misschien ook weer met andere ogen gaan zien, maar dat ze toch met uw liefde elkaar weer opnieuw mogen leren liefhebben. Heer, het is mooi dat mensen vertrouwen op u en daar ook een lange reis voor maken. Vertrouwen dat, want u bent toch de enige die hier kan helpen. En wij danken u, Heer, dat we nooit tevergeefs een beroep op u doen. En heel graag wil ik dit echtpaar bij u brengen, Heer, hier op het altaar. U kent ze en u heeft ze lief. Wil hen helpen met alles wat ze nodig hebben. En zo ook, Heer, die wij hier mogen aanbidden. Hier van achter de microfoon. U straalt helemaal, Heer, dat het is een prachtige monstrans. En zo willen we u aanbidden. En ik kan me voorstellen dat u zegt, ja, maar ik ben nog niet in de kapel. En ik kan dan dus niet aanbidden. Nou, u mag weten, beste luisteraars, dat Jezus met al zijn liefde in uw hart is, dat hij altijd bij u aanwezig wil zijn, waar u ook bent, waar u ook nu misschien ook bent. Hij gaat altijd met u mee aan de hand van Maria. En zo mogen we niet alleen hier in de kapel, maar mogen we ook de Heer aanbidden in uw hart of waar u ook bent. En dan willen we, Heer, van iemand ook alle intenties neerleggen. Heer, u kent ze. U kent ook deze mensen. U heeft ze lief. En u wilt niets liever als dat ze hun hart openen, steeds opnieuw, om uw liefde te ontvangen. Om u te ontvangen, zoals we dat ook mogen doen in de communie. Heer, en dan mogen we alleen maar heel dankbaar zijn. Dankbaar dat u ons het geloof in u heeft gegeven. Dank u voor de zegen en de genade waarmee wij u mogen aanbidden. En ook elkaar mogen liefhebben met uw liefde, zoals u ons lief heeft. Mogen we ook elkaar lief hebben met uw liefde. Want u weet, Heer, wij zijn zwak. En ja, we zien vaak in andere mensen ook toch dingen. En dan is het alleen met de liefde zoals we met elkaar mogen omgaan. Niet met onze eigen liefde, maar met uw liefde, Heer. En daar danken we u voor. We willen u werkelijk aanbidden. U loven en prijzen. En zo, Heer, mogen we ook zo dadelijk ook het gaan uitzingen. Wij aanbidden u met heel ons wezen. En
zo gauw u dus dit lied hoort, mag u natuurlijk ook meebidden, maar dan kunt u opnieuw weer bellen. Als u zegt, ik wil toch heel graag met mijn intenties dat bij ons lieve Heer gebracht wordt. En dan mag u bellen. En dat is dan 073-687-2001. Maar ook natuurlijk kunt u uw intenties doorgeven via de WhatsApp. Dat is 06-200-19670.

Heer sprak tot mij: Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom leid ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

En zo, Heer, mogen we met ons allen u aanbidden en u alle lof brengen. Ja, u weet, Heer, dat ons aanbidding, onze gebeden altijd toch gebrekkig zijn, maar dan hebben we altijd ook Maria die onze gebeden bij Jezus brengen. Maar Heer, u die hier op het altaar staat uitgesteld, u willen we van harte aanbidden. En dank, Heer, dat we nooit tevergeefs u naar u kunnen komen, dat u altijd naar ons luistert. En uw liefde voor ieder van ons is zo groot. Daar kunnen we, als we daarover gaan denken, Heer, dan worden we echt ook stil. En zo willen we ook in stille aanbidding bij u zijn. Heer, maar wij willen ook dus... Ja, de mensen bij u brengen, Heer, die vol vertrouwen ook nu bellen. En weten, Heer, dat u naar ons luistert. En dat we ook samen, ook u thuis en wij hier in de studio, dat we u mogen aanbidden. Want u alleen, Heer, komt alle lof en alle eer en alle glorie komt u toe. En zo mogen we ook een gezin bij u brengen, Heer. U kent dit gezin. U weet dus wat ze nodig hebben. Heer, en het is zo mooi om te zien hoe gezinnen in liefde met elkaar proberen te leven. Heer, en dat valt niet altijd mee, maar daarom ook breng ik dit gezin bijzonder bij u, dat ze van u weer de kracht krijgen om door te gaan. Heer, vooral ook brengen we de moeder van dit gezin brengen we bij u, Heer, die vaak toch met pijn loopt. Heer, u weet wat het lijden is. U heeft zelf voor ons alle lijden op u willen nemen, opdat wij weer met u verbonden zouden mogen zijn. En we weten, Heer Jezus, dat u dat nooit eigenlijk alleen voor uzelf houdt, maar dat u daar altijd mee naar de Vader gaat. En daarom willen we ook de Vader en u en ook de Heilige Geest alle lof en eer brengen en aanbidden. Want u alleen, Heer, komt al die lof, komt u toe. Heer, het is zo fijn dat we niet alleen zijn. Ook de hemelse, in de hemel willen ze met ons meebidden en willen ze ook luisteren naar onze gebeden. En zo, Heer, vragen we ook de voorspraak van uw vader, Sint-Jozef, die al zoveel voor ons allen gedaan heeft. Heer, en die uw hulp zo nodig heeft. Ik herinner me dat ik zonder huis zat en ik per se dus een huisje nodig had en wat niet wilde lukken. Nou, en dat Sint-Jozef die is gaan bidden. En op de woensdag, de dag van Sint-Jozef, heeft hij mij dat huisje wat ik graag wilde hebben onverwachts ook gegeven. En zo kunnen we ook u dankbaar zijn, Sint-Jozef. Samen met Maria bent u een geweldige voorspraak. En zo willen we ook nu uw voorspraak vragen, Sint-Jozef, voor een zoon die het financieel moeilijk heeft. Heer, het houdt ons vaak bezig en het houdt ons vaak ook van u af. En we hoeven geen grote hoeveelheid geld te hebben, maar in ieder geval geld om van te leven. En daarom brengen we deze zoon, Heer, bij u hier op het altaar, samen met Sint-Jozef. En dat hij door u geholpen mag worden op een soms onverklaarbare manier. Heer, dat u weet wat hij nodig heeft en wil dat hem ook bijzonder geven. En we danken u, Heer, dat we nooit tevergeefs een beroep op u doen. We danken u daarvoor.
want u alleen willen wij aanbidden. En hier, het kruis hangt boven de monstrans. Ja, en als we dan naar u kijken, dan weten we, Heer, dat u voor ons alles heeft geleden als mens. Jezus, en dat u uw leven voor ons gegeven heeft, opdat wij ook weer de weg open zou zijn naar de Vader toe. En we danken u daarvoor, Heer, dat we nooit tevergeefs bij u aankloppen. Heer, en dan willen we ook een broer bij u brengen die uw hulp zo nodig heeft. Heer, hij heeft vergevorderd Parkinson. Hij is nog thuis en te midden van de mensen om hem heen. Heer, is het zo moeilijk. Gelukkig krijgt hij wat hulp, maar Parkinson blijft een hele nare ziekte. En helaas, Heer, dat vele mensen deze ziekte hebben. We brengen al die mensen die Parkinson hebben, brengen we bij u, Heer, dat ze door u geholpen worden. Ook al worden ze misschien niet genezen, maar dat ze toch de hulp mogen krijgen en de liefde om hun heen en mogen weten dat ze er niet alleen voor staan. Heer, wil deze broer bijzonder zegenen met al de mensen om hem heen. En zegen hem alle zegen die ze zo nodig hebben. Wij danken u, Heer. We loven en we prijzen u. Wij aanbidden u, Heer, omdat gij voor ons de wereld verlost hebt. En gaan we dadelijk weer luisteren naar een stukje instrumentale muziek. How can it be? Hoe is het toch mogelijk, Heer, dat u steeds opnieuw naar ons luistert en met ons begaan bent, met ons op weg wil gaan, zoals u dat ook deed met de Emmausgangers. Heer, dat u bij ons allen wil zijn en u weet welke moeilijke weg wij soms moeten gaan, maar u gaat met ons mee en daar danken we u voor. En dan gaan we dus luisteren naar het instrumentale muziek. En dan heeft u weer de gelegenheid om te bellen. Dus u zegt waar u ook mee zit. U mag het doorgeven. En dan willen wij dat heel graag bij de Heer op het altaar neerleggen. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar de WhatsApp, en ik zie ook dat die ook gebruikt wordt, dan kunt u ook, dat is, daar ook naartoe gaan. En dat is 06-200-19670.

En zo, Heer, mogen we bij u komen. En mogen we u danken, Heer, voor alle genade die u ons elke keer weer geeft. Heer, wij vragen tijdens de rozenkrans ook vraag dat u, wat dan ook, mogen bidden voor de intenties. En dat is heel wisselend. Maar heel vaak, Heer, dan worden de intenties worden ook verhoord. En daar is om stil voor te worden, maar wel ook heel dankbaar. En zo, Heer, mogen we u alle lof en alle eer mogen u geven. En zo mogen we vol vertrouwen ook een kleinzoon bij u brengen, Heer, die zijn situatie, dat dat toch mag verbeteren. Heer, u kent deze jonge man en u heeft hem lief. U heeft het zo vaak gezegd toen u hier op aarde was. Laat de kinderen, en natuurlijk ook de jongeren, laat ze bij me komen. En ja, de apostelen die hadden er wel eens moeite mee dat ze dan zo in de verdrukking kwamen. Maar Heer, dan zei u, laat ze bij mij komen. Ja, u heeft een hele grote

groot liefde voor alle kinderen, voor alle jongeren. En we zijn u heel dankbaar, Heer, dat veel jongeren nu ook weer de weg naar de kerk vinden, die gedoopt willen worden en gevormd. Heer, we kunnen daar alleen maar heel dankbaar voor zijn. Dat we dachten dat het keer met de kerk zou ophouden, maar het is uw kerk en die zal nooit ten einde lopen. En zo mogen we ook de Heilige Geest danken. Heer, en vol vertrouwen brengen we deze kleinzoon hier bij u op het altaar. En dat hij mag weten en mag voelen dat hij door u en ook door de naaste geliefd wordt. Heer, want als je merkt dat mensen van je houden en ook dat Jezus van je houdt, dan, Heer, ziet het leven er anders uit. En dat vragen we voor alle jongeren, voor al diegenen die het moeilijk hebben. Heer, we brengen ze allemaal bij u, dat ze u mogen leren kennen, vaak ook door anderen heen. Heer, wees hen allen genadig. En we danken u, Heer. U komt alle lof en alle eer komt u toe. En dan mogen we u ook komen bedanken voor iemand. En die brengen we ook hier bij u. Dat het nu goed met haar gaat. Heer, en u kent haar. U heeft haar lief. En u weet ook hoe haar leven geweest is. Dat het heel moeilijk is geweest. En ja, dan is het mooi dat ze u ook komt bedanken. En dat willen we met elkaar doen. Dat het op het ogenblik wel goed gaat. Heer, wij danken u daarvoor. U komt alleen, alle lof en alle eer komt u toe. En nog meer willen we u danken, Heer. Dat we hier mogen aanbidden. En dat ook uit dankbaarheid voor een roeping en voor de genade om deze ook goed vol te houden. Heer, het is zo mooi dat wij, u geeft ons allemaal, één voor één, roept u ons tot iets. En dat kan heel verschillend zijn. Maar Heer, als wij ons hart voor u openen en willen luisteren naar u, Heer, dan is het zeker dat we ook van u door de Heilige Geest ook de wijsheid krijgen van welke weg wilt u met mij gaan, want dat is altijd de beste weg. En wij danken u daarvoor dat steeds meer mensen ook uw weg, uw liefde mogen ontmoeten. En ja, vooral ook voor deze persoon willen we ook bidden dat, ja, dat is natuurlijk het moeilijke. Als je een roeping van ons lieve Heer ontvangen hebt om dat ook vol te houden. Heer, en daar hebben we uw genade, uw zegen voor nodig. En daarom bidden we, Heer, dat al die mensen die u willen volbrengen, die u weg willen gaan, die u voor hen heeft, Heer, mogen zij allen gezegend en genadig zijn. En geef ons ook de kracht en de genade om uw roepstem te mogen horen, vaak ook door anderen. Heer, dat we ons hart daarvoor steeds mogen openen. Ja, Heer, het is fijn dat we met elkaar steeds weer opnieuw mogen danken. En zo willen we ook een mevrouw bij u brengen die u wil aanbidden met een grote dankbaarheid voor het welslagen van een bezoek van de paus Leo de 14e. En dan is dat in Lourdes is dat geweest. Dankbaar dat mensen dat hebben mogen meemaken, Maria, en dat u daar ook zo aanwezig was. Maar ook de heilige Theresia en de heilige Bernadette. Heer, als wij er zo eens bij stil blijven staan,
Wat maakt u ons toch rijk? Wat is de kerk ook rijk? Met al die genade, met al die heiligen die voor ons ten beste willen spreken. Wij danken u daarvoor en we prijzen uw heilige naam. En dan gaan we weer even luisteren naar een Marialied. En dan heeft u weer de kans om nog een keertje te bellen. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp kunt u gebruiken. Dat is 06-200-19670.

Maria, we willen u danken voor al uw hulp, voor al uw voorspraak, voor ieder van ons. Wij danken u dat wij toch altijd, en vooral ook als wij te lijden hebben, dat we toch mogen weten dat u voor ons bidt en dat u het beste weet. U brengt ons dan bij Jezus en weet het beste wat wij op dat moment nodig hebben. En wij danken u daarvoor, Heer, want er zijn zoveel mensen die lijden. En ja, het is ook dat het lijden mogen we elke keer opnieuw bij Jezus brengen. En als we dat doen, dan weten we dat het lijden, mijn lijden, leven wordt. En tegelijkertijd mijn lijden en mijn leven intens kerk zijn is, juist vanuit de verbondenheid met Christus. Immers, op zichzelf heeft hij genoeg geleden, maar zijn leven moet door ons worden overgedragen, worden binnengebracht in deze wereld, in deze mensheid van hem, in deze kerk die zijn lichaam is, dat leeft. Zo krijgt het lijden een mystieke en tegelijkertijd een sociale dimensie, want in de kerk is iemand nooit alleen. Ja, alles is met iedereen verbonden en de persoon van Jezus Christus. Wie vergeten is in een Sovjetkamp, wie lijdt in Latijns-Amerika, wie eenzaam is in een verafgelegen en bijna onbekende Karmel, wie in trouw de nacht doorbrengt bij een nameloze zieke, zij alle delen in de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam, de kerk. Dank u, Heer, dat we zo bij u mogen komen en mogen weten dat we ons lijden ook bij uw lijden mogen voelen. En dat dat ook altijd, ja, dat we daar dankbaar voor mogen zijn, dat we dat ook in de kerk hebben geleerd. En zoals u hoorde, dat we nooit alleen staan met ons lijden. En daar willen we u bijzonder voor danken en loven en prijzen. En Heer, dat we zijn u ook heel dankbaar dat alles toch, en dat is ook een bede aan u, Heer, mag gaan volgens Gods plan voor ieder van ons. En dat ook het bloed van iemand toch steeds beter mag worden. En dat de kortademigheid toch, dat dat beter mag gaan. Maar bij dat alles, Heer, willen we danken dat we met alles waar we ook mee zitten, bij u mogen komen. En daar danken we u voor. Dan hebben we nog één keer de gelegenheid om te bellen naar 073-687-2001. Als u zegt van, ik wil toch heel graag mijn intentie, mijzelf of waar iemand ook mee zit, of voor de buren, voor iemand anders, dat we die bij Jezus op het altaar mogen neerleggen. En dan kunt u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp staat open, 06-2001-9670.

En zo, Heer, mogen we bij u komen om u te aanbidden, om u alle lof en alle eer te brengen. En dat willen we ook met de luisteraars. Niet alleen de luisteraars die bellen, maar ook natuurlijk de luisteraars van Radio Maria. We brengen ze allemaal bij u. Heer, u kent hen en wilt u met hen meegaan. En zo willen we ook een familie brengen, bij u brengen, Heer. En dat u hen steeds samen met Maria mogen begeleiden. En bijzonder willen we ook vrienden bij u brengen, Heer, die dementie hebben. Heer, ik denk wel eens is de ergste ziekte die mensen kan overkomen. Heer, we brengen alle mensen die te maken hebben met dementie, met Alzheimer, we brengen het bij u, Heer. Maar ook een petekind die geestelijk niet helemaal in orde is, die uw liefde ook nodig heeft. Maria, sla uw mantel om haar heen en breng haar bij Jezus op het altaar. Dat het met haar goed mag blijven gaan en dat ze mensen om zich heen vindt die met haar de weg willen gaan. Dank u, Heer. En dan willen we ook een dochter bij u brengen, Heer. En vragen ook voor iemand anders die chemokuren krijgt en gaat sterven. Heer, zoveel mensen, we brengen ze allemaal bij u, Heer. Dat allen toch door u geholpen mogen worden en mogen ontvangen wat ze nodig hebben. En dan willen we ook nog een broer bij u brengen, Heer, die helemaal uitgeput is. We brengen hem bij u, Heer. Wilt u uw handen op hem leggen? We leggen hem hier op het altaar neer, bij u. En dat hij mag weten dat u hem alle kracht wil geven. Dat hij op u mag vertrouwen. Dat hij geholpen wordt met alles wat hij nodig heeft. We danken en we prijzen u, Heer. U komt alle lof en alle eer en alle glorie. Komt u toe, Heer. Dank u dat we zo bij u mogen komen. En zou ik eigenlijk willen eindigen met wat woorden van onze paus Leo XIV. En dan zegt hij: het liturgisch jaar moet worden verstaan als een voortdurende actualisering van het werk van de verlossing van Christus in de geschiedenis tot stand brengt. Terwijl de kerk deze jaarcyclus doorloopt, blijft hij in contact met de verlossende werkzaamheid van de Heer, zodat alle gelovigen met zijn genade worden vervuld. De ontmoeting met Jezus, die voor ons gestorven en verrezen is, is het doel dat de kerk steeds nastreeft, waarbij de viering van het paasmysterie in ieder moment centraal staat. Daarom beschouwen we de concilievaders juist de zondag als fundament en kern van het liturgisch jaar. En zo, ja, is ook dit uur is weer voorbij. En willen we de Heer bijzonder danken dat we zo bij hem mochten zijn en hem mochten aanbidden. Maar ook zijn we dankbaar, Heer, voor al diegenen die gebeld of via de WhatsApp ons bereikt hebben. En dat we die zo bij u mochten brengen. Dat allen toch gezegend mogen worden door u. En dat velen uw liefde mogen ontvangen en ervaren. Wij danken u, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot in eeuwigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel veel dank voor allen die toch hun intentie hebben doorgegeven, maar ook Heer die in stilte bij u zijn geweest en waar dan ook u mogen aanbidden, want u gaat met hen mee. U blijft in hun hart. Blijf ook alle mensen zegenen en geef hen alles wat ze nodig hebben. Heel veel dank dat we zo samen hebben de Heer mogen aanbidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

Welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Onlangs sprak ik met een man die met stelligheid beweerde: er is niets hierboven, maar er is ook niets hier beneden. En ik ben bang dat deze man een mening verkondigde die veel mensen delen. Mensen geloven enkel wat zichtbaar en tastbaar is, of nog, ze geloven enkel wat wetenschappelijk bewezen is. Het geloof, en dan vooral het christelijk geloof, valt hier voor velen helemaal buiten. Het is een trend die zich al decennia lang doorzet en die vandaag de dag een hoogtepunt bereikt. De meeste van ons zijn niet anders dan de apostel Thomas, die er niet bij was toen Jezus op de avond van die eerste dag aan de overige leerlingen verscheen. De leerlingen vertelden hem dat ze de Heer gezien hadden, maar hij geloofde het niet. Hij zei hen: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later verscheen Jezus opnieuw. Nu was Thomas er wel bij. Jezus verweet hem: omdat je mij gezien hebt, gelooft je? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Het gaat hier om Jezus' tegenwoordigheid die wij niet zien, maar die er wel is. Zijn tegenwoordigheid, hoewel onzichtbaar, waarin christenen geloven of zouden moeten geloven. God schiep een zichtbare, maar ook een onzichtbare wereld. In die zichtbare wereld geloven wij. En we menen ook dat we hem begrijpen. Maar in die onzichtbare wereld geloven wij vaak veel minder en vaak zelfs niet. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe zouden wij over die onzichtbare wereld, als die überhaupt zou bestaan, iets zinnigs kunnen vertellen? Ze hebben ons vroeger maar iets wijs gemaakt, is een uitdrukking die je bij oudere mensen nogal eens hoort. Inderdaad, er was een tijd dat er wel over de onzichtbare wereld gesproken werd, over de hemel, het vagevuur en de hel, over de engelen en de demonen. Maar misschien was de taal die de kerk toen hanteerde bij het spreken over die onzichtbare wereld niet zo geslaagd. Maar er zullen toch wel meerdere redenen zijn waarom mensen het bestaan van die onzichtbare wereld uit hun leven gebannen hebben. Het is namelijk oncomfortabel te moeten rekening houden met het bestaan van die onzichtbare wereld. We zouden immers ons leven anders moeten inrichten. En willen we dat wel? Het is zoveel aangenamer en gemakkelijker om ons leven te kunnen leiden zonder rekening te moeten houden met die realiteit. Ik wil het dus vandaag hebben over die realiteit van de bovennatuurlijke wereld. En de bron van informatie over die onzichtbare wereld is de Bijbel en de leer van de kerk. Maar dan zitten we al onmiddellijk met een groot probleem. Heel wat mensen, zelfs christenen, geloven niet in de Bijbel als woord van God. En zij die er wel in geloven, kennen hem vaak niet. Jezus is daar heel duidelijk over in zijn gesprek met de Sadduceeën. Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent? Lezen we bij Marcus. Mensen die beweren dat er niet iets bestaat zoals engelen en demonen, hemel, vagevuur en hel, kennen heel vermoedelijk de

Bijbel niet. En Jezus zegt dat ze op een dwaalspoor zitten. Europa gaat gebukt onder de geestelijke erfenis van het verlichtingsdenken. Dit zou wel eens een vloek kunnen zijn die over ons continent ligt. Het verlichtingsdenken heeft God klein gemaakt, waardoor in Europa het humanisme en de vrijzinnigheid nooit geziene kansen kregen. God afzweren is een rit de passage geworden, zei de Nederlandse religiewetenschapper Ernst van den Hemel onlangs nog in een interview. Naarmate een maatschappij zich verder ontwikkelt, nog steeds volgens Van den Hemel, neemt de invloed van religie af. Dat is het idee van velen. We leggen de geschiedenis langs een meetlat. Die begint bij een barbaarse prehistorie, waarin mensen natuurreligies aanhangen, waarna ze via de duistere middeleeuwen bij de verlichting en de secularisatie uitkomen, het ideale eindpunt voor velen. Het wordt hoog tijd dat God in Europa weer de plaats krijgt die hem toekomt en dat de vloek van het verlichtingsdenken doorbroken wordt. Het wordt tijd dat we gaan ontdekken dat er een hemel is en wat er in die hemel voor ons al is weggelegd. Het wordt tijd dat we ontdekken dat een liefdevolle Vader op ieder van ons wacht om ons in zijn armen te sluiten en ons datgene te schenken waar we allemaal naar snakken. Deze ontdekking en de kracht van leven die ervan uitgaat zijn de enige remedie tegen al de burn-outs die onze maatschappij vandaag kent. Mensen geloven dus amper in het bestaan van hemel en hel, engelen en demonen. Toch storten velen zich naïef in die andere, nochtans ook onzichtbare wereld van New Age, esoterisme en occultisme. Dat geloven ze schijnbaar wel. Het aanbod aan spirituele cursussen en paranormale beurzen is enorm. En deze esoterische realiteit komt als het ware ongemerkt langs pleten en kieren binnen in onze kerk. Ik geef een paar voorbeelden die ik de voorbije dagen opgepikt heb. Een cursus Enneagram, aangekondigd op Kerknet en georganiseerd door een religieuze. Een cursus in wonderen op het, luister goed, landgoed van paters. Het woord abdij wordt opzettelijk vermeden. Een lezing over de apocalyps, waar het gaat over het Akasha-veld, een veld van informatie waaruit alles uit het heelal zou te lezen zijn. Een cursus yoga en sacrale dans in het vormingsaanbod van een bisdom. Ik kan vandaag inhoudelijk niet ingaan op het enneagram of op die cursus in wonderen, maar ze zullen in een later programma zeker aan bod komen. De onwetendheid bij christenen is tegenwoordig heel groot en Jezus zegt, dit komt omdat we de schrift niet kennen. Ik wil vandaag spreken over die bovennatuurlijke wereld, de geestelijke wereld, maar ik ga dat enkel doen vanuit Gods woord, de Bijbel, en vanuit wat de leer van de kerk hierover openbaart. Dat is trouwens de enige en echt betrouwbare informatie over dat gebied. De enige en echt betrouwbare informatie die ons kan begeleiden in onze zoektocht naar de vervulling van ons leven. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Dit uitgangspunt van Paulus verwondert ons misschien, maar het is wel de realiteit. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Wat wij zien, gaat voorbij. Daarom zegt Paulus ons in de Colossensebrief, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Paulus geeft hier een duidelijke opdracht. Zoek de dingen die boven zijn. Richt je op de onzichtbare wereld. En waarom? Omdat ons leven nu verborgen is in God. Dat is de werkelijkheid van waaruit we moeten leven.
Wanneer we ons gaan verdiepen in de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, moeten we dat vanuit God doen. Zijn gezichtspunt moet ons gezichtspunt zijn of worden. We moeten gaan leven vanuit zijn perspectief, niet dat van onszelf of dat van de verleider. Als christenen moeten wij geloven dat de bovennatuurlijke wereld geen fictie is, geen leugen of verzinsel van mensen, maar de realiteit. Hoe weten wij dat zo zeker? Omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel, het woord Gods, is het fundament van ons geloof, ongeacht of dat we dat nu ervaren of juist niet ervaren. Bij alles wat we aannemen als waarheid over de geestelijke wereld, is Gods woord het fundament. De Bijbel is immers geen mensenwerk, maar is door God ingegeven. Het woord van God is tot stand gekomen door de scheppende adem, de ruach van God. Zijn woord is het enige wat wij zouden moeten erkennen als gezaghebbend in alles wat we weten over de bovennatuurlijke wereld. En wat bedoelen we nu met bovennatuurlijk? Bij Wikipedia lezen we het volgende. Het is een beetje een moeilijke definitie. Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. De natuurwetten zijn er niet op van toepassing. Het bovennatuurlijke staat als het ware boven de natuur. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in God of in goden, mirakels, voorspellingen en een leven na de dood. Volgens deze definitie ligt het bovennatuurlijke buiten het bereik van onze natuurlijke zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en tasten. Maar in deze definitie wordt geen onderscheid gemaakt over de bron van het bovennatuurlijke, of het komt uit goddelijke bron of uit een andere bron. Die andere bron is een demonische bron waar wij als christenen niets mee te maken willen hebben. De bovennatuurlijke wereld is duidelijk een andere wereld dan onze stoffelijke wereld, maar het is geen denkbeeldige wereld, zoals heel wat mensen vandaag denken. Het is ook niet slechts een onzichtbaar onderdeel van de natuurlijke wereld. Volgens de Bijbel is de natuurlijke wereld voortgekomen uit de bovennatuurlijke wereld. Geloof doet ons inzien dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare, lezen we in de Hebreeënbrief. Allereerst was er de bovennatuurlijke geestelijke wereld. Vervolgens is van hieruit de natuurlijke wereld voortgebracht. Ze zijn dus geen eenheid, maar twee op zichzelf staande werelden die elkaar weliswaar voortdurend beïnvloeden, maar die niet van dezelfde orde zijn. Velen die vandaag in de bovennatuurlijke wereld geloven, laten zich echter niet leiden door het woord van God, maar door andere bronnen. Voor christenen is de deur om binnen te gaan in de bovennatuurlijke wereld Gods woord, de Bijbel, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen, zegt Jezus. Toch zijn er ook andere deuren om die bovennatuurlijke wereld binnen te gaan. Bijvoorbeeld via horoscopen, meditatietechnieken, het oproepen van geesten of van overledenen, occulte praktijken zoals handlezen, pendelen, glaasje draaien, kaartleggen, een kristallen bol, seances met mediums, New Age, hekserij, satanisme. Op deze manier krijgen zij informatie vanuit de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Het is echter geen informatie uit het Koninkrijk Gods, maar uit een ander rijk. Deze deuren leiden niet naar God de Vader, maar naar gebondenheid aan Satan.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. De Bijbel noemt de geestelijke wereld de hemelse gewesten, een uitdrukking die Paulus meermaals gebruikt. En het woord wijst op een meervoud. Er zijn blijkbaar meerdere gebieden, gewesten in de bovennatuurlijke wereld. Zoals reeds gezegd, is de natuurlijke, zichtbare wereld voortgekomen uit de onzichtbare, bovennatuurlijke. Het is belangrijk om goed te beseffen dat de geestelijke wereld de natuurlijke wereld voortdurend beïnvloedt. Het is de geestelijke wereld die de toekomst van de natuurlijke wereld bepaalt. Alles wat plaatsvindt in de natuurlijke wereld heeft al plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Denk aan hoofdstuk 53 in het boek Jesaja, waarin de lijdende dienaar beschreven wordt en wat hij door zijn dood zal bewerken. Dit boek is geschreven 700 jaar voor de feiten, 700 jaar voor Jezus gezeling, lijden en kruisdood daadwerkelijk plaatsvonden. Die gebeurtenissen bestonden voordien al eeuwen en wellicht van in de eeuwigheid in de geestelijke wereld. Een voorbeeld dat voor ons concreter is en korter bij ons staat, is dat van een kunstschilder die vanuit een weldoordacht idee of ontwerp het penseel vastpakt en begint te schilderen. Zijn schilderij ontstond in de geest en werd pas later concreet in de natuurlijke wereld. In de tweede Korintiërsbrief spreekt Paulus over de derde hemel. Ik ken een mens in Christus die 14 jaar geleden werd weggerukt naar de derde hemel. De Bijbel spreekt dus over het bestaan van minimaal drie hemelen. Misschien zijn er meer, maar de Bijbel geeft daarover geen informatie. Waaruit bestaan nu deze drie hemelen? Voor het antwoord op deze vraag heb ik mij ook laten inspireren door de visie van enkele bekende evangelische theologen. De catechismus van de katholieke kerk spreekt enkel over hemel of hemelen. Waaruit bestaan nu deze drie hemelen? De eerste hemel is ons uitspansel, de natuurlijke hemel waar we dagelijks naar kijken en de miljoenen melkwegstelsels. De term hemelse gewesten uit de Efeziërsbrief, waarmee ook de bovennatuurlijke wereld wordt bedoeld, doelt echter op de tweede en de derde hemel. De tweede hemel is de plaats waar de troon en het werkterrein van de verleider en de demonische machten zich bevinden. Het is het gebied waar de geestelijke strijd zich afspeelt, waar wij mee te maken hebben. De derde hemel, ook wel paradijs genoemd, is de wereld van God, de plaats waar hij woont en troont. Hier is het koninkrijk van God ten volle openbaar. In de derde hemel is geen zonde, ongerechtigheid, rebellie, ziekte, armoede en dood. De hoofdstad van de hemel is het nieuwe Jeruzalem dat later op de aarde zal neerdalen. Dit alles is nu al in de geestelijke wereld aanwezig, maar zal later in de natuurlijke wereld zichtbaar worden. Als de natuurlijke wereld is voortgekomen uit de geestelijke en daar een weerspiegeling van is, en op aarde zijn er vele continenten, stranden, bergen, zeeën, bossen en steden, zouden er dan niet in de hemelse gewesten ook vele steden, bergen, stranden, zeeën, bossen en dergelijke zijn? Sommige mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt, beschrijven prachtige landschappen, mooier dan er op aarde ooit kunnen worden waargenomen. Als gedoopte bevinden wij ons in Christus, dat is de derde hemel. We bevinden ons niet in de tweede hemel, hoewel wij in de geestelijke strijd wel degelijk met de tweede hemel te maken krijgen. Maar door ons doopsel zijn we eigendom van Christus en hebben wij een geweldige bevoorrechte positie gekregen in de derde hemel. Hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus, zegt Paulus in de Efeziërsbrief. Wij weten waar Christus zich bevindt, aan de rechterhand van de Vader, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden. Laten we nu eens verder kijken naar de structuur
en de opbouw van de geestelijke wereld. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider zijn beide gegrondvest in de bovennatuurlijke wereld. Het koninkrijk van God is volmaakt in de derde hemel en ten dele in de tweede hemel en op aarde. Het is echter het rijk van de verleider dat heel actief is op de aarde. In de bovennatuurlijke wereld bestaat een duidelijk organisatiesysteem en een strakke hiërarchie. De machtsverhoudingen zijn goed gedefinieerd. In het zevende hoofdstuk van Lucas staat de geschiedenis van de 100 man die aan Jezus vraagt om zijn knecht te genezen. Maar, zo zegt de 100 man, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Daarom meende ik er ook geen aanspraak op te mogen maken persoonlijk naar u toe te komen. Maar een woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want, al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij. En tot de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tot een ander, kom, en hij komt. En aan mijn knecht, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat hem volgde, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Toen de mensen die gestuurd waren in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond. In dit verhaal komt duidelijk naar voren dat er een strikte orde is in de geestelijke wereld. In die context prijst Jezus het grote geloof van deze man, omdat hij blijkbaar de orde van God begrijpt. In de Efeziërsbrief wordt ook gesproken over de hiërarchie in het rijk van de verleider. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Zo heeft Satan bijvoorbeeld geesten aangesteld, ook territoriale geesten genoemd, over werelddelen, landen, streken en steden. De ex-satanist John Ramirez, die nu christen is, spreekt in zijn getuigenissen inderdaad over regionale geesten. Elke stad heeft een gevallen engel die samen met zijn kompanen, de demonen, de regio regeert. En in zekere zin kunnen wij daar iets van ervaren. Als wij door een grote stad lopen, zijn er plekken die we heel aangenaam vinden en waar we ons ook goed voelen. Maar er zijn eveneens plekken waar we liever niet komen, waarvan we weten dat er regelmatig criminaliteit gebeurt. En er hangt ook een onaangename, soms zelfs dreigende atmosfeer. Het zijn plekken die we het liefst vermijden. En als we er toch eens moeten zijn, dan doen we dat snel en voorzichtig. Het laat vermoeden wie deze plekken in een stad regeert. Satan heeft ook demonische organisatiestructuren gebracht in verschillende domeinen van de samenleving, zoals bijvoorbeeld in de politiek, de media, het onderwijs. Boze geesten oefenen hun invloed uit op deze terreinen door allerlei leugens aan te wenden. En doordat mensen die geloven en deze stellingen aannemen als waarheid, groeit hun kracht. Zo is de verleider in staat om helaas grote gebieden in deze wereld te regeren. Geef enkele voorbeelden. Een leugen in de medische wereld is die van de abortus. Abortus wordt niet als moord voorgesteld, maar als verwijdering van een klompje cellen. En abortus wordt aangeprezen als een recht op zelfbeschikking. De vrouw moet baas zijn in eigen buik. In de politieke wereld is er de leugen van de euthanasie. Het is zelfs zover dat de Broeders van Liefde in hun visietekst neerschrijven dat iemand die geestelijk ziek is en niet palliatief moet kunnen gebruikmaken van zijn recht op zelfbeschikking. Tegenwoordig leeft in Nederland en stillen ook bij ons de discussie rond wat men noemt een voltooid leven. Onder deze term wordt ook verstaan wie levensmoe is. Ook voor dergelijke mensen zou euthanasie moeten mogelijk zijn. Er is ook de term zelf-euthanasie. Dat klinkt toch zoveel mooier dan zelfmoord. Nog een leugen. Die verlossing kunnen geven, is dat niet de ultieme vorm van christelijke barmhartigheid? Nu in het godsdienstonderwijs. Daar is het een leugen door alle godsdiensten als gelijkwaardig voor te stellen
en de jongeren te doen geloven dat elke weg goed is als hij maar bij jou past. Een voorbeeld uit de media. Soaps presenteren waarin de trouw in een huwelijk niet langer belangrijk is en mensen zo de moed en motivatie wegnemen om voor een huwelijk te vechten. Of pornografie die in de kranten wordt aangeprezen als een middel om de seks in een koppel spannend te houden. Dan een voorbeeld uit de muziek- of ontspanningswereld. Het spektakel Tomorrowland, dat wordt voorgesteld als de place to be, waar zelfs de politiekers massaal naartoe getrokken zijn om de liefde en de eenheid te vieren op een totaal onwerkelijke en sprookjesachtige manier en dit hele gebeuren te duiden als een nieuwe vorm van religie. Het Koninkrijk van God en het Rijk van de Verleider botsen met elkaar in de tweede hemel. In die tweede hemel bevinden zich de troon en het werkterrein van de Verleider en zijn machten. Zij oefenen invloed uit op de aarde en werken met name de gelovigen tegen. In de tweede hemel vinden confrontaties plaats tussen de heilige engelen van God en de afvallige engelen uit het rijk van de duisternis. Gods engelen strijden in de tweede hemel onze strijd die wij in de naam van Jezus Christus op aarde voeren. In die tweede hemel hebben wij ons niet te begeven. Satanisten en anderen doen dat wel als zij uittreden uit hun lichaam bijvoorbeeld. Men noemt dat astraal reizen. Dit is levensgevaarlijk. Maar zelfs al een deur openen naar deze wereld is gevaarlijk. Een deur openen door allerlei meditatieoefeningen, yoga, occulte en esoterische handelingen en rituelen. Ik noemde er in het eerste deel al verschillende. Maar dat betekent automatisch misleiding en gebondenheid door demonen. De botsing tussen Gods engelen en de demonen wordt ook zichtbaar in de natuurlijke wereld door bijvoorbeeld scheuringen, ruzie, geweld, moord, drugs- en alcoholverslaving, hongersnoden, rampen, oorlogen, aanslagen enzovoort. Deze rijken hebben echter niet hetzelfde niveau van macht en gezag. Daarom is het beter te spreken over het Koninkrijk van God en over het Rijk van de Satan. Satan noemt zichzelf wel koning, maar vanuit Gods perspectief is hij geen koning meer. In de Kolossenzenbrief staat heel duidelijk dat hij ontroond is en openlijk tentoongesteld en dat er over hem gezegeveerd is. Jezus, de koning, is verhoogd boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden.

0: Er is altijd... Beste luisteraars, we spreken vandaag over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Wie bevinden zich nu in die derde hemel? Eerst en vooral God zelf, de drie-ene God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft de bovennatuurlijke wereld geschapen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is in de bovennatuurlijke wereld aanwezig, maar de Bijbel geeft ook aan dat hij op zijn troon zit in de hemel. God regeert over alles, niet alleen over de hemel. De moeder Gods Maria, die met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en die ons als haar kinderen nabij is en voor ons zorgt. Verder geestelijke wezens, Gods engelen, de aartsengelen, Gabriel, Raphaël en Michael, serafijnen en cherubs. En er bevinden zich ook diegenen die in de genade en de vriendschap van God gestorven zijn en die volmaakt gelouterd zijn. Zij zien God van aangezicht tot aangezicht, lezen we in de eerste Johannesbrief. Ze leiden een volmaakt leven samen met de Allerheiligste Drie-eenheid, de Heilige Maagd en de Engelen. De hemel is het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. Ook wij bevinden ons in de geestelijke wereld. Wij mensen zijn geest omdat God geest is. In de Romeinen en de Colossensebrief lezen we dat de Christus, de gezalfde, in ons woont. God neemt door de Heilige Geest woning in onze geest. Vanaf dat moment kunnen we de geestelijke wereld waarnemen vanuit Jezus Christus. Zoals ons lichaam direct in contact staat met de natuurlijke, zichtbare wereld, zo staat onze geest direct in contact met de bovennatuurlijke wereld en dan in het bijzonder met God in de hemel. Als we het hebben over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, dan kunnen we niet anders dan ook te spreken over het vage vuur en de hel. Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering, ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven, om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Dat lezen we in de catechismus van de katholieke kerk. Nog volgens de catechismus noemt de kerk deze laatste loutering van de uitverkorenen, die geheel verschillend is van de straf van de verdoemde, vage vuur. De kerk heeft de geloofsleer met betrekking tot het vage vuur vooral op de concilies van Florence en Trente geformuleerd. De kerk spreekt daarbij met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. Deze leer vindt ook steun in de gebedspraktijk voor de overledene, waarover de Heilige Schrift al in het Oude Testament spreekt. Daarom liet hij Judas de Maccabeer voor de overledene een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken, lezen we in het tweede boek van de Maccabeers. Deze gebedspraktijk van het Oude Testament heeft de kerk overgenomen. Tijdens elke eucharistie wordt er voor de overledene gebeden. Mensen laten eucharistievieringen opdragen voor hun overledene, en op het feest van Allerzielen wordt er heel speciaal gebeden voor de overledenen die nog moeten gelouterd worden. In de geschiedenis van de kerk zijn er ook verschillende heiligen geweest die bezoek kregen van zielen uit het vage vuur, onder hen de Italiaanse heilige Pater Pio en de Poolse zuster Faustina. Deze zielen vroegen om gebed en soms zelfs ook om lijden om te mogen verlost worden uit het vage vuur. De kerk bevestigt ook het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Belangrijk om weten is dat ieder de vrijheid heeft om te kiezen voor de eeuwige gelukzalige vereniging met God of niet. Niemand wordt door God immers voorbestemd om naar de hel te gaan. Om er terecht te komen, is het noodzakelijk zich vrijwillig van God af te keren, en dat heet dan doodzonde, en daarin tot het einde toe te volharden, met andere woorden, Gods barmhartige liefde voor altijd af te wijzen. Zo staat in de catechismus van de katholieke kerk. Als afsluiting van deze verkenning van de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, wil ik nog iets zeggen over de interactie die er voortdurend bestaat tussen het rijk van de tegenstander en zijn kompanen en ons. Hoe kan de tegenstander door ons heen actief zijn? Hoe gebeurt het dat hij zeggenschap over ons leven krijgt? Belangrijk om weten is dat wij door ons doopsel geheel aan God toebehoren. In die zin kan een christen niet totaal bezeten zijn door de boze, met uitzondering natuurlijk van diegenen die ervoor kiezen om, en we kennen de uitdrukking, hun ziel aan de duivel te verkopen en totaal door hem geregeerd te worden. Dat is wat gebeurt met satanisten, met occultisten, met heksen en ook bijvoorbeeld zelfs met bepaalde succesrijke zangers en zangeressen die hun ziel verkocht hebben in ruil voor succes. Het is helaas een gekend fenomeen, sommige zangers spreken daar trouwens openlijk over. We kunnen onze ziel vergelijken met een stad. In een stad zijn er verschillende districten, regio's, waar bepaalde functies verenigd zijn. Ik denk aan de regio waar de winkels verenigd zijn, het winkelcentrum. Er kan een groene regio zijn met parkaanleg en bomen waar de mensen van de stad kunnen gaan wandelen. Een residentiële regio voor de rijken in de stad, maar ook een regio voor de minder begoede, een administratief centrum enzovoort. Zo zijn er ook in onze ziel verschillende regio's. Door ons doopsel behoren we helemaal aan God toe. Maar in de praktijk van ons leven, zeker als we niet bewust met God leven, zijn er veel gebieden van onze ziel, en misschien wel allemaal die we nog niet aan God gegeven hebben, hoewel ze zijn eigendom zijn. Het zijn gebieden die we als het ware nog voor onszelf voorbehouden hebben. Maar zoals gezegd is dat vaak een onbewust proces. We hebben niet eens door dat we God geen toegang verlenen in die gebieden van ons leven. En het zijn precies die regio's waarin de tegenstander actief kan zijn. Hij kan er binnen en buiten gaan en ons gebonden houden. Hij kan ons met zijn leugens beïnvloeden en ons dingen laten doen en zeggen die niet beantwoorden aan de liefde en die onze ziel ernstig kunnen schaden. En dat terwijl we menen dat we ons leven op aarde op een goede manier in handen hebben. Beste luisteraars, deze uiteenzetting over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld is misschien een beetje moeilijk en theoretisch. Maar wat we vooral moeten onthouden is het volgende. Er bestaat wel degelijk een realiteit van onzichtbare dingen die ons leven en onze wereld beïnvloeden. Er is een hemel, of er zijn hemelen, een vagevuur en een hel. Er zijn engelen en demonen. Deze onzichtbare realiteit bestaat eeuwig. Onze materiële wereld is tijdelijk. Daarom moeten we ons leren richten naar de onzichtbare dingen, naar de dingen van God. Zekerheid over dit alles vinden we in de Bijbel. Want de Bijbel is voor ons christenen trouwens de enige betrouwbare bron van informatie over die wereld, tezamen met wat de kerk hieromtrent leert. Het is dus belangrijk om met deze informatie te leren rekening houden. Het zal onze zoektocht naar eeuwig geluk in de juiste richting sturen. En nu zou ik nog graag willen eindigen met die prachtige hymne uit de Colossenzebrief. Wil God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heilige in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen.
1: Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 1 oktober viert de kerk de gedachtenis van de heilige Theresia van het Kind Jezus, maagd en sinds 1997 kerklerares. De openingstekst, die ontleend is aan enige versen uit het boek Deuteronomium, luidt: De Heer heeft de heilige Theresia met zijn liefde omringd, hij heeft haar onderwezen en haar beschermd als het licht van zijn ogen, zoals een adelaar zijn vleugels uitspreidt en daarop zijn jongen draagt, zo heeft hij haar opgenomen, de Heer zelf heeft haar geleid. Zoals God Israël heeft gedragen en geleid, zoals een adelaar haar jongen, zo heeft God Theresia gedragen. Door eenzelfde vertrouwen als Israël wist Theresia zich gedragen door God. Zij wist zich gedragen en bezield door een vertrouwen dat God zijn klein schepseltje nooit in de steek zou laten. En vanwege dit grote geloof werd zij na haar dood de grootste heilige van de moderne tijd. Aldus letterlijk Paus Pius X, 10 jaar na haar dood. En Pius XI noemde haar de ster van zijn pontificaat. Haar portret, haar reliquieën bleven onafgebroken op zijn werkkamer. En bij de zalenverklaring in 1923 zegt deze paus over haar: Theresia is een woord van God tot onze eeuw gericht. 2 jaar later, 1925, de heilenverklaring. En weer 2 jaar later, in 1927, werd zij patrones van de missies over heel de wereld. Op voet van gelijkheid met de heilige Franciscus Xaverius. En als kroon op het werk op 16 oktober 1997 kerklerares. Zij die niet meer dan een lagere school had doorlopen, samen met geleerden als Thomas van Aquino, Bonaventura, Augustinus, Bellarminus, allemaal geleerden die folianten hebben volgeschreven en op de dag van vandaag worden bestudeerd, samen met zulke mannen is zij kerklerares. Zij heeft inderdaad alle records gebroken. En zo is zij een letterlijke vervulling van het woord van Jezus. Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind en hij zei: als ge niet wordt als de kleine kinderen, als ge jezelf niet gering acht als dit kleine kind, de kleine Theresia, klein Theresje, little flower, petite Therese, Theresita, zij werd de universele zuster. Overal ter wereld heeft Theresia haar vrienden en vriendinnen. Op de eenzaamste missieposten staat haar beeld. En zoals iemand in onze dagen het zei, zij is er. Het is een aanwezigheid. Ze is vlak bij ons. Wat is er dan zo buitengewoon aan deze heilige? Wat is er zo voorbeeldig aan? Hoe zou iemand die als tiener van 15 in een slotklooster is ingetreden en die er 9 jaar later is gestorven, hoe zou zo iemand mensen in de wereld iets te zeggen kunnen hebben? Want gewoon was haar leven eigenlijk helemaal niet. Of we zouden het leven van monialen in een slotklooster gewoon moeten noemen. Dat lijkt krankzinnig. En toch is dat zo. Zusters in een slotklooster, mannen in een kartuizenklooster, leiden het meest gewone leven dat er maar te leven valt. Ze doen precies alles waarvan het leven van alle gewone mensen in de wereld aan elkaar hangt. Eten, drinken, werken, slapen, bidden, praten. Niks bijzonders aan. Wat is dan het bijzondere? Dat zij doen wat alle mensen doen, maar dan zonder compensatie, zonder verdunning, zonder voor zichzelf iets af te zonderen. Ze hebben niets voor zichzelf alleen. Ze maken geen uitzonderingen. Ze maken geen vakanties. Ze hebben geen deposito op de bank om de klappen op te vangen. Ze hebben geen eigen woning. Geen eigen leefruimte.

ruimte, geen eigen leefstijl, geen eigen kleren, geen afwisseling voor zichzelf. En als iemand je niet ligt, dan kun je die niet uit de weg gaan. Je kunt niet even de fiets pakken en er eentje omrijden. Je kunt niet op kamers gaan wonen. Dat wat tot het gewone leven behoort, wat iedereen doet en iedereen gewoon vindt, is nu juist uitzonderingen maken op het gewone leven. Maar als je als kloosterling dat gewone leven zonder uitzondering gaat leven, dan krijg je met al die dingen te maken, met al die krachten te maken die mensen ertoe brengen om op dat gewone leven uitzonderingen te gaan maken. En die situaties te ontlopen of te compenseren. Begeertes, verlangens, negatieve gevoelens, irritaties, woede, ongeduld, opstandigheid. Al die gevoelens laten zich niet meer verdringen of kanaliseren. Ze komen na een tijdje in dat gewone leven geleefd te hebben met een geweldige kracht omhoog. En als je dan geen kant uit kunt, dan ervaart een mens zijn kleinheid, zijn zwakheid, zijn onmacht. En omdat Theresia dat gewone leven helemaal tot in het kleinste detail aannam als de wil van God, ging zij meer dan wie dan ook haar zwakheid voelen. Niemand, zegt ze, is er die zich zwakker voelt dan ik. Waarom? Omdat zij met haar eigen sterke wil besloten had deze te verloochenen in alles, in het allerkleinste. En dat is om moeilijkheden vragen. Dat is steeds weer een titanengevecht. En dat is ook voor zo'n deugdzaam iemand een onbegonnen werk. En toen heeft zij geleerd dat wat ze met geen mogelijkheid klaar kreeg met haar eigen kracht, wel gedaan kreeg met Gods kracht. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zet het in het midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als ge niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden? Niet ergens aan vastzitten. Niet de grootste willen zijn of groter dan je bent, zoals de leerlingen van Jezus, die de gesprekspartners waren in dit evangelie. Niet iets per se willen of per se iets niet willen. Mijn geest mag iets hebben van die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk. Hij mag het zeggen. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan. De blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. En ben ik ook ongevoelig voor de bedoelingen van God. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem. Om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Liggend, voorover of achterover, geknield of zittend. Naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in eigenwaan en in zelfzucht gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden sprak.
De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale confrontatie. En hij probeert de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel is hun vooringenomenheid voor wat groot is. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. Ik stel mij de plaats voor ogen, onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste beproefd zou worden. De plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de anderen op de proef werd gesteld? En waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren, doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof wars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade te vragen. De vragen dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in alle levensvragen waar de wereld geen antwoord op heeft of alleen het verkeerde antwoord op geeft. De overweging. Hij riep een klein kind. Net zo groot dat het geroepen kon worden en dat het kon komen, maar verder klein. En dat kleine kind zette hij in hun midden. Jezus zelf zal wel gezeten zijn geweest, dat doet hij altijd als hij les geeft, ook als hij de les leest, zoals nu. En dan zal hij wel dat kind op zijn schoot hebben gezet, en in die zin in hun midden. In het midden dat Jezus is. Jezus en het kind, die lijken op elkaar als twee druppels water. Want hoe zal dat kind niet gekeken hebben? Een beetje angstig, zich niet helemaal veilig voelend met die grote mannen, opkijkend, omhoog kijkend. Ergens is dat eigen aan het kind, altijd omhoog kijken. De anderen zijn altijd groter. Ooit wel eens een tekening gezien van een huiskamer in de ogen van een kind? Dan is alles groot, overweldigend groot. Het valt allemaal over je heen. Al die grote mannen vallen over dat kleine kindje heen. Maar dan gaan de ogen van dat kleintje ook naar Jezus, die het met beide handen vasthoudt en geborgenheid geeft. Jezus is ook groot, maar niet bedreigend. In die grote leerlingen zit echt iets bedreigends. Die zijn van het soort dat ze de moeders van de kleine kinderen bars afwijzen. In hen voelt dat kleine kind iets van: jullie kinderen tellen niet mee. Er waren wel 5000 mannen, ze hadden de menigte geteld, maar vrouwen en kinderen niet meegeteld. Die tel je niet, die tellen niet mee. Maar bij Jezus voelt het kind iets anders. Van hem, van Jezus, krijgen de leerlingen op hun kop. Verontwaardigd zei hij tot hen: laat die kinderen toch bij mij komen. Niets mag hen in de weg gelegd worden om bij mij te zijn. Jezus is voor dat kleintje precies zoals God zijn vader voor Israël. Het kleinste van alle volkeren, maar uitverkoren. En nu de eerste lezing, die past bij het feest van vandaag. Uit de profeet Jesaja, wat lezen we daar? Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. Jesaja 66, 10. Dat was wel nodig bij de heilige van vandaag, die haar kleinheid op een hele bijzondere, op een heel pijnlijke wijze heeft moeten ervaren. Toen ze 3 jaar was, stierf haar moeder. Toen had ze niets meer. Ja, een vervangende moeder, de oudste dochter, die voor haar als een moeder was. En na 2 jaar, toen ze 5 was, vertrekt die naar het klooster, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De groten die doen maar, God doet maar. Maar geen nood,
Een andere zus springt in, haar derde moeder. En na 2 jaar verdwijnt die in het klooster. Ze doen maar. En dat nemen. Het onduldbare dulden. Omdat je mens bent. Omdat je een kind van God bent. Omdat je geen pretenties mag hebben. Alles mag je worden afgenomen. Je hebt recht op niets. Je kunt je over het verlies van niets en niemand beledigd voelen of verongelijkt. Alles mag je worden afgenomen, ook wat alles voor je betekent. Mensen bijvoorbeeld, waar je helemaal op bent aangewezen. Zoals een kind op zijn moeder. Zoals die mus. Het valt. Geen nood. Het valt in de handen van God. En dat ze zich heeft laten vallen in een alles overtreffend vertrouwen, dat ze niet uit de handen viel van God, dat is haar heiligheid. Wat haar dan ook uit handen is gevallen, God niet. En dat vertrouwen werd beloond, want in de woorden van die eerste lezing heeft Theresia ook gelezen, zoals een moeder haar kind troost. En toen ze dat las, schreef ze: laten we nu ophouden, geen woorden gebruiken, maar schreien om de overgrote troost van die woorden. Theresia, de moederloze, ze had een moeder terug, in God. God was voor haar als een moeder. Als je de slagen van het leven, de wonden van je hart, de trauma's van je geschiedenis op zulk een gelovige wijze doorleeft, worden ze je tot bronnen van geluk. Onder het kleed zit een zaligheid. Die wijze van beschouwen, dat is de kleine weg. En dat is een weg die door de paus, toen hij in 1997 de heilige Theresia van Lisieux tot kerklerares maakte, heeft aangewezen als een weg voor heel de kerk, voor ieder van ons. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, met Theresia, van wie iemand in onze tijd gezegd heeft: zij is een aanwezigheid, zij is de universele zuster, de zuster van ieder van ons. En gesprekken met Jezus, de Godmens, van wie het bestaan is er voor iedere mens te zijn, kinderlijk eenvoudig en vertrouwelijk. En dan zal ik mij door Jezus' kinderlijke aanhankelijkheid aan zijn Vader laten onderrichten. Ik zal hem een goed woordje voor me laten doen bij zijn hemelse Vader. En dan zal ik bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden, langzaam en eerbiedig, met gegroeide overgave.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En mijn
1: God, in uw goedheid hebt gij het koninkrijk voor hem beschikt, die nederig zijn en onaanzienlijk.
0: Van de heilige
1: Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Theresia van Lisieux.
0: Bladzijde
1: geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden.
0: 714,
1: door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: 958. Amen. De antifoon bij de lofzang van Maria en het slotgebed vind je op bladzijde 1447. In het kleingetijdenboek kunt u bijna alles volgen, behalve het slotgebed, vanaf bladzijde 227. Het zijn de psalmen van de donderdag in de tweede week. We wensen u een goede devotie toe. Thérèse Martin werd in 1873 te Alençon in Frankrijk geboren. Op zeer jonge leeftijd trad zij in het klooster van de Carmelitesse te Lisieux. Bescheidenheid, evangelische eenvoud en Gods vertrouwen kenmerkten haar persoon. Als novice meesteres trachtte zij anderen door woord en voorbeeld een dergelijke levenswijze te leren. Zij bood God haar leven aan voor het geestelijk welzijn van de mensheid en voor de uitbreiding van de kerk. Zij stierf op 30 september 1897.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
3: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
2: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad, en ook de dood hen niet meer schaadt.
3: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan, door diepe vrees of hoge waan.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid. De koningszoon uw rechtvaardigheid.
3: Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid.
2: Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen en van de heuvels het recht.
3: Hij zal het geringe volk beschermen, de kinderen der armen verlossen en hun verdrukkers verslaan.
2: Hij leeft zolang als de zon blijft stralen, zolang de maan aan de hemel staat.
3: Hij zal voor ons zijn als dauw op de velden, als regen die mild de aarde besproeit.
2: Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden.
3: Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de rivier tot de grens van de aarde.
2: Voor hem vallen vreemde volken ter aarde. Zijn vijanden kruipen voor hem in het stof.
3: Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken. Arabische heersers en Ethiopen betalen hem zijns.
2: Hem huldigen alle vorsten der aarde. En alle volkeren dienen hem.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin.

0: begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn. Mijn heil moet reiken tot aan het uiteinde der aarde.
0: De Heer schenkt de zwakken weer levensmoed. Van onrecht zal hij hen verlossen. De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden. De ongelukkige zonder hulp.
1: Hij zal zich ontfermen over misdeelden. De zwakken schenkt hij weer levensmoed.
0: Van onrecht en druk zal hij hen verlossen. Hun bloed is kostbaar voor hem.
1: Lang mogen hij leven, met goud geëerd. In dankbaar gebed zal men hem gedenken. Hem zegenen iedere dag.
0: Een weelde van graan zal de velden bedekken. De oogst op de bergen ruist als een woud. Bevolkt zijn de steden als vruchtbare weiden.
1: Voor eeuwig blijven zijn naam geprezen. In ere zolang als er dagen zijn.
0: Die naam zal een zegenspreuk zijn op aarde. Want hem prijzen alle volken gelukkig.
1: De Heer zij geprezen, Israëls God. Die wonderen doet als geen ander.
0: Geprezen zijn heilige naam voor altijd. Zijn glorie vervullen de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer schenkt de zwakken weer levensmoed. Van onrecht zal hij hen verlossen.
0: Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Wij danken u, Heer onze God. U al beheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu is gekomen het heil en het koningschap van onze God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en de eeuwige God.

0: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
0: Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Niets kom ik tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
2: Verheugt u, want uw namen staan opgetekend in de hemel.
0: Hoog verheft nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Verheugt u, want uw namen staan opgetekend in de hemel.
0: Richten wij ons vol dankbaarheid tot onze Heer en Verlosser. Hij zegent zijn volk met alle geestelijke zegen. Vragen wij hem vol vertrouwen.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Almachtige en barmachtige God, geef wijsheid en sterkte aan uw dienaar Paus Leo en aan onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen van Nederland. Bewaar en bescherm hen om uw kerk te leiden.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Heer, bescherm ons vaderland. Bewaar ons voor alle onheil.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Roep alle jongeren tot de dienst van uw, vele jongeren tot de dienst van uw altaar. Dat zij u volgen, die arm zijn geworden om ons het wil en gehoorzaam tot de dood.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Sta allebei die zich door de gelofte van maagdelijkheid aan u hebben gebonden. Schenk hun een grote edelmoedigheid om u altijd te volgen.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Geef aan de doden eeuwige vrede en laat ons eens samen zijn in uw vreugde.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Dan bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, zegen uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: God, in uw goedheid hebt gij het komend rijk voor hen beschikt die nederig zijn en onaanzienlijk. Doe ons de kleine weg gaan van de heilige Therese van Lisieux. Geef op haar voorspraak dat ook aan ons uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Dat grote offer, gebracht voor ons, had een vervolg. Want een soldaat doorstak zijn zijde en er stroomde bloed en water uit. Zijn hart werd voor ons geopend. Zijn binnenste, de bron van zijn liefde, schonk ons, ten overvloede, alles wat nodig is om zalig te worden. Alle genaden kwamen op dat ogenblik tot beschikking van hen die in zijn grote liefde geloven en er zich aan willen overgeven.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft haar Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: De volgende conferentie met monsieur Schreuder, vicaris in Den Bosch. Goedemorgen, meneer Schreuder. U gaat spreken over Theresia van Lisieux, ook een van mijn favoriete heiligen, maar er is een bijzondere verbintenis met kerstmis.
2: Beste luisteraars, het is 111 jaar geleden dat in het Franse provinciestadje Lisieux Thérèse Martin is gestorven. Een kloosterzuster die als zoveel in die jaren jong stierf door tuberculose. Op verzoek van haar overste, en dat was ook haar oudste zus, maakte ze in een schoolschrift wat notities over haar eigen leven. Geboren in 1873 als jongste in een hecht burgergezin. 5 dochters als mede vader en moeder, van wie de laatste reeds een paar jaar overleden is, wanneer Thérèse intreedt. In die familie speelt het geloof een hele wezenlijke rol. En tegelijkertijd zijn het ook hele gewone mensen, gelukkig. Thérèse heeft haar buien. Ze mist haar moeder. Te jong gestorven. En ze heeft heel veel moeite om haar plaats te vinden op de kloosterschool bij de Benedictinessen, waar ze een tijdje verbleven heeft. Ze is dikwijls ziek. Ze kan eigenlijk haar draai niet vinden en ze zit als het ware opgesloten in haar eigen cocon. En vandaag spreek ik wat over haar, maar omdat we zo dicht bij kerstmis zijn, is het goed om juist de verbondenheid tussen Thérèse en kerstmis ook heel uitdrukkelijk te zien. Beste luisteraars, er is iets bijzonders gebeurd voor haar en ook voor enkele anderen in de kerstnacht van 1886. Er kwam als het ware een doorbraak. Waar gaat het om? Op die dag moet een jong meisje in dat provinciestadje als het ware wakker zijn geworden uit een soort boze droom, zoals ik het las. Ze was heel zwak en ineens, met kerstmis, is ze anders, is ze sterk en ze zal dat blijven tot aan haar dood 11 jaar later, in 1897. En op diezelfde dag, en dat is eigenlijk toch heel bijzonder, is er ook een student van 18 jaar die ertoe gedreven wordt in de kathedraal van Notre-Dame in Parijs om naar de Vespers te gaan en om op datzelfde moment definitief door het geloof te worden geraakt. En die beide gebeurtenissen, die mogen ons rond kerstmis heel sterk te denken geven. Thérèse Martin, over wie het gaat, die heeft dan, ondanks dat ze nog net geen 14 jaar is, een leven achter zich van bidden, van een sterk besef van de aanwezigheid van Jezus Christus, en ook een leven zoals ieder jong meisje van haar dagen, waarin je het bestaan ontdekt met alle moeilijke, maar ook met alle mooie dingen. Haar geloof in Jezus Christus is sterk. En dat heeft heel bijzonder, ik noemde het u net, ze heeft later aantekeningen gemaakt, dat heeft heel bijzonder bezit van haar genomen bij haar eerste communie, op 8 mei 1894. Als u goed hebt meegeteld, de alleroudsten onder u weten dat nog, dan was die eerste communie niet zoals vandaag bij 7 of 8 jaar, maar die eerste communie inderdaad, die vond plaats toen ze 11 jaar was. Dus op wat oudere leeftijd voor ons. Thérèse spreekt later, als ze in 1895 haar autobiografie schrijft, over de liefdeskus van Jezus, die alle geestelijke ervaringen voor haar overtroffen heeft. Je moet dikwijls bij haar een beetje door het taalgebruik heen kijken, eind 19e eeuw. Maar als je dat kunt, dan zit daar een ervaring achter van heel sterk geloof en tegelijkertijd ook van heel diepe menselijkheid. Ze schrijft daarover: Jezus en Thérèse hadden elkaar al lang aangekeken en begrepen. Die dag was het geen blik meer, maar een samenvloeiing. Ze waren niet meer met z'n tweeën, maar Thérèse was verdwenen zoals een waterdruppel opgaat in de oceaan. Jezus bleef alleen over, hij was de meester, de koning. Nogmaals, het taalgebruik is van haar en van die tijd, maar er spreekt iets uit van een hele diepe sterke ervaring. Een geloofservaring. Een onuitsprekelijke tederheid, schrijft ze, die ze opnieuw voelt bij haar plechtige communie op Hemelvaartsdag 1886. Op die dag komt daar het voorgevoel bij dat ze in de toekomst veel zal moeten lijden en dat het verlangen om dit te doen uiteindelijk alleen maar goed doorleefd kan worden als ze het niet alleen doet, maar als ze het doet samen met Jezus, die steeds meer bezit neemt van haar hart. We gaan terug naar Kerstmis 1886. Wat is er gebeurd? In het leven van Thérèse van Lisieux, als je het achteraf bekijkt, zou je dat mogen noemen een innerlijke genezing. Kerstmis 1886. Gedurende bijna 1,5 jaar leed Thérèse aan een grote, een sterke scrupulositeit. Ze had het gevoel dat ze nooit iets goed doet. Zelf schrijft ze op: je moet het hebben meegemaakt om goed te begrijpen hoe ongelukkig ik mij voelde. Haar ervaringen, haar onzekerheid, haar ervaringen heeft ze toevertrouwd in die maanden aan haar oudere zus Marie, want haar moeder is al enkele jaren overleden. Maar Marie, je zou kunnen zeggen haar derde moeder, want de oudere zus Pauline was naar de Karmel vertrokken, Marie zal over enkele dagen ook naar het klooster gaan. En dat betekent dat een jong meisje alleen overblijft. En dat maakt haar heel bang. Wanneer eind oktober van dat jaar een stukje van die scrupulositeit verdwenen is, blijft er een hele sterke overgevoeligheid over. Bij het minste of geringste barst Thérèse in huilen uit en ze schrijft zelf op: ik was werkelijk onverdraaglijk voor alle mensen in mijn omgeving door mijn overgevoeligheid. Op 1 december is Léonie, ook een zus, die een proefverblijf had gemaakt in een klooster van de Clarisse, na 7 weken juist weer terug naar huis gekomen. Het bleek in ieder geval op dat moment niet de goede weg voor deze jonge vrouw. En dan komt 24 december. Als een familieritueel, 's avonds, gaan ze gezamenlijk naar de nachtmis. Vader Martin, Louis, hij is samen met zijn echtgenote Zélie op 19 oktober van dit jaar, dus nog maar een paar maanden geleden, zalig verklaard. Dus vader Martin, Louis, Leonie. En die gaat mee naar de nachtmis. Maar met heel kort geknipt haar. Want ze is net teruggekomen uit het klooster. En dus moet er een mantilla omheen. Want anders weten de andere mensen niet wat daar voor een vreemde vogel rondloopt. En dat voelt slecht. En dan Celine, een andere zus, die als een soort vervangmoeder optreedt. En natuurlijk Therese zelf. Celine die zegt, och, ze is een baby. En weer opnieuw cadeautjes in de schoen voor een 14-jarige. Voor degenen die er minder bekend mee zijn. In Frankrijk, zeker in die dagen, gebeurt er rond Kerstmis ongeveer hetzelfde als wat in Nederland bij Sinterklaas gebeurt. Dus schoenen zetten, cadeautjes erin en kijken hoe mensen reageren. Ze is een baby, zegt Celine. Opnieuw cadeautjes in de schoen voor een 14-jarige. En haar vader hoort Therese zeggen, gelukkig is het onderhand de laatste keer, want we moeten daar toch een keer mee stoppen. Als de laatste tranen van Therese voorbij zijn, is de goede raad van Celine, zus, ga even naar je kamer en blijf daar een tijdje tot het over is. In 1 seconde blijkt het dat alles anders is geworden. Therese herneemt zich, ze veegt haar tranen weg, ze komt naar beneden en heel enthousiast maakt ze alle pakjes open. Op de trap is ze ineens veranderd, helemaal nieuw. En later schrijft ze op, Jezus heeft mijn hart veranderd. En die nacht toont een stroom van licht.

0: Kerstnacht, 1886. Later heeft Treze opgeschreven: in die nacht heeft Jezus mijn leven veranderd. Een stroom van licht is over mij gekomen. En, schrijft ze ook, het is een klein wonder. In één oogwenk bracht Jezus het werk tot stand, waar ik zelf in 10 jaar niet toegekomen ben. Hij stelt zich voortaan tevreden met mijn goede wil, en dan blijkt het mogelijk te zijn om dingen te doen die je uit jezelf niet zomaar kunt waarmaken. Het is een keerpunt in mijn leven geworden. Kerstmis 1886. Treze had haar zielekracht hervonden, zoals ze het noemt. En ze schrijft op: ik had het geluk in die nacht de sterke kracht van God te ontvangen door het kind dat in de kribbe onze menselijke zwakheid aannam. Sinds die gezegende nacht werd ik in geen enkel gevecht meer verslagen, maar ik ging voortaan van de ene overwinning naar de andere. Ik begin, om zo te zeggen, de tocht van een reus, course de géant. En het is Jezus die mij veranderd heeft, zozeer dat ik mezelf niet meer terugkende. Treze heeft zich helemaal ter beschikking gesteld van Jezus Christus, in liefde, in gebed en steeds meer ook in haar kleine weg, zoals dat heet, die hier begint. En die weg, die levensweg, die levensstijl, die spiritualiteit, die gaat een omwenteling teweeg brengen in het christelijke leven van heel veel mensen in Frankrijk, met name in de 20e eeuw. Maar ook daarbuiten, wanneer in 1898, dus een jaar na haar dood, haar geschriften over de wereld verspreid worden, worden die steeds meer gelezen. En theologen zullen in de 20e eeuw aan haar intuïtie zoveel nieuwe inzichten ontlenen over God, over genade, over heiligheid en vooral heiliging in het gewone leven als een nieuwe roeping voor elke christen. En daarom is het niet verwonderlijk dat ze in 1997, dus ruim 100 jaar later, dat ze ook kerklerares is geworden. Je hoeft geen hele bijzondere dingen te doen, maar het gewone en het sterke van het geloof moet je wel echt in beeld brengen, zodat het meer toegankelijk wordt voor heel veel meer mensen. En dat is zeker de achtergrond waarom Treze kerklerares werd. Haar bijzondere ervaring, het wonder van 1886 met Kerstmis, speelt daarbij een wezenlijke rol. Maar op die datum, beste duisteraars, is er nog meer gebeurd. Zo blijkt. Paul Claudel, zijn zus is Camille, een bekende beeldhoudster die een relatie heeft gehad met Auguste Rodin. Paul Claudel, afkomstig uit een katholieke familie, is student in Parijs en heeft zijn geloof overboord gezet, zoals hij het zelf genoteerd heeft. Niet meer van deze tijd. Hij noemt zichzelf atheïst. Uit nieuwsgierigheid is Paul Claudel naar de nachtmis gegaan in de kathedraal van Notre-Dame in Parijs, ook met Kerstmis in 1886. En zoals hij aangeeft, hij is eigenlijk naar de nachtmis gaan kijken, als een schitterend cultureel spektakel. En het had wel indruk gemaakt. En vandaar, in de late namiddag van eerste kerstdag, gaat hij terug naar de kathedraal om de vespers mee te maken. En hij hoort het Magnificat, de lofzang van Maria, zingen. En Claudel noteert achteraf: toen vond de gebeurtenis plaats die heel mijn leven nadien beheerst. In één ogenblik werd mijn hart geraakt en ik begon te geloven. Ik geloofde met zo'n grote kracht van aanhankelijkheid, zo'n stuwing van heel mijn wezen, zo'n machtige overtuiging, zo'n zekerheid die geen plaats meer kent voor welke twijfel dan ook, dat ik van toen af aan alle boeken, alle redeneringen, alle toevalligheden, die heb ik naast me neergelegd. Ik werd gelovig. En dat geloof is na dat moment nooit meer aan het wankelen gebracht. Ineens heb ik het verscheurende gevoel gehad van de onschuld, dat wil zeggen van het eeuwige kindschap van God. Een onuitsprekelijke openbaring. Later heeft hij opgeschreven: Treize is mijn zus, van Kerstmis 1886. Paul Claudel is altijd voor zijn geloof blijven uitkomen. Als diplomaat heeft hij in diverse hoofdsteden van de wereld gewerkt. Hij trouwt, hij wordt vader van 5 kinderen en hij is toonaangevend dichter, die ook vandaag in de Franse literatuur nog steeds met interesse gelezen wordt. Hij wordt ambassadeur van Frankrijk, in Japan, in Amerika, in België. Lid van de Académie Française, een Fransman van stand en van statuur, die in de belangstelling blijft. En eigenlijk gebeurt er nog meer. Want zoals gezegd, in datzelfde jaar en rond diezelfde tijd is ook Charles de Foucault, die zalig gesproken is in 2006, na heel veel omzwervingen in het leger en met vriendinnen en op initiatief van zijn nicht Marie de Bondy, in oktober 1886 op zoek gegaan naar een priester. Hij ontmoet die in Parijs, in de kerk van Sint-Augustinus. Hij ontmoet abbé Uvelin, die hem zegt: kniel neer, ontvang het sacrament van de biecht en ga de communie. En Foucault noteert: onmiddellijk geloofde ik dat er een God bestaat en dat ik niets anders meer kan doen dan leven voor hem. Mijn roeping, schrijft hij, dateert van datzelfde moment als mijn geloof. Welnu, deze Charles de Foucault, die aan het begin staat van een grote spirituele beweging in de katholieke kerk en die ook vandaag nog honderden aanhangers heeft, mensen die zijn levensstijl volgen, zusters en broeders en leken overal in de wereld. Deze Charles de Foucault, na verluid, is ook hij op 25 december 1886 aanwezig in Notre-Dame en is het zijn eerste christelijke kerstmis. Treize van Lisieux, Paul Claudel, Charles de Foucault, het zijn heel verschillende personen, persoonlijkheden ieder met hun eigen stijl. Maar allen hebben ze op hun manier een nieuwe impuls gegeven en een sterke inspiratie aan het katholicisme in de 20e eeuw.
1: Dank u, monsieur Schreuder. Dadelijk gaan we graag nog even verder met uw conferentie over Theresia van Lisieux. Maar tussendoor, zo, het is nu bijna 11:30 tijdens deze grote kerstactie, geef ik u graag nog even het telefoonnummer waarop u uw donatie kunt achterlaten, zeg maar 073 687 23 0. 0031 73 687 23 0. Maar niet alleen via de telefoon komen de donaties binnen, professor Van Kalster.
2: Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Er wordt gebeld aan de deur. Een kwartiertje geleden komt een dame, die geeft een enveloppe met een klein briefje bij en daar zit een enorm bedrag geld in. Enorm bedankt. Ook dat kan, als u in de buurt woont, kom even langs en ik kan daar natuurlijk altijd uw geld ook kwijt. Heel hartelijk dank voor alle donaties tot nu toe. Ik veronderstel dat we het gaan halen. Elk uur verdubbelt het bedrag, minstens. Dank u zeer.
1: En dan geef ik u ook even het adres van onze studio in 's-Hertogenbosch, in Den Bosch. Aan de Waalstraat nummer 2. Aan de Waalstraat nummer 2 in Den Bosch. Daar is onze studio. U kunt er ook altijd eventjes binnenlopen. Er is daar een drukte van belang op dit moment tijdens deze grote kerstactie van Radio Maria.

0: Het Volendams Operakoor met Stille Nacht. Ik heb gehoord dat er een deze dagen een zender is in het oosten van Nederland die, ik geloof, 3000 verschillende versies van dit nummer uitzendt, Stille Nacht. Een meneer die is tientallen jaren geleden begonnen met het verzamelen van Stille Nacht. Nou, ik denk ook inderdaad dat het wellicht het meest uitgevoerde kerstlied ter wereld is. Frans Jozef Gruber schreef dit overbekende nummer. Monsieur Schreuder, u wilt graag uw conferentie voortzetten over Theresia van Lisieux.
1: Beste luisteraars, ik heb haar in verband gebracht vanwege Kerstmis 1886 met de dichter en de diplomaat Paul Claudel, met de nieuwe orde stichter Charles de Foucault. We gaan een ogenblik terug nog naar Treize. Want wat betekent dat eigenlijk, dat je zo'n doorbraak, zo'n verandering meemaakt en juist met Kerstmis? Ik voel de behoefte mezelf te vergeten, schrijft Treize, om anderen een plezier te doen, en sindsdien was ik gelukkig. Het jaar daarop neemt Treize samen met haar vader deel aan een bedevaart naar Rome. Die was van het bisdom waar zij woonde, dus in Normandië in West-Frankrijk, en zoals gebruikelijk in die tijd bij zo'n bedevaart mocht ieder persoonlijk ook een ogenblik worden voorgesteld aan de paus. En Treize grijpt haar kans en vraagt aan de paus om met haar 14 jaar te mogen intreden in het klooster van de Karmelietessen in haar woonplaats. De Zwitserse garde is verstoord, zoiets hoort niet. De paus, die ook al wat ouder is,

0: geeft een ontwijkend antwoord, maar de wens van Thérèse wordt binnen een paar maanden gerealiseerd. Voortaan zal haar officiële naam zijn Thérèse van het kind Jezus en van het heilig aanschijn. En eigenlijk is die naam voortaan ook haar levensprogramma. Ze komt dus terecht in een klooster van Karmelitessen, eind 19e eeuw. In zo'n klooster gebeurt niets bijzonders. Dat wil zeggen vele uren van gebed, huishoudelijke werkzaamheden, leven in gemeenschap, met wat in die tijd tamelijk gangbaar is, een ascetische gestrengheid, en in deze dagen mogen we dat zeggen rond kerstmis, vooral heel veel kou, winterkou, want in zo'n klooster in die tijd is geen verwarming, tenzij in de recreatieruimte, en alle andere ruimtes zijn onverwarmd. Haar vader, tegen wie Thérèse erg opzag, raakt na enige tijd zijn verstand kwijt. Het heeft te maken met zijn leeftijd, misschien ook met zijn jeugdervaringen. In ieder geval, de man wordt opgenomen in een inrichting, opgesloten. En voor Thérèse betekent dat een soort schandegevoel. Moeder jong overleden en vader eigenlijk niet meer te volgen. Een zware schok voor een jonge vrouw die daardoor ook in haar eigen zekerheid wordt aangetast. In juni 1895 heeft Thérèse een sterke ervaring van Gods liefde, waaraan ze zich voortaan heel uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud wil wegschenken. Haar voornemen legt ze vast in een tekst. Opdracht aan Gods barmachtige liefde. En die tekst, die ze opschreef, draagt ze voortaan onder haar kleed mee op haar borst, om er iedere dag aan te herinneren, dat heb ik beloofd en dat wil ik ook doen. En haar zus Céline heeft ze ervan overtuigd dat het goed is om dat samen met haar te doen. Niet een klein beetje, maar volledig. God en mensen gelukkig maken. Ik wil een heilige zijn en geen halve, maar helemaal. Dat is de overtuiging van Thérèse en dat is haar grenzeloze liefde van God in de persoon van Jezus Christus die ze wil volgen en die ze intens nabij wil zijn. Ze is ervan overtuigd, echt kind worden betekent meer leven vanuit Gods vaderliefde. Maar vooral anderen wil je daarin laten delen. Dat heeft iets missionairs. Wat je echt gelooft en wat je gelukkig maakt, uitdragen naar anderen. Eigenlijk een beetje zoiets als Radio Maria ook doet. Wat doe ik, zegt Thérèse, bloemen plukken voor Jezus. Eigenlijk niets bijzonders. En toch, die gewone dingen, die doe ik voor hem en met hem. En dat maakt het hele leven anders. Bloemen plukken voor Jezus. Daarover schrijft ze gedichten. Het vuur van Jeanne d'Arc is tastbaar in een toneelstukje wat ze zelf geschreven heeft. Jeanne d'Arc is natuurlijk een landgenote van haar, eeuwen terug. En het enthousiasme en de overtuiging van Jeanne d'Arc kan ook deze jonge vrouw heel bijzonder raken. Aan missionarissen stuurt Thérèse brieven om hun missieijver heel direct te ondersteunen. Zij zit in een klooster en ze bidt en de missionarissen zijn uitgetrokken naar vreemde landen, veraf, en die preken en brengen het geloof. Thérèse is ervan overtuigd dat die twee dingen eigenlijk bij elkaar horen. Heel uitdrukkelijk. het werk in de naaikamer, het inkleuren van tekeningen, het schoonmaken van de gangen of het gladstrijken van de plooien van de mantels van de medezusters. Het gaat eigenlijk allemaal om hetzelfde, als Jezus maar meer gekend en bemind wordt. Heiliging in het alledaagse leven en binnen het bereik van ieder gewoon mens. Dat is wat Thérèse beleeft. Ze ziet het als een persoonlijke, maar ook als een kerkelijke zending voor iedere christen. En niet daarvoor hele bijzondere of vreemde dingen doen, maar dat allemaal gewoon op de plaats waar je staat. Zoals het Tweede Vaticaans Concilie in de loop van de vorige eeuw op heel andere wijze eigenlijk hetzelfde verwoord. Enkele maanden na de dood van Thérèse worden haar aantekeningen gebundeld, ik heb het net al genoemd, en gedrukt en uitgegeven onder de titel Geschiedenis van een ziel. En het blijkt dat in korte tijd, in enkele jaren, dat het een religieuze bestseller is. 2-3 jaar na haar dood schrijft een priester naar de Karmel van Lisieux: ik ben naar het graf van uw bevoorrechte medezuster gegaan. Ik heb een steentje meegenomen, ik heb een bloem op het graf geplukt en ik heb ook een stukje van het kruis wat erop ligt meegenomen. De faam van Thérèse, beste luisteraars, verspreidt zich razendsnel over de wereld. In 1923, ze stierf in 1897, in 1923 wordt ze zalig en in 1925 heilig verklaard. En 2 jaar daarna wordt ze naast Franciscus Xaverius uitgeroepen tot patrones, mede-patrones van de wereldmissiën. Daar blijkt heel uitdrukkelijk uit dat wat zij gezegd heeft en gedaan heeft van belang kan zijn voor christenen, voor mensen overal. In Lisieux is ter ere van haar een van de grootste basilieken van Europa gebouwd. En jaarlijks wordt de stad bezocht door tienduizenden pelgrims die naar het graf en uiteindelijk naar de persoon van Thérèse willen gaan. En, zoals ik u net al zei, sedert enkele maanden ook, die heel bijzonder aandacht hebben voor de ouders van Thérèse. Die zijn niet zalig verklaard omdat hun dochter zalig of heilig is, of omdat er zoveel kinderen in het klooster zijn gegaan, maar uiteindelijk blijken dat gewone, maar dat wil zeggen solide, intense christenen te zijn geweest. Niets bijzonders, maar het gewone wel uitdrukkelijk vanuit Jezus Christus, met een gedrevenheid vanuit de Heilige Geest. De notities van Thérèse en de laatste gesprekken in de laatste maanden voor haar dood met haar medezusters zijn opgetekend en ook haar brieven en haar gedichten zijn samengebracht in een prachtige dundruk editie in het Frans. En in het Nederlands zijn ook verschillende uitgaven daarvan de laatste jaren toegankelijk. Met name de provinciaal van de Vlaamse ongeschoeide Karmelieten, Pater Koen de Meester, heeft heel veel werk gedaan om ons te voorzien van een uitstekende, heel verantwoorde uitgave van de basiswerken van Thérèse van Lisieux. Het taalgebruik is een ander dan vandaag, maar taal is altijd tijdgebonden. En ook de beeldspraak is dat. Maar de werkelijkheidszin, wat erachter zit, hoe iemand naar het leven kijkt, wat het betekent om bang te zijn, of God te zoeken, of lief te hebben, en dat alles wordt niet verdoezeld, die elementen, die maken Therese tot een grote vrouw en vooral tot een grote gelovige, terwijl ze eigenlijk heel jong, heel eenvoudig, heel onopvallend was. Ze heeft laten zien dat een mens voor God staat en dat God, zo schrijft ze ergens, dat hij oog heeft voor onze ziel en dat je het leven pas echt ziet als je kijkt met de ogen van Jezus. Want Jezus, zo schrijft ze, die ziet de ogen van ons hart. Een Franse filosoof, Jean Guiton, heeft die ook een interviewboek gemaakt heeft met een van de vorige pausen, met paus Paulus VI. Die heeft over Therese ook een boekje geschreven met de mooie titel Het Genie van Therese van Lisieux. Eigenlijk een hele wonderlijke titel, want er gebeurt niets bijzonders. Maar wat er gebeurt, wat ze doet, wat ze beleeft, dat beleeft ze met kwaliteit vanuit God. Hij benadrukt onder meer haar zin voor het ware, voor het concrete, haar gerichtheid op hier en nu. En het feit ook dat Therese het theologische dilemma van Luther, werk, heiligheid of het naakte geloof, dat Therese dat overwonnen heeft door al haar kaarten voortaan te zetten op het echte vertrouwen. Vertrouwen in de werking van de Heilige Geest. En te aanvaarden met je hoofd en met je hart. God leidt mijn leven. Jezus Christus is mij nabij, is mijn vriend. En het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat ik leef vanuit genade. Op 19 oktober 1997, dus inmiddels 11 jaar achter ons, is Therese tot kerklerares uitgeroepen. Enkele maanden daarvoor had paus Johannes Paulus II tijdens de Wereldjongerendagen in Parijs, die toen in de zomer geweest zijn, dat al aangekondigd. En kerklerares, dat zijn in onze tijd binnen de kerk nog maar twee andere vrouwen. Dat is van de ene kant Teresia van Avila, de Spaanse mystica en de stichteres van de Karmel uit de 16e eeuw, en bovendien ook Katrina van Siena, Italiaanse vrouw uit de 14e eeuw. Zij zijn kerklerares geworden in 1970 en in 1997 is Therese als derde daarbij gekomen. Voor deze kerkelijke eretitel is naast een bestaan dat getekend wordt door trouw aan het geloof en door heiligheid van persoonlijk leven, vooral vereist dat men een nieuw, een enigszins oorspronkelijk licht kan laten schijnen op het ene, het ware en het allang bestaande geloof. Dus niets nieuws onder de zon en toch heel nieuw. Katholieke traditie, echt geloven in Christus, in het dagelijkse leven, zonder dat je per se theologie gestudeerd hebt of grote reizen hebt gemaakt of mensen bekeerd hebt en het geloof naar de andere kant van de wereld hebt gebracht. Gewoon thuis, met je hart, met Jezus Christus, vanuit de schrift, en overtuigd dat dat oude altijd nieuw is, als Jezus met je meedoet en als je dat hart vooral openstelt voor de Heer die met Kerstmis onder ons is komen wonen. Een geestelijke leer, dat is het wat Theresia brengt, die het gewone alledaagse leven inkleurt en die laat zien dat de menswording van God, Kerstmis, ook vandaag en in de toekomst, ons sterk maakt, ook ons maakt tot nieuwe mensen.
1: Mooie afsluiting van deze conferentie over het bijzondere leven van Theresia van Lisieux. En we hopen daar in de toekomst bij Radio Maria nog meer aandacht aan te besteden. Want deze heilige verdient het om steeds weer opnieuw bekeken en bestudeerd te worden. Dank u, monsieur Schreuder, voor deze prachtige lezing. We leren daaruit dat je, om heilig te worden, inderdaad niet iets heel groots hoeft te doen, maar dat je je hart eenvoudig moet openstellen voor Gods liefde, de Heilige Geest moet toelaten in je hart, de Heilige Geest je leven laten leiden en weten dat God van jou houdt, zoals jij bent.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Om steeds weer opnieuw bekeken en bestudeerd te worden. Dank u, monsieur Schreuder, voor deze prachtige lezing. We leren daaruit dat je, om heilig te worden, inderdaad niet iets heel groots hoeft te doen, maar dat je je hart eenvoudig moet openstellen voor Gods liefde, de Heilige Geest moet toelaten in je hart, de Heilige Geest je leven laten leiden en weten dat God van jou houdt, zoals jij bent.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Theresia van Lisieux, zij die maagd en kerklerares geworden is, en ook patroon van de missie. Een meisje dat uiteindelijk 25 jaar geworden is, heeft een dusdanige invloed uitgeoefend op onze kerk, dat haar invloed vandaag nog doorwerkt. Daarom is zij kerklerares geworden. Laten we vandaag op haar voorspraak bidden, dat we bij haar in de leer mogen gaan, om te weten wie God ook voor ons is en wat wij voor de kerk zijn. En laten we daartoe aan het begin van deze Eucharistieviering onze zonde belijden, ons bekeren tot God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, die uw koninkrijk verleent aan nederige en kleine, laat ons met vertrouwen de kleine weg gaan van de heilige Theresia, zodat ons uw eeuwige heerlijkheid geopenbaard wordt op haar voorspraak. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit het boek Job. In die dagen sprak Job aldus: Vrienden, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom mij vervolgen zoals God? Waarom mijn vege lijf niet met rust gelaten? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, met een ijzeren stift in de rotssteen gedreven, met lood gevuld tot blijvende getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn verdediger leeft. Op het laatst zal hij de arena binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien. Mijn met eigen ogen, ik sterf haast van verlangen. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 71 op bladzijde 25 van uw boekje met als refrein: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer. Tot u, Heer, neem ik mijn toevlucht, stel mij toch nimmer teleur. Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij, luister en kom mij te hulp. Wees mij een toevluchtoord, een veilige plaats, mijn rots en mijn burcht zijt gij altijd geweest. Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars, de vuist die mij wreed omklemt. Want gij, mijn God, gij zijt mijn verwachting, mijn hoop zijt gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. Vanaf de moederschoot steun ik op u. Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Op u heb ik altijd vertrouwd. Uw bijstand de hele dag, van jongs af heb ik het ondervonden. En nu nog prijs ik uw daden.
Halleluja. Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd wees de Heer 72 leerlingen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit, naar alle steden en plaatsen waarheen hij zelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Ga dan, maar zie, ik zend u als lammeren tussen de wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel, en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat, uw eerste woord zijn vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tot hen: het Rijk Gods is nabij. In elke stad waar ge binnengaat en niet ontvangen wordt, trek daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Woord van de Heer. Op 30 september 1897 stierf de heilige Theresia met 4 simpele woordjes: God, ik hou van u. En daarmee is eigenlijk ook het hele leven van Theresia samengevat. Als Theresia als 15-jarige bij de Karmelitessen in wil treden, mag dat niet. Ze is te jong. Als ze in Rome is, vraagt ze aan paus Leo XIII toestemming om toch binnen te gaan. En een jaar later krijgt ze die. Ze trekt zich terug en eigenlijk zou Theresia in de onbeduidendheid zijn ondergegaan. Waren het niet dat een jaar na haar overlijden haar boek verschijnt over haar leven, wat in die tijd ingeslaan heeft als een bom. Het wordt in vele talen vertaald en het vertelt op eenvoudige wijze het leven van een meisje dat met God omgaat, met alle moeilijkheden die dat met zich meebrengt. Het grote probleem waar Theresia mee zat is eigenlijk: welke plaats had zij in die kerk? En ze slaat daarvoor de Bijbel open en ze komt terecht bij Paulus, waar Paulus beschrijft dat de kerk een lichaam is, met handen, voeten, oren, neus, van alles. En als Theresia daarover nadenkt, herinnert ze en voelt ze eigenlijk bij al die plekken niets. Tot ze 1 hoofdstuk verder gaat en waar ze leest dat ze moet streven naar de hoogste gave, de liefde. En Theresia besluit dan
om die liefde te worden in de kerk. Een God die liefde is, en zij zal die liefde laten uitstralen door heel die kerk. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft met verschillende mensen gecorrespondeerd. En het is dan ook een beetje raar om een kloosterzuster patrones te maken voor de missie. Wat toch over gaat om uit te trekken en te verkondigen. Theresia heeft dat gedaan vanuit haar eigen cel. En zij heeft daardoor, is ze een zuster geworden voor alle mensen. En zijn alle mensen haar broeders en zusters geworden. Dat heeft ze zo ver doorgedreven, dat toen ze klein was, ze al het op zich had genomen om te bidden en te corresponderen met een ter dood veroordeelde. Ze wilde absoluut niet dat er ook maar één ziel verloren zou gaan. Dat kan niet zo zijn. Want, zo zei ze zelf, ik hou van God. Ik kan niet bang zijn voor God. Want God heeft zich zo klein gemaakt dat hij mens geworden is. Hoe kan ik dan bang van hem zijn? Hij is onze liefde. Die liefde die Theresia uitstraalde en dat vertrouwen mogen vandaag voor ons een voorbeeld zijn. Laten wij die liefde en dat vertrouwen ook in onze kerk laten zien en zo een nieuw elan geven aan die kerk. Amen. Broeders en zusters, bidden wij voor de bijzondere noden van het volk van God en voor heel de wereld. Dat de Heer van de oogst arbeiders zal sturen om te oogsten en dat zij hun werk in blijdschap kunnen verrichten en voltooien. Laat ons bidden. Dat God de regeringsleiders bijstaat en onder alle volkeren voorspoed en blijvende vrede laat heersen en vrijheid van godsdienst. Laat ons bidden. Dat er een einde komt aan oorlogen en strijd en de Heer de vrede naar de volkeren doet toestromen. Laat ons bidden. Dat wij ons steeds mogen verheugen in de vrede die door Gods Zoon op aarde is gebracht. Laat ons bidden. Dat God onze eigen persoonlijke noden mag verhoren. En dat onze overleden broeders en zusters nu mogen rusten in vrede. Laat ons bidden. Barmhartige God, Gij brengt vreugde in ons leven, omwille van de nabijheid van Uw Rijk en de wonderdaden die Gij hebt verricht. Wij danken U voor Uw goedheid en vragen U, zend ook ons uit om overal Uw vrede te brengen en laat ons leven in vreugde, omdat onze namen staan opgetekend in de hemel. Door Christus onze Heer.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. De Heer heeft haar met zorg omringd en onderwezen. En hij heeft haar bewaard als de appel van zijn oog. Als een adelaar breidde hij zijn vleugels uit. Heeft hij haar opgenomen en gedragen op zijn wieken. De Heer alleen is haar gids geweest. Broeders en zusters, we vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Therese.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, uit uw milde hand wij het brood ontvangen en u dragen wij op de vrucht van deze aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen en u dragen op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

genade in het leven van de heilige Theresia. Wij bidden u ootmoedig, laat de erediensten die uw dienaren vieren, u welgevallig zijn, zoals haar verdienstvol leven u aangenaam was, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toevertrouwd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoogen. Het Eucharistisch gebed vindt u op bladzijde 58. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de heilige geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, de gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan, laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen en met alle heiligen die er eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heer zij altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede toe. Lang God staat wegneemt de zonde der wereld. Lang God staat wegneemt de zonde der wereld.

0: Ik ga van Christus. Ik ga van Christus.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, mogen de heilige geheimen die wij hebben ontvangen, in ons de kracht van die liefde ontsteken, waarmee de heilige Theresia zich aan u heeft toegewijd en verlangde voor alle uw barmhartigheid te verkrijgen, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkkerk in Veldhoven, met celebrant kapelaan J. Beekman. Ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En zoals te verwachten op 1 oktober staan we hier in het programma Stil bij de Heilige Therese Martin Theresia van het Kind Jezus. Therese Martin wordt geboren op 2 januari 1873 te Alençon in Frankrijk. Ze is de jongste van 9 kinderen, van wie er al 4 jong sterven. En 5 van hen worden uiteindelijk religieuze. Als kind ervaart ze tijdens een periode van depressiviteit en tijdens haar eerste communie heel sterk de liefde van Christus. En om hem te dienen wil ze in eerste instantie missionaris in China worden. Nadat haar 3 zussen zijn ingetreden bij de Carmelitessen in Lisieux, verruilt ze haar missie-ideaal voor een contemplatief ideaal. Het leven van de heilige Theresia kenmerkt zich door grote eenvoud, maar ook door zeer opvallendheid. Nadat de eigen bisschop heeft geweigerd Theresia op zeer jonge leeftijd toe te laten tot het Carmelklooster, zegt ze, dan ga ik naar de paus. Paus Leo XIII is dat dan. En op bedevaart in Rome vraagt de jonge Therese hem tijdens een audiëntie toestemming om al op 15-jarige leeftijd in te treden in de Carmel van Lisieux. Het antwoord van de paus is iets wat ontwijkend en hij zegt zoiets als God het wil, zal het wel gebeuren. Blijkbaar is dat ook het geval, want op 9 april 1888 wordt zij toegelaten tot het klooster, dus nog voordat ze 16 jaar is geworden. Zuster Theresia van het Kind Jezus van het Heilige Aangezicht, zoals zij als non, als zuster genoemd wordt, streeft er bewust naar om heilig te worden. En naar haar vader schrijft ze ook: ik zal je verheerlijken door een grote heilige te worden. Haar vurige liefde tot Jezus leidt echter aanvankelijk tot verdriet, omdat ze zich niet heilig genoeg acht Jezus op waardige wijze te volgen. Ze kijkt enorm op tegen de grootse heiligheid van bijvoorbeeld Therese van Avila en Johannes van het Kruis en voelt zich in vergelijking met die grootheden zwak en onbeduidend. Als ze ontdekt dat geloof geen verdienste is, maar genade, vindt ze haar kleine weg, waar ze ook meer en meer bekend mee is geworden. Dat is een weg naar heiligheid die voor een ieder open ligt. De realiteit van de eigen zwakheid aanvaarden en zichzelf als instrument aan God aanbieden. Nederigheid wordt Theresia's levensopdracht, ook in het streven naar volmaaktheid. Ze wil in volstrekte anonimiteit leven en vindt het daarom moeilijk te gehoorzamen aan de opdracht van haar zus Pauline. In het klooster heet zij Moeder Agnes van Jezus, om een autobiografie te schrijven. Theresia's godsvertrouwen wordt zwaar op de proef gesteld als bij haar uiteindelijk tuberculose wordt vastgesteld. Haar lijdensweg getuigt van een diepe verbondenheid met Christus. En op haar sterfbed komt ze in de donkere nacht van het geloof terecht, waardoor ze leidt aan twijfel en neerslachtigheid. Ze sterft in de geur van heiligheid op 30 september 1897. Kort na haar dood verspreidt zich het gerucht dat de heilige Carmelites gestorven is. Het aantal gelovigen dat haar aanroept begint drastisch te stijgen. Berichten over gebedsverhoringen stromen binnen bij de bisschop van Lisieux. En dat resulteert uiteindelijk in haar heiligverklaring in 1925. Omdat zij een nieuwe spiritualiteit, met haar kleine weg dus, een nieuwe spiritualiteit in de katholieke traditie had geïntroduceerd, bevordert paus Johannes Paulus II haar in 1997 tijdens de Wereldjongerendagen in Parijs tot kerklerares. Theresia is patrones van de missionarissen, beschermheilige van ook Frankrijk, van Lisieux en van de missie dus, en van de missiewerkers. Ook van de bloemisten, van de Carmelitessen en de vliegeniers. Ze wordt vaak afgebeeld als Carmelites in een bruin habijt, witte mantel en zwarte sluier. En dan zijn de attributen die zij draagt een kruisbeeld en rozen gedragen in haar hand. Wat zij zelf had beloofd, dat bij haar sterven het uit de hemel rozen zou regenen, dat is volgens getuigen ook gebeurd. Haar liturgische gedachtenis is dus op 1 oktober. Theresia's ouders Louis en Marie-Azélie Martin, die zijn op 19 oktober 2008 zalig verklaard. En paus Franciscus verklaarde hen heilig op 18 oktober 2015. En dat was de eerste keer dat een echtpaar in één viering werd heilig verklaard. Theresia wordt dus de kleine Theresia genoemd, ter onderscheiding van de grote Theresa, Theresa van Avila. Er zijn allerlei gebeden natuurlijk bekend, liederen, maar ook een klein rijmpje in 1946 gepubliceerd door Gabriel Smit en Piet Worm in een boekje voor kinderen, dat dus over heiligen gaat. Roosjes uit de hemeltuin heet het. En het gedichtje dat daarbij hoort is: Theresia, Gods kleine bruid, ze was een zuster tot besluit. Ken ik in heel de hemelrij geen roos zo fris en zoet als gij. Laat mij in vrome vreugde groeien, tot ik als gij voor God mag bloeien. Heilige Theresia van Lisieux, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Inleiding. Wessel, jij bent al je hele leven een beetje katholiek.
3: Klopt.
2: Maar
3: min of meer.
2: Iets minder toen je klein was en later iets meer.
3: Ja, dus ik ben altijd gelovig opgevoed. Ik ben altijd naar de kerk geweest. Ik heb zelfs een tijdje gewoond in de pastorie van de kathedraal. We kregen van de pastoor toen een appartement, toen ons huis werd verbouwd. Dus ik heb zeg maar als het ware letterlijk met een loopfietsje door de kathedraal gelopen. Nog.
4: Ik zou kunnen, ja, bijna kunnen zeggen dat je in de kerk geboren bent.
3: Ik ben letterlijk in de kerk geboren, dus ik laat de deur altijd open. En als de juf er iets van zei, weet je wel. Als ik van... Ja, maar ik ben ook in de kerk geboren.
2: De basiliek van Haarlem dan echt, bedoel je?
3: Ja, de kathedrale basiliek in Bavel.
2: Ah, ja.
3: En, dus ik ben altijd heel erg betrokken geweest. Ook, nou, mijn ouders in ieder geval zijn heel erg betrokken geweest bij de kerk. En ik kwam daar ook vaak. Maar we gingen niet elke zondag. En gebedsleven had ik ook niet echt. Ik werd ook niet heel erg gestimuleerd. Het was best wel vrij. Dus toen in de coronatijd, toen ik wat ouder was, toen heb ik een beetje zelf de beslissing gemaakt om meer mezelf te verdiepen in het geloof. En toen ben ik als het ware herbekeerd.
2: Ik denk dat dat wel een heel mooi moment was voor veel mensen. Om in de coronatijd, als je toch binnen zit, even, dan kom je een beetje tot inkeer.
3: Je hoort het vaak.
2: Ja. Was dat ook zo bij jou, Elia?
4: Nee, niet per se. Ik ben ook katholiek, tenminste vanaf mijn van kinds af aan al katholiek en zo opgevoed. En zo is het gewoon gebleven eigenlijk.
2: Jij hebt nooit een moment
4: ik
2: van...
4: Ik heb wel een moment gehad dat ik natuurlijk meer bewust ben van het geloof. En dat het minder een gewoonte wordt, maar dat je meer over gaat nadenken.
2: Mm-hmm.
4: Dat was nog wel voor de coronatijd. Dus ik heb niet per se die corona herbekering meegemaakt.
2: Nee, oké. Okay. Maar jij had dus altijd ook... Want ik denk waar veel mensen dan in vallen... is dat als ze inderdaad die stap overmaken van een soort gewoontegeloof... naar een beetje een... weet je wel, dat ze het zelf ook... dat intellectuele begrip misschien hebben... voor mensen die dat nodig hebben... dat dan ouders niet echt die antwoorden paraat hadden. Maar
4: mij wel. Ik kon dat altijd wel goed... ik kon er met die vragen wel goed terecht bij mijn ouders altijd.
2: Mm-hmm.
4: En we hebben ook familieleden en familievrienden die priesters zijn. Dus daarin was ik ook gezegend, om het zo te zeggen.
2: Zeker. Jouw hele familie ook zelf, met jouw broertjes en zusjes, toch? Die kiezen ook allemaal voor een...
3: Een grote oase.
2: Zeker. Ja, ja.
3: In de wasteland.
2: God had gewoon gezegd van, nou, dit is een goeie waar we uit kunnen plukken. Dit, ja, maar een rijpe appelboom.
3: Dit is

0: kunnen plukken. De, ja, zeg maar, ja, ja, ja. Een rijpe appelboom.
1: Dit is de wijngaard des
2: heren. We pakken er drie.
3: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik hoop dat dat ook voor de rest van ons leven zal gelden. En dat jullie even sterk zullen zijn als nu voor de rest van jullie leven, hoop ik.
0: Mm-hmm. Nou, daar bidden we voor. Nou, we hebben hier te gast Nino.
4: Hallo.
0: Jij bent een beetje mijn Wikipedia, laten we maar zeggen, in het geloof. Met,
4: nou, dankjewel.
0: Voor mijn gevoel weet jij echt alles.
4: Alsjeblieft.
0: Nou. Maar hoe is dat gekomen?
4: Nou ja, dus ik kom in principe net als Elia ook uit een nest. Maar de cultuurvariant. Dus bij mij was er wel een duidelijk godsbesef aanwezig. Maar ook met het idee van, hey, ik ben katholiek. Dus ik had Oriëntaalse vrienden, twee Egyptische vrienden. Dus die waren dan koptisch-orthodox. En de rest was protestants en ik was dan katholiek. En uiteindelijk kwam op mijn 15e, 16e wel echt het moment van, ja, ik ben katholiek en dan moet je het ook gewoon uiten. Dus toen heb ik mijn eerste mail naar Jim Schilder geschreven. Dat was de priester in de nu co-kathedrale basiliek in Haarlem. Sorry, in Amsterdam.
0: In Amsterdam.
4: Ja, ik moet er even aan wennen dat we er nu twee hebben.
0: Zeker.
1: Dus daarom vroeg je net ook aan mij welke kathedraal.
4: Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar ook maar voor de mensen die thuis zitten, die weten natuurlijk ook niet welke kathedraal jij bedoelt. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg in ons eigen bisdom gegrondvest.
1: Dat is waar.
4: Ja. Dus ja, ik heb hem toen een mail geschreven en ik vond misdienen echt goud om dat te zien. Omdat ik toen ook de leeftijd had waarin dat heel toepasselijk is, 15, 16 jaar. En ja, toen mailde ik hem en ik kon binnen 2 weken op gesprek komen. En binnen 1,5 jaar, op mijn 18e, ging ik naar het grootseminarie toe in het gebouw waar wij nu dit opnemen.
1: Dus even voor de duidelijkheid voor de luisteraar, je bent jarenlang priester in opleiding geweest.
4: Nou, dus ik ging voor het diaconaat, want ik wou nooit priester worden. Okay. Maar vanwege mijn leeftijd, op mijn 18e...
1: Diaken in opleiding.
4: Ja, mocht ik naar het seminarie toe. En dat was dan toepasselijker. Ook van dat, ja, op de Tilteweg, de leeftijdsverschil was wel heel hoog.
1: Ik en daar zat je in dezelfde klasse als de mensen die wel een priesterroeping hadden?
4: Ja. Ja.
1: Hoe lang heb je die lessen gevolgd?
4: 2 jaar. Ik heb hier 2 jaar gezeten. Ja, dus
1: filosofie?
4: Ja.
1: Theologie?
4: Ja, dus ik heb de basisfilosofie gevolgd. Niet allemaal, want ik werkte ook nog.
1: Kerkgeschiedenis?
4: Ja, ook. Ja. Dus ik heb 2 volle jaren hier gezeten. En de maandag en dinsdag werkte ik gewoon in Amsterdam. En dan kwam ik op dinsdagavond hierheen. En was ik er tot vrijdag. En daarna ging ik toen door tot aan dit jaar op de Tiltenberg.
0: Zo. Ja, dan blijf ik over. Maar ik ben dan de enige echte bekeerling aan tafel, wil ik zeggen. Dat ik was van de verkeerde kant. Ik was echt van, dat is allemaal, weet je wel, sprookjes, fabels en zo. En toen een beetje inderdaad tijdens corona, wil ik zeggen. Misschien net ervoor. Toen dacht ik van, misschien zat er iets achter. Ik weet niet meer precies, een beetje YouTube-filmpjes kijken of zo en... dat begon heel, heel geleidelijk en toen had ik een priester gemaild. Dat was nog vader Johannes, die zit nu niet meer in Haarlem, maar voorheen wel. En die was ook precies een beetje het soort type die ik toen moest treffen met, weet je wel, die kwam van de TU Delft. En die had echt wel een bovenkamer waar iets in zat, wat dus totaal niet de indruk was die ik had met mensen die geloofden. En daar kon hij me zeg maar dingen vertellen en zo, waar ik nog nooit over na had gedacht en... Toen kreeg het toen werd het ineens een put waar je voor het eerst in keek, weet je, met, oh, hij is echt diep, weet je wel. Het is niet...
4: Het is waar wat ze zeggen.
0: Het is waar wat ze zeggen. Ja, dat kwam nog iets later, weet je wel. Toen heb ik ook wel geprobeerd alfacursussen te doen en zo. En traject bij priester met dus echt sacramenten ontvangen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus nu zit ik hier met mensen zoals jij om van te leren en vrienden die me ook een beetje kunnen bijsporen in het nieuwe levenspad wat je dan inslaat. Maar we zijn hier nu samen, want jij weet heel veel, Nino, en we willen jou een beetje ondervragen.
4: Ja, dat mag.
0: Natuurlijk. En we leven natuurlijk ook nu vandaag is het nou de geboortedag ook van Johannes Paulus II vandaag?
4: Ja, het is als goed is nu zijn verjaardag. Ja, dat hoorde
0: we tijdens de missie.
4: Ja, ja, precies. Ja, ja.
0: Dat was dan vandaag zijn 105e verjaardag, als ik me nog goed herinner.
4: Oeh, dat weet ik niet.
0: Ja, dan heb je niet goed opgelet.
4: Nee, dat heb ik niet goed opgelet. Sorry, pastoor Hendricks. Ja.
1: Voor de duidelijkheid, dag van opname. Niet noodzakelijkerwijs de dag van uitzending.
0: Precies. Maar en dus ook de inauguratie van de paus, terwijl we dit opnemen.
3: Juist, ja, dat was vanochtend.
1: Er is heel veel gaande nu,
4: ja.
1: Dat kunnen we wel zeggen.
4: Ja, we leven in een mooie tijd van de kerk.
1: Ja, dus daarom willen we ook gelijk beginnen even met de actualiteit. Want we leven natuurlijk hier en nu. We willen even weten wat er speelt. Elia, wat heb je allemaal gevonden?
3: Nou ja, alvorens

0: verder te gaan over de paus, heb ik een aantal actualiteiten terzijde. En ik wil graag vermelden dat in Fatima een groot aantal gelovigen bijeenkwam om het feest van onze lieve vrouw Fatima te vieren. Dat was, even kijken, de 13e van mei. 270.000 pelgrims, allemaal daar aan het bidden samen met fakkelvuur. En ook voor onze nieuwe paus natuurlijk, dus dat was mooi om te zien. Verder in Frankrijk wat minder vrolijk nieuws. Antichristelijk geweld neemt toe, is geconstateerd. En kerken worden met toenemende regelmaat ontheiligd en gevandaliseerd. En priesters en kerkgangers bedreigd. Een kenmerkend incident vond plaats in Avignon, waar een groep jongeren onder de leus Allah Akbar de kerk van Notre-Dame de Bon Rapport binnenviel en de priester lastig viel. En hem kenbaar maakte dat ze de kerk in brand zouden willen steken. Is tot zover nog niet gebeurd, gelukkig.
1: Hierover gesproken, hè? Christian, in de Agneskerk hebben ze kerkwachten, toch?
2: Ik kom daar al een tijdje niet meer, maar als dat nog steeds zo is...
1: Dan hadden ze destijds.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel nodig.
1: Ja, ik wou net zeggen, in hoeverre is dat een LARP? En in hoeverre is dat echt nodig?
2: Nou, waar ik altijd bij stilsta, misschien herkennen jullie dit ook. Maar als ik gewoon, weet je wel, tijdens de mis in de kerkbank zit, dan... Dan krijg ik soms van die dagdromen dat stel, er komt nou een guy en die zoekt daar kattenkwaad te vinden of uit te spoken. Dan denk ik echt meteen van, yo, ik sprint echt naar voren, man. Ik tackle die guy, weet je wel. En ik denk misschien als veel mensen gewoon een beetje een draaiend hoofd hebben met wat er gebeurt om zich heen en zo, dan denk ik niet echt dat het nodig is.
3: Nou, had jij dat door van vandaag in de mis?
2: Ja, ik wilde net zeggen, er kwam vandaag, maar weet je dat...
1: Wat?
2: Nou, er was vandaag gewoon een man en weet je wel, die had zijn handen in zijn zakken.
3: Enorme joint
2: en die kwam gewoon even de kerk binnen wandelen, even naar voren lopen en toen weer naar buiten, volgens mij.
3: Maar jouw gedachtes, die zijn wel correct, want alle... Kijk, wij zitten in een parochie met heel veel jonge mensen.
1: Maar er was verder niks aan de hand, of
2: zo? Nee, niks aan de hand. Maar ik duurde hem, ik keek hem aan, hoor. Ik keek hem aan met Clint Eastwood, weet je wel.
3: Maar dat is het mooiste. Alle jonge mannen in de kerk, die hebben daar meteen een lock-on op. Van, oké, er moet maar dit gebeuren. En nou, ik ga geen namen noemen, maar je weet wel wie er allemaal waren vandaag... om dan in ene een sprintje te trekken.
2: Die kunnen een knuffel met de liefde van Christus krijgen.
3: Een beetje Arius die een knuffel kreeg van Nicolaas.
1: Nee, precies. Goed, ga verder van, hebben we kerkwachten nodig? Je zegt eigenlijk niet.
2: Nou, niet in officiële vorm. Tenminste, misschien wel in sommige van die kwetsbare parochies. Hè? Want dat heb je ook. Van, wij zijn dan wel jonge, vitale gasten. Maar als het echt alleen maar oudjes zijn is in de stad of zo, dan...
3: Ja, niet alles is centrum Amsterdam. Nee. Dat ook.
2: Ja. In ander nieuws.
0: Verder hebben we over de paus ook nog andere... nieuwigheden met betrekking tot de inauguratie. Maxima, onze koningin, was aanwezig. En onze premier, Dick Schoof. Donald Trump kwam zelf niet, hoewel hij wel bij de begrafenis van Franciscus was. Maar zijn vice-president Vance was er. En de staatssecretaris van de VS, Marco Rubio.
2: Jouw moeder was er zelf ook bij.
0: Mijn moeder was er ook.
2: Ja, en, die is natuurlijk ook natuurlijk, gast daar.
1: Die mag niet ontbreken op de lijst.
0: Die was best wel ook op een goede plek, best wel vooraan staat. Ja? Heeft ze kunnen bemachtigen, ik weet niet hoe. Waarschijnlijk met behulp van de Blauwe Zusters, waar ze mee op reis was. Die zijn er altijd heel vroeg bij weer.
3: Ja, natuurlijk.
1: Ik zag ook heel veel Blauwe Zusters op de livestream van de BBC, van dat pauze.
0: Ja, je ziet ook op een gegeven moment een eilandje in de menigte, zo'n blauw eilandje van. Dan zie je gewoon... Nou, dat
1: wel
0: zijn
1: mooi,
0: de zusters.
1: Het is wel mooi, ze zijn overal vertegenwoordigd.
0: En het wapen en de naamkeuze van de paus... die zijn ook uitvoerig in het nieuws aan bod gekomen. En dat vertelt ons ook iets over wat we kunnen verwachten van deze paus. Dus je ziet daar het schild. En dan heb je aan de ene kant een blauwe achtergrond... met in het midden een witte lelie. En dat is eigenlijk een teken van devotie... aan Maria en een teken van kuisheid en zuiverheid. Wat ook naar voren kwam in zijn eerste toespraak. Hij begon het eerste gebed wat hij als paus uitsprak naar het volk was een wees gegroet. En aan de andere kant van het schild in zijn wapen zie je een witte achtergrond met een hart dat door een pijl doorboord wordt. En een boek daaronder. En dat zijn tekenen van die geassocieerd worden met Sint-Augustinus. Onze paus was voorheen een Augustijner.
1: Ja, hij gedraagt zich wel echt als een kind van Augustinus. Ja, en hoe hij hem aanhaalt de hele tijd, hoe hij over hem spreekt.
3: Het is echt prachtig om dat ook terug te zien. Want hij haalde ook de quote aan... Christen ben ik met u en bisschop ben ik voor u. En dat zei Augustinus ook. En dat is, dat is echt, nou, exact wat je zo ook zegt. Wauw, dat heeft een hele diepe dimensie. Hoe hij ook in het geloof staat met ons. Hmm. Niet per se voor ons, maar ook met ons. Dus in principe zou hij ook tussen de mensen staan op dat moment. En dat maakt het heel mooi natuurlijk met hem.
0: Ja, zeker. Ik kwam ook heel erg naar voren in zijn homilie vandaag tijdens zijn inauguratiemis. Dat hij zich voordeed als broeder aan ons.
1: Ook zijn kledingkeuze bijvoorbeeld. Dat hij gewoon besloot om de formele pauselijke kleding te dragen.
0: Ja, ja.
1: Kun je opvatten als een teken van nederigheid. Want hij beseft gewoon van wat ik nu doe is iets hoger dan ikzelf.
0: Klopt.
1: Van ik ben onderdeel van een grote traditie. Ik trek de kleding aan van die al mijn voorgangers hebben aangetrokken. Het gaat nu niet om mij, het gaat om het ambt.
0: Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat veel mensen nu zeggen...
1: En zijn naam natuurlijk.
0: Zijn naam.
1: En hij is de 14e.
0: Dat staat in continuïteit met ook inderdaad Leo de 13e. Wat zelf ook de verklaring van de paus was, waarmee hij zijn naamkeuze verantwoordde.
1: Ja, dus dat hij een naam kiest die zo vaak gebruikt is, waardoor hij amper te herkennen is in het grote plaatje van de geschiedenis.
3: Het is natuurlijk een school, hè, waar je aan committeert. Dat is,
1: maar het is ook dus nederigheid of zo, van hij trekt zich terug.
3: Ja.
1: Hij hoeft niet per se als uniek gezien te worden.
2: Ja, eigenlijk wat je dan vaak hebt als je bijvoorbeeld in klas zit en je bent er zitten twee wessels. Ben je wessel 1 of ben je wessel 2?
1: Ja.
2: Dan is het heel veel nederiger om wessel 2 te zijn. Want
1: maar hebben wij dit allemaal, jij misschien wel, maar ik heb nooit met een andere naamgenoot in de klas gezeten.
2: Hoezo denk je ik wel?
1: Christian is best wel een gebruikelijke naam.
3: Ja, sorry man, dat is echt zo.
2: Nou, met dubbel A misschien.
1: Volgens mij zijn er niet meerdere Elia's in de klas geweest, meerdere Nino's, kan ik me ook niet
2: vinden. Nee, oké, Elia geef ik je, maar
0: ik, heb nooit een
2: maar
0: andere
2: ik vind
0: Elia
2: Wessel vind ik veel voorkomender dan Christian.
1: Nou,
2: ik ken zelf al iets van drie Wessels.
0: Ik heb Wessel 1 nee, andere keer Wessel, man.
2: Nee? Sorry, ja. Nou, oké, weet je, het is, ik neem dit van jullie aan, want jullie zijn het allemaal met elkaar eens.
1: Het een beetje nederigheid.
2: Dat is weer nederigheid.
3: Waarom denk je ook dat we allemaal verbastingen voor jouw naam hebben? Chris? Christian, dus omdat we zoveel Chrissen kennen.
2: Dat is waar, maar tel je bijvoorbeeld Chris, die we ook kennen, en Christian, zie je dat als dezelfde naam?
3: Nou, dus we hebben één OG en dat ben jij, en hij kwam later.
2: Ach, en, maar alleen omdat ik later kwam, of, nee, maar, of nee, omdat ik eerder
3: Chris,
2: kwam.
3: Chris, jij bent er echt bovenuit.
1: Nou, jij bent dus duidelijk de meest...
2: Heel lief,
1: jij bent de meest nederige guy hier.
3: Ja.
1: Want je accepteert gewoon dat je een heel basic naam hebt.
2: Nou, oké. Okay.
1: En... Je lijkt het meest op de paus.
0: Maar tegelijkertijd zit ook de hoogste naam erin. Hè? Dus Christus zit erin. Ja.
2: Zeker, diender van Christus.
0: Dat,
2: toen ik dus nog in mijn atheïsme zat, toen was ik daar altijd zo van, ach, maar dat ben ik helemaal niet.
0: Ja, je hebt ook sommige heidenen die een bewuste zo
2: gedachte.
0: Heten.
2: Dat was echt een bewuste gedachte. Ik was zo van, ja, je kunt je eigen naam niet haten, maar ik vond de betekenis ervan wel echt heel jammer. Maar toch had Christus andere plannen voor me. Die dacht, jij wordt er gewoon eentje. Of je het wil of niet, het zit in je naam.
0: Ja.
2: Maar,
0: nou, een laatste actualiteit nog voordat we verder gaan... is dat er een jubileum was op 14 mei van de Oosterse kerken. En paus Leo de 14e die ontving toen een grote hoeveelheid Oosterse bisschoppen van de Oosterse kerken. En gelovigen van vele regionen in de wereld. En het was mooi wat de paus ook toen zei over deze kerken en deze ritussen. Dat hij een grote waardering toonde voor hun tradities. En dat hij het lijkt alsof hij daar meer aandacht aan wil schenken in zijn pontificaat. Wat ook naar voren kwam tijdens de inaugurale mis. Waar werd er ook een Oosters lied in geluid.
2: Was dat niet ook iets dat Leo de 13e een beetje onderscheidde? Met zijn samenwerking met de Oosterse kerken?
3: Nou, dus waar Leo de 13e vooral nadruk op heeft gelegd... dus als er priesters in een missie zaten... Nou, bijvoorbeeld naar Afrika, het Midden-Oosten... of Oriëntaalse gebieden zoals Ethiopië en Eritrea... dat wij niet de priesters zouden forceren te lataniseren. Dus dat ze hun eigen apostolische gebruiken... die zij door een apostel of een andere herder jaren terug hebben gekregen... behouden en ook voortzetten. Dus de paus heeft zich ook nadrukkelijk uitgesproken... dat hen die vluchten naar het Westen... ja, het is jammer. dat ze dat moeten doen. Want dat is natuurlijk onder geweld, vervolging, oorlog of wat dan ook. Hmm. Maar er gaan twee dingen eraan verloren. Dat is de identiteit van hun land. Het feit dat uiteindelijk dus daar een apostolisch christendom, denk aan de Maronieten in Libanon, denk aan de Chaldeërs in Irak en Syrië. En Syrië heeft trouwens 4 apostolische kerken in bezit. Dat dat daar verloren gaat raken. En dat als ze hierheen komen, verwestersen ze. Ik heb heel veel Koptische vrienden. En je ziet gewoon dat over de generaties dat heel erg in verval raakt. Westerse gebruiken worden aangenomen, verslapping. En bekijk het ook zo, hè? Ook heel praktisch namelijk. Want wij verkopen wel eens kerken aan orthodoxe gemeenschappen. Of lenen ze uit. Als ze worden verkocht en ze hebben het geld, dan verbouwen ze de kerk ook naar hun gebruiken toe. En dan werkt het ook. Want dan ontplooi je. En als je het huurt, dan moet je aanpassen naar hoe die kerk ook al is in de structuur. En als je een duidelijk verschil ziet tussen een Oosterse kerk en een Westerse kerk, dus nadrukkelijk een katholieke kerk, die zijn niet op elkaar afgestemd. Oosterse liturgieën zijn in hun gebruiken veel breder dan wij hebben. Wij hebben bijvoorbeeld 1 richting en bij de Byzantijnen is het veel meer gebruik ook tussen het volk, in het volk, veel meer diakens, veel meer wierook, veel meer externe gebruiken waar de kerk niet op is aangepast. En waar de paus nadrukkelijk op aangeeft van, hey, zo moet je het doen. En dat doen ligt hem in behoud je tradities, je apostolische tradities.
1: Dus als ik het goed begrijp, die Oosterse manier van doen, van de misvieren, van de liturgie in praktijk brengen, dat is echt een rijkdom voor de kerk.
3: Het is een buitengewoon rijkdom.
1: Ja. Dat wilde hij graag onderstrepen.
3: Ja. En dan om terug te komen op wat Leo XIII dus zei, nadrukkelijk, is dat als er een priester is die dus naar missiegebied gaat, waarom apostolische kerk is, dat je hem niet aandringt om een Latijnisering te ondergaan of Latijns gebruiken over te nemen. Sterker nog, Leo XIII was van mening erover. Doe je dat wel, dan trek ik je uit je ambt.
1: Kunnen we even heel kort samenvatten wat nou het verschil tussen Oosters-Orthodoxen en Oosters-Katholieken?
3: Nou, dus als we het hebben over Oosters-Katholieken, dat zijn uit mijn hoofd 21 of 23, dat ligt eraan welke lijst je bekijkt, aan sujuris, dus in communio, particuliere katholieke kerken. Dus met hun eigen gebruiken, met hun eigen tradities, met hun eigen theologie ook. Want Christus heeft zijn apostelen uitgestuurd, hè? En hij heeft niet een missaal meegegeven en de Bijbel meegegeven. Nee, hij heeft een kerk gesticht. En wij zijn typerend van de school Petrus en Paulus. Zoals we bij de Grieken zouden zeggen, de apostel Andreas bijvoorbeeld. En de Kopten in Egypte zou zeggen, wij zijn de Marcus christenen.
2: Dus begrijp ik het goed dat ze gewoon eigenlijk mogen verschillen in bijvoorbeeld welk missaal ze hanteren.
3: Exact, ze hebben hun eigen missaal, sterker nog.
1: Ah. Maar dus even de kern is dat Oosters-Orthodoxen zijn niet in gemeenschap
3: dat
1: met
3: klopt.
1: Rome.
3: Ja, die behoren, in 1054 hadden we het grote schisma. Dat is, zeg ik, in aanhalingstekens, want we doen even alsof altijd het gehele Midden-Oosten en de Oost-Mediterrane orthodox werd. Dat is niet zo. De kerk van Antiochië, dat is toevallig dit jaar uit mijn hoofd 350 of 325 jaar geleden dat zij de communio met Rome hebben verbroken. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat is wel zo. En het was vooral Constantinopel. Maar het grote schisma was een aanleiding van iets wat al jaren, honderden jaren aan de gang was. Dat is niet zomaar van vandaag op morgen gebeurd. Er waren al grote verschillen, zowel theologisch als in miscommunicatie. Maar de autocefiele kerken van de Oosters-Orthodoxe Kerk, dan hebben we dus over de Grieks-Orthodoxe Kerk, Oekraïns-Orthodoxe Kerk, Russisch. En dat zijn vooral nationaal georiënteerde kerken. Die ook evengoed elkaar op nationale grensbasis elkaar heel makkelijk auto-excommuniceren.
1: En die zien zichzelf gewoon niet als onderdeel van dezelfde structuur als wij.
3: Ja.
1: Maar de Oosters-Katholieken wel.
3: De Oosters-Katholieken zeker. Dus het gaat vooral om de 3 punten. Het filioque, de visie van de paus, dus zijn primaatschap. En dan vooral voor de Griekse christenen, uit mijn hoofd de 4e kruistocht, waarin wij Latijnen Constantinopel over...
1: Want wat is belangrijk
0: heel
1: voor...
0: Heel veel misinformatie daarover.
3: Ja, over.
1: Belangrijk voor om onderdeel te zijn van dezelfde gemeenschap is natuurlijk dat je hetzelfde gezag accepteert.
3: Tuurlijk,
1: dus het begon wel heel erg bij het gezag van de paus.
3: Ja, dus het mooiste is ook dat de grote metropoliet, hij noemt zichzelf metropoliet en niet patriarch van Oekraïne, van de Oekraïnse katholieke kerk, die heeft ook niet, als het goed is, de titel patriarch, omdat dat heel erg kan tegenwerken in de relatie met de kerk van Rusland. Maar wat hij ook duidelijk een keer in zijn preek heeft gezegd, en dat vond ik heel mooi, wij zijn orthodox in theologie, wij zijn orthodox in liturgie, maar wij zijn de kerk van het eerste millennium en dat is in communio met Rome. En dat is ook hoe het hoort. En het grappige daaraan ook is, dat is ook heel vaak in dialoog en ook discussies met de kopten gezegd, Marcus volgde Petrus. Petrus volgde niet Marcus. En dat zeggen we vooral op het punt dat zij ook beweren hun eigen paus te hebben. Hmm. Er is maar één paus. Dat is Leo de XIV. Daarmee basta.
1: Ja. Dus als ik het goed begrijp, de Oost-Katholieke kerken hebben een eigen manier van doen, maar zijn wel in gemeenschap met Rome.
3: Ja.
1: Oost-Orthodoxe kerken niet.
3: Ja.
1: Tegen de Oosters-Katholieke kerken zoekt de paus nu toenadering door te zeggen van, wees gerust, jullie moeten je eigen gebruiken kunnen behouden.
3: Ja.
1: En richting de Oosters-Orthodoxe kerk zijn er nog wel een paar grote kloven te overbruggen.
3: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat ze heel erg regionaal gericht zijn, politiek gericht.
3: Ja.
1: Ook wel theologische verschillen hebben. En dat is nog echt een lange termijn project.
3: Nou, dus het mooiste was aan ecumenische patriarch Bartholomeus. Die heeft ook duidelijk gezegd in zijn video aan paus Leo de XIV na zijn pausverkiezing, dat hij ook echt hoopt dat Leo de XIV doorzet wat Franciscus heeft geprobeerd. Dus het probleem ligt ook niet bij Bartholomeus, hoor, maar aan de bisschoppen en priesters die onder hem zitten. En dat is ook die structuur, hè? Dus als de paus het bij ons zegt, dan is het gewoon zo. En daar hebben we ja en amen op te zeggen. Als de paus vraagt aan mij, Nino, spring, dan is mijn vraag alleen hoe hoog. Zo simpel is het. Maar daar is de vorm eerste onder de gelijken. Ja, oké, okay, je mag nu de voorzitter zijn van ons synodale gesprek. Maar daarna zijn we wel autocefiel en we doen en laten zelf wat wij willen. Dus aan het einde van de dag gaat die patriarch van Oekraïne die gaat naar huis en die van Litouwen gaat naar huis en al die andere pipo's. En dan zit Bartholomeus een beetje van, nou, ik heb het geprobeerd en het is me weer mislukt.
1: Mm. Ja, ja.
2: En hoe past dit dan met wat je soms veel hoort met dat hele synodaliteit? Heeft het hier een beetje mee te maken? Want ik snap dat nog steeds niet.
1: Ja, dat is een mooie brug, want paus Leo heeft natuurlijk gezegd, ik wil de lijn van Franciscus doorzetten op het gebied van synodaliteit.
3: Ja. Ja.
1: Het is alleen maar goed om daar even over te hebben en dat op te helderen.
3: Ja.
1: Wat is synodaliteit?
3: Nou, dus de kwestie omtrent synodaliteit zit zo. Wat synodaliteit precies inhoudt, wordt tegenwoordig vaak uit zijn verband getrokken. Veel mensen lijken te denken dat synodaliteit betekent dat zij per se betrokken moeten worden en dat hun inbreng automatisch doorslaggevend moet zijn in belangrijke kwesties. Maar dat is een misvatting. In de werkelijkheid is het de bisschop die uiteindelijk de beslissing neemt. Synodaliteit betekent niet dat iedereen meebeslist, maar dat de bisschop in gesprek gaat, luistert en advies vraagt aan gelovigen en anderen in de gemeenschap. Zijn gemeenschap, dus zijn diocese.
1: Maar dus niet beslissingen neemt op zichzelf.
2: Het is niet bindend, eigenlijk.
3: Wat de bisschop zegt, bedoelen jullie?
2: Nee, wat mensen tegen de bisschop dan zouden zeggen.
3: Nee, dat is zeker niet bindend.
1: Het is echt
3: een
1: advies.
3: Ja, het is een advies. Dus op de basis daarvan vormt hij zijn oordeel. Maar het gezag en de verantwoordelijkheid liggen bij hem, dus de bisschop. En hij toont zich beschikbaar, luisterend en open voor de geest die ook voor de gemeenschap kan spreken. Maar niet op basis van een democratisch model. Soms lijkt het alsof ik als leek het recht zou moeten hebben om mijn mening te laten gelden, alsof die per definitie iets in te brengen heeft op het koers van en de koers van de kerk moet bepalen. Maar dat is dus niet zo. Dus als wij het zeggen, is dat niet per se, oké, dus het moet maar zo gaan. Nee, de bisschop is altijd eindverantwoordelijke. Maar zo werkt het niet. Wij zijn geen bisschop, geen herder en niet gezonden met dat gezag. We zijn leken en onze taak is in de eerste plaats luisteren, bidden, onderscheiden en niet een bepalende factor hebben.
2: Ik denk dat dat ook wel heel erg verfrissend is eigenlijk in deze wereld. Dat je ook maar niet altijd je hoeft te bekommeren met, goh, weet je wel, alsof je een aandeel hebt zoals we hebben in onze democratie, in hoe het bestuurd wordt.
3: Ja.
2: Wij hebben dan de bescherming van de Heilige Geest in onze kerk. En daarom komt het eigenlijk allemaal wel goed.
3: Wij hebben echt een luxe positie. We hoeven niks te doen.
2: Nee, en dus ook vind ik het wel grappig als bijvoorbeeld nu met het conclave en het kiezen van de nieuwe paus. Dan zit je dat te volgen op social media.
3: Ja.
2: Dat ik dan wel geniet van mensen die dus ook niet katholiek zijn en toch stiekem een soort inbreng willen hebben in, ik hoop dat de paus wel dit is of dat. En dan denk ik van,
0: wat is zijn belastingbelijd? Wat is zijn immigratiebeleid?
2: Wat is zijn favoriete My Little Pony karakter?
3: Dus het grappige wel is dat je onder de, typisch natuurlijk, de ouderen hoort van, mag wel wat progressiever of wat losser zijn. En dan spreek ik jongeren, zelfs moslims, die dan wel zeggen van, hij mag wel wat consistent zijn. Van wat ik weet en ken van pausen over de 2000 jaar katholicisme. is het toch wel dat we altijd een doorslaggevend type hebben gehad die gewoon zegt, zo juist zit het en zo hoort het. En dat deed je, kijk, de mensen denken dan meteen dat Franciscus een tegenpol zou zijn geweest. Nee, helemaal niet. Franciscus heeft geen doctrine, leerstellingen of wat dan ook veranderd. Dat is net zoals over het mogen geven van zegens aan homoseksuelen die ondertussen sodomie aangaan. Dat is echt onzin. Alles wat die man zegt, wordt uit zijn verband getrokken. Het is zo jammer als je ook gewoon leest wat hij daadwerkelijk ermee bedoelt. Maar dat komt ook omdat we de documenten of de naslagwerken die erover worden uitgebracht niet op ons nemen en lezen.
1: Dus de lijn van Franciscus is, het is belangrijk dat de kerk zich pastoraal opstelt,
3: ja,
1: en luistert naar de,
3: ja,
1: schapen,
3: ja,
1: zoals je net hebt gezegd. En dat wilt, en daar legt hij misschien meer de nadruk op dan zijn voorganger.
3: Nou, dus Paus Franciscus heeft een buitengewone pastorale visie. Mm-hmm. Als hij ging echt naar buiten toe.
1: Mm-hmm.
3: Kijk, je ziet nu al een duidelijk verschil tussen Leo de XIV en Paus Franciscus. Als in Leo de XIV laat zich zien op de momenten waarin hij zich moet laten zien. En wanneer hij dan wat zegt, dan heeft het ook een impact op ons. Dus ik heb wel eens vaak gezegd van, ik hoop nu dat we wel een paus krijgen die ook wat meer aan mij denkt. Als in de geestelijke voeding. En als we kijken naar wat Paus Johannes Paulus II en Paus Benedictus heeft achtergelaten, dat gaan wij over 100 jaar in de seminaries nog steeds terugzien, deze werken. Niet dat een Laudato Si en een Fratelli Tutti er niet wil doen, maar wat ik nu al van Leo XIV heb gehoord in zijn, uit mijn hoofd, 11 dagen pontificaat, ja, dat ik voel me echt gesterkt. Die man heeft een last, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Dus ook aan de luisteraars, alsjeblieft, bid op voorspraak van Peters, dat die de paus mag sterken, en alle andere heiligen die daarbij toekomen kijken, dat... Ik denk oprecht dat wij een heel sterk encycliek gaan krijgen binnen de komende 2 jaar.
2: Maar wat ook wat Paus Leo de XIV ook zei, was dat hij dan heel erg betrok met Paus Leo de XIII, dat, ja, hij Rerum Novarum had geschreven.
3: Ja.
2: Daar had ik een klein beetje over gelezen en zo, maar ik vond het nog allemaal een beetje lastig.
3: Ja, dat
2: wat,
3: snap ik.
2: Wat waren nou een beetje de kernpunten van Rerum Novarum en hoe denk je dat Paus Leo de XIV dat dan gaat meenemen in zijn pontificaat?
3: Ja, dus dat was in de tijd van Leo de XIII. En dan, nou, dat hebben we het over...
0: Ja, dus laat 19e eeuw.
3: Ja, laat 19e eeuw. En wat was er toen gaande? In grote mate de industriële revolutie. En dat ging gepaard met natuurlijk heel veel... dwangarbeid wil ik het niet noemen. Maar kinderen die... Wij zouden op die leeftijd van kinderen achter de machine staan op de band met alle risico's van dien. Nou, daar heeft toen uiteindelijk... Paus Leo XIII over geschreven. En daar kwamen diverse aspecten in terug. Dus nou, de waardigheid van arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat, samenwerking van klassenstrijd. En ook in het kader omdat natuurlijk toen het communisme en het kapitalisme ook een grote rol speelden.
2: Juist.
3: En wij als kerk staan daar los van. En wij als kerk, de kerk, heeft daar wat over te zeggen. En die kwam daar ook voor op. En nu is er in het kader van een industriële revolutie een nieuwe industriële revolutie aan de gang. En dat heeft Paus Leo de XIV duidelijk gemaakt in het kader van artificiële intelligentie. En dat zou ook heel veel met zich meebrengen. Wat, ja, ik heel eerlijk, ik heb er amper verstand van. Ik weet ook niet wat erin omgaat. Maar Paus Leo de XIV die houdt zich hier bewust mee bezig. En die maakt zich wel zorgen hierover. Dus wij kunnen in de toekomst wel wat...
1: Een voorbouwing op de sociale leer van de kerk op het gebied van,
3: ja, artificiële intelligentie. Ja,
2: wow,
3: ja, ja. En al het andere wat nu in de wereld speelt.
2: Zou het dan ook kunnen betekenen, als hij het heel erg wil hebben over artificial intelligence, dat, dat stel hij bepaalt met... dat opent portalen naar demonen. Dus jullie mogen het niet meer gebruiken. Dat zal wel echt voor een academische achterstelling voor katholieken zorgen, denk ik.
3: Ik denk dat wat jij bedoelt misschien, ik corrigeer me als ik fout zit,
2: mm-hmm,
3: dat mensen het als een afgod gaan zien.
1: Nee, maar voor mij bedoelt Christian concreet dat de paus nu zegt van, nee, AI is demonisch, stop ermee.
2: Ja, eigenlijk
1: wat
2: wel.
1: Doen we dan?
2: Okay. Wat doe je dan?
1: En waar komen we terecht als katholieken?
2: Excommunicatie als je die app op je telefoon hebt.
1: Ja, wat doen we? Ja.
0: Ik heb nogal moeite met AI, dus uit voorzorg heb ik nooit ChatGPT gebruikt. Ik dacht, wat als de paus nu opeens...
2: Hij is de enige die straks niet hoeft te biechten.
0: Inderdaad. Maar,
3: ik denk oprecht dat het ons gaat vernietigen. Ik weet trouwens ook niet hoe het werkt, maar ik...
0: Nou ja, wat ik wel denk is dat je voorzichtig moet omgaan met het gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat je vaak de neiging hebt om je eigen intellectuele capaciteiten
3: het maakt je
0: te
3: dom.
0: Besteden. Het maakt ja. je dom, zo, ja. om het zo
2: maar
0: te
2: dat,
0: zeggen.
2: Maar dat zei mijn leraar ook over een agenda.
0: Ja, dus dat
2: als
0: denk
2: je een
0: ik,
2: agenda nou ja, hebt, dan onthoud je niks meer.
0: Wat ik ook wel eens gehoord heb, is dat, dat het schrift de mens dom heeft gemaakt.
2: Omdat het niks meer hoefde te onthouden.
0: Omdat het niks meer hoefde te onthouden, ja.
2: ja.
0: Vroeger konden mensen de hele Ilias uit hun hoofd voordragen. Maar dat kunnen nog maar heel weinigen.
2: Valt wat voor te zeggen.
1: Je hebt het gehad over een bepaald nummer wat je graag zou willen spelen in de muziekpauze. Wat heel erg weer te koppelen was aan de Oosterse kerk waar we het net over hadden. Kun je dat toelichten?
3: Ja, dus ik heb gevraagd voor het Christus Anesti. En dat hebben toen de Oosterse metropolieten, grootaartsbisschoppen en patriarchen gezongen voor de paus. Paus Franciscus zijn uitvaart in het stukje aangaande de liturgie wat voor hun bedoeld was voor de paus. Christus Anesti vanuit het Grieks Christus verrezen.

0: Dus, Christian.
1: Eerste indruk
0: jij
1: van
0: vroeg
1: de
0: net aan, jij vroeg net aan Thomas of hij een aura voelde. Voelde jij een aura?
1: Ik voelde wel een aura, eerlijk gezegd. Ik had echt inderdaad een soort voetbalhooligan reactie. toen hij kwam en toen zei hij zijn naam Leo. En ja, ik dacht gewoon, ah, mooie naam. Ik wist verder niet echt wat het betekende, maar... Ik vond het eigenlijk inderdaad al fijn dat het, zeg maar, de 14e, weet je wel. Dan dacht ik van, oh, let's go. Omdat het zo ver terug gaat en dan heb je dan nu weer de nieuwe editie of zo. Ja, het bedaarde eigenlijk ook wel heel snel. Want toen dacht ik inderdaad van, ja, maar wat weet ik nou echt wat er gaat gebeuren? Of wat het allemaal inhoudt, weet je wel. Eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Maar de hype was er wel even aan.
0: Ik was hyped. Jij was hyped? Ik was echt super hyped. We waren allemaal hyped, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Jij hebt gelijk je profielfoto veranderd in een foto van de paus, Elia.
2: Ja, ik en Nino ook. Ja. Dat hebben we met meerdere gedaan. Omdat we aan de hele wereld gewoon de paus willen laten zien.
3: Opdringen. Ja. Ik wil hem gewoon
2: inderdaad,
3: opdringen.
2: Inderdaad, net als een soort van hooligan inderdaad. Die overal rondloopt met zijn voetbalshirt of zoiets. Ja.
0: De priester in de Lodewijkkerk zei het zo mooi. Van we voelen allemaal dat er een verschil is tussen het niet hebben van een paus en het wel hebben van een paus. En ik herken dat helemaal. Ik heb ook berichten gezien op het internet van priesters die zeggen van... ik ontvang genades. Ik weet gewoon dat de paus voor mij aan het bidden is. Voor alle priesters aan het bidden is. En ik weet niet, er zit wel iets in dat er waarschijnlijk een soort van... Ja, werking is van genade van bovenaf.
2: Hm. Ja,
0: als de paus lekker bezig is voor ons bid en zo.
2: Maar ik bemerk ook dat er een soort van golf van genade door de wereld... galmt met deze conclaaf en de nieuwe paus. En iedereen heeft het erover. Ik zie dat, het begon met Pasen eigenlijk daarvoor al. Dat ik in het nieuws overal zag dat er veel nieuwe bekeerlingen gedoopt werden. Een dag daarna overleed paus Franciscus. Maar de hele wereld kwam weer bijeen om hem te eren. En met het conclaaf en die nieuwe paus, iedereen... heeft het er weer over. Ik hoor mensen erover praten in de trein. Ik hoor mensen op de universiteit erover praten.
1: En natuurlijk die film, die ging er ook een beetje mee gepaard. Die iedereen,
2: film?
1: De film die heet Conclave.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, een heel slechte film, denk ik, van wat ik erover hoor.
1: Ja, dat is niet, laten we zeggen, niet heel erg katholiek.
2: Nee, maar je ziet toch wel dat het katholicisme iedereen bezighoudt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ik zie ook een nieuwe energie in de kerk die gekoppeld is aan, denk ik, aan paus Leo de 14e. Hij komt uit een nieuwe wereld, maar ook zijn persoonlijkheid. Hij verenigt verschillende aspecten van kanten die voorheen echt heel gepolariseerd tegenover elkaar waren. Ik denk dat dat een mooie nieuwe lucht kan brengen inderdaad in de kerk.
0: Zoals de Engels zou zeggen, de elephant in the room. De huidige paus heeft zijn naam gekozen omdat de vorige Leo de sociale leer van de kerk uiteindelijk heeft gezet in zijn encycliek Rerum Novarum. Nino, kun je iets vertellen over die encycliek en wat de kern is van de sociale leer van de kerk?
3: Nou, dus sowieso Rerum Novarum is geschreven in de tijd van de industrialisering en de opkomst van het kapitalisme. Ook in de opkomst van socialistische bewegingen. Grote sociale onrust en arbeidsuitbuiting, waaronder bij kinderen in fabrieken. En ook een stukje teruglopende invloed van de kerk natuurlijk. Hè? Want in 1870 zijn we natuurlijk de pauselijke staat verloren. Dus dat komt er ook bij kijken. Dus ook een stuk wereldlijke macht ten aanzien van, hoe werkt de kerk nou door? En dus een paar van die kernprincipes zijn vooral de waardigheid van de arbeid.
0: Dus nog één keer van, je had het sociale vraagstuk.
3: Ja.
0: Het sociale vraagstuk is de omstandigheid van de arbeiders. Gewoon
3: ja,
0: wat er met
3: dat vooral.
0: Het lot van de arbeiders.
3: Ja, ja.
0: Dan had je natuurlijk door de industriële revolutie had je erbarmelijke omstandigheden voor hun.
3: Ja, dat was verschrikkelijk.
0: En je had allerlei revoluties.
3: Ja.
0: En de paus zag zich genoodzaakt om hier even een uitspraak over te doen. Ja, hoe moeten we omgaan met deze kwestie?
3: Dus vooral over de marginaliseerden. Dus de mensen die in die fabriek staan, de kinderen die daar staan. Shifts van 12 tot 18 uur. Zag Leo de 13e wel echt zorg bij. En dat heeft hij toen ook heel goed naar buiten gebracht. En ook op zo'n stevige manier dat het ook impact heeft gemaakt in de gehele wereld.
0: Ja, dus hij heeft daar uitspraak over gedaan. En als ik het goed begrijp, rechtse mensen vinden hem te links. Linkse mensen vinden hem te rechts.
3: Oh, maar dat is perfect dus, katholicisme eigenlijk.
0: Ja.
3: Dat is perfect. Dat is exact ook hoe het dan eigenlijk hoort. En dat laat ook uiteindelijk zien dat het zijn werking heeft als je ook beide op de tenen trapt. Want dat is dus de middenweg. En dan de weg ook die de kerk fatsoenlijk acht van, hey, zo moeten we het doen.
0: En wat is die middenweg? Wat zijn die vijf, je begon net al met opzommen, wat zijn de kernprincipes?
3: Nou, waardigheid van de arbeid, recht op privé-eigendom, rechtvaardige lonen, de rol van de staat. En een ander punt die ik van belang vind, de kerk als moreel kompas.
0: Dus in Rerum Novarum werd onderstreept dat arbeiders geen instrument zijn.
3: Ja.
0: Zijn geen kolk in de machine, om het zo te zeggen.
3: Exact.
0: Ze hebben hun eigen menselijke waardigheid en er moet voor hun gezorgd worden. En ze moeten dus ook rechtvaardige lonen krijgen. Dus was hij dan voorstander van een minimumloon, Paus Leo XIII?
3: Nou, ik denk minimumloon, dat kijken we vooral met een blik van het nu. Ik denk eerder een loon gerechtvaardigd aan de arbeid die je verricht. Dus als jij in een fabriek werkt waarin de omstandigheden zo gevaarlijk waren in die tijd, dat het bijna normaal was dat één keer in de twee weken er iemand overleed aan fabrieksongevallen of wat dan ook, en dat er dan maar even weer another brick in the wall wordt gezet met een andere arbeider, dat sowieso de arbeid die verricht wordt daar veiliger moet worden verricht. En dat als het gevaarlijk is wat je aan het verrichten bent, dat je ook extra loon daarvoor krijgt. Nou, ik zou eerder zeggen dat het hier om draait.
0: Mm-hmm. Tegenover het socialisme, wat zei Paus daarover?
3: De huidige bedoel je?
0: Hoe moeten we naar het socialisme kijken?
3: Dat het natuurlijk een extern gevaar is. Die natuurlijk ook het geloof uiteindelijk zou willen uitwissen. En het mooiste ook op dat vlak is dat de kerk ook duidelijk heeft uitgesproken als een profeet van, hey, dit gaat op de lange duur een gevaar worden. Het verenigen van mensen in trant van, we moeten dingen omgooien door middel van revolutie. En dus wat Marx in die tijd naar buiten bracht, dat heeft natuurlijk Lenin en Stalin tot een volle uiting gebracht. Waarin ook binnen de eerste week duizenden priesters in Rusland als eerste overhoop werden gehaald. Omdat die uiteindelijk ook het volk kunnen verenigen weer.
2: Maar wat zou je zeggen dat er ten grondslag ligt aan deze sociale leer van de kerk uit de Bijbel en de traditie?
3: Zo, dat is een moeilijke vraag. Nou, sowieso de waardigheid van de mens, waar Jezus natuurlijk ook een nadruk op legt. En dat is wat we eruit halen. En vooral die omgang ook. En dat is hand in hand wel samen te vatten op hoe dit document naar buiten is gebracht. Van vooral heb je naast lief als uzelf. En dat we de mens daarmee niet in gevaarlijke of onerbarmelijke posities neerzetten.
1: Hey Nino, en dat er dan wordt gepraat over het privé-eigendom.
3: Ja.
1: Dat wordt dan eigenlijk pas voor het eerst vastgesteld in Rerum Novarum.
3: Nou ja, dus dat was er in principe wel, maar dat kon in die tijd mensen als Marx zo ver gaan dat deze tafel niet eens van jou zou zijn, waar we nu aan zitten, bijvoorbeeld. En dat een mens ook recht heeft op een eigen eigendom als in een huis. Van dit is van mij, hier mag ik zelf bepalen wat ik wil doen. Dat recht heb je.
1: Juist, maar dat was dus daarvoor misschien niet vastgesteld als een, hey, hier staat de kerk achter, dit
3: nee,
1: is
3: nee, nee, niet echt. Nee. En dat is het mooiste ook aan dit soort documenten en encyclieken. Die maken dat soort gevallen ook duidelijk. Dat is het mooiste aan de kerk die innoveert, pluriform en ook doorgaat. Van, hey, we gaan hier dan ook een uitspraak over doen. En die zet dan ook vast. En dat is het mooiste aan dit document, dat ook vast staat. Er wordt zo vaak op teruggehaald. En het mooiste is dan ook dat we hebben nu een Leo de 14e. Maar Leo de 13e, die wordt er eigenlijk nog meer in verheven eigenlijk. En vooral dit document, ja.
1: Hij is nog niet heilig verklaard, toch? Of wel?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Nou, dat zou mooi zijn als Leo de 14e dan.
3: Ja, dat gaat hij gewoon doen. Doet hij gewoon. Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wordt het kapitalisme, de vrije marktwerking, wordt afgewezen. Omdat arbeiders dan over worden gelaten aan de, ja, laten we zeggen, het stereotype gierige kapitalist.
3: Ja.
0: Iemand die gewoon zijn arbeiders als instrumenten ziet. En dat gaat gewoon tegen de waardigheid van de mens. Aan de andere kant wordt het socialisme afgewezen. Omdat die juist, die prediken ten eerste natuurlijk een heel grote invloed van de staat. Iets waar de kerk van nature tegen is. De kerk heeft altijd het belang van families, dorpen, parochies en kleinere gemeenschappen onderstreept. Dat zie je natuurlijk ook in hoe de kerk is opgebouwd met bisdommen en zo.
3: Ja.
0: Dus subsidiariteit, het principe dat je dat een organisatie altijd in lagen moet worden opgebouwd van onderaan naar boven, komt heel erg terug. En dat gaat dus niet, dat is niet te verenigen met het idee van socialisme, dat de staat eigenlijk alles als grote gemeenschap moet oplossen.
3: Ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, wil de kerk dat ook problemen van armoede als eerst worden opgelost door kleinere gemeenschappen, families, dorpen, wijken.
3: Ja. Ja.
0: En daarna pas door de staat, als het nodig is.
3: Hmm. Ja, ik denk wel dat het, ja, zeker. Ook vooral wat het terugkomt als in het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zo kijkt de kerk daar vooral naar. En je hebt het heel mooi samengevat. Ik heb er niet echt veel aan toe te voegen.
0: En wat je net zei, het privé-eigendom. Inderdaad, in deze encycliek wordt heel erg expliciet gezegd dat de mens van nature recht heeft op eigendom. Dus omdat een mens gewoon van nature dingen heeft, hij bewerkt land.
3: Ja, exact.
0: Hij kiest een stukje land uit om te bewerken. Hij jaagt, hij verzamelt dingen en hij sticht een gezin. En hij denkt na over de toekomst, iets wat de meeste dieren niet kunnen doen. Ja. Hij wil zijn bestaan verzekeren voor in de toekomst. Dus zo krijg je van nature dat bepaalde mensen dingen verzamelen en bij zich houden.
3: Ja. Dus het is heel typerend. De moraaltheologie vat het ook samen in de vier wetsvormen. De goddelijke wet, de natuurwet, de kanonieke wet en dan de wet der mensen, dus de overheid. En in onze menselijke natuur, exact hoe je dat hebt uitgelegd, van ja, het gaat automatisch. Hoe wij als mensen werken, is het gewoon van, hé, dit hier, dit glas is van mij. Mm-hmm. En die neem ik ook mee als ik wegga. Zo werkt dat gewoon.
0: Ja, dus een ideologie die je privé-eigendom wilt afschappen en zegt, alles is van ons allemaal,
3: ja,
0: die tergt gewoon aan de natuur.
3: Ja.
0: De natuurlijke werking is dat sommige mensen, dat bepaalde mensen bepaalde dingen hebben.
3: Ja, nou dus hoe het ook in stand komt, we noemen het niet voor niks de industriële revolutie, hè? In ene kunnen al die naties van die tijd, die ook koloniale grootmachten waren, hadden dit allemaal. Dit werd een universeel probleem, kon je bijna zeggen. Waardoor dus ook de kerk zag, ik moet nu ook ingrijpen. Ik moet ook hierin meegaan. Ik moet duidelijk maken dat dit ook een intern gevaar kan zijn.
1: Juist. Dus
3: dan vooral voor de mensen die daarin zitten. En die worden vaak vergeten.
0: Ja, dus in plaats van om te zeggen dat de leer ontwikkelt, zou je kunnen zeggen van de leer wordt gewoon geconcretiseerd.
3: Ja, ja.
0: Naarmate de tijd verder.
3: Dus de kerk zegt ook heel vaak, ho stop, we gaan nu te snel.
0: Maar even aangenomen dat er dus armen zijn, dan denk ik dat de kerk wel altijd heeft geleerd dat wij als gemeenschap ervoor zorg moeten dragen dat zij alsnog onderdak krijgen en een menswaardig bestaan hebben. De vraag is dan, hoe richt je het in? Een kernpunt is natuurlijk subsidiariteit, daar hadden we het net over. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, daar moet de staat niks mee van doen hebben, maar de wijk, de parochie, die moet daar zorg voor dragen.
1: Nou, de staat die moet zorg dragen voor dingen die de parochie en het gezin niet kunnen.
3: Mm.
1: Dat is denk ik meer hoe subsidiariteit ingesteld wordt. Dus bijvoorbeeld een oorlog voeren, dat kan alleen de staat.
3: Mm-hmm.
1: Maar inderdaad, wat je zegt, de naaste zorg en zo, dat moet meer lokaal liggen.
0: Ja. Maar kunnen de lokale gemeenschappen zorgen voor de armen? In hoeverre?
3: Ik denk dat we het heel goed hebben gedaan, totdat de staat zich ermee ging bemoeien. Dus ook wel een stuk van zijn core business is ook wel afgenomen.
1: Mm. Je hebt het over de kerk nu, dat de kerk daar beter in kon handelen.
3: Ja, zeker. Al die congregaties en dergelijke die dat tot hun missie hadden. En wat vervolgens opkwam, is dat de staat ging over de scholen. En over uiteindelijk, nou ja, dit soort dingen, Caritas-instellingen. En in ene leken wij wel wat minder relevant.
0: Mm.
3: En sommige dingen die, ik kan wel zeggen, die komen ons toe, maar we waren er wel goed in.
1: Ja, je hoort eigenlijk ook nooit een soort dankjewel daarover. Eigenlijk het
3: tegenover... We hebben de hele westerse wereld hebben we gebouwd, man.
1: Want alles wat ik eigenlijk hoor is zo van, oh ja, maar in die huizen met nonnen, oh, daar waren ze zo streng voor kindertjes.
3: Ja,
1: en
3: die
1: zo
3: zijn helemaal gek.
1: Nee, maar inderdaad, je maakt een volkomen terecht punt. De katholieke geloof heeft eigenlijk, dat is de animus geweest voor de opbouw van Europa. Met de scholen, met de ziekenhuizen en zo. En daar krijgen we eigenlijk helemaal geen dankwoord voor eigenlijk.
3: Elke gekke plek in de wereld, daar is wel een katholieke kerk te vinden. Het is gewoon zo.
1: Of elk ziekenhuis heeft van oorsprong wel een Sint-naam, weet je wel.
3: Ja. En die willen ze al te graag afnemen nu, want hoop maar dat ze erachter komen dat het door ons komt.
1: Ik denk dat we alles in jouw koppie wat erin zit, niet in de microfoon krijgen vandaag.
3: Nee,
1: en dat is heel erg, dat is helemaal goed. Wat vond je zelf van?
3: Ik denk dat het een groot succes gaat worden. Ik zie uit naar deze opname en de volgende. En jullie gaan het perfect doen. Het is een mooi team. Ik ben heel benieuwd wie de volgende keer als gast komt.
1: Nou, als we niemand vinden, dan ben je weer van harte wel.
3: Ja, dan moeten we een live verbinding vanuit Rome fixen. No, vind ik ook prima, hoor.
2: Dus noods moeten we proberen om Niels weer te bannen.
3: Nee, maar dit gaat een groot succes worden. En ik denk dat jullie hele interessante mensen kunnen vinden. En kijken ook vooral buiten de kringen om. Hè. Er zijn heel veel mensen in onze kring die een goede aanwinst hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen erbuiten om die deze stoel kunnen vullen.
1: Nou, dankjewel Nino. Dankjewel dat je er was. En alles wat je kon ons onze apenbreintjes weer kon vertellen.
3: Nou, zo slim ben ik ook niet.
0: Geweldig. Heel mooi. Slaap lekker.
3: Fijne zondag.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 2 oktober vieren we als gedachtenis de heilige engelbewaarders. Op 29 september hebben we de gedachtenis gevierd van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Zij zorgen namens God voor het volk, van God. In de naam van God beschermen en behoeden zij het volk. Maar we zijn niet alleen volk, zoals we hier in de kerk als vierende gemeenschap bijeen zijn. We zijn ook enkelingen, zoals we straks ook ieder als enkeling de heilige communie ontvangen. Engelen komen er in de schrift veelvuldig voor. Als we zien wat zij doen, kunnen we weten wat God doet. Want ze worden ons voorgesteld als de eersten van God. Komen van vlak bij God. Ze hebben echt iets van God. Ze verschijnen en brengen een boodschap. Soms in nachtelijke dromen, zoals bij Jozef. Dromen, dat is van ouds een goddelijke tijd waarin de menselijke vermogens rusten en God meer werkzaam kan zijn. En dan komt hij er met een goddelijke boodschap. Of zoals bij Maria, de engel des Heren, heeft aan Maria geboodschapt. Zij stralen iets uit van de glorie van God. De vrouwen bij het graf, van schrik bogen zij het hoofd naar de grond. Maria schrok van dat woord van de engel. De herders werden door grote vrees bevangen. Schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En zij stellen op een goddelijke manier gerust, zoals Jezus het doet. Ik ben het, vrees niet. Zo doen ook de engelen het. Bij Jozef, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En bij Maria, de engel Gabriel, vrees niet, Maria, want ge hebt genade gevonden bij God. En bij de herders, vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En op de berg, toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Lucas 9.

9. En wat ze ook doen, ze bevelen en geven leiding, net als God zelf, tot Jozef. Vlucht naar Egypte, trek naar het land Israël en tot de vrouwen bij het graf. Gaat aan zijn leerlingen en het betere zeggen, hij gaat u voeren naar Galilea. Maar duidelijk staan ze onder God. Ze heten dan ook een engel van de Heer. Hoewel ze bevelen, staan ze toch onder bevel. Aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven, dat zij u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. En uit diezelfde tijd van de bekoring in de woestijn, en er kwamen engelen om hem hun diensten te bewijzen. Zij dienen om de afstand te overbruggen tussen God en engel en ons. De engelen zijn tussenfiguren om de onmetelijke afstand te overbruggen tussen de mens en de onzichtbare, onnoembare, ondenkbare, onvoorstelbare God. God die zichzelf aan ons onttrekt, geruststelt, openbaart, beveelt en leidt. Wij blijven op afstand van hem en hij komt ons toch nabij, bij ieder mensenkind. Ieder mensenkind heeft zijn eigen engel. Ieder mensenkind is het voorwerp van Gods eigen allerpersoonlijkste zorg, wat wij voorzienigheid noemen. En daarom is ieder mens heilig, ook het kleine kind. En daarom mogen wij niet bang zijn. We worden geleid door God zelf. Maar daarom moeten wij ook volgzaam zijn. Er kan ons niets gebeuren als wij ons maar laten leiden door de goede geest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag: wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in hun midden en zei: voorwaar, ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleinen te minachten. Want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem die gezegd heeft: ik zal je rust en verlichting schenken. Je hoeft het maar in ontvangst te nemen, door hem laten doen wat je uit jezelf niet voor elkaar krijgt. Bij de plaats van het gebed niet meteen de gebedshouding aannemen, je ritme vertragend, stil blijven staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij je ziet, met hoeveel liefde, hoeveel genegenheid, zoals nog nooit een mens je heeft aangezien. Een gebaar maken met eerbied, je hoofd buigen voor zoveel onverdiende goedheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding waarvan je vermoedt dat die je dichter bij hem brengt. In die houding om de genade vragen, dat al je bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale laatste confrontatie. Hij probeert de harten van zijn

leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel is hun vooringenomenheid voor wat groot is. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. Jezus leidt de aandacht van zijn leerlingen naar het diepere geheim van de kleine mensen. Dat is ook zijn eigen geheim. En zo voert dit tafereel ons binnen in het geheim van de Allerheiligste Drie-eenheid. Binnen de heilige drievuldigheid staan wij op de plaats van de Zoon. En wat wordt er als reden aangevoerd om een van deze kleinen niet te minachten? Omdat zij engelen hebben in de hemel. Hoe moet hij ervoor een van deze kleinen te minachten? Jezus zegt dat niet omdat ze ook mensen zijn. En niet daarom mogen wij de kinderen niet minachten. Ook niet omdat we samen met die kleinen in de boot van het mens zijn zitten, in de boot van de humaniteit, maar omdat alle kleine mensen, groten en kleinen, alle mensen die in deze wereld niet veel te betekenen hebben, die zelfs gemeden worden, en vooral de gelovigen, omdat zij engelen in de hemel hebben, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Daarom moeten we de kleinen niet minachten. Dus de hoogachting die wij mensen in de kerk krijgen, berust dus niet op wat we zelf zijn, of in wat in anderen zien, die minder of kleiner zijn, maar berust op wat we niet zien, op wat God in ons ziet, op wat we zijn door onze verhouding met God, of liever gezegd, op wat we zijn door Gods verhouding met ons. Zijn zorg, zijn behoedzaamheid, zijn bescherming. Neemt elkaar aan als kleine kinderen. Groot, omdat we zo'n vader hebben. Groot, omdat wij door Jezus worden aangenomen. Groot, omdat we door de Heilige Geest zijn bezield en gezalfd. En vergeet daarbij vooral niet uzelf aan te nemen als een klein kind, dat u weet dat er iemand achter u staat. Als u maar groot wil zijn, niet vanuit uzelf, maar in het vertrouwen op uw grote God, die zijn grootheid bewijst in zijn zorg voor de heel kleine. Het gebed besluiten met gesprekjes, eenvoudig, kinderlijk eenvoudig, met Maria, die als de moeder van Jezus weet hoe ze met kinderen moet omgaan. Geen grote woorden gebruiken, kleine woordjes, verkleinwoorden, die passen bij mijn eigen kleine zelfgevoel, zodat ik me beter thuis kan voelen bij mijn klein zijn, gekleineerd worden. En dan bij Jezus komen, die volleerd is in het klein zijn, die in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, die als zoon de goddelijke gehoorzaamheid heeft beoefend en nu de menselijke gehoorzaamheid moest leren beoefenen, met name in de school van het lijden. Hij weet als geen ander wat klein zijn bij de mens inhoudt. Maar hij weet ook als geen ander in dat klein zijn de goddelijke gehoorzaamheid te beoefenen. Jezus brengt me dan bij de Vader. Wat een vreugde voor hem en voor de Vader. Dat zal ook voor mij een vreugde zijn. Het gebed laten uitmonden in het Onze Vader, het gebed van de kerk, van alle kinderen van God.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
1: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 1 oktober, dus vandaag openen we de Rozenkransmaand. Nou, daar gaan we de komende weken natuurlijk nog volop over spreken ook. Maar niet alleen over spreken, we gaan natuurlijk vooral de Rozenkrans bidden. Hè? Maar vandaag, aan het begin van deze oktobermaand, wil ik toch niet allereerst gaan spreken over de Rozenkrans. Maar over een geloofswaarheid van onze kerk die deze dagen ook centraal staat. Namelijk het geloof in de aanwezigheid van de engelen. U weet, afgelopen dinsdag vierden we het feest van de heilige aartsengelen. Michael, Gabriel en Raphaël. En morgen, 2 oktober, zullen we vieren het feest van de engelbewaarders. Ja, dus de heilige engelen staan deze dagen ook bijzonder in het licht. En het is mooi om daar wat langer bij stil te staan, want we weten natuurlijk, de schepping van God heeft twee kanten, een zichtbare kant en een onzichtbare kant. En we weten ook dat die zichtbare kant eigenlijk maar een fractie is van de gehele schepping van God. De heilige engelen, die horen tot de onzichtbare kant van de schepping. We bidden dat ook elke zondag bij het credo. Visibilium omnium et invisibilium. Dus we geloven in de ene God, de schepper van hemel en aarde, die alles wat zichtbaar en onzichtbaar is geschapen heeft. Nou, tot die onzichtbare realiteit behoren de engelen. Hoewel God soms een uitzondering maakt, doordat hij de engelen ook zichtbaar maakt. We kennen natuurlijk tal van voorbeelden. De meest bekende natuurlijk gewoon uit de Heilige Schrift zelf. Bijvoorbeeld de heilige aartsengel Gabriel die aan Maria verschijnt. Maar ook later in de traditie van de kerk zijn er tal van heiligen geweest die de engelen werkelijk konden zien. Sommigen soms, anderen voortdurend. Nou, we kennen de bekende verschijning natuurlijk van de engel van Portugal in Fatima aan het begin van de vorige eeuw. Dus de engelen die behoren tot die geestelijke realiteit van Gods schepping die we in principe niet kunnen zien, maar die soms toch ook zichtbaar wordt voor ons en die aan het einde der tijden volledig zichtbaar zal zijn en ook zichtbaar zal blijven. Ja, dus het feit dat God nu nog als het ware een sluier over het deel van zijn schepping heeft liggen, dat wil niet zeggen dat er een goede dag komt, dat als wij trouw blijven en met God de eeuwigheid mogen delen, dat we dan zelf ook die engelen zullen zien. Nou, dat alles gezegd zijnde, wil ik vandaag met u hierover gaan spreken. Wat is het belang van onze devotie tot de engelen? En hoe kunnen we die devotie verdiepen? En wat zijn engelen eigenlijk? Want we hebben er allemaal wel een beeld bij. Ik heb het in de kinderkatechese aan de kinderen gevraagd, die zeggen van ja, ze lijken op mensen, maar ze hebben vleugels. Nou ja, helemaal onzinnig is dat antwoord niet, want zo verschijnen ze ook aan ons in het evangelie. Er verschijnt iemand die lijkt op een mens, maar wel met vleugels. Dus die omschrijving is niet helemaal incorrect, maar de werkelijkheid zal misschien iets genuanceerder zijn. Maar hoe het ook zij, we gaan daar vandaag over spreken. En ik wil vandaag beginnen met een prachtig gebed dat ik vond in het katholieke gebedenboek van de heilige Aloysius van Gonzaga. Hij heeft een gebed geschreven dat getiteld is Iets van uw zaligheid, van uw gelukzaligheid. En daarin spreekt hij een gebed uit tot de heilige engelen. En dat gebed is eigenlijk ook een soort van lofzang, waarin hij de grootheid van de engelen prijst. Nou, ik zal dat gebed gaan bidden en dan gaan we daarna wat meer spreken over de engelen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O heilige en zuivere engelen. O waarlijk gelukzalige geesten, die onafgebroken voor Gods aanschijn vertoeft en met zoveel vreugde het gelaat aanschouwt van deze hemelse Salomon, die u met zo verheven wijsheid gesiert, met zo talrijke voorrechten begiftigd en zo'n heerlijke luister waardig gekeurd heeft. O stralende sterren, die zo volzalig schittert aan de hoogste hemel, wil ook in mijn ziel iets van uw gelukzaligheid overstorten. Bewaar in mij een ongerept geloof, een vaste hoop, onberispelijke zeden en een zuivere liefde tot God en de naaste. Ik bid u, gelukzalige engelen, reik mij genadig de hand en voer mij onder uw schutsen, langs de koninklijke weg der nederigheid, die u zelf weleer gegaan bent. Opdat ik, na dit leven, met u het aanschijn van de eeuwige Vader mag aanschouwen en de plaats mag innemen van die ster die eertijds door hoogmoed van de hemel viel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, een prachtig gebedje van de heilige Aloysius van Gonzaga, waarin we meteen ook het een en ander leren over wie de heilige engelen zijn. Ja, de catechismus van de katholieke kerk leert ons dat engelen geesten zijn, maar die wel veel delen met ons mensen, want het zijn namelijk geesten behept met verstand, met intelligentie en met een vrije wil. Ja, dus net als wij mensen, en daarin zijn we nu natuurlijk uniek, hè? Behalve dan de engelen zijn we uniek in de geschapen realiteit, dat we zijn behept met verstand, met een intelligentie en met een vrije wil. En u weet, daarin verschillen wij van de dieren. Dieren hebben niet hun vrije wil, die hebben een instinct en die volgen hun impulsen, om het zo te noemen. Goed, de mens is dus anders. Hè? De mens heeft een ziel, die is voor de eeuwigheid geschapen. Hè? Dus we worden eenmalig in het leven geroepen door God, door de schepper. Hè? Dus we bestonden niet voordat we hier op aarde kwamen. Hè? Op het moment van onze conceptie, dan ontstaan wij pas als mens. Hè? Dat is anders dan sommige geloven beweren dat onze ziel al voor ons leefde. En dan zeggen ze wel eens, ja, die mens heeft een oude ziel, want die heeft al heel wat levens doorgemaakt. Nou, dat geloven wij niet. En wij geloven dat we in het leven worden geroepen op het moment dat we worden verwekt. Daarvoor bestonden we nog niet. Maar de ziel die wij in dat piepkleine lichaam krijgen uitgestort, hè, bij de conceptie, die blijft wel leven tot in eeuwigheid. En dat is dus anders dan Jezus Christus. Jezus Christus leefde al voordat hij op aarde kwam. Wij leefden nog niet voordat we op aarde kwamen. Nou, bij een dier is het zo, wanneer het lichaam sterft, sterft de hele dier. Bij een mens is het zo, wanneer het lichaam sterft, sterft alleen het lichaam, maar de ziel blijft leven. En daarin verschillen we. Nou, om even weer terug te gaan naar de heilige engelen. Wij mensen, wij lijken veel op de engelen, want wij zijn ook eenmalig geschapen, zoals de engelen. De engelen zijn niet eeuwig in de zin dat ze voor het begin van de schepping ook al bestonden, nee. Ze werden geschapen door God, dus ze hebben een beginpunt. Maar het verschil tussen een engel en een mens is dat de engel aan het begin van alle tijden, bij zijn schepping, de keuze kreeg om eenmalig voor het goede of voor het kwade te kiezen. Voor ons mensen is dat anders. Wij kunnen dag in dag uit struikelen, vallen, opstaan, opnieuw beginnen, berouw tonen, vergeving ontvangen van God. En dat hele proces gaat door tot de dood. Maar bij onze dood, en ook niet meer daarna, zoals sommige mensen wel eens beweren, nee, op het moment van onze dood stopt dat. Dus dan is er geen bekering meer mogelijk. Nou, bij de engelen was dat dus aan het begin van de schepping. Ze hebben eenmalig gekozen voor het goede of voor het kwade. En daarom zijn de goede engelen ook, je zou kunnen zeggen, perfect goed. Want hun hele wil is gericht op de wil van God. Dus in de goede engelen is er geen kwaad meer, omdat hun hele wil volledig is afgestemd op de wil van de drie-ene God. Bij ons is dat niet zo. Hè? Wij hebben een verlangen de wil van God te doen, maar we falen daar ook vaak in. Hè? Kijk maar naar de heilige Paulus die dat ook vaker noemt. Hè? Ik wil het goede doen, maar het lukt me niet. En ik wil het kwade laten, maar het lukt me niet om het te laten. Nou, bij de engelen is dat dus anders. Ze hebben eenmalig kwaad gedaan en zijn vanaf dat moment met hun wil gefixeerd. Hè, dus als het ware vastgevroren in het kwaad. Of ze zijn voor eenmalig gefixeerd in de goede wil van God en zullen ook altijd goed blijven doen. Nou, met dat besef in ons achterhoofd is het goed dat we eens gaan kijken naar die engelen die God heeft aangesteld om ons te leiden in dit leven. De heilige engelen, hè, we weten, elke mens ter wereld heeft een engel aan zijn zijde staan, een beschermengel, een engelbewaarder noemen we die ook wel. Dat geldt voor alle mensen, dat geldt dus ook voor boeddhisten of hindoestanen of moslims of joden, maakt niet uit. Iedereen heeft van God een engelbewaarder gekregen, want elke mens heeft van God de mogelijkheid gekregen om gered te worden. Ja, dat wil niet zeggen dat elke mens dus ook gered wordt. We hebben een vrije wil, zei ik net al, we hebben ook een verstand. Zoals bij Adam en Eva, we kunnen kiezen voor het goede of het kwade. We kunnen wel of niet van die boom van kennis van goed en kwaad gaan eten. Maar iedere mens heeft dus de mogelijkheid gered te worden, de mogelijkheid tot bekering te komen. En om die reden heeft ook iedere mens een engelbewaarder aan zijn zij staan om die mens te begeleiden op zijn weg naar de hemel. En waarom is die devotie tot de engelen nou zo gigantisch belangrijk? Nou, er is eigenlijk geen wezen op aarde dat ons zo goed de wil van God kan leren. Dus hoe meer wij bidden tot onze engelbewaarder, en dat kunnen we de hele dag door doen, met schietgebedjes, door hem aan te roepen, door om zijn hulp te vragen, door om zijn bescherming te vragen, door om zijn leiding te vragen. Op het moment dat we dat doen, dan zal de engelbewaarder iets influisteren wat altijd volledig overeenstemt met de wil van God. Dus zelfs de beste geestelijke leidsman op aarde, zij het een priester, zij het een bisschop, wie dan ook, die zal nooit zo'n volmaakt advies geven als de engelbewaarder, want de wil van de engelbewaarder, nogmaals, is volledig gefixeerd in de wil van God. Nou, de heilige pastoor van Ars, die zegt heel mooi over engelbewaarders: wat is het belangrijkste dat wij van onze engelbewaarder kunnen leren? Hij zegt: het bewustzijn van de aanwezigheid van God. Dus nogmaals, wat is het allerbelangrijkste dat we van onze engelbewaarder kunnen leren? Het bewustzijn van de aanwezigheid van God. En waarom is dat zo? Omdat engelen, de engelbewaarders, ook al hebben ze die taak om ons te begeleiden, dus ze hebben een taak die is gericht op het zielenheil van de mensen, ook al hebben ze die taak, toch zijn ze dag en nacht in het aanschijn van God. Dus het feit dat ze op de aarde gericht zijn en op dat menselijke drama, om het zo te noemen, dat ze daar hun ogen op gericht hebben, wil niet zeggen dat ze ook tegelijkertijd in die volle glorie van God leven. Dus zij staan als het ware op dat grensvlak tussen de hemel en de aarde. En daarom zijn het ook zulke goede bemiddelaars. Dus de engelen zijn zich ook in de volle maat bewust van de aanwezigheid van God. Voor ons is dat vaak versluierd. Voor ons is God vaak toch iemand die als een soort zon achter de wolk zich bevindt. We weten dat hij er is. Daarvoor hebben we ons verstand, onze intelligentie. Maar ja, ons gevoelsleven volgt niet altijd. Dus ook al weten we het wel, toch zien en voelen we het niet altijd. Voor engelen is dat anders. Zij weten het niet alleen, maar ze zien het ook voortdurend. En daarom is de engelbewaarder bij uitstek degene die ons kan leren te groeien in dat besef van de aanwezigheid van God. Nou, we weten dat God natuurlijk nergens zozeer aanwezig is als in zijn sacramenten. En dan met name het sacrament, dat het meest uitmuntende sacrament wordt genoemd, het sacrament van het altaar, het sacrament van de Eucharistie. Nou, we spreken wel over de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in het heilig sacrament. Hij is daar werkelijk tegenwoordig. Nou, als ik catechese geef in de parochie, dan begin ik dat vanaf dag 1 ook meteen te noemen. Ja, daar kun je natuurlijk een leven lang in groeien in wat dat precies betekent. Maar het kan maar vast gezegd zijn, want uiteindelijk is dat het hele ankerpunt van ons geloof. Ja, Jezus Christus is niet alleen toen, lang geleden op aarde geweest. Nee, hij blijft in ons midden aanwezig door het Allerheiligste Sacrament. Hij is daar werkelijk tegenwoordig. Volledig God, volledig mens. En die volledige God-mens is aanwezig op verborgen wijze in die Eucharistie. Nou, ik zeg op verborgen wijze, want voor ons is hij daar op verborgen wijze aanwezig. Maar niet voor de heilige engelen. Dus op het moment dat een priester ergens in de wereld de mis celebreert, dan zien de engelen daar de volle godheid. En ze zien daar de hele Jezus Christus aanwezig op het altaar. En daarom is het altaar ook een plaats waar de engelen heel graag vertoeven. Of het tabernakel, als er geen mis is in de kerk. Maar er staat wel een tabernakel en in dat tabernakel wordt de Heer bewaard. Dan zullen de engelen daar waken bij dat tabernakel. Nou, dat is dus voor ons een belangrijk besef. Allereerst, de engelen zijn bij het sacrament aanwezig. En vervolgens, die engelen bij dat sacrament kunnen ons leren hoe we meer bewust worden van het feit dat Jezus daar aanwezig is. Nou, hoe kunnen we dat in praktijk brengen? Nou, heel eenvoudig, als we een kerk binnenkomen, dan maken we altijd een kruisteken met het wijwater. En vervolgens maken we een kniebuiging richting het tabernakel. En het is heel goed om bij dat knielen even te beseffen, even te bedenken, de heilige engelen zijn nu met velen aanwezig bij het tabernakel hier in deze kerk. En dan opent ineens een realiteit voor ons waar we normaal misschien niet zo vaak bij stilstaan, namelijk dat tabernakel als het ware een stukje hemel op aarde is. Want dat kostbare brood van de Eucharistie, wat niet langer brood is, maar wat van substantie is veranderd, Het is vlees geworden. De engelen weten dat, de engelen zien dat. En die zijn God daar, in dat tabernakel, dag en nacht aan het aanbidden. Dus even die bewustwording van het feit dat de engelen bij het tabernakel aanwezig zijn. Nou, vervolgens, als we naar de Heilige Mis gaan, kunnen we onze engelbewaarder aanroepen om te vragen dat hij ons attent maakt, zogezegd gevoelig maakt, voor de aanwezigheid van God. Nou, dat is niet alleen maar een gevoel. Gevoelig maken wil niet zeggen dat we dan God per se moeten gaan voelen, maar het is wel dat dat besef, die wetenschap groeit in ons hoofd en in ons hart, dat Jezus Christus wel degelijk aanwezig is in dat sacrament. En dus het is heel goed, heel heilzaam, heel passend ook, om de engelbewaarder aan te roepen aan het begin van de Heilige Mis. Door uw voorspraak verdiep mijn geloof, mijn hoop, mijn liefde. Verdiep mijn eerbied voor het Allerheiligste Sacrament. Nou, als dat voor de Heilige Mis geldt, dan geldt dat natuurlijk ook voor de eucharistische aanbidding. We weten, eucharistische aanbidding is niet iets losstaans van de Heilige Mis. Het is als het ware een soort verlenging van de Heilige Mis. Tijdens dat misoffer komt Christus aanwezig. En door de eucharistische aanbidding blijft hij in ons midden aanwezig. En daarom is de engelbewaarder ook bij uitstek degene die we moeten aanroepen als we die eucharistische aanbidding in ons leven willen verdiepen. Ik heb het daar wel eens vaker met mensen over, dat als ze eucharistische aanbidding net leren kennen, dan zijn ze vaak helemaal vol verwondering. Ze worden geraakt. Ik heb vaker meegemaakt, ook in de parochie, dat mensen voor het eerst eucharistische aanbidding meemaken en dat ze echt in tranen zijn. Maar het kan zijn, als je eucharistische aanbidding een plekje probeert te geven in je leven, dat op een gegeven moment dat besef wat naar de achtergrond gaat, dat je het niet meer zo duidelijk voelt. Ja, en dat je dan een half uur in aanbidding bent of een uur in aanbidding bent en dat je eigenlijk je tijd een beetje zit uit te zitten, want ja, goed, ik weet dat hij daar aanwezig is, maar ik zie het niet meer. En ja, dan ga ik maar een boek lezen. Op zich is het niet verkeerd om een boek te lezen in de aanbidding, maar ik bedoel ermee te zeggen, dan laat ik me afleiden in de zin van, ja, mijn volle aandacht is niet meer op dat sacrament gericht. Nou, onze engelbewaarder is degene die ons dat kan leren. Op het moment dat wij geloven dat er een engelbewaarder aan onze zijde staat, die de volheid van God in dat sacrament volledig kan zien zonder sluier, dan moeten we aan hem vragen, leer ons dat ook. Leer ons met de ogen waarmee u het sacrament bekijkt, leer ons zo ook het sacrament te zien. Nou, er is geen heilige op deze aarde te noemen die niet een innige band had met zijn engelbewaarder. En sowieso met de heilige engelen. We hebben het nu over de engelbewaarders. Elke mens heeft een engelbewaarder. Maar er zijn natuurlijk nog veel, veel meer heilige engelen. We hebben de aartsengelen, we hebben ze van de week gevierd. Michael, Raphaël en Gabriel. Maar er zijn nog 7 andere koren van engelen. En zoals er in onze kerk een hiërarchie bestaat, met Christus aan het hoofd natuurlijk. En Christus die zijn kerk heeft gesticht en die in die hiërarchie van de kerk Maria een hele hoge troon, een hele hoge plaats heeft gegeven.

0: bisschoppen, de paus, hè, Petrus en al zijn opvolgers. Dus die hiërarchie die we in de kerk zien, die zien we ook bij de engelen. Hè. Ook de engelen zijn hiërarchisch geordend. Nou, wij denken bij hiërarchie vooral aan klimmen in belang. Hè. Hoe hoger je in de hiërarchie staat, hoe belangrijker je bent. Maar dat is bij de engelen toch anders. De engelen kennen niet dat, ja, die kennen niet aardse roem. Dus die zullen hoger in de hiërarchie nooit associëren met een soort aardse macht. Je bent invloedrijker in de wereld of iets dergelijks. Nee, het klimmen in de hiërarchie bij de engelen werkt anders. De hoogste regionen van de engelen, het hoogste koor, dat zijn de serafijnen, die zijn geschapen primair om God vurig te beminnen. Ja, dus de lagere regionen die zijn meer op ons gericht. En laag is in dit geval dus niet een slechte aanduiding. Hè, laag wil niet zeggen dat ze minder waard zijn dan de hogere engelen. Maar ze staan dichter bij ons. Hè, de engelen en aartsengelen die zijn vooral gericht op het heil van de mensen. De serafijnen en cherubijnen die zijn vooral gericht op God zelf. Nou, hoe dat precies zit met die hiërarchie van de engelen, daar wil ik volgende week in deze uitzending nog wat verder over gaan spreken in Zuiderlicht. De heilige Bernardus van Clairvaux die heeft er namelijk een prachtige korte verhandeling over geschreven. He, die 9 koren van de engelen. En wat zijn nou eigenlijk hun functies, om het zo te noemen? He, want het woord engel, dat zegt niet allereerst iets over de natuur van die geest. He, want hij is geest, dat is zijn natuur. Nee, het zegt vooral iets over de functie die hij heeft, die die geest heeft. En wat betekent engel? Nou, het komt van het Griekse woord angelos. En dat betekent boodschapper. Ja, dus de functie van de engelen is allereerst boodschapper te zijn. Boodschapper van de plannen van God, van zijn goedheid, van zijn grootheid, van zijn barmhartigheid, van zijn wijsheid. Nou, waarom God ervoor gekozen heeft om 9 koren van engelen te scheppen en hoe die koren zich precies tot God en tot ons verhouden, daar wil ik aan de hand van de woorden van de heilige Bernardus van Clairvaux volgende week wat langer bij stilstaan. Maar voor nu zou ik willen vragen, probeer uw relatie met de engelbewaarder te verdiepen. Ja, dat kan door heel eenvoudig bekende gebedje tot de engelbewaarder met meer regelmaat te gaan bidden. Maar ook door de dag heen de engelbewaarder gewoon vaak aan te roepen. En hem ook in contact te brengen met engelbewaarders van andere mensen. Ik zeg dat wel vaker door tegen gezinnen die in moeilijkheden zijn geraakt. Dat, hè, stel dat de moeder naar mij toe komt en zegt, ja, het is hommelus bij ons thuis. Relatie met de man gaat niet goed. De kinderen die zie ik bijna niet. Ruzie, et cetera. Dan zeg ik heel vaak, bid tot de engelbewaarder niet alleen voor jezelf, maar ook van jouw man en van de kinderen. En zorg dat die engelbewaarders met elkaar opbouwend te werk gaan. Hè? Dat ze hun gebed verenigen voor het gezin. En dan zie je heel vaak dat wanneer de engelbewaarders, hè, die vraag krijgen van ons mensen. En ze zijn zo nederig dat ze ook wachten op onze vragen. Dat ze uiteindelijk ook aan de slag gaan om er weer eenheid in het gezin te brengen bijvoorbeeld. Dus roep die engelbewaarder door de dag heen aan. Dat kan te pas en te onpas. Hè? Of je nou in de auto zit of over straat loopt. Of boodschappen aan het doen bent. Of in de bibliotheek zit of aan het werk bent. U kunt de hele dag door uw eigen engelbewaarder aanroepen. En de goede engelen betrekken in uw gebedsleven. En u zult zien dat uw bewustzijn, hè, dus uw besef van de aanwezigheid van God en zijn kerk zal groeien. Nou, dat wens ik u toe. Ik bid daar ook voor. En ik hoop u weer te ontmoeten volgende week bij een nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Onlangs sprak ik met een man die met stelligheid beweerde: er is niets hierboven, maar er is ook niets hier beneden. En ik ben bang dat deze man een mening verkondigde die veel mensen delen. Mensen geloven enkel wat zichtbaar en tastbaar is, of nog, ze geloven enkel wat wetenschappelijk bewezen is. Het geloof, en dan vooral het christelijk geloof, valt hier voor velen helemaal buiten. Het is een trend die zich al decennia lang doorzet en die vandaag de dag een hoogtepunt bereikt. De meeste van ons zijn niet anders dan de apostel Thomas, die er niet bij was toen Jezus op de avond van die eerste dag aan de overige leerlingen verscheen. De leerlingen vertelden hem dat ze de Heer gezien hadden, maar hij geloofde het niet. Hij zei hen: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. 8 dagen later verscheen Jezus opnieuw. Nu was Thomas er wel bij. Jezus verweet hem: omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Het gaat hier om Jezus' tegenwoordigheid die wij niet zien, maar die er wel is. Zijn tegenwoordigheid, hoewel onzichtbaar, waarin christenen geloven of zouden moeten geloven. God schiep een zichtbare, maar ook een onzichtbare wereld. In die zichtbare wereld geloven wij. En we menen ook dat we hem begrijpen. Maar in die onzichtbare wereld geloven wij vaak veel minder en vaak zelfs niet. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe zouden wij over die onzichtbare wereld, als die überhaupt zou bestaan, iets zinnigs kunnen vertellen? Ze hebben ons vroeger maar iets wijs gemaakt, is een uitdrukking die je bij oudere mensen nogal eens hoort. Inderdaad, er was een tijd dat er wel over de onzichtbare wereld gesproken werd, over de hemel, het vagevuur en de hel, over de engelen en de demonen. Maar misschien was de taal die de kerk toen hanteerde bij het spreken over die onzichtbare wereld niet zo geslaagd. Maar er zullen toch wel meerdere redenen zijn waarom mensen het bestaan van die onzichtbare wereld uit hun leven gebannen hebben. Het is namelijk oncomfortabel te moeten rekening houden met het bestaan van die onzichtbare wereld. We zouden immers ons leven anders moeten inrichten. En willen we dat wel? Het is zoveel aangenamer en gemakkelijker om ons leven te kunnen leiden zonder rekening te moeten houden met die realiteit. Ik wil het dus vandaag hebben over die realiteit van de bovennatuurlijke wereld. En de bron van informatie over die onzichtbare wereld is de Bijbel en de leer van de kerk. Maar dan zitten we al onmiddellijk met een groot probleem. Heel wat mensen, zelfs christenen, geloven niet in de Bijbel als woord van God. En zij die er wel in geloven, kennen hem vaak niet. Jezus is daar heel duidelijk over in zijn gesprek met de Sadduceeën. Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent? Lezen we bij Marcus. Mensen die beweren dat er niet iets bestaat zoals engelen en demonen, hemel, vagevuur en hel, kennen heel vermoedelijk de Bijbel niet. En Jezus zegt dat ze op een dwaalspoor zitten. Europa gaat gebukt onder de geestelijke erfenis van het verlichtingsdenken. Dit zou wel eens een vloek kunnen zijn die over ons continent ligt. Het verlichtingsdenken heeft God klein gemaakt, waardoor in Europa het humanisme en de vrijzinnigheid nooit geziene kansen kregen. God afzweren is een rite de passage geworden, zei de Nederlandse religiewetenschapper Ernst van den Hemel onlangs nog in een interview. Naarmate een maatschappij zich verder ontwikkelt, nog steeds volgens Van den Hemel, neemt de invloed van religie af. Dat is het idee van velen.
We leggen de geschiedenis langs een meetlat. Die begint bij een barbaarse prehistorie, waarin mensen natuurreligies aanhangen, waarna ze via de duistere middeleeuwen bij de verlichting en de secularisatie uitkomen, het ideale eindpunt voor velen. Het wordt hoog tijd dat God in Europa weer de plaats krijgt die hem toekomt en dat de vloek van het verlichtingsdenken doorbroken wordt. Het wordt tijd dat we gaan ontdekken dat er een hemel is en wat er in die hemel voor ons al is weggelegd. Het wordt tijd dat we ontdekken dat een liefdevolle Vader op ieder van ons wacht om ons in zijn armen te sluiten en ons datgene te schenken waar we allemaal naar snakken. Deze ontdekking en de kracht van leven die ervan uitgaat zijn de enige remedie tegen al de burn-outs die onze maatschappij vandaag kent. Mensen geloven dus amper in het bestaan van hemel en hel, engelen en demonen. Toch storten velen zich naïef in die andere, nochtans ook onzichtbare wereld van New Age, esoterisme en occultisme. Dat geloven ze schijnbaar wel. Het aanbod aan spirituele cursussen en paranormale beurzen is enorm. En deze esoterische realiteit komt als het ware ongemerkt langs pleten en kieren binnen in onze kerk. Ik geef een paar voorbeelden die ik de voorbije dagen opgepikt heb. Een cursus Enneagram, aangekondigd op Kerknet en georganiseerd door een religieuze. Een cursus in wonderen op het, luister goed, landgoed van paters. Het woord abdij wordt opzettelijk vermeden. Een lezing over de apocalyps, waar het gaat over het Akasha-veld, een veld van informatie waaruit alles uit het heelal zou te lezen zijn. Een cursus yoga en sacrale dans in het vormingsaanbod van een bisdom. Ik kan vandaag inhoudelijk niet ingaan op het Enneagram of op die cursus in wonderen, maar ze zullen in een later programma zeker aan bod komen. De onwetendheid bij christenen is tegenwoordig heel groot en Jezus zegt, dit komt omdat we de schrift niet kennen. Ik wil vandaag spreken over die bovennatuurlijke wereld, de geestelijke wereld, maar ik ga dat enkel doen vanuit Gods woord, de Bijbel, en vanuit wat de leer van de kerk hierover openbaart. Dat is trouwens de enige en echt betrouwbare informatie over dat gebied. De enige en echt betrouwbare informatie die ons kan begeleiden in onze zoektocht naar de vervulling van ons leven. Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Wat wij zien gaat voorbij. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Dit uitgangspunt van Paulus verwondert ons misschien, maar het is wel de realiteit. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Wat wij zien gaat voorbij. Daarom zegt Paulus ons in de Colossensebrief: als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Paulus geeft hier een duidelijke opdracht. Zoek de dingen die boven zijn. Richt je op de onzichtbare wereld. En waarom? Omdat ons leven nu verborgen is in God. Dat is de werkelijkheid van waaruit we moeten leven. Wanneer we ons gaan verdiepen in de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, moeten we dat vanuit God doen. Zijn gezichtspunt moet ons gezichtspunt zijn of worden. We moeten gaan leven vanuit zijn perspectief, niet dat van onszelf of dat van de verleider. Als christenen moeten wij geloven dat de bovennatuurlijke wereld geen fictie is, geen leugen of verzinsel van mensen, maar de realiteit. Hoe weten wij dat zo zeker? Omdat de Bijbel het zegt. De Bijbel, het woord Gods, is het fundament van ons geloof, ongeacht of dat we dat nu ervaren of juist niet ervaren. Bij alles wat we aannemen als waarheid over de geestelijke wereld,
is Gods woord het fundament. De Bijbel is immers geen mensenwerk, maar is door God ingegeven. Het woord van God is tot stand gekomen door de scheppende adem, de ruach van God. Zijn woord is het enige wat wij zouden moeten erkennen als gezaghebbend in alles wat we weten over de bovennatuurlijke wereld. En wat bedoelen we nu met bovennatuurlijk? Bij Wikipedia lezen we het volgende. Het is een beetje een moeilijke definitie. Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. De natuurwetten zijn er niet op van toepassing. Het bovennatuurlijke staat als het ware boven de natuur. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in God of in goden, mirakels, voorspellingen en een leven na de dood. Volgens deze definitie ligt het bovennatuurlijke buiten het bereik van onze natuurlijke zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en tasten. Maar in deze definitie wordt geen onderscheid gemaakt over de bron van het bovennatuurlijke. Of het komt uit goddelijke bron of uit een andere bron. Die andere bron is een demonische bron waar wij als christenen niets mee te maken willen hebben. De bovennatuurlijke wereld is duidelijk een andere wereld dan onze stoffelijke wereld. Maar het is geen denkbeeldige wereld, zoals heel wat mensen vandaag denken. Het is ook niet slechts een onzichtbaar onderdeel van de natuurlijke wereld. Volgens de Bijbel is de natuurlijke wereld voortgekomen uit de bovennatuurlijke wereld. Geloof doet ons inzien dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare, lezen we in de Hebreeënbrief. Allereerst was er de bovennatuurlijke geestelijke wereld. Vervolgens is van hieruit de natuurlijke wereld voortgebracht. Ze zijn dus geen eenheid, maar twee op zichzelf staande werelden die elkaar weliswaar voortdurend beïnvloeden, maar die niet van dezelfde orde zijn. Velen die vandaag in de bovennatuurlijke wereld geloven, laten zich echter niet leiden door het woord van God, maar door andere bronnen. Voor christenen is de deur om binnen te gaan in de bovennatuurlijke wereld Gods woord, de Bijbel, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen, zegt Jezus. Toch zijn er ook andere deuren om die bovennatuurlijke wereld binnen te gaan. Bijvoorbeeld via horoscopen, meditatietechnieken, het oproepen van geesten of van overledenen, occulte praktijken zoals handlezen, pendelen, glaasje draaien, kaartleggen, een kristallen bol, seances met mediums, New Age, hekserij, satanisme. Op deze manier krijgen zij informatie vanuit de geestelijke, bovennatuurlijke wereld. Het is echter geen informatie uit het Koninkrijk Gods, maar uit een ander rijk. Deze deuren leiden niet naar God de Vader, maar naar gebondenheid aan Satan.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. De Bijbel noemt de geestelijke wereld de hemelse gewesten, een uitdrukking die Paulus meermaals gebruikt. En het woord wijst op een meervoud. Er zijn blijkbaar meerdere gebieden, gewesten in de bovennatuurlijke wereld. Zoals reeds gezegd, is de natuurlijke, zichtbare wereld voortgekomen uit de onzichtbare, bovennatuurlijke. Het is belangrijk om goed te beseffen dat de geestelijke wereld de natuurlijke wereld voortdurend beïnvloedt. Het is de geestelijke wereld die de toekomst van de natuurlijke wereld bepaalt. Alles wat plaatsvindt in de natuurlijke wereld heeft al plaatsgevonden in de geestelijke wereld. Denk aan hoofdstuk 53 in het boek Jesaja, waarin de lijdende dienaar beschreven wordt en wat hij door zijn dood zal bewerken. Dit boek is geschreven 700 jaar voor de feiten, 700 jaar voor Jezus' gezeling, lijden en kruisdood daadwerkelijk plaatsvonden. Die gebeurtenissen bestonden voordien al eeuwen en wellicht van in de eeuwigheid in de geestelijke wereld. Een voorbeeld dat voor ons concreter is en korter bij ons staat, is dat van een kunstschilder die vanuit een weldoordacht idee of ontwerp het penseel vastpakt en begint te schilderen. Zijn schilderij ontstond in de geest en werd pas later concreet in de natuurlijke wereld. In de tweede Korintiërsbrief spreekt Paulus over de derde hemel. Ik ken een mens in Christus die 14 jaar geleden werd weggerukt naar de derde hemel. De Bijbel spreekt dus over het bestaan van minimaal 3 hemelen. Misschien zijn er meer, maar de Bijbel geeft daarover geen informatie. Waaruit bestaan nu deze 3 hemelen? Voor het antwoord op deze vraag heb ik mij ook laten inspireren door de visie van enkele bekende evangelische theologen. De catechismus van de katholieke kerk spreekt enkel over hemel of hemelen. Waaruit bestaan nu deze 3 hemelen? De eerste hemel is ons uitspansel, de natuurlijke hemel waar we dagelijks naar kijken en de miljoenen melkwegstelsels. De term hemelse gewesten uit de Efeziërsbrief, waarmee ook de bovennatuurlijke wereld wordt bedoeld, doelt echter op de tweede en de derde hemel. De tweede hemel is de plaats waar de troon en het werkterrein van de verleider en de demonische machten zich bevinden. Het is het gebied waar de geestelijke strijd zich afspeelt, waar wij mee te maken hebben. De derde hemel, ook wel paradijs genoemd, is de wereld van God, de plaats waar hij woont en troont. Hier is het koninkrijk van God ten volle openbaar. In de derde hemel is geen zonde, ongerechtigheid, rebellie, ziekte, armoede en dood. De hoofdstad van de hemel is het nieuwe Jeruzalem dat later op de aarde zal neerdalen. Dit alles is nu al in de geestelijke wereld aanwezig, maar zal later in de natuurlijke wereld zichtbaar worden. Als de natuurlijke wereld is voortgekomen uit de geestelijke en daar een weerspiegeling van is, en op aarde zijn er vele continenten, stranden, bergen, zeeën, bossen en steden, zouden er dan niet in de hemelse gewesten ook vele steden, bergen, stranden, zeeën, bossen en dergelijke zijn? Sommige mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt, beschrijven prachtige landschappen, mooier dan er op aarde ooit kunnen worden waargenomen. Als gedoopte bevinden wij ons in Christus, dat is de derde hemel. We bevinden ons niet in de tweede hemel, hoewel wij in de geestelijke strijd wel degelijk met de tweede hemel te maken krijgen. Maar door ons doopsel zijn we eigendom van Christus en hebben wij een geweldige bevoorrechte positie gekregen in de derde hemel. Hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus, zegt Paulus in de Efeziërsbrief. Wij weten waar Christus zich bevindt, aan de rechterhand van de Vader, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden.
Laten we nu eens verder kijken naar de structuur en de opbouw van de geestelijke wereld. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider zijn beide gegrondvest in de bovennatuurlijke wereld. Het koninkrijk van God is volmaakt in de derde hemel en ten dele in de tweede hemel en op aarde. Het is echter het rijk van de verleider dat heel actief is op de aarde. In de bovennatuurlijke wereld bestaat een duidelijk organisatiesysteem en een strakke hiërarchie. De machtsverhoudingen zijn goed gedefinieerd. In het zevende hoofdstuk van Lucas staat de geschiedenis van de 100 man die aan Jezus vraagt om zijn knecht te genezen. Maar, zo zegt de 100 man, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Daarom meende ik er ook geen aanspraak op te mogen maken persoonlijk naar u toe te komen. Maar een woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want, al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij. En tot de een zeg ik, ga, en hij gaat. En tot een ander, kom, en hij komt. En aan mijn knecht, doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd over hem. Hij keerde zich om en zei tot het volk dat hem volgde, ik zeg u, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Toen de mensen die gestuurd waren in het huis terugkeerden, vonden zij de knecht weer gezond. In dit verhaal komt duidelijk naar voren dat er een strikte orde is in de geestelijke wereld. In die context prijst Jezus het grote geloof van deze man, omdat hij blijkbaar de orde van God begrijpt. In de Efeziërsbrief wordt ook gesproken over de hiërarchie in het rijk van de verleider. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Zo heeft Satan bijvoorbeeld geesten aangesteld, ook territoriale geesten genoemd, over werelddelen, landen, streken en steden. De ex-satanist John Ramirez, die nu christen is, spreekt in zijn getuigenissen inderdaad over regionale geesten. Elke stad heeft een gevallen engel die samen met zijn kompanen, de demonen, de regio regeert. En in zekere zin kunnen wij daar iets van ervaren. Als wij door een grote stad lopen, zijn er plekken die we heel aangenaam vinden en waar we ons ook goed voelen. Maar er zijn eveneens plekken waar we liever niet komen, waarvan we weten dat er regelmatig criminaliteit gebeurt. En er hangt ook een onaangename, soms zelfs dreigende atmosfeer. Het zijn plekken die we het liefst vermijden. En als we er toch eens moeten zijn, dan doen we dat snel en voorzichtig. Het laat vermoeden wie deze plekken in een stad regeert. Satan heeft ook demonische organisatiestructuren gebracht in verschillende domeinen van de samenleving, zoals bijvoorbeeld in de politiek, de media, het onderwijs. Boze geesten oefenen hun invloed uit op deze terreinen door allerlei leugens aan te wenden. En doordat mensen die geloven en deze stellingen aannemen als waarheid, groeit hun kracht. Zo is de verleider in staat om helaas grote gebieden in deze wereld te regeren. Geef enkele voorbeelden. Een leugen in de medische wereld is die van de abortus. Abortus wordt niet als moord voorgesteld, maar als verwijdering van een klompje cellen. En abortus wordt aangeprezen als een recht op zelfbeschikking. De vrouw moet baas zijn in eigen buik. In de politieke wereld is er de leugen van de euthanasie. Het is zelfs zover dat de Broeders van Liefde in hun visietekst neerschrijven dat iemand die geestelijk ziek is en niet palliatief moet kunnen gebruikmaken van zijn recht op zelfbeschikking. Tegenwoordig leeft in Nederland en stillen ook bij ons de discussie rond wat men noemt een voltooid leven. Onder deze term wordt ook verstaan wie levensmoe is. Ook voor dergelijke mensen zou euthanasie moeten mogelijk zijn. Er is ook de term zelf-euthanasie. Dat klinkt toch zoveel mooier dan zelfmoord. Nog een leugen. Die verlossing kunnen geven, is dat niet de ultieme vorm van christelijke barmhartigheid? Nu, in het godsdienstonderwijs
Daar is het een leugen door alle godsdiensten als gelijkwaardig voor te stellen en de jongeren te doen geloven dat elke weg goed is als hij maar bij jou past. Een voorbeeld uit de media. Soaps presenteren waarin de trouw in een huwelijk niet langer belangrijk is en mensen zo de moed en motivatie wegnemen om voor een huwelijk te vechten. Of pornografie die in de kranten wordt aangeprezen als een middel om de seks in een koppel spannend te houden. Dan een voorbeeld uit de muziek- of ontspanningswereld. Het spektakel Tomorrowland, dat wordt voorgesteld als de place to be, waar zelfs de politiekers massaal naartoe getrokken zijn om de liefde en de eenheid te vieren op een totaal onwerkelijke en sprookjesachtige manier en dit hele gebeuren te duiden als een nieuwe vorm van religie. Het koninkrijk van God en het rijk van de verleider botsen met elkaar in de tweede hemel. In die tweede hemel bevinden zich de troon en het werkterrein van de verleider en zijn machten. Zij oefenen invloed uit op de aarde en werken met name de gelovigen tegen. In de tweede hemel vinden confrontaties plaats tussen de heilige engelen van God en de afvallige engelen uit het rijk van de duisternis. Gods engelen strijden in de tweede hemel onze strijd die wij in de naam van Jezus Christus op aarde voeren. In die tweede hemel hebben wij ons niet te begeven. Satanisten en anderen doen dat wel als zij uittreden uit hun lichaam bijvoorbeeld. Men noemt dat astraal reizen. Dit is levensgevaarlijk. Maar zelfs al een deur openen naar deze wereld is gevaarlijk. Een deur openen door allerlei meditatieoefeningen, yoga, occulte en esoterische handelingen en rituelen. Ik noemde er in het eerste deel al verschillende. Maar dat betekent automatisch misleiding en gebondenheid door demonen. De botsing tussen Gods engelen en de demonen wordt ook zichtbaar in de natuurlijke wereld door bijvoorbeeld scheuringen, ruzie, geweld, moord, drugs- en alcoholverslaving, hongersnoden, rampen, oorlogen, aanslagen enzovoort. Deze rijken hebben echter niet hetzelfde niveau van macht en gezag. Daarom is het beter te spreken over het koninkrijk van God en over het rijk van de Satan. Satan noemt zichzelf wel koning, maar vanuit Gods perspectief is hij geen koning meer. In de Colossenzenbrief staat heel duidelijk dat hij ontroond is en openlijk tentoongesteld en dat er over hem gezegeveerd is. Jezus, de koning, is verhoogd boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden.

0: Beste luisteraars, we spreken vandaag over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. Wie bevinden zich nu in die derde hemel? Eerst en vooral God zelf, de drie-ene God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft de bovennatuurlijke wereld geschapen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is in de bovennatuurlijke wereld aanwezig, maar de Bijbel geeft ook aan dat hij op zijn troon zit in de hemel. God regeert over alles, niet alleen over de hemel. De moeder Gods Maria, die met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen en die ons als haar kinderen nabij is en voor ons zorgt. Verder geestelijke wezens, Gods engelen, de aartsengelen, Gabriel, Raphaël en Michael, serafijnen en cherubs. En er bevinden zich ook diegenen die in de genade en de vriendschap van God gestorven zijn en die volmaakt gelouterd zijn. Zij zien God van aangezicht tot aangezicht, lezen we in de eerste Johannesbrief. Ze leiden een volmaakt leven samen met de Allerheiligste Drie-eenheid, de Heilige Maagd en de Engelen. De hemel is het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. Ook wij bevinden ons in de geestelijke wereld. Wij mensen zijn geest, omdat God geest is. In de Romeinen en de Colossensebrief lezen we dat de Christus, de gezalfde, in ons woont. God neemt door de Heilige Geest woning in onze geest. Vanaf dat moment kunnen we de geestelijke wereld waarnemen vanuit Jezus Christus. Zoals ons lichaam direct in contact staat met de natuurlijke, zichtbare wereld, zo staat onze geest direct in contact met de bovennatuurlijke wereld en dan in het bijzonder met God in de hemel. Als we het hebben over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, dan kunnen we niet anders dan ook te spreken over het vage vuur en de hel. Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering, ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven, om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan. Dat lezen we in de catechismus van de katholieke kerk. Nog volgens de catechismus noemt de kerk deze laatste loutering van de uitverkorenen, die geheel verschillend is van de straf van de verdoemde, vage vuur. De kerk heeft de geloofsleer met betrekking tot het vage vuur vooral op de concilies van Florence en Trente geformuleerd. De kerk spreekt daarbij met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. Deze leer vindt ook steun in de gebedspraktijk voor de overledenen, waarover de Heilige Schrift al in het Oude Testament spreekt. Daarom liet hij, Judas de Maccabeer, voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken, lezen we in het tweede boek van de Maccabeers. Deze gebedspraktijk van het Oude Testament heeft de kerk overgenomen. Tijdens elke eucharistie wordt er voor de overledenen gebeden. Mensen laten eucharistievieringen opdragen voor hun overledenen en op het feest van Allerzielen wordt er heel speciaal gebeden voor de overledenen die nog moeten gelouterd worden. In de geschiedenis van de kerk zijn er ook verschillende heiligen geweest die bezoek kregen van zielen uit het vage vuur, onder hen de Italiaanse heilige Pater Pio en de Poolse zuster Faustina. Deze zielen vroegen om gebed en soms zelfs ook om lijden om te mogen verlost worden uit het vage vuur. De kerk bevestigt ook het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Belangrijk om weten is dat ieder de vrijheid heeft om te kiezen voor de eeuwige gelukzalige vereniging met God of niet. Niemand wordt door God immers voorbestemd om naar de hel te gaan. Om er terecht te komen, is het noodzakelijk zich vrijwillig van God af te keren, en dat heet dan doodzonde, en daarin tot het einde toe te volharden, met andere woorden, Gods barmhartige liefde voor altijd af te wijzen. Zo staat in de catechismus van de katholieke kerk. Als afsluiting van deze verkenning van de realiteit van de bovennatuurlijke wereld, wil ik nog iets zeggen over de interactie die er voortdurend bestaat tussen het rijk van de tegenstander en zijn kompanen en ons. Hoe kan de tegenstander door ons heen actief zijn? Hoe gebeurt het dat hij zeggenschap over ons leven krijgt? Belangrijk om weten is dat wij door ons doopsel geheel aan God toebehoren. In die zin kan een christen niet totaal bezeten zijn door de boze, met uitzondering natuurlijk van diegenen die ervoor kiezen om, en we kennen de uitdrukking, hun ziel aan de duivel te verkopen en totaal door hem geregeerd te worden. Dat is wat gebeurt met satanisten, met occultisten, met heksen, en ook bijvoorbeeld zelfs met bepaalde succesrijke zangers en zangeressen die hun ziel verkocht hebben in ruil voor succes. Het is helaas een gekend fenomeen, sommige zangers spreken daar trouwens openlijk over. We kunnen onze ziel vergelijken met een stad. In een stad zijn er verschillende districten, regio's, waar bepaalde functies verenigd zijn. Ik denk aan de regio waar de winkels verenigd zijn, het winkelcentrum. Er kan een groene regio zijn met parkaanleg en bomen waar de mensen van de stad kunnen gaan wandelen. Een residentiële regio voor de rijken in de stad, maar ook een regio voor de minder begoede, een administratief centrum enzovoort. Zo zijn er ook in onze ziel verschillende regio's. Door ons doopsel behoren we helemaal aan God toe. Maar in de praktijk van ons leven, zeker als we niet bewust met God leven, zijn er veel gebieden van onze ziel, en misschien wel allemaal die we nog niet aan God gegeven hebben, hoewel ze zijn eigendom zijn. Het zijn gebieden die we als het ware nog voor onszelf voorbehouden hebben. Maar zoals gezegd is dat vaak een onbewust proces. We hebben niet eens door dat we God geen toegang verlenen in die gebieden van ons leven. En het zijn precies die regio's waarin de tegenstander actief kan zijn. Hij kan er binnen en buiten gaan en ons gebonden houden. Hij kan ons met zijn leugens beïnvloeden en ons dingen laten doen en zeggen die we die niet beantwoorden aan de liefde en die onze ziel ernstig kunnen schaden. En dat terwijl we menen dat we ons leven op aarde op een goede manier in handen hebben. Beste luisteraars, deze uiteenzetting over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld is misschien een beetje moeilijk en theoretisch. Maar wat we vooral moeten onthouden is het volgende. Er bestaat wel degelijk een realiteit van onzichtbare dingen die ons leven en onze wereld beïnvloeden. Er is een hemel, of er zijn hemelen, een vagevuur en een hel, er zijn engelen en demonen. Deze onzichtbare realiteit bestaat eeuwig, onze materiële wereld is tijdelijk. Daarom moeten we ons leren richten naar de onzichtbare dingen, naar de dingen van God. Zekerheid over dit alles vinden we in de Bijbel. Want de Bijbel is voor ons christenen trouwens de enige betrouwbare bron van informatie over die wereld, tezamen met wat de kerk hieromtrent leert. Het is dus belangrijk om met deze informatie te leren rekening houden. Het zal onze zoektocht naar eeuwig geluk in de juiste richting sturen. En nu zou ik nog graag willen eindigen met die prachtige hymne uit de Colossenzebrief. Wil God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heilige in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen.
1: Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: De oorlog in Joegoslavië, zei Rob, dat is toch een oorlog van moslims tegen christenen?
1: Ja, zei pa. En in Ierland zijn het de protestanten tegen de katholieken. Allemaal geloven ze in een god. En alle partijen denken dat hij aan hun kant staat.
2: Vlak voor een Mariakapel, scherp links, brulde hij, toen ze al zeker 50 meter waren doorgelopen.
3: Hé, Suffert, kun je dat niet eerder zeggen, snipte Sanne.
4: Wat je zegt ben je zelf, zei pa, die er even bij ging zitten.
5: Kijk op tijd in de gids en dan loop je niet verkeerd.
0: Bij een volgend kapelletje dachten ze slim te zijn en wilden weer links afslaan.
3: Fout, riep Rob triomfantelijk. Waar staat de tekst Regina su noi o dolcissima madre?
0: Sanne wees op een lichte plek op de donkere, verweerde muur.
3: Dit zou hier hebben kunnen staan, zei ze. Dit ziet eruit of er een bord heeft gezeten.
0: Pa keek bedenkelijk. Het zou kunnen.
5: Weet je wat, we lopen nog een eind door. Hebben we na een kwartier niet de juiste kapel gevonden, dan gaan we weer terug naar dit punt en slaan we hier af.
0: Met tegenzin gingen de meisjes akkoord. Ze waren er beslist van overtuigd dat zij gelijk hadden en ze konden het niet uitstaan dat Rob het alweer goed had. Na een poos kwamen ze op een viersprong. Die stond niet in de gids vermeld.
3: Wat nu?
0: Ergens op de helling boven hun hoofd hoorden ze een gierend geluid. Daar waren kennelijk bosarbeiders bezig met snoeien of zoiets. Maar hoe bereikte je die lui door het dichte bos om hun de weg te vragen?
5: Als er niets over staat, wist pa, dan moet je gewoon rechtdoor gaan.
0: Maar dat pad liep naar beneden en maakte bovendien een scherpe bocht naar rechts. Er lag een huis, maar dat leek onbewoond.
3: Volgens mij is dit een weg voor de mensen van dat huis naar Spoleto, zei Rob. We zitten verkeerd. Laten we maar teruggaan naar die viersprong en het pad omhoog proberen. Het kan nooit ver van de rijweg zijn, want af en toe hoor ik auto's langs rijden.
0: Pa was het met hem eens. Sanne niet, en Eefje vond het opeens griezelig.
3: Stel dat ze er letterlijk en figuurlijk niet meer uitkwamen.
5: Geen paniek, zei pa lachend. Een beetje dwalen hoort erbij.
0: En ze kwamen eruit. Op een asfaltweg, zoals de gids aangaf. En pal er tegenover ging alweer een smal, stenig, steil paadje omhoog. Na een kwartiertje ploeteren, pa begon weer angstwekkend te hijgen, zagen ze een muur, een lange kloostermuur. Ze hadden de kluizenarij gevonden. En wat nog beter was, een groot hotelrestaurant Michelangelo. Ze lieten hun rugzakken van hun schouders glijden en ploften neer in de rieten stoelen op de galerij. Pa en de meisjes bestelden koffie, Rob een cola. Dromerig staarden ze naar de bloemen en de planten die de galerij afschermden van een leeg parkeerterrein. Rob ontdekte een dikke, zwarte kever die op zijn brede vleugels alle klokjes van een paarse campanula bezocht.
3: Alles is hier een paar maten groter, zei Sanne peinzend. Zulke grote kevers en campanula's zie je in Holland niet.
0: Omdat de lucht en de aarde hier niet verpest worden door allerlei industrieën, zei Eefje.
3: Snuif die zware bloemengeuren eens op. Je raakt er bijna door bedwelmd.
5: Dat ruik je bij ons toch ook niet meer. Franciscus wist wel mooie plekjes te vinden, zei pa waarderend.
3: Ik wou dat ik in zijn tijd had geleefd. Dan was ik ook kluizenaar geworden.
2: Laat me niet lachen, verzocht Rob. Een kluizenaar met een auto voor je deur, een krat bier in de hoek van je kluis, een telefoon onder handbereik en een televisie pal voor je neus. Hallo, heb ik alles gehad?
3: Zijn boekenkast en de krant ben je nog vergeten, zei Sanne behulpzaam.
2: Pa grinnikte. Eefje, vind je ook niet dat ik zwaar word miskend? Ik snak naar een leven van meditatie en boete, maar niemand gelooft me.
3: Eefje trok een streng gezicht en zei vermanend, dat gelooft u toch zelf ook niet?
2: Sanne en Rob lachten.
3: Eefje kwam los. En hoe?
2: Zal ik dan maar alleen naar die kluizenarij gaan bekijken? Stelde pa voor. Het is aan jullie niet besteed. Geen greintje gevoel voor spiritualiteit.
3: Maar natuurlijk gingen ze met hem mee. De deur van het klooster stond open. Ze mochten er kennelijk zomaar in. Er hing een plattegrondje van het gedeelte dat ze mochten zien. De rest was privéterrein. Langs een smalle donkere gang lagen 7 cellen. Sombere hokjes met een klein raam en een hobbelige stenen vloer. Hier en daar stonden wat oude gebruiksvoorwerpen. Stenen kruiken, een slaapbank, een boeken- of klerenkist, wat krukjes.
2: Ik zie je hier al zitten, pa, grinnikte Rob, met je benen in de knoop en maar mediteren tot je een ons weegt.
3: Wat is nou het verschil tussen een klooster en een kluizenarij? Wilde Eefje weten.
2: Pap bladerde in de gids tot hij vond wat hij zocht en legde uit.
3: Dit was oorspronkelijk een klooster van de Benedictijnen, een andere, oudere orde dan de Franciscanen. De Benedictijnen hebben vaste verblijfplaatsen. En naast het bidden zorgen ze ook voor hun eigen kost. Dus ze hadden werkplaatsen en landerijen. De Franciscanen trokken predikend rond en bedelden hun kostje bij elkaar. Maar ook zij wilden wel eens op een rustig plekje kunnen bidden. Daarvoor trokken ze zich terug in spelonken of primitieve houten keetjes op een omheind terrein, dikwijls in de buurt van een bestaande kapel. Maar het aantal minderbroeders breidde zich enorm uit en op den duur, zeer tegen de zin van Franciscus, kwam er behoefte aan een meer permanent verblijf. Dus aanvaarde hij dit klooster in 1218. Maar buiten op het terrein waren grotten in de rotsen waar de broeders op hun eentje een poosje konden verblijven om te mediteren. En om dat ongestoord te kunnen doen, was er een medebroeder aangesteld, de moeder, die alle huishoudelijke klusjes opknapte. Franciscus heeft een aparte regel voor de kluizenarijen geschreven. Het liefst was hij zelf voorgoed kluizenaar geworden. Hij hield van stilte en eenzaamheid. Dan werd hij niet door allerlei wereldse en onbenullige zaken afgeleid en kon zich helemaal geven aan de ontmoeting met God. Hij heeft zelfs aan Clara en een medebroeder om raad gevraagd. Maar allebei zeiden ze dat hij door moest gaan met preken. Hij kon ook goed preken, heel begrijpelijk en in de landstaal. Terwijl de pastoors erg moeilijk preekten en altijd in het Latijn, wat de gewone man niet verstond.
2: Daar zullen ze dan veel van hebben opgestoken, zei Sanne.
3: Maar nou die kluizenaars, zei Eefje. Die zitten dus buiten in grotten te mediteren. Wat is dat precies? Wat doen ze dan?
2: Bij ons op school is een jongen die aan yoga doet. Is dat hetzelfde?
3: Kan zijn, zei pap voorzichtig. Ik weet daar te weinig van. Alleen dat er de laatste jaren
1: heel wat mensen zich met meditatie bezighouden. Cursussen voor zen-boeddhistische meditatie, transcendente meditatie, allerlei manieren van yoga enzovoort. De kranten staan bol van die advertenties, maar of ze allemaal een verheven doel op het oog hebben, betwijfel ik.
2: Die jongen beweert dat je er heel rustig van wordt, zei Sanne, maar ik geloof niet dat hij het doet om God te ontmoeten. Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen.
1: Nee, allicht niet, zei Rob. Wie op school over God praat, is een watje.
2: Ik snap trouwens niet waarom je een kwartier op je kop moet staan of andere rare stunts moet uithalen om te bidden. Kun je niet gewoon op een stoel zitten?

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Judith. De maaltijd van Holofernes. Holofernes liet Judith brengen naar de plaats waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: "Ik zal er niet van eten, want ik wil niet het gevaar lopen te zondigen. Sta mij toe te eten van wat ik zelf heb meegebracht." Maar, vroeg Holofernes, als uw proviant op is, waar kunnen wij dan voor u zulk voedsel vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons. Judith antwoordde: "Zo waar u leeft, mijn heer, uw dienares zal wat ze bij zich heeft niet opgemaakt hebben voordat de heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd." Daarop bracht Holofernes' adjudante haar naar haar tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de morgenwaken stond ze op en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: "Mijn heer mogen zijn dienares verlof geven het kamp te verlaten om te gaan bidden." Holofernes gaf aan zijn lijfwacht orde haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts begaf ze zich naar het dal van Bithulia, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Na het bad smeekte ze de Heer, de God van Israël, het zo te schikken dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarop keerde ze terug en iedere omgang mijdend bleef ze in haar tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Op de 4e dag liet Holofernes een maaltijd aanrichten, uitsluitend voor zijn gevolg. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tot de eunuch Bagoas, die zijn huishouding beheerde: "Probeer die Hebreeuwse vrouw die aan uw zorg is toevertrouwd over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen het met haar aan te leggen, lacht ze ons uit." Bagoas begaf zich van Holofernes naar Judith en zei tot haar: "Mogen de wonderschone jonge dame niet aarzelen naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals de Assyrische meisjes in het paleis van Nebukadnessar." Judith gaf hem ten antwoord: "Hoe zou ik mij tegen mijn heer durven verzetten? Al wat hem behaagt, zal ik zonder uitstel doen. Dat zal mij een vreugde zijn tot de dag van mijn dood." Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreide tegenover Holofernes de vacht uit die Judith van Bagoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Toen kwam Judith binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering en hij werd aangegrepen door een felle begeerte om met haar samen te zijn. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Hij zei tot haar: "Drink wat en laten we samen vrolijk zijn." Judith antwoordde: "Heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven me nog nooit zo toegelachen als vandaag." En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken van hetgeen haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was in de wolken over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Toen het laat was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om heen te gaan. Bagoas zond de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legerstede op,
uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag languit voorover op zijn bed. Hij was smoordronken. Judith had aan haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat ze naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Dienovereenkomstig had ze met Bagoas gesproken. Allen waren nu weg. Volstrekt niemand was in de tent van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast een bed en bad in stilte. Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volvoeren tot glorie van Jeruzalem. Nu toch is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te doen slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Tweede lezing uit een preek van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux. Zij bewaken u op al uw wegen. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Laten zij danken en zeggen onder de volken: geweldig is het wat de Heer ons deed. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft, dat gij hem zoveel aandacht schenkt? Gij schenkt hem aandacht, gij zijt om hem bekommerd, gij omringt hem met zorg. Gij zendt hem ten slotte uw enige geboren zoon. Gij zendt uw geest over hem neer. Gij belooft hem bovendien uw aanschijn te mogen zien. En om de gehele hemel te betrekken bij uw zorg voor ons, zendt gij ter wille van ons deze zalige geesten die ons dienen. Gij stelt hen aan tot onze behoeders en leiders. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Hoeveel eerbied moet dit woord inboezemen, hoeveel verering opwekken en hoeveel vertrouwen schenken. Eerbied om hun aanwezigheid, verering om hun genegenheid, vertrouwen om hun bescherming. De engelen zijn dus aanwezig. Zij zijn bij u. Ze zijn niet alleen met u, maar ook voor u. Zij zijn aanwezig om u te beschermen. Ze zijn aanwezig om u van dienst te zijn. Hoewel God het hun opgedragen heeft, mogen wij niet ondankbaar zijn ten opzichte van hen die hem met zo grote liefde gehoorzamen en ons in zo grote nood te hulp komen. Laten we daarom onze genegenheid betonen aan de engelen en dankbaar zijn jegens zulke machtige beschermers. Betonen wij hun onze wederliefde en vereren wij hen, zoveel wij kunnen en zoveel wij moeten. Toch moeten heel onze liefde en heel onze verering allereerst uitgaan naar hem, van wie zowel zij als wij alles hebben ontvangen, waardoor wij hem kunnen eren en beminnen en waardoor wij zelf door hem geëerd of bemind worden. Derhalve, broeders en zusters, laten wij in God zijn engelen beminnen met grote genegenheid. Eenmaal zullen zij onze mede-erfgenamen zijn, die thans onze geleiders en beschermers zijn, door de hemelse Vader voor ons en over ons aangesteld. Thans immers zijn we kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard. Want daar we nog zijn als onmondige kinderen, staan we onder geleiders en beschermers en verschillen in niets van slaven.
Wij zijn intussen maar kleine kinderen. En een zeer lange weg die bovendien vol gevaren is, ligt nog voor ons. Toch, wat hebben we onder de hoede van zo machtige beschermers te vrezen? Zij die ons op al onze wegen behoeden, kunnen niet overwonnen of misleid worden, en nog veel minder ons misleiden. Zij zijn trouw. Zij zijn behoedzaam en machtig. Waarvoor zouden we dan nog bang zijn? Laten we hen slechts volgen. Laten we steeds bij hen blijven en zo onder de bescherming verblijven van de Allerhoogste God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
2: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde.
2: Boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde en laatste droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 2 oktober vieren we als gedachtenis de heilige engelbewaarders. Op 29 september hebben we de gedachtenis gevierd van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. Zij zorgen namens God voor het volk van God. In de naam van God beschermen en behoeden zij het volk. Maar we zijn niet alleen volk, zoals we hier in de kerk als vierende gemeenschap bijeen zijn, we zijn ook enkelingen, zoals we straks ook ieder als enkeling de heilige communie ontvangen. Engelen komen er in de schrift veelvuldig voor. Als we zien wat ze doen, kunnen we weten wat God doet. Want ze worden ons voorgesteld als de eersten van God. Komen van vlak bij God. Ze hebben echt iets van God. Ze verschijnen en brengen een boodschap. Soms in nachtelijke dromen, zoals bij Jozef. Dromen, dat is van ouds een goddelijke tijd waarin de menselijke vermogens rusten en God meer werkzaam kan zijn. En dan komt hij er met een goddelijke boodschap. Of zoals bij Maria, de engel des Heren, heeft aan Maria geboodschapt. Ze stralen iets uit van de glorie van God. De vrouwen bij het graf, van schrik bogen zij het hoofd naar de grond. Maria schrok van dat woord van de engel. De herders werden door grote vrees bevangen. Schrik en ontsteltenis hadden hen overweldigd. En zij stellen op een goddelijke manier gerust, zoals Jezus het doet. Ik ben het, vrees niet. Zo doen ook de engelen het. Bij Jozef, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En bij Maria, de engel Gabriel, vrees niet, Maria, want ge hebt genade gevonden bij God. En bij de herders, vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap. En op de berg, toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Lucas 9. En wat ze ook doen, ze bevelen en geven leiding, net als God zelf, tot Jozef. Vlucht naar Egypte, trek naar het land Israël. En tot de vrouwen bij het graf. Gaat aan zijn leerlingen en het betere zeggen, hij gaat u voeren naar Galilea. Maar duidelijk staan ze onder God. Ze heten dan ook een engel van de Heer. Hoewel ze bevelen, staan ze toch onder bevel. Aan zijn engelen zal hij omtrent u een bevel geven, dat zij u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. En uit diezelfde tijd van de bekoring in de woestijn, en er kwamen engelen om hem hun diensten te bewijzen. Zij dienen om de afstand te overbruggen tussen God en engel en ons. De engelen zijn tussenfiguren om de onmetelijke afstand te overbruggen tussen de mens en de onzichtbare, onnoembare, ondenkbare, onvoorstelbare God. God die zichzelf aan ons onttrekt, geruststelt, openbaart, beveelt en leidt. Wij blijven op afstand van hem. En hij komt ons toch nabij. Bij ieder mensenkind. Ieder mensenkind heeft zijn eigen engel. Ieder mensenkind is het voorwerp van Gods eigen allerpersoonlijkste zorg. Wat wij voorzienigheid noemen. En daarom is ieder mens heilig. Ook het kleine kind. En daarom mogen wij niet bang zijn. We worden geleid door God zelf. Maar daarom moeten wij ook volgzaam zijn. Er kan ons niets gebeuren als wij ons maar laten leiden door de goede geest. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd richtten de leerlingen tot Jezus de vraag,
Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen? Jezus riep een klein kind, zette het in hun midden en zei, voorwaar ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. Wie zichzelf gering acht, zoals dit kind, is de grootste in het Rijk der Hemelen.

is de grootste in het Rijk der Hemelen. En wie in mijn naam zulk een kind opneemt, neemt mij op. Hoed u ervoor een van deze kleinen te minachten. Want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel, en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem die gezegd heeft, ik zal je rust en verlichting schenken. Je hoeft het maar in ontvangst te nemen, door hem laten doen wat je uit jezelf niet voor elkaar krijgt. Bij de plaats van het gebed niet meteen de gebedshouding aannemen, je ritme vertragend, stil blijven staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij je ziet, met hoeveel liefde, hoeveel genegenheid, zoals nog nooit een mens je heeft aangezien. Een gebaar maken met eerbied, je hoofd buigen voor zoveel onverdiende goedheid. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding waarvan je vermoedt dat die je dichter bij hem brengt. In die houding om de genade vragen, dat al je bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De context van deze woorden is, Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending, van de totale laatste confrontatie. Hij probeert de harten van zijn leerlingen open te maken voor de weg van het lijden. Grootste obstakel is hun vooringenomenheid voor wat groot is. Jezus probeert ze daarvan bewust te maken door hen te confronteren met het kind. Jezus leidt de aandacht van zijn leerlingen naar het diepere geheim van de kleine mensen. Dat is ook zijn eigen geheim. En zo voert dit tafereel ons binnen in het geheim van de Allerheiligste Drie-eenheid. Binnen de heilige drievuldigheid staan wij op de plaats van de Zoon. En wat wordt er als reden aangevoerd om een van deze kleinen niet te minachten? Omdat zij engelen hebben in de hemel. Hoe die ervoor een van deze kleinen te minachten? Jezus zegt dat niet omdat ze ook mensen zijn. En niet daarom mogen wij de kinderen niet minachten. Ook niet omdat we samen met die kleine in de boot van het mens zijn zitten. In de boot van de humaniteit. Maar omdat alle kleine mensen, groten en kleinen, alle mensen die in deze wereld niet veel te betekenen hebben, die zelfs gemeden worden, en vooral de gelovigen, omdat zij engelen in de hemel hebben en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Daarom moeten we de kleinen niet minachten. Dus de hoogachting die wij mensen in de kerk krijgen, berust dus niet op wat we zelf zijn, of in wat in anderen zien, die minder of kleiner zijn, maar berust op wat we niet zien, op wat God in ons ziet, op wat we zijn door onze verhouding met God, of liever gezegd, op wat we zijn door Gods verhouding met ons, zijn zorg, zijn behoedzaamheid, zijn bescherming. Neemt elkaar aan als kleine kinderen. Groot, omdat we zo'n vader hebben. Groot, omdat wij door Jezus worden aangenomen. Groot, omdat we door de Heilige Geest zijn bezield en gezalfd. En vergeet daarbij vooral niet uzelf aan te nemen als een klein kind, dat u weet dat er iemand achter u staat. Als u maar groot wil zijn, niet vanuit uzelf, maar in

vertrouwen op uw grote God, die zijn grootheid bewijst in zijn zorg voor de heel kleine. Het gebed besluiten met gesprekjes, eenvoudig, kinderlijk eenvoudig, met Maria, die als de moeder van Jezus weet hoe ze met kinderen moet omgaan. Geen grote woorden gebruiken, kleine woordjes, verkleinwoorden die passen bij mijn eigen kleine zelfgevoel, zodat ik me beter thuis kan voelen bij mijn klein zijn, gekleineerd worden. En dan bij Jezus komen, die volleerd is in het klein zijn, die in de school van het lijden gehoorzaamheid heeft geleerd, die als zoon de goddelijke gehoorzaamheid heeft beoefend en nu de menselijke gehoorzaamheid moest leren beoefenen, met name in de school van het lijden. Hij weet als geen ander wat klein zijn bij de mens inhoudt. Maar hij weet ook als geen ander in dat klein zijn de goddelijke gehoorzaamheid te beoefenen. Jezus brengt me dan bij de Vader. Wat een vreugde voor hem en voor de Vader. Dat zal ook voor mij een vreugde zijn. Het gebed laten uitmonden in het Onze Vader, het gebed van de kerk, van alle kinderen van God.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

We gaan zo dadelijk luisteren naar een herhaling van het programma Biddende Vaders. Voor het eerst werd deze opname uitgezonden in mei 2022. Sinds het begin van 2022 zenden we eens per maand de gebedssessie van de Biddende Vaders uit. En deze uitzending is de vijfde uitzending van Biddende Vaders ooit op Radio Maria Nederland. Toen we dit begonnen uit te zenden op Radio Maria, deden we dat onder meer ter promotie van de Biddende Vaders. Ook in de hoop dat er meer gebedsgroepen zouden ontstaan van de Biddende Vaders. Dat effect zien we vooralsnog niet. Maar we laten ons daardoor niet ontmoedigen. Los van de promotie van de Biddende Vaders vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij de missie van Radio Maria. En we hopen en bidden daar ook voor dat meer mannen en vaders hun hart openen voor de Heilige Geest en meer gaan bidden. Ook hele mooie muziek kunnen we horen in deze uitzending. Veel passie voor de liefde van Jezus klinkt daarin door. Ook voor het programma Gezinsuur zijn we de Biddende Vaders erkentelijk. Want voor de zomerspecial van Gezinsuur mochten we diverse deelnemers aan het Biddende Vadersweekend interviewen. Een drieluik is dat geworden, met de titel In goede en kwade dagen. De interviews met deze mannen over het huwelijk biedt ons een inkijkje in de ervaringen. Een mannelijk perspectief op het huwelijk, vanuit de ervaring. Deze drie uitzendingen zijn terug te vinden in de audiotheek. Voor deze aankomende uitzending van Biddende Vaders bent u van harte uitgenodigd om mee te bidden. De teksten van de gebeden zijn terug te vinden in het gebedenboekje van de Biddende Vaders. En een linkje daarnaartoe staat op de website van Radio Maria.

0: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dagelijks gebed voor vaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen u hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle binnende moeders, binnende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en